0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: The Sound of Sport.

0: Dit is GPR, Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
3: GPR, Sportradio.
4: Sportradio.
3: Met het nieuws van 4 uur.
5: Goedenacht, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. In Panama zijn na de zware aardbeving van vrijdag al meer dan 200 naschokken gemeten. Ze worden wel steeds zwakker. Volgens de hulpdiensten zijn honderden huizen beschadigd en raakten bijna 30 mensen gewond. Maar er is niemand overleden. De scholen in Panama blijven vandaag nog dicht. Weer een explosie bij een kapperszaak in Vlaardingen. Daarbij is een ruit gebarsten en de gevel beschadigd. Bewoners in de buurt moeten uit voorzorg een tijdje hun huis uit. Afgelopen zomer was er volgens Omroep Rijnmond een kappersoorlog in de stad. De burgemeester besloot toen één zaak een tijdje dicht te houden na meerdere explosies. Een dodelijk verkeersongeluk bij Kesteren. Daarbij is een van de auto's volgens de Gelderlander op de kop in de berm terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond op de N233. Beide bestuurders kwamen om. Twee anderen die in een van de auto's zaten zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De weg is voorlopig dicht. En een jongen van 10 uit het Brabantse Bladel heeft 112 gebeld omdat hij ruzie had in de speeltuin. Dat meldt de regionale omroep. Wijkagenten hebben samen met zijn moeder een opvoedkundig gesprek met hem gevoerd. Onterecht het alarmnummer bellen is strafbaar, maar voor de jongen blijft het bij het gesprek. Vannacht is het helder en rustig. Alleen in het noorden is er nog kans op een bui en ontstaat er lokaal mist. Vanochtend begint fris met mistbanken, maar later komt de zon erbij. Het wordt een graad of 17.
3: GPR.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: GPR.
1: Sportradio.
0: Sportradio.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR. Sportradio.
3: Sportradio.
1: Met het nieuws van 4 uur.
4: Goedemorgen, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Het vliegveld van Riyadh heeft bij een nieuwe raketaanval van de Houthis flink wat schade opgelopen. Hoeveel precies wordt nog in kaart gebracht. De 11 gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Iemand uit Pakistan kwam om het leven. Zaterdag vielen bij aanval op het vliegveld ook al 13 doden. Het geplande AI-datacenter op de Rotterdamse Maasvlakte heeft een eerste klant. Dat schrijft het Financieel Dagblad. Nebius uit Amsterdam levert rekenkracht aan onder meer Microsoft en Meta. Het bedrijf wil een flink deel van de capaciteit afnemen. Zeker is het datacenter nog niet, maar volgens de initiatiefnemer is het een belangrijke stap. Noord-Korea heeft een raket getest met kunstmatige intelligentie die op lage hoogte van koers kan veranderen. Dat zegt de zus van leider Kim Jong-un, die ook een hoge functie in de regering heeft. Noord-Korea voerde dit jaar al 10 keer eerder een rakettest uit. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland een energiecentrale in de hoofdstad Kiev aangevallen met een drone. De aanval zal gebeurd zijn vlak nadat Amerikaanse president Trump een energiebestand tussen de twee landen bekend maakte. Zelensky zei van niets te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. De rest van de nacht verloopt rustig met lange heldere perioden. Plaatselijk ontstaat er wel mist. Vanochtend begint fris met mistbanken, gevolgd door zon en wolken. Vanmiddag blijft het droog en wordt het 14 tot 18 graden.
1: GPR.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.
2: De Sound of Sport.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Noord-Korea heeft opnieuw meerdere raketten afgevuurd. Volgens het Zuid-Koreaanse leger kwamen ze uit de regio rond Pyongyang en vlogen ze richting de Japanse Zee. De raketten zouden meer dan 900 kilometer hebben afgelegd. Noord-Korea deed dit jaar al meer dan 10 rakettests. Bepaalde tv-spotjes van president Trump mogen in de VS niet meer worden uitgezonden. Dat heeft een rechter besloten. De reclames waren betaald met belastinggeld. Volgens CNN $19 miljoen. Eén ervan had de titel God creëerde Trump. Democraten en republikeinen hadden kritiek, want belastinggeld voor politieke campagnes is verboden. De politie en de explosieve opruimingsdienst hebben gisteren urenlang onderzoek gedaan op het strand van Scheveningen. Daar was een metalen bal aangespoeld. Er werd gevreesd dat het een oude zeemijn was. Het strand werd daarom afgesloten. Dat was uiteindelijk niet nodig. Na onderzoek bleek het een oude boei te zijn. In Brussel hebben gisteren tienduizenden mensen meegedaan aan een klimaatmars. De demonstranten eisen meer actie tegen klimaatverandering van de Belgische overheid. Zo willen ze dat fossiele bedrijven zwaarder worden belast en dat de subsidies voor fossiele brandstoffen stoppen. Volgende maand is de internationale klimaattop in Turkije. Vanochtend begint fris met mistbanken, gevolgd door zon en wolken. Vanmiddag blijft het droog en wordt het 14 tot 18 graden.
1: GPR

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: The Sound of Sport.

0: GPR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
0: Met het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Nog een raketaanval door de Houthis uit Jemen op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië. Daarbij kwam iemand uit Pakistan om het leven en raakte 11 mensen gewond. Die zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Saoedi-Arabië zegt ook een raket van de Houthis te hebben neergehaald. Die was onderweg naar een militaire basis. Een ernstig verkeersongeluk bij Kesteren in Gelderland. Daarbij zijn 2 mensen omgekomen, de bestuurders van beide betrokken auto's. Ook raakten 2 andere mensen uit een van de auto's gewond. Volgens de Gelderlander werden er 6 ambulances en 2 traumahelikopters opgeroepen. De N233 is voorlopig dicht. Bij een kapper in Vlaardingen is een explosie geweest. De gevel is zwaar beschadigd. De gemeente doet nog onderzoek of die nog verder kan instorten. Afgelopen zomer was er volgens Omroep Rijnmond een kappersoorlog in de stad. De burgemeester besloot toen een kapperszaak een tijdje dicht te houden na meerdere explosies. En premier Netanyahu laat een onderzoek doen naar de klokkenluiders die aan het woord komen in de documentaire NASA. In die film zeggen Israëlische soldaten dat Israël in Gaza bewust burgers als doelwit kiest. Netanyahu vindt de film vals en misleidend. De documentaire won de grote juryprijs op het filmfestival van Venetië. Vanochtend is het fris en kunnen lokaal wat mistbanken voorkomen. Uiteindelijk stijgt de temperatuur naar 15 tot 18 graden.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij de Zuurhofbrug zijn 2 rijstroken dicht en kan je er langs via de vluchtstrook. Daardoor heb je nu 10 minuten extra reistijd.
0: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
0: Ronald van der Geer.
6: Ja, goedemorgen. De reistijd is ongeveer 1 uur of 4. Dan heb je de ochtendshow wel gepasseerd, denk ik. We gaan het vooral hebben over het afgelopen weekend natuurlijk. Het voetbal, de Formule 1. Maar wat dacht je van het basketbal?

0: Something Maar Weg. Want dat zijn wij. Wij zijn GPR Sportradio. En wij zijn degene die als het ware dienen als contactsleutel in jouw contactslot bij de start van de werkweek. We draaien hem om en starten. En ook voor aan de ochtendshow. We zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En we praten hier lekker bij over de sport. En dat noemen we op een ontspannen manier zo hier in de ochtend. Ik heet Ronald en Cas is er ook.
1: Goedemorgen.
0: En we gaan jou sowieso een vraag stellen. Dus schiet mij ineens te binnen, Cas. Laten we eens kijken, wat was jouw sportweekend? Of jouw moment van dit sportweekend?
1: Lijkt me een leuke.
0: Nee, voor jou.
1: Oh, voor mij?
0: Ja, voor mij. Jou.
1: Nou, ja,
0: dat is ook een leuke, ja.
1: Dat is natuurlijk met mijn basketbalachtergrond moet dat zijn een 3-3 basketbalwinst.
0: Dat is waar,
1: Olivier Jong, twee keer, ik geloof in de halve finale en de finale, gewoon een 2-punter om het te doen. Dus dat, dat is mijn sportmoment.
0: Ja, dat is het 3-3 basketbalmoment van Boekarest, hè? De World Tour in Boekarest. Die hebben ze inderdaad gewonnen. En weer Worthy de Jong, de man die toch Olympische historie heeft geschreven. Hij was beslissend in zowel de halve finale als de finale. En leidde zijn ploeg naar de overwinning, om het maar even compleet te maken. En door deze zege bevestigt het Nederlandse team zijn status als een van de topploegen in het 3x3 basketbalcircuit. En ze doen goede zaken op de wereldranglijst. Ja, ik vond toch wel, met het DNA van dit station in de hand, zou je toch kunnen zeggen dat dat Max Verstappen is geweest. Die dan toch uiteindelijk die Grand Prix van Singapore heeft gewonnen. En dat heeft gedaan op zeer dominante wijze. Eerst natuurlijk die sprintrace, dan de kwalificatie, pole position. En vervolgens eigenlijk helemaal niks meer weggegeven gisteren. En dat vind ik, vond ik wel bijzonder eigenlijk.
1: En dat dan nog met een kapotte radio ook.
0: Ja, dat hoorde ik ook, ja. Dat de radio. Ik hoorde op een gegeven moment ook inderdaad iets zeggen van, zeg maar niks als het goed is. En druk maar even op de knop als het. Heel bijzonder, heel bijzonder. En dan voor tonnen, miljoenen zit er op die auto. En dan de radio.
1: Ja, dat gaat dus best vaak fout. Dat is wel interessant. Maar ja, dat zijn zulke kleine dingetjes natuurlijk. Dus ja.
0: Hij was lekker de sterkste en heeft deze race gewonnen. En zo zie je, vorig jaar was dat natuurlijk. Ja, kon hij op het laatst nog bijna wereldkampioen worden. Dat zal nu niet meer gebeuren. Maar het is wel weer een soort herstart eigenlijk.
1: Ze maken eigenlijk altijd aan het einde een soort van weer die terug om terug te komen. Ja, dat is mooi.
0: En dan hebben we Johnny Clayton. Het zal je misschien niks zeggen. Of misschien ook wel. Zegt het jou iets?
1: Ja, zeker. Zeker darten wel. Natuurlijk.
0: Ja, darten, ja. Hij heeft dus de Swiss Darts Trophy op zijn naam geschreven. Hij wordt ook wel de Ferret genoemd. Hij komt uit Wales. Hij was in de finale in Basel te sterk voor Luke Humphries. Clayton won de eindstrijd met 8-4. En het is voor Clayton een belangrijke titel op de Eurotour. En Humphries is ook wel een van de topspelers op dit moment. Die moest dus zijn meerdere erkennen in deze Clayton. En zo gaat de trofee dus met hem mee naar huis. Ja, volgens mij Van Veen viel uit in de, of althans, die werd verslagen in de halve finale. Dat is de Nederlander die in dit toernooi in elk geval het verste is gekomen. Kijken we nog even naar het weer. We beginnen de werkweek met behoorlijk vriendelijk herfstweer. Het is vanochtend nog fris, temperaturen rond de 6, 7 graden. Maar we krijgen de zon erbij. En die krijgt ook flink wat ruimte vandaag. 15, 16 graden gaat die uiteindelijk veroorzaken. Zonnige perioden en wolkenvelden wisselen elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog. Dus prima weer om er even op uit te trekken. Zometeen hoor je ook hoe je ons kunt verblijden met jouw sportmoment. Zometeen dus.
2: GPR. Sportradio.

0: En dat is niet voor niks natuurlijk. Je wil lekker een beetje door kunnen rijden. Het zou best wel eens kunnen dat er weer een drukke spits ontstaat aan het begin van deze werkweek. Dus de eerste files waren er al. Wij zijn er in elk geval om het leed een beetje te verzachten. Hè? Wij zijn GPR Sportradio. Ik heb net niet voor niks gezegd natuurlijk. Laat ons even weten wat jouw favoriete sportmoment was van het afgelopen weekend. Er was veel namelijk. Heel veel. En veel takken van sport zijn beoefend en zijn ook succesvol beoefend. En er was een lach en een traan hier en daar. Er was een discussie. Dus vertel, wat was jouw sportmoment van het afgelopen weekend?
1: En dat kan heel makkelijk. Dat kan via onze app, de GPR Sportradio app. Rechtsbovenin staat een groene knop. Klik daar even op en dan krijg je hem binnen in de studio. Of krijgen wij hem binnen in de studio, moet ik zeggen. En dat kan natuurlijk ook via onze website. Dat is gprsportradio.nl.
0: Ik ben benieuwd of Benny nog ergens naar heeft gekeken dit weekend.
1: Vast wel. Die luistert altijd, die kijkt alles.
0: Onze vaste luisteraar Benny, die eigenlijk altijd als een van de eerste reageert. Dus Ben, goedemorgen. Welkom. Je zou bijna zeggen, morgen. Hey.
1: Ja, werk ze alvast.
0: Werk ze alvast. We gaan het hebben over Esmé Brugs. Want de spanning is er wel af, zeg maar, bij de Oranje Vrouwen. Zij spelen morgenavond nog wel een wedstrijd natuurlijk. Ja, om des keizers baard, denk ik.
1: Ja, ik ben benieuwd of ze dan extra jonge spelers gaan laten spelen.
0: Omdat die in de selectie ook zitten.
1: Ja, nou, ja, niet alleen dat, maar inderdaad dat je denkt van ja, 8-0 gewonnen.
0: Ja, ja. Ja, want dat is het. Hè. Dit was een play-off, hè. Kan je nagaan. Een play-off richting een WK. Dan moet je Hongarije verslaan en dat doe je in een uitwedstrijd met 8-0. Dat is eigenlijk waanzinnig. En dan moet je dus nog in Tilburg, waar allemaal mensen komen voor wedstrijden, zich in het oranje hullen. En dan sta je al 8-0 voor. Ik vind het fijn voor ze. Ja,
1: maar het is wel lekker om zo'n wedstrijd te beginnen, denk ik.
0: Ja, en ook wel ontspannen spelen. Ja. Alleen zorgen dat je niet uitglijdt, natuurlijk. Ik ben wel benieuwd of Esmé Brugs meedoet. Wij kunnen haar feliciteren, hè, trouwens. Want zij wordt steeds meer een internationale ster ook. Zij is international, maar ze is ook vooral speelster natuurlijk van Barcelona. En zij heeft een nominatie ontvangen voor de Ballon d'Or. Ja, dat is toch een mooie prijs en een mooie beloning ook, als je deze prijs in de wacht sleept. Ja, ze bleef bescheiden in haar reactie, maar ze vertelde bij de NOS wel dat ze er wel trots op is natuurlijk.
2: Ja, het is echt heel vet. Natuurlijk ben je in het jaar door met je team, met prijzen winnen, met presteren. En dan is dit wel zo'n momentje dat je denkt, oké, ik heb het vorig jaar goed gedaan. En dat wordt dan ook erkend door andere mensen. Dus dat doet me goed. Maar uiteindelijk is dat alleen maar mogelijk door de mensen om me heen en de staf met wie ik kan werken. Dus heel dankbaar voor hun.
0: Ja, nou, dat is een mooie bescheiden reactie, moet ik heel eerlijk zeggen. En ze neemt ook terecht wat andere mensen mee in nu al haar dankwoord, zeg maar. Dus dat zal in de speech ook nog wel terugkomen. Wie de andere genomineerden zijn, dat zullen we eens even opzoeken. Er zullen een heleboel briefjes, denk ik, zijn rondgestuurd. Zij speelt bij Barcelona, dus daar zullen ook wel een paar andere speelsters van genomineerd zijn, denk ik. Komen we straks nog even op terug. En vergeet dan vooral niet natuurlijk om eventjes gezellig met ons jouw sportmoment van het afgelopen weekend te delen. Ja, ik zit nog even. Nou, ik vond Verstappen leuk, maar wat ik ook wel aardig vond was die discussie. Daar gaan we het straks ook nog wel even over hebben. Rond dat penalty-moment bij Feyenoord.
1: Ja.
0: Ja, het, was dat nou wel of geen penalty? Kun je trouwens ook nog eventjes laten weten, hoor. Als je daar zin in hebt. Jij het nou wel of niet een penalty vond. GPR Sportradio is dit.

0: het zal veel mensen weer mee terugnemen naar hun gouden oude discotijd dit. The Boys Town Gang en Can't Take My Eyes Off of You. Goedemorgen, 6:50 is het. Denk aan je tijd, hè, als je vandaag naar je werk moet. En je moet ergens op tijd zijn, hou er rekening mee. De maandagochtendspits is altijd een lastige spits. Goed te overleven. Zeker met GPS Sportradio op je speakers. Dus hou beide handen aan de stuur. En je hoeft helemaal niets meer te veranderen. Wij praten hier even bij over de Nederlandse voetballers in het buitenland. Ja, het was, we kunnen ze niet allemaal benoemen, hoor. Laat dat duidelijk zijn. Maar het was wel weer een bijzonder weekend voor onze landgenoten. Vooral in Italië. We hadden zelfs een scorende Noah Lang. Maar laten we inderdaad in Italië beginnen. Want daar stond Noah Lang eigenlijk te lachen na afloop. En dat was wel best lang geleden. Het ging om een wedstrijd van Napoli natuurlijk. Hij stond in de basis tegen Frosinone. Pikte ook zijn doelpunt mee in de 3-0 overwinning. Was zijn eerste treffer in 236 dagen.
1: Zo.
0: Dan ben je niet echt aan het scoren, zeg maar.
1: Nee.
0: Het ging in de afloop niet alleen over zijn doelpunt. Lang kon het toch weer niet laten. Hij haalde uit naar zijn voormalig trainer Antonio Conte. En hij zegt, ja, de communicatie verliep volgens hem bepaald niet soepel. Spraken blijkbaar een andere taal. En zijn huidige trainer praat tenminste met hem, zegt Lang. En dan, ja, ik had eigenlijk nog nooit van hem gehoord. Jij misschien wel, Cas, omdat jullie een voornaam delen. Cas Odenthal. Die kasten die zijn toch wel redelijk het nieuws, hè, de laatste tijd.
1: Ja, laten we daar niet te veel over hebben.
0: Hey, maar Cas Odenthal speelde in het verleden voor NEC. Is naar Sassuolo gegaan en bleef eigenlijk best een mooie middag tegen AC Milan. Hij mocht al vroeg invallen. Hij maakte ook nog eens de gelijkmaker tegen Milan. Het werd uiteindelijk 1-1. Voor hem dus een wedstrijd om niet snel te vergeten. Maar wat eigenlijk ontzettend leuk was, wij zijn even op zoek gegaan naar het clubkanaal, hè. Van ja, Milan.
1: Ja, van Milan. Want die van Sassuolo hadden helaas nog niks gepost. Die zijn denk ik dronken.
0: Ja, van geluk. Ja, ja. En wat gaan we horen zo?
1: Nou, we gaan eigenlijk het commentaar en vooral toch een beetje de sombere reactie horen van de commentator van Milan. Die altijd wel heel erg goed kan juichen als Milan wel scoort.
0: Ja, ja, het is van de Club TV. Hè. Dit is dus een man met een gekleurde bril.
2: Palla bassa, palla che passa. Odenthal. Lasciamo passare palla e loro la buttano dentro.
0: Hij zat zucht, hè?
1: Die zucht.
0: Die zucht nog een keer. Die zucht is zo mooi.
2: Palla bassa, palla che passa.
0: Daar zit alles in, hè? Hoe is het mogelijk, denk ik?
2: Lasciamo passare palla e loro la buttano dentro.
0: En dan ook, oh, Odenthal. Dat is echt. Oh, dieper kan verdriet niet zijn op de radio. He? Mooi dit.
1: Ik vind het zo mooi.
0: Ja, dit. Nou, deze houden we er zeker in. Maar goed, Odenthal dus wel een leuke dag. Hij was de man of the match en scoorde uiteindelijk de 1-1. Hij zal deze dag dus ook nooit meer vergeten. Even naar Engeland dan. Daar kreeg Jan-Paul van Hekken de volle laag na het 1-1 gelijkspel van Tottenham bij Manchester United. Met name van voormalig Spurs-speler Jamie O'Hara. Hij zegt, ja, die van Hekken die verdedigt niet goed. We hebben echt een ezel achterin staan. Zijn trainer keek er anders tegenaan en nam het juist voor hem op. En dan hebben we Engeland gehad. Zullen we zo meteen even naar nog wat andere landen gaan? Oh, in Engeland trouwens ook nog een rode kaart voor Gravenberg. Er was bij Liverpool weinig reden tot lachen, want de ploeg van Virgil van Dijk ging op eigen veld met 3-0 onderuit tegen Manchester City. En een rode kaart voor Gravenberg. Dat was wel twee keer geel. Haaland, Doku en Cherky zorgden voor de goals. Ik zou je eigenlijk nog willen adviseren, want ik heb ze gisteravond ook even voorbij zien komen. Kijk even naar die doelpunten. Maar die van Cherky, ja, die is ook. Dat is echt een geweldige goal. Zij maken echt in no time geweldige doelpunten. En Haaland weer echt als spits komt hij voor Van Dijk. En het is echt buitengewoon bijzonder. Zo.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.

0: Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
3: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
6: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
12: De grootste energieslurpers in huis?
13: Wat kost al die kleding nou echt?
14: Wat heb je nog aan zonnestroom?
15: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
16: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
17: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
18: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
19: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er is zeker 1 dode gevallen bij een raketaanval op het vliegveld van Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Dat land haalde ook een raket neer die op weg was naar een militaire basis. In Vlaardingen is gisteravond laat iets ontploft bij een kapperszaak. Op beelden van lokale media is te zien dat de gevel is beschadigd. Regiozender Rijnmond meldde deze zomer dat er een kappersoorlog is in Vlaardingen. En in de Betuwe in Gelderland zijn 2 doden en 2 gewonden gevallen bij een verkeersongeluk. Op de provinciale weg bij Kesteren botsten 2 auto's op elkaar. De bestuurders van allebei de auto's kwamen om het leven.
18: GPR Sportradio. Verkeer.
20: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits ontstaan. Je hebt nu vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel staat 7 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En op de A15 Rotterdam richting Europoort staat bij de Suurhofbrug 6 kilometer file met een kwartier vertraging.
18: GPR Sportradio.
21: De Sound of Sport.
18: Ronald van der Geer.
22: Goedemorgen. Ja, de sport klinkt lekker, hè? Zo kietelt een beetje je trommelvliezen. Maar het is nog veel leuker als je hoort wat anderen en jij natuurlijk voor sportmoment hebben gekozen van het afgelopen weekend. GPR.

0: GPS Sport Radio. Het is 7:07. Goedemorgen, van harte welkom. Dit is de ochtend op jouw sportstation. We hadden het net al even over Esmee Brugge, als je het gemist hebt. Zij is genomineerd voor de Ballon d'Or, oftewel de Gouden Bal. En dat is natuurlijk best een prestigieuze prijs in de voetbalwereld. Zij is 23 jaar, speelster van Barcelona. En toen wisten we eigenlijk nog niet wie er nog meer waren genomineerd. Maar zij is niet de enige Nederlandse, begreep ik, Cas, hè?
1: Nee, zeker niet. Er zijn nog twee andere, Vivianne Miedema en Kerstin Kasperij. Dus dat is toch wel een mooi lijstje.
0: Het zijn er maar liefst drie. En dan natuurlijk nog een hele rit buitenlandse speelsters die tot de verbeelding spreken. We weten ook niet precies wanneer de uitslag is, denk ik, hè? Maar dat zal in december zijn of zo?
1: Meestal wel, ja. Ja. 26 oktober, sorry.
0: 26 oktober?
1: Oh, best wel snel, ja.
0: Ja, dat is inderdaad al redelijk snel. Nou ja, Esmee Brugge is daar dan bij. En Miedema is er op dit moment niet bij als het gaat om het Nederlands voetbalteam. Helaas eigenlijk door droeve omstandigheden. Maar zij scoort altijd en overal. Dat is echt geweldig.
1: Ja, dat is echt niet normaal. Maar gelukkig hadden we er tegen Hongarije niet nodig met die 8 goals.
0: Ik begreep ergens dat de bondscoach ook iets had geroepen over die 8-0. En wat hij nou eigenlijk de komende dagen moet doen. De aanpak in de return eigenlijk tegen Hongarije. Daar heeft hij bij ESPN iets over geroepen, Arjan Veurink. Hoe pak je dat aan? Ja, hoe motiveer je de ploeg? Laten we daar even naar luisteren.
2: Nou ja, kijk, wat mij betreft hetzelfde. Kijk, ik vind het gewoon heel belangrijk, ook voor dit jaar. We hebben voorafgaand een nieuwe voetbalsteun ook heel gesproken over willen constanter worden. En vorig jaar hebben we veel wedstrijden gehad waar het ene helft goed was of de tweede helft goed was. En ik geloof er heilig in, als we beter willen worden, dan moeten we ook constanter zijn. En ik vind dat we... Kijk, voetballen doe je voor de fans. En dinsdag komen er gewoon weer fans naar het stadion. En uiteindelijk is het aan onze taak om de fans te vermaken. En dat zullen we dinsdag ook gewoon weer volop gaan doen. Kijk, ik heb eerder gezegd, ik geloof gewoon heel erg in een bredere kern. Ik geloof niet in 11 vaste spelers. Vastigheid zit voor mij in de speelwijze. Vastigheid zit hem in de afspraken die je maakt binnen het aanvallen en verdedigen. En dan laat vanavond zien, ook toen we de speelsters die we inbrachten, die maakt het spel niet minder. Daardoor werd het op dat moment juist weer beter. En dat maakt ons sterk als team en dat hebben we nodig.
0: En dat is gelijk ook het antwoord op jouw vraag die je even voor 6:30 al stelde, Cas. Gaat hij met andere spelers spelen? Ja, dus. Want hij heeft het over het feit dat zijn team niet bestaat uit 11 speelsters, maar dat de selectie breed is. Dus er zullen andere, inderdaad wat jongere speelsters, wellicht de kans krijgen om zich te etaleren tijdens die wedstrijd morgenavond in Tilburg. Ik kijk hoopvol naar je. En dat heeft mee te maken dat ik graag nog even wat informatie wil over de communicatie. Stel dat mensen nu denken, oh ja, mijn favoriete sportmoment. Ik moet het nog opsturen voordat we het echt kunnen gaan behandelen. Hoe komt het tot ons?
1: Het komt tot ons via onze app. Dat is de GPR Sportradio app. Rechtsbovenin hebben we een groene knop, de WhatsApp-knop. Klik daar even op, dan krijgen we het binnen in de studio. En dat kan ik ook via onze website. Dat is gprsportradio.nl.
0: Ik had een foto moeten maken. Een screenshot van jouw verbaasde blik.
1: Ja.
0: Dat zag er goed uit.

0: Zuiver gezongen. En toch is het Madonna. Goedemorgen, GPS Sportradio. Wij gaan even terug naar misschien wel het meest besproken moment van het afgelopen weekend. Tenminste, ik heb daar het meeste over gelezen en gehoord. En het heeft in elk geval voer voor discussie opgeleverd. En ik heb er zelfs deskundigen over horen praten. Dan weet je ongeveer wel waar het over gaat, denk ik. De penalty of geen penalty beslissing van Danny Makkely bij de wedstrijd tussen Feyenoord en AZ. Het ging om doelman Ernst en het ging om Meerdink. De bal werd door Sint Just volgens mij teruggespeeld richting Ernst. Dat was niet de allerbeste manier van terugspelen. En daar staat Meerdink tussen en met de bal aan de voet. Ja, er kwam er een overtreding van, althans, er kwam een verdedigende actie van Ernst. En daar ging leek het Meerdink over het uitgestoken been heen van de Feyenoordkeeper. Makkely zei in eerste instantie penalty. Werd vervolgens door de VAR naar het scherm geroepen. Gaf geen penalty. En later was er wat voer voor discussie, omdat er toch nog wel wat andere beelden ontstonden. Laten we eerst eens even naar een van de hoofdrolspelers gaan. Dat is Max Meerdink. Die vertelde na afloop voor de camera's van ESPN over het penalty moment dit.
1: Ja, ik heb ze nog niet gezien. Maar ik ben wel benieuwd, want ja, ik voel contact. En ik weet niet wat voor beelden hij heeft gezien. Maar ik denk dat dit gewoon de penalty is. Ja, als je deze beelden ziet. Ja, hij zet hem gewoon op mijn voet. Ik weet niet welke beelden hij heeft gezien nog, maar... Maar ja... Uit dit beeld is het lastig en snap ik dat hij twijfelt. Maar als je het beeld van achter ziet, dan zie je wel dat hij me raakt. Ik zei ook, als dit op het middenveld gebeurt bijvoorbeeld, dan fluit hij er wel voor. En hij floot ervoor, hij ging naar het beeld, bleef hij ook aardig lang staan. Dus ja, jammer.
0: Ja, jammer, want er kwam dus geen penalty. Wat mooi was dat Leroy Echtold, de coach van AZ, wilde er na afloop helemaal niet over praten. Had geen zin om daar wat dieper op in te gaan. Wie er wel dieper op inging, dat was de baas van de scheidsrechters. Dat was Remo van Meenen. Hij zat gisteren bij ESPN in de ochtend aan tafel. Nou ja, hij heeft daar toch wel het een en ander uitgelegd. Onder meer waarom de VAR eigenlijk, Danny Makkely, toch, ondanks dat het leek alsof het een penalty was en Makkely vrij gedecideerd was, waarom de VAR Makkely eigenlijk naar het scherm riep. Laten we even luisteren naar Raymond van Meenen erover. Gisteren dus bij ESPN.
2: Vraag halen, wat is de technische beslissing, strafschop of niet? En, zeg maar de VAR en de snelheid waarmee die moet optreden, is het duidelijk fout? Ik moet zeggen, als je dit beeld gewoon in normale snelheid afspeelt, dan denk je aan strafschop. En dat is ook de scheidsrechter die dat heeft beslist op dat moment. En de VAR gaat dan kijken, is er nou contact waardoor Meerdink ter val komt, of is het contact nadat Meerdink al naar de grond gaat? Dat heeft de VAR vastgesteld en op basis daarvan heeft hij gezegd, Danny, ik wil dat je komt kijken. Of, nou, ik kan dat helemaal begrijpen dat de VAR dat heeft gedaan.
0: Nou, dat begrip is er dan bij de VAR en zo is er discussie geweest. En uiteindelijk zet Danny Makkely dus een streep door de penalty. Maar later blijkt dan toch dat Makkely niet alle beelden heeft gezien en zeker niet de beste. Nog een keer van mening.
2: Nou, de VAR die zit in het replaycenter en die beslist dan welke beelden zijn voor mij voldoende om de scheidsrechter te laten zien. De scheidsrechter kan daar overigens ook zelf om vragen. Heb je nog andere camerastandpunten? Dit is een super slow-mo. Het probleem van een super slow-mo is, als je een super slow-mo keer op keer gaat herhalen met contact, dan wordt het contact altijd erger. Denk aan een tackle met een gestrekt been. Als je dat 5 keer herhaalt, gaat alles van geel naar rood. De VAR heeft besloten om dat niet te doen. Dat moeten we overigens nog met elkaar wel echt kritisch bekijken. Is dat voldoende geweest? Had de VAR dat niet toch moeten doen? Die analyse hebben we nog niet gemaakt. Feit blijft dat de scheidsrechter op basis van de beschikbare beelden die hij op het veld heeft gezien, ook heeft vastgesteld, het contact is niet de oorzaak van de val. En daarom trek ik mijn beslissing terug.
0: En daar is niet iedereen het dus mee eens. Maar dit is de uitleg van Raymond van Meenen. En ik vind het goed dat hij deze uitleg in elk geval geeft voor de televisie. De reden dat je steeds gejuich hoort. Wij lenen deze quotes natuurlijk van ESPN. En zij starten onder de woorden van Meenen eigenlijk wedstrijdbeelden in. En die hoor je dan meekomen. En daar kunnen we weinig aan doen. Maar goed, het zorgt ook voor een stukje beleving. Als je daar nog een mening over hebt, dan kun je dat natuurlijk ook even aan ons kwijt. Hè, dat penalty moment.
3: Ja, doe dat even via onze app, de GPR Sportradio app. Rechtsbovenin de groene knop krijgen wij het binnen in de studio. En dat kan natuurlijk ook via onze website, dat is gprsportradio.nl.
0: We kijken er naar uit. We gaan zo meteen eventjes wat reacties noemen. Hier op GPR Sportradio.

0: Teddy Swims en Guilty. Jij maakt je ook schuldig aan het melden van een mooi sportmoment. Tenminste, dat hopen wij hier op GPR Sportradio. Want ja, we doen het met elkaar. We doen het ook voor jou, maar ook met jou natuurlijk. Daarom zijn we er. En de grote vraag is op maandag, waar heb je het meest van genoten? Hè? Wat vond je het mooiste sportmoment? Waar kreeg jij een traan van in de ogen? Of ben je misschien wel dronken van geworden? Het zijn allemaal mogelijkheden. Bij dronken denk ik dan aan Benny. Heeft Benny al gereageerd? Onze vaste luisteraar die altijd reageert op alle stellingen.
1: Benny heeft al gereageerd, ja, zeker. Ik zal hem even bijpakken. Anders heb ik eerst even een andere voor je. Is dat goed?
0: Ja, is goed. Saskia
1: die zegt, Max Verstappen in Singapore. Vanaf pole winnen en de race zo controleren. Heerlijk om Max weer eens op die manier te zien rijden.
0: Ja, zo dominant ook. Hè? Dat is leuk. En dan wel grappig. Jij zei net, voor de mensen die later in de auto zijn gestapt. Of als later de radio aan hebben gezegd. Ja, alles was goed, behalve de radio. De radio deed het niet, hè? Ja, dat is gek blijft dat toch, hè?
1: Ja, dat gebeurt wel vaker. Maar dan inderdaad toch dat ze het dan op een creatieve manier oplossen door te zeggen, wees maar stil als het niet zo is. Ja, en zeg, kraak maar wat.

0: Nee, dat is waar, dat is waar. Nou ja, goed. Ja, voor hetzelfde geld is het enorm natuurlijk. Overigens, Marianne Vos, ja, dat is wel heel bijzonder, hè. 15 jaar geleden werd zij... Was dat? Nee, ja, er zat 15 jaar tussen of zo. Tussen de eerste titel en de laatste. Ja, je verrast me nu een beetje ermee. Maar het was wel haar 15e WK-titel op een moment dat je het eigenlijk niet meer verwacht. Zullen we even luisteren naar haar toen ze bij dat gravel over de finish kwam?
1: Natuurlijk hoop je op een hele goede dag en wil je er graag het beste uithalen. Maar ja, ik had niet durven denken met de wereldtitel naar huis te gaan. Ik heb een lastig jaar gehad. Familieomstandigheden. Nou ja, we hebben hier met mijn vriendin en met de ploegleider naartoe. We zijn vroeg afgereisd om zo goed mogelijk die laatste voorbereidingen te doen. Ja, en om dat je in ieder geval weet van oké, we hebben er alles aan gedaan hier. Hier zo goed mogelijk, fris mogelijk aan de start te staan. Nou ja, en ja, dat is gelukt. Dat heeft geresulteerd in een hele mooie plak.
0: Ja, een hele mooie plak. Moest daar nog achteraan. Ja, nou, dat was het zeker. Een mooie plak. En een prachtige titel van haar. 39, hè? Ja, 15e wereldtitel ooit. En dat na een hele zware periode. Ja, ik vind het buitengewoon knap. Heel erg knap.
2: Niet normaal.
0: Ja. Nog meer reacties?
2: We hebben Marieke, dat vind ik eigenlijk zelf wel leuk.
0: Ja.
2: De hockeywedstrijd van mijn dochter.
0: Oh ja.
2: Scoorde haar eerste doelpunt en keek daarna meteen naar ons langs de lijn. Dat is voor mij mooier dan welke finale ook.
0: Nou, kijk eens aan. Nou, daar hebben wij dan weer geen quotes van. Maar als je daar nog wel weer eens een mooie foto van hebt, dan kunnen wij die weer plaatsen op onze socials. En zo is het cirkeltje weer rond.
2: Of tag ons even.
0: Of tag ons even, ja. Dat zou helemaal geweldig zijn. Doe dat anders even.
2: Ja, @gprsportradio.nl.
0: Nee, dat hoeft niet. Nee, ja, dat hoeft niet. @gprsportradio, dat is voldoende. Dit is Crowded House. Goedemorgen. Walking

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Opnieuw een aanval door de Houthis uit Jemen op het vliegveld van Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Er kwam iemand om het leven en 11 mensen raakten gewond. Eergisteren was er ook al een aanval en gisteren eentje op een ander vliegveld. Vannacht haalden de Saoedi's nog een raket neer die op weg was naar een militaire basis. Een heftig verkeersongeluk gisteravond in de Gelderse Betuwe. Op een provinciale weg bij Kesteren botsten twee auto's frontaal op elkaar. De bestuurders van allebei de auto's kwamen om het leven. Ook raakten twee mensen gewond. Op beeld is te zien dat een van de auto's ondersteboven in de berm ligt. In Vlaardingen is gisteravond rond 11 uur een explosie geweest bij een kapperszaak. Daardoor raakte de gevel beschadigd. De oorzaak is niet bekend. Afgelopen zomer meldde regiozender Rijnmond een kappersoorlog in de stad. In augustus hield de burgemeester een kapperszaak dicht na meerdere incidenten. En bij het cellencomplex in Den Bosch is volgens Omroep Brabant een bijzonder pakket afgeleverd. Er stond gisteravond ineens een maaltijdbezorger op de stoep. Familie van een gevangene had een shawarma-schotel voor hem besteld. Maar de politie had slecht nieuws. Iets laten bezorgen in het cellencomplex is verboden, dus is de maaltijd weggegooid. Vooral in het binnenland eerst nog mist. Verder vandaag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 14 tot 18 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is al vroeg druk onderweg en met name rond Rotterdam loopt het nu vast. Allereerst een ongeluk op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Hoogvliet en Rozenburg is de weg dicht. Het verkeer kan er langs via de op- en afrit, maar reken op een half uur extra reistijd. Op de A15 richting Europoort, maar dan bij de Suurhofbrug 10 minuten tijdsverlies. Twee rijstroken zijn dicht en je kan er langs via de vluchtstrook. Dan naar de N57, Middelburg richting Rotterdam. Tussen afrit Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 een kwartier oponthoud. Dat komt door technische problemen aan de Kallandbrug. En tot slot de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur vertraging.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei! Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
8: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
12: Geeft ruimte.
13: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
15: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
16: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
17: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
15: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
18: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
19: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
20: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
21: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Bloklader.
22: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
23: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen. Al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
24: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
25: Simyo. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
26: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
27: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
28: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
29: Balen zeg.
30: Koffie?
28: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
1: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
31: Goedemorgen. De komende, laten we zeggen, 53, 54 minuten... Hebben wij vooral de Eredivisie onder de loep. Fons Groenendijk, onze huisanalist, laat zijn licht schijnen. Onder meer ook over AZ en Feyenoord. GPR.

Can't Stop the Thing We Started. Dat was Bryan Adams aan het begin van het tweede uur van de ochtend hier bij GPR Sportradio. Lekker dat je er bent. Ja, het is weer maandagochtend. We beginnen weer aan een nieuwe werkweek. En nou ja, we gaan gewoon met vereende krachten proberen ook natuurlijk deze ochtend spits te overleven. En dat gaat ook echt wel lukken. Geen enkel probleem. Wij kietelen in elk geval met het sportieve nieuws jouw trommelvliezen en met de mededeling. En dat is mooi nieuws dat Clarence Seedorf weer terugkeert in het trainersvak natuurlijk. Inmiddels is hij ook alweer 50, Clarence. Hij is oud international aangesteld als hoofdtrainer van Corinthians. Dat is natuurlijk de club waar Memphis Depay en Zakaria Labiat onder contract staan. Hij heeft voorlopig een contract getekend tot eind 2027. En de opdracht die Seedorf heeft is eigenlijk niet heel gemakkelijk, want Corinthians verkeert op dit moment in degradatiegevaar en nam na 7 opeenvolgende competitienederlagen afscheid van de trainer Fernando Diniz. Inmiddels heeft het team 8 competitienederlagen geleden. Seedorf is nog niet begonnen. Maar goed gaat het dus niet. Het is voor Seedorf trouwens zijn eerste klus als trainer sinds 2019. Toen vertrok hij als bondscoach van Cameroen. Hij was eerder coach van Milan, van Deportivo La Coruña en het Chinese Shenzhen. En hij kent Brazilië en het Braziliaanse voetbal, want hij heeft bij Botafogo uiteindelijk zijn imposante carrière afgesloten. Nou, zijn eerste wedstrijd als trainer van Corinthians, als ik het allemaal goed heb gezien, staat voor 19 oktober gepland. En dat is dan thuis tegen Vitória. Hij zal waarschijnlijk wel moeten stoppen als ik lid van de RVC, van de KNVB. Daar is hij sinds 2023 commissaris. Maar ja, of dit te combineren is, dat is nog maar de vraag. Ander nieuws nog. Johnny Clayton heeft de Swiss Darts Trophy op zijn naam geschreven. De Welshman met de leuke bijnaam The Ferret was in de finale in Basel te sterk voor Luke Humphries. Clayton won met 8-4. Dat is een belangrijke titel natuurlijk. En Humphries was eigenlijk een van de favorieten. Maar moest uiteindelijk helaas met een traan in zijn ogen toezien dat Clayton de beker in de koffer mocht stoppen. En de 3x3 basketballers van Amsterdam hebben het World Tour evenement in Boekarest gewonnen. Tweede grote zege dit seizoen voor het team. Er werd eerder al gewonnen in Wenen. Grote man was natuurlijk Worthy de Jong. Nou ja, niet natuurlijk. Maar dat was hij wel. Hij was beslissend in zowel de halve finale als de finale. Leidde zijn ploeg ook naar de overwinning. Ja, en met deze overwinning bevestigt dat team toch wel status als een van de topploegen in de 3x3 basketbal. En ze doen goede zaken op de wereldranglijst. Dat in elk geval. Dan nog even kijken. Dat is extra service die je van ons krijgt. Het weerbericht. Begin de nieuwe werkweek met behoorlijk vriendelijk herfstweer. Het is fris nog. Temperatuur van rond de 6, 7 graden. Maar de zon laat zich eigenlijk al best snel zien. Krijgt vandaag ook flink wat ruimte. De temperatuur loopt daardoor op tot 15, 16 graden vandaag. Zonnige periode en wolkenvelden gaan elkaar afwisselen. Het blijft wel overal droog. Dus prima weer om er even op uit te trekken. Tenminste, als je daar tijd voor hebt natuurlijk. Vanavond neemt de bewolking toe, later op de avond en nacht groeit de kans dan op regen. En de temperatuur daalt naar 11 graden. Dit is GPR Sportradio. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Jouw vriend op sportgebied en op het gebied van leuke radio.

0: radioactief fotoalbum dit, van Deadmau5 en Cascade. En I Remember. Ja, dat is mooi. Als je even tijd hebt om mooi naar zolder te gaan en even wat dingetjes bij elkaar te zoeken natuurlijk. Dit is de GPR Sportradio. Wij zitten wat meer op de actualiteit. We gaan even naar Italië. Noah Lang heeft daar namelijk weer wat reden tot lachen. En dat is mooi, want hij stond in de basis bij Napoli tegen Frosinone. Pikte zijn doelpunt mee. Het is niet zo dat ik je nu zeg, nou ja, die moet je echt terug gaan kijken. Maar het was wel een nuttige goal in elk geval. In een 3-0 overwinning. Het was zijn eerste treffer in 236 dagen. Maar na afloop ging het eigenlijk niet alleen over zijn doelpunt. Lang had toch nog wat revanchegevoelens, denk ik. Richting Antonio Conte, zijn voormalig trainer. Daar haalde hij naar uit. En hij zegt, ja, de communicatie met hem verliep niet soepel. Laten we het zo zeggen. Hij zei, deze trainer die hij nu heeft, die praat tenminste met me. De vorige deed dat niet. Aldus Noah Lang. Toch was hij niet de meest besproken Nederlander. Daar komen we zo op nog op de meest besproken Nederlander. Hoewel, er ging natuurlijk ook wel het een en ander over Donny Malen, omdat Donny Malen zo ontzettend in vorm is natuurlijk, hè, in Italië.
1: Ja, alleen dit keer ging het toch niet helemaal, denk ik, op diezelfde manier door. Want hij pakte een rode kaart.
0: Ja.
1: Ja, hij kwam eigenlijk een beetje onhandig heel hard in. Het was niet eens, als je kijkt naar het contact, is het misschien niet eens rood. Maar ja, hij kwam gewoon zo. Hij vloog eigenlijk naar de bal en raakte de bal wel, maar ook de man.
0: Ja.
1: En toch wel bijna met een gestrekt been. Ja, dat is gewoon onhandig.
0: Dat noemen ze dan buitensporige inzet. Hè? En daar kun je inderdaad een rode kaart voor trekken. En dat gebeurde kort na rust. Dus eigenlijk moest Roma nog best wel lang met 10 man verder. En zonder zijn topscorer. Dus de wedstrijd eindigde niet voor niks ook in 0-0. Ja, zo is het ook.
1: Typisch Italiaans sportje.
0: Italiaans sportje. Hoe zeggen ze dat? We drinken een glas, we doen een plas. En alles blijft zoals het was. Dan gaan we naar de meest besproken Nederlander gisteren. En dat is iemand die je misschien helemaal niet kent. Dus hou je handen goed aan het stuur. Want denk even na, Cas Odenthal. Heb je daar ooit wel eens van gehoord?
1: Ik ben het niet, voor alle duidelijkheid.
0: Nee. Jij hebt geen. Jouw achternaam wordt ook nog wel eens in het nieuws. valt ook nog wel eens in het nieuws, Wilbrink. Maar dit is een voormalig NEC-verdediger. En hij speelde bij Sassuolo. Hij viel eigenlijk al vroeg in de wedstrijd in. En wat gebeurt er? Tegen Milan speelden ze. Milan stond op een 1-0 voorsprong. Doelpunt van Rabiot. Dat was mooi trouwens, goede actie van Modric. Maar toen kwam deze Odenthal in positie eigenlijk. En maakte die een doelpunt. En dat leidde bij de commentatoren van AC Milan TV tot dit verslag eigenlijk.
2: Palla bassa, palla che passa. Odenthal. Lasciamo passare palla e loro la buttano dentro.
0: Oh, het leed van de wereld zit bij de man op zijn schouder. Het is echt.
1: En wij lachen erbij.
0: Die zucht. Nog één keer.
2: Palla bassa, palla che passa. Odenthal. Lasciamo passare palla e loro la buttano dentro.
0: Oh, je hoort hem gewoon denken, hoe is het nou toch mogelijk dat dit weer gebeurt? Waarom wij?
1: Oh, wat had deze boekdelen.
0: Deze man had het slecht. Die heeft gisteravond niet lekker aan zijn pastaatje gezeten. Dat heeft niet gesmaakt. Overigens eindigde die wedstrijd ook in 1-1. En dat wordt door Milan natuurlijk gezien als puur puntenverlies. Maar deze Cas Odenthal was man of the match. En dat pik je dan toch even mee. Hier bij GPR Sportradio. Zometeen jouw favoriete sportmomenten van het afgelopen week.

0: Gesto Maneuvers in the Dark hier op GTR Sportradio. Laten we nog even kijken op de valreep voor dit half uur. Of er nog wat leuke berichten zijn. We hebben tenslotte onze postbus geopend. Onze digitale postbus natuurlijk. Met de vraag, wat is jouw sportmoment van het afgelopen weekend?
1: Nou, ik zie dat, denk niet dat jij het was. Maar ik zie dat Ronald heeft gereageerd. Die zegt, Liverpool tegen Manchester City was voor mij de wedstrijd van het weekend. Dat zijn toch de affiches waar je op de zondagmiddag op de bank voor gaat zitten.
0: Ja, nou, het was wel een leuke wedstrijd, denk ik. Ik heb alleen de samenvatting gezien, maar de goals waren goed.
1: Ja.
0: Van Manchester City. Er is heel veel kritiek op Wirtz natuurlijk, hè, die Duitse speler. Ook door Gallagher, die oude speler van Liverpool. Ja, hij drukt zijn stempel niet. Ik vind hem toch wel aardig spelen, moet ik eerlijk zeggen. Maar Liverpool ging natuurlijk wel genadeloos onderuit. Zeg.
1: Ja, dat kwam natuurlijk wel door die rode kaart van Gravenberg. Dat was jammer.
0: Ja, die kreeg twee keer geel, dus inderdaad een rode kaart. Nou, Ronald, goed gedaan.
1: Rodney die reageert op de andere vraag die jij stelde over het penalty moment.
0: Oh ja.
1: Die zegt, dat was zeker geen penalty, nooit niet. Gele kaart voor een Zwalbe. Groetjes uit Rotterdam met een knipoog emoji.
0: Dat was wel mooi. Als je nog even terugkijkt, dat Makkeli uiteindelijk zegt van... nee, het is geen penalty. Dat moment in beeld, zeg maar... dat hij met zijn handen zo'n wijdse beweging maakt... dan zie je daarachter op de tribune... Feyenoord supporters uiteraard, gelijk ook allemaal met dat gele kaart trekken. Weet je wel, van oh ja, dan is het dus een Zwalbe.
1: Dan moet je er winst uit halen.
0: En dan moet er dus een gele kaart getrokken worden. Ja, nou, dat is niet gebeurd, kan ik je zeggen.
1: Peter die zegt, Bauke Mollema die afscheid neemt in Lombardije. Prachtig dat het peloton een erehaag voor hem vormde. Zo'n afscheid heeft hij echt verdiend.
0: Ja, dat is wel mooi. Want Bauke Mollema, dat kan ik nog wel even laten horen... die had het gewoon hartstikke moeilijk in die laatste rit.
1: Normaal.
0: Die moest afzien, die vreselijk. En dat, nou ja, dat stak hij ook niet onder stoelen of banken na afloop.
2: Goh, kapot. Ja, dat was verschrikkelijk. Echt, afgezien... Van de start tot de finish. Dat was, nou goed, ik wilde kosten wat het kost finishen natuurlijk. En ik was best emotioneel ook al onderweg. Ja, zeker met zo'n slechte dag, dan kun je er ook gewoon niet van genieten. Maar ik ben heel blij dat het voorbij is. Nou ja, goed, dat je gewoon moet vechten om op tijd binnen te komen. En dat... Dat heb ik niet heel vaak gehad. En dat was dus echt vechten tot de finish.

0: dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
2: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Relaxed?
7: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
11: Nee.
10: Proteïneshakes.
12: Gadver.
10: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
13: Lekker bezig.
10: Milner.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
13: Lekker bezig.
15: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
16: Jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
17: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank hebt erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
4: GPR. Sportradio.
15: Sportradio.
4: Nieuws. Headlines.
8: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorp. In de Gelderse Betuwe zijn 2 automobilisten verongelukt. Ze botsten gisteravond op een provinciale weg bij Kesteren frontaal op elkaar en overleden ter plekke. 2 andere mensen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Houthis in Jemen hebben weer raketten afgevuurd op Saoedi-Arabië. Eentje werd neergehaald en een andere kwam neer op het vliegveld van de hoofdstad Riyadh. Er viel zeker 1 dode. En in Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. En dat lijkt een volgend incident in een kappersoorlog, waar regiozender Rijnmond al over schreef. De burgemeester sloot al eens een zaak.
11: GPR Sportradio. Verkeer.
20: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits verloopt over het algemeen zoals gebruikelijk. Ongelukken veroorzaken wel veel vertraging op sommige wegen. Zo loopt het behoorlijk vast op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen knooppunt Benelux en Spijkenisse ging het mis. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken nog op 3 kwartier extra reistijd. Ook een ongeluk op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Galder is de linkerrijstrook dicht. En reken hier op 3 kwartier op onthoud. En tot slot de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Kootwijk en Voorthuizen staat een kapotte vrachtauto en daardoor ben je een half uur langer onderweg.
11: GPR Sportradio.
21: De Sound of Sport.
11: Ronald van der Geer.
22: Goedemorgen met Fons Groenendijk, Eredivisietrainer. Praten we zo meteen over de Eredivisieronde die we gisteren hebben afgesloten. En je hoort wat er nog meer op het programma staat vandaag.

0: Goedemorgen, dit is GPS Sportradio. Je hoorde Train en Hey, Soul Sister. En een echte Soul Sister heeft een mooie nominatie binnengekregen. International Esmee Brugs heb ik het dan over. Zij is verdedigster van FC Barcelona. En zij heeft een nominatie gekregen voor de Ballon d'Or. Oftewel de gouden bal. En dat is natuurlijk prachtig dat je beloond wordt eigenlijk voor je inzet en het feit dat je het ontzettend goed hebt gedaan. Nou ja, dit zegt ze er zelf over.
1: Ja, het is echt heel vet. Natuurlijk ben je in het jaar door met je team, met prijzen winnen, met presteren. En dan is dit wel zo'n momentje dat je denkt, oké, ik heb het vorig jaar goed gedaan. En dat wordt dan ook erkend door andere mensen. Dus dat doet me goed. Maar uiteindelijk is dat alleen maar mogelijk door de mensen om me heen en de staf met wie ik kan werken. Dus heel dankbaar voor hun.
0: Nou, en dat verdeelt ze dan mooi. Speelster van Barcelona zal ongetwijfeld zien dat er nog meer speelsters van Barcelona genomineerd worden. Maar ze is ook niet de enige uit ons land.
2: Nee, dat klopt. Het is, even kijken, Vivianne Miedema en Kerstin Kasperij, die zijn ook genomineerd. Dus dat is heel leuk.
0: En Vivianne Miedema is natuurlijk een doelpuntenmachine die wij, zelfs zonder haar hebben we gewoon met 8-0 gewonnen van Hongarije.
2: Ja, niet normaal. Maar ja, toch blijft het een gemis. Het is echt wel een goede voetbalster.
0: Goede voetbalster die bij allemaal topclubs onder contract staat en heeft gestaan. Zij was er niet bij. 8-0 tegen Hongarije. Dat was de eerste play-off die de Oranje Leeuwinnen moesten spelen om uiteindelijk richting dat WK in Brazilië te komen. Als Hongarije wordt uitgeschakeld, komt er dus nog een play-off die helaas gespeeld moet worden. 8-0 tegen Hongarije. Morgen is de return in Tilburg. 8-0, hè? Daar heb je de eerste wedstrijd gespeeld. Ja, dan zal de spanning er niet zijn. Het zal er niet vanaf druipen in het stadion, maar het kan wel gezellig zijn natuurlijk.
2: Ja, dat denk ik wel. En iedereen verwacht gewoon, dat is ook wel het ding, hè? Iedereen gaat nu weer verwachten, als ze winnen wel weer met minimaal 5-0.
0: Ja, iedereen gaat voor de goals.
2: Ja.
0: Ja. En dat is natuurlijk vooral bij oranje elftallen, is dat vooral ook zo natuurlijk. Dat het vooral vieren is en gezellig,
2: ja,
0: en samen.
2: Zeker.
0: En dat is, goed. Maar goed, er zit ook een sportief aspect aan natuurlijk. Arjan Vuurink, dat is de bondscoach. En die moet maar gaan bepalen hoe je dat nou gaat aanpakken natuurlijk. Hoe je dat aanvliegt na een 8-0 overwinning, een tweede wedstrijd.
3: Nou ja, kijk, wat mij betreft hetzelfde. Kijk, ik vind het gewoon heel belangrijk, ook voor dit jaar. We hebben voorafgaand een nieuwe voetbalsoen ook heel gesproken over willen constanter worden. En vorig jaar hebben we veel wedstrijden gehad waar het één helft goed was, of de tweede helft goed was. En ik geloof er heilig in, als we beter willen worden, dan moeten we ook constanter zijn. En ik vind dat we, kijk, voetballen doe je voor de fans. En dinsdag komen er gewoon weer fans naar het stadion. En uiteindelijk is het aan onze taak om de fans te vermaken. En dat zullen we dinsdag ook gewoon weer volop gaan doen. Kijk, ik heb eerder gezegd, ik geloof gewoon heel erg in een bredere kern. Ik geloof niet in 11 vaste spelers. Vastigheid zit voor mij in de speelwijze. Vastigheid zit hem in de afspraken die je maakt binnen het aanvallen en verdedigen. En dan laat vanavond zien, ook toen we de speelsters die we inbrachten, die maakten het spel niet minder. Daardoor werd het op dat moment juist weer beter. En dat maakt ons sterk als team en dat hebben we nodig.
0: En dat zei de bondscoach Arjan Vuurink vorige week eigenlijk direct na die 8-0 tegen Hongarije in die sprookjesachtige sfeer waarin werd gespeeld. Nu Tilburg, en jij zei terecht, Kas, dat is in de buurt van de Efteling. Dus wel eentje er vandaan nog. Maar goed, dat is wel in de buurt van de Efteling. Dus daar kun je uiteindelijk ook een sprookjesachtige sfeer verwachten.
2: Ja, ik kijk ernaar uit.
0: Nou ja, zit morgenavond natuurlijk ook gewoon hier in het Live Center op GPR Sportradio.
4: GPR Sportradio.

0: maandag altijd even terugkijken natuurlijk op weekendje Eredivisie. Doen we traditiegetrouw met Eredivisie-trainer Fons Groenendijk. Fons, goedemorgen. Oh, waar zit je? Hier zit je. Ja, Fons, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, daar ben je. We moeten eigenlijk beginnen toch bij de top. Feyenoord AZ, hè? Het was een wedstrijd waar we toch eigenlijk wel rijkhalsend naar uitkeken. Omdat er veel internationals waren geweest. Omdat eigenlijk twee ploegen die in de flow zaten een beetje verstoord waren daarin. Wat vond jij van het niveau van beiden?
1: Nou ja, het was in ieder geval de minst slechtste wedstrijd van het weekend.
0: Okay.
1: Want ik vond het niveau van de topclubs. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat het lijkt wel elke week minder te worden, hoor. Ook bij Ajax en ook bij PSV. Maar ik vond dit Feyenoord wel verdiend winnen. Ze proberen ook wel voetbal te spelen. Dus bedoel ik mee dat met jongens als Valente, CGL. Je ziet wel dat daar gewoon veel voetbal in zit.
0: Ja.
1: En AZ viel me toch een beetje tegen. Al was er natuurlijk wel een cruciaal moment vlak voor rust. Met al dan niet een penalty.
0: Ja.
1: En dat blijft wel een cruciaal moment natuurlijk in zo'n wedstrijd.
0: Wat vond jij hiervan? Ik bedoel, iedereen heeft er wel een mening over. Ja, uiteindelijk denk ik gewoon dat het de pingel was, toch?
1: Nou ja, dat denk ik ook. Alleen, er zit nog iets aan, hè, aan dit verhaal. Kijk, Makkeli is denk ik in zijn carrière, nou, als hij misschien twee keer naar het scherm is geroepen, is het veel. Door zo'n dienstdoende VAR die dan in de hiërarchie onder Makkeli zit. En die durven vaak niet hem naar dat scherm te roepen. Nu gebeurt het wel. Hè. En dat is al iets, dat is al vreemd hierin. En ja, dat hij dan uiteindelijk beelden ziet die waarschijnlijk niet de juiste zijn geweest om het te constateren. Want ik vind gewoon dat dit een strafschop is. En ja, dan ziet zo'n wedstrijd er een dag weer anders uit. Want dan wordt het 1-1 vlak voor rust. Ja, wie weet wat er dan gebeurt. Maar al met al, ik vond het ook wel sportief van Echtold. Hij zeurde daar niet over. En AZ haalde niet zijn niveau. En dat had misschien ook wel met de afwezigheid van Kees Smit te maken. Maar het was niet het AZ wat terecht bovenaan stond in mijn ogen. Dit AZ was wel iets minder.
0: En dat heeft misschien ook wel met de jeugdigheid te maken. Die nou eenmaal toch een wisselende prestatiecurve hebben. Jeugdige spelers altijd.
1: Ja, klopt. En ik had er meer van verwacht. Maar het is er niet uitgekomen. En dan wint Feyenoord verdiend. En staat het ook terecht op kop. Ja, en als je als je dan schakelt naar de prestaties. Ik vond Ajax NEC. En dat vond ik werkelijk een bedroevend slechte wedstrijd. En ik begrijp het niveau niet zo, hoor. Wat er dan zich afspeelt in zo'n arena. Want ik vond het echt een drama om naar te kijken.
0: Nou, en dat de verklaring. Het zal dan toch van jou moeten komen. Want het is inderdaad een wedstrijd van twee ploegen. Die waarvan je denkt, nou ja, NEC is altijd veel hulde voor NEC geweest. En Ajax was in een groeiproces waar je toch ook langzaam maar zeker de handen voor op elkaar kreeg. En dat leek helemaal weg, hè?
1: Ja. Het kan ook met de lange break te maken hebben allemaal. Maar ja, als je zo'n. Ja, kijk, NEC is al lang niet meer de ploeg van vorig seizoen. Hè. Er zijn veel wijzigingen geweest. En die tactiek van dat blinde aanvallen, dat zie ik ook niet. Ze staan nu gewoon op eigen helft te wachten. Ja, en dan wandelt Ter Stegen met de bal aan de voet naar de middenlijn. Komt niemand tegen. Ja, dat heb ik denk ik een keer of acht gezien in de eerste helft. En dat geen enkele Ajax-speler zich ook geroepen voelde om zich aan te bieden. En dan denk ik van, waar zitten we nou in godsnaam naar te kijken? En ja, het tempo lag laag, maar wat ik vooral ook zag is veel technische fouten, ballen die zomaar worden uitgeschoten. Ja, het niveau was echt bedroevend. En ja, dan is dat wel de top van het Nederlands voetbal. En dan denk ik van, ja, dan moeten we ons toch zorgen gaan maken. En heeft dat dan te maken met de kwaliteit van de spelers? Dat zou ook kunnen.
0: Nou ja, het zomaar uitschieten van ballen, dat heeft natuurlijk weinig te maken met een lange interlandperiode. Dat is toch gewoon concentratie en automatisme en weet ik het allemaal. Zoals dat wordt gepredikt, toch?
1: Ja, misschien ook wel gewoon een kwestie van kwaliteit. En kijk, het Nederlandse voetbal. Het gaat wat ik net waar ik mee begon. Kijk, het niveau daalt. Dat heeft natuurlijk ook wel te maken met de slagkracht van clubs. Het financiële verhaal. Het wordt toch allemaal steeds minder als je het vergelijkt met andere landen. En ja, dat is al een tijdje aan de gang. Maar ja, dat moeten we toch ergens een halt toe gaan roepen. Want anders zijn we dadelijk reddeloos verloren. Want dan hebben we nauwelijks nog Europees.

0: uit zou kunnen zijn. En ja. Het is er ook uit. En ja, dat kan Peter natuurlijk als coach niet zeggen. Maar wij zien dat als neutrale toeschouwers wel. Ja, de automatismes waren ook wel echt weg bij PSV. Ook wel een aantal afwezigen natuurlijk. En, maar ja, als je ziet de kansen die ze weggeven ook. Ja. Ja, dit is toch een ander PSV hoor, als de laatste jaren. En ja, ook voetballend. De opbouw begon altijd bij Schouten. Die zijn ze kwijt. Veerman is weg. Tilman is natuurlijk al in een eerder stadium weg. Ja, er zijn nogal wat spelers ook kwijtgeraakt. Het Saibari is natuurlijk bijna niet te vervangen. Nee. Dus ja, PSV heeft wel een jasje uitgedaan, lijkt het. En dat zie je ook wel terug in de wedstrijden die ze spelen. Die zijn lang niet meer zo dominant als de afgelopen jaren. En het verschil tussen Feyenoord en PSV is wel aanzienlijk kleiner geworden.
1: Wat wel weer leuk is voor de competitie. In elk geval,
0: zeker.
1: PSV speelt morgen tegen Leipzig. Nog even tot slot onderin, kort. Daar gaat het toch met PEC Zwolle niet goed, hè? Daar zie je toch ook wel een beetje dat de beleving ontbreekt. En dat ja, ik zeg iets heel geks. Heeft dat iets met het karakter van de coach ook te maken?
0: Nou ja, het is sowieso niet mijn vriend. Maar ja, ik ben niet zo gecharmeerd van hem. Dat klopt. Ik vind de uitstraling matig. Maar goed, het is ook niet geheel toevallig dat ze natuurlijk al die wedstrijden verliezen. En dat die supporters bij de bus staan. Dat is ook in Nederland zo langzamerhand gemeengoed geworden. Maar nou, het is niet best in Zwolle. Maar ze hebben nog het geluk dat er natuurlijk ook nog steeds ploegen zijn die. Die het ook heel moeilijk hebben, zoals ADO, Willem II.
1: Ja.
0: Die gaan dus niet direct degraderen, dat geloof ik niet. Maar er moet wel wat gebeuren in Zwolle, want op deze manier komen ze niet uit dat wak.
1: Laten we met die woorden afsluiten en jou woensdag spreken om PSV te analyseren. Dan hebben we de eerste Champions League weer gehad en dan gaan we daar lekker naar kijken. Dankjewel, Fons Groenendijk. Hoi, hoi. Eredivisietrainer en onze ogen en oren als het gaat om het niveau in het Nederlands voetbal hier bij GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is Daan P-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een grote storing bij Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Ze hebben het over een IT-incident en voor de zekerheid zijn er systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Daardoor werken apps en websites niet en kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. Ook is de klantenservice onbereikbaar. Winkels zijn wel open. In de Gelderse Betuwe zijn twee doden gevallen bij een heftig ongeluk. Op een provinciale weg bij Kesteren botste een auto op een tegenligger. Allebei de bestuurders kwamen om het leven en twee mensen raakten zwaar gewond. Er is nog gezocht naar meer slachtoffers die uit de auto's geslingerd konden zijn, maar er werd niemand gevonden. Een Belg van 26 had een sturende rol bij de aanslag in Overasselt vorige maand, meldde RTL Nieuws. De man voetbalde ooit in de jeugd van de Belgische nationale ploeg en gaf zijn orders in een appgroep met de naam Voetbal. Hij schreef dat de mannen die naar Overasselt moesten €5.000 extra kregen. En voor bestaanszekerheid is meer nodig dan alleen geld, zegt planbureau SCP. Ook het sociale leven en gezondheid spelen een rol. Daarom zouden ambtenaren vaker contact moeten hebben met mensen in armere wijken, zodat die snel de juiste hulp kunnen krijgen, zegt het SCP. Vooral in het binnenland eerst nog mist. Verder vandaag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 14 tot 18 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files vanmorgen staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Te beginnen op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk staat 14 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. Dan naar de A27 Breda richting Gorkum. Vanaf knooppunt Hooipolder 25 minuten oponthoud. Dan goed nieuws over de A58 richting Breda, want eerder gebeurde er een ongeluk tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout. Maar de weg is inmiddels weer vrij, je hebt nog een half uur extra reistijd. En tot slot de N303 Harderwijk richting Barneveld. Tussen Voorthuizen en de aansluiting met de A1 staat 3 kilometer file met een uur extra reistijd.
4: Nu bij Ben dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
5: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Het eten is klaar, aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
11: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Dit is de laatste week, dus verzilver snel je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
13: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
14: Hey, ander kleurtje op de muur?

0: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
1: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
2: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
3: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
4: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf 24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
12: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
13: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
14: Goedemorgen. En Worthy de Jong komt zometeen aan bod hier in het programma in de ochtend op GPS Sportradio. Vanwege zijn basketbalsucces in het 3x3 en natuurlijk het allerlaatste sportnieuws.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio op maandag 12 oktober. We zitten alweer bijna halverwege de maand. We beginnen een mooie sportweek trouwens. Want we hebben Champions League voetbal. Champions League wordt hervat en ook ander Europees voetbal natuurlijk. Dus we zitten bomvol deze week. Naast dat we ook nog eens de vrouwen hebben. De Oranje Leeuwinnen spelen een wedstrijd tegen Hongarije. Ook die is morgen natuurlijk te volgen. Alles te volgen, hè, in het Live Center. 'S avonds hier op GPR Sportradio. Zover is het nog niet. Het is de vroege ochtend. Vroege ochtend van maandag 12 oktober. Met het nieuws dat Clarence Seedorf terugkeert in het trainersvak. Hij is ook inmiddels alweer 50 jaar. Hij gaat hoofdtrainer worden van het Braziliaanse Corinthians. Daar krijgt hij te maken met Memphis Depay en Zakaria Labiat. Hij heeft daar een contract getekend tot eind 2027. En die opdracht die hij heeft aangenomen is niet echt gemakkelijk. Want Corinthians verkeert in degradatiegevaar. Nam ook na 7 opeenvolgende competitie-nederlagen afscheid van de vorige trainer Fernando Diniz. En onder de interim-trainer is er inmiddels een 8e competitie-nederlaag op rij. Het betekent voor Seedorf zijn eerste trainersklus sinds 2019. Toen vertrok hij als bondscoach van Cameroen. Hij heeft eerder aan het roer gestaan bij Milan, bij Deportivo La Coruña en het Chinese Shenzhen. Ja, en Brazilië kent hij wel, en het Braziliaanse voetbal ook, want hij sloot zijn toch imposante carrière af bij Botafogo. Als voetballer weliswaar. De eerste wedstrijd staat gepland voor 19 oktober. Dan speelt Corinthians thuis tegen Vitória. John Clayton heeft de Swiss Darts Trophy op zijn naam geschreven. De Ferret, dat is de bijnaam van de man uit Wales, was in de finale in Basel te sterk voor Luke Humphries. En Luke Humphries was de grote favoriet. Clayton won de eindstrijd uiteindelijk met 8-4. Belangrijke overwinning. Die Eurotour levert weer wat punten op natuurlijk. En dan de DTM. Daar heeft Thomas Preining de titel voor 2026 veroverd. De coureur komt uit Oostenrijk. Stelde het kampioenschap veilig tijdens de laatste race van het seizoen. En die was op de Hockenheimring. Derde plaats in die race was voor Menti Porsche-rijder voldoende om de wereldtitel te pakken. De racezegen ging dus niet naar hem, maar naar Maro Engel, die rijdt in een Mercedes. Het is voor Preining zijn tweede DTM-titel in zijn carrière. In 2023 was hij ook al de beste in deze Duitse tourwagenklasse. Extra service nog van het station dan. Je krijgt nog een weerberichtje van me. We beginnen de werkweek met behoorlijk vriendelijk herfstweer. Het is nog fris. Temperaturen liggen rond de 6 à 7 graden. Maar de zon laat zich zien, krijgt ook wel wat ruimte. Daarom neemt het snel toe. De temperatuur tot 15, 16 graden. Het blijft ook droog vandaag. Dat is lekker. De regen kunnen we wel verwachten vandaag. Maar dat is pas vanavond in de avonduren. En dan zal de temperatuur ook dalen naar een graad of 12. Jouw sportmoment is ook nog van harte welkom. Wat vond jij het mooiste van het weekend? Reageren kun je op
1: gprsportradio.nl of via onze app. Dat is de GPR Sportradio app. Ja, zelfde naam, heel makkelijk. En rechtsbovenin staat een groene knop. Klik er even op en dan krijgen we het binnen in de studio.
2: GPR Sportradio.

0: Jackson en Justin Timberlake hier om een rijtje bij GPR Sportradio Science. Daar ging het over. Ik vroeg jou, een uurtje geleden denk ik, Cas, twee uurtjes geleden al. Wat is jouw moment van het sportweekend? En toen kwam jij met...
1: 3-3 basketbal natuurlijk. Worthy de Jong, die in de laatste seconde toch nog die 2-punter maakte. Ja, echt schitterend.
0: Ja, en dus gaan we daar ook even over praten. Over dit, deze bijzondere prestatie. De winst in Boekarest van Team Amsterdam. Dat doen we met Bas Roosendaal, oudspeler en sportverslaggever. Dag Bas, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heeft hij gelijk, Cas? Was het een mooi moment?
2: Het was een prachtig moment. Ik denk dat elke basketballer wel in zijn leven wel eens ergens heeft gestaan op een pleintje of met een propje papier in zijn handen. Afgeteld in zijn hoofd, 3-2-1 en geprobeerd raak te gooien. En in je hoofd win je dan de wedstrijd. Nou, Wurtie mocht dat gisteren voor het Echi doen. En hij gooit hem nog raak ook.
0: En dat doet hij, dat is een beetje zijn core business aan het worden, hè?
2: Het is ongelooflijk. Hij doet het continu. Dit toernooi alleen al heeft hij denk ik 4-3 van deze ballen raak gegooid op deze manier. Nou ja, het is natuurlijk het bekendste schot van hem is het schot om de Olympische Spelen te winnen. Maar hij heeft zo'n ongelooflijke scherpte aan het einde van wedstrijden. En het is echt een beetje zijn calling card aan het worden, om het in het Engels mooi te zeggen.
0: Hey, maar even, zullen we even deze wedstrijd neerzetten? Want veel mensen die dit oppervlakkig volgen kennen het Nederlands team. Hè, kennen Worthy de Jong. Maar er zit natuurlijk nog een hele wereld achter. En daar zitten Nederlandse teams in. En Team Amsterdam is er daar een van.
2: Ja, zeker. Dit is de profkant van het 3-3 basketbal. Dat bestaat uit twee lagen. Je hebt challenger toernooien. En daarmee plaats je je voor World Tour toernooien. Het is een beetje ingericht als tennis. Mm-hmm. En dit was zo'n World Tour toernooi in Boekarest. Waar Amsterdam vorig jaar overigens ook al gewonnen had. En ze kwamen dit jaar terug. En op dat niveau, dus we zijn één van. Ik denk 3 Nederlandse teams die op dat niveau acteren. Ja, dat niveau is Amsterdam, of Amsterdam Rabobank, als je de volledige naam wil gebruiken, op dit moment het tweede team van de wereld.
0: Waanzinnig, hè? Ja, ik volg het niet op de voet. En dan denk ik, ja, dat is toch eigenlijk waanzinnig dat wij daar zo goed in zijn. Ja, je hebt het al eerder uitgelegd. Dit is niet een Amerikaanse sport, hè? Die hier domineert Europa eigenlijk in.
2: Hier domineert Europa. Vaak Servische teams. Nou, Nederland, Spanje begint op te komen. Fransen. Vorige week won een Belgisch team. En ook een World Tour toernooi in China. Dus inderdaad, Amerika heeft deze versie van basketbal nog niet helemaal omarmd. Ze hebben wel één team wat goed meedoet. Miami, daar won Amsterdam overigens van in de halve finale deze keer. Maar het is inderdaad een meer Europees en Aziatisch ingerichte sport.
0: En Worthy de Jong is in deze tak van sport een ster. Hè? Kun je dat een beetje uitleggen wie hij is binnen, zeg maar, binnen dit circuit?
2: Mijn Amerikaanse collega zegt dat het heel mooi. Hij zegt altijd, dan doe ik het even in het Engels. Hij zegt, Worthy is pound for pound the best player the game has ever seen. En dat betekent dat hij inderdaad voor zijn grootte, zijn gewicht en voor wat hij daarmee op het veld kan, de beste speler is die deze sport ooit gehad heeft. Er zijn een aantal jongens die daar in de buurt komen overigens. Dus het is niet helemaal ongenaakbaar, laat het zo zeggen. Maar Worthy is ongelooflijk creatief. Hij heeft de overstap gemaakt aan deze sport een aantal jaar terug om voor Olympisch goud te gaan. Dat is hem gelukt. Hij is daarna gebleven in de sport. En hij is handig met de bal. Hij schiet makkelijk. Hij heeft een concentratie, zoals we net al zeiden, aan het einde van de wedstrijden. Waar heel veel kleine jongetjes alleen maar van kunnen dromen. Het is bij vlagen onnavolgbaar wat hij laat zien. En dat is voor niet alleen de Nederlandse fans in de sport, maar vooral voor alle mensen in deze sport heel leuk.
0: En het leuke is dan, want Worthy de Jong, jij zegt, hij maakt de overstap, hè, uit het normale basketbal, tussen aanhalingstekens, denk ik dat hij komt. Was hij daar ook al zo beslissend? Of is dit juist weer de passende jas, zeg maar?
2: Hij was daar al wel beslissend. Jarenlang actief geweest voor de profbasketbalclub in Leiden. En daar hele mooie dingen laten zien. Ook voor het Nederlands 50-5 basketbalteam heeft hij het heel goed gedaan. Maar deze sport zit hem echt gegoten. Hier kan hij alles laten zien wat hij in huis heeft. Is het soms heel erg een individuele show. Hè? Dus laten we zo zeggen, we zagen gisteren bijvoorbeeld, het is een 3-3 zijn wedstrijden tot de 21 punten. Mm-hmm. En Amsterdam speelt in de halve finale tegen Miami dus. Een Amerikaans team, een goede ploeg. En Worthy scoort van de 21 punten, scoort hij er 16. Ja, dat kan hij dan ineens doen.
0: Ja.
2: Maar hij is niet alleen goed in het scoren van de bal. Hij paast ook goed, hij verdedigt handig. En het is allemaal ook nog met een stukje flair en een stukje persoon. persoonlijkheid erbij. En ook dat is wat deze sport heel erg graag wil. Hè. Het zijn korte wedstrijden. Dus dan is het leuk als een speler zich op meerdere vlakken kan laten zien. En ook qua persoonlijkheid. Hè. Dus zo'n Wörthy bijvoorbeeld, die schiet dan de beslissende bal erin in de finale. Een ijskoud schot. En dan wordt hij omarmd door zijn ploeggenoten en daarna gaat hij staan. En dan maakt hij een aantal gebaren waarbij hij doet alsof hij zijn hand afkoelt en een pistool wegdoet, alsof hij daarmee geschoten heeft. Ja, dat zijn extra dingetjes die dit zo mooi maken. Die hem zo mooi en zo entertainend maken in deze sport.
0: En die sport zo mooi maakt, hè? Dat 3x3 basketbal maakt natuurlijk reuzensprongen op dit moment. Is het commercieel ook een groeiende sport?
2: Ja, zeker, zeker. Het is een sport die, zeker omdat het Olympisch is natuurlijk, hè, een bestaansrecht heeft daarin. Het groeit enorm. Je ziet dat er elk jaar toernooien bij komen op locaties in de wereld waar we misschien met die sport nog nooit geweest zijn. Je ziet dat in Nederland zeker 3x3 basketbal continu groeit. Hè. Dus dat de toernooien die wij organiseren in Nederland als Nederlandse basketbalbond en als bijvoorbeeld 3x3 Unites, een organisatie die daar veel aan doet, dat die steeds meer groeien. Dus het is een sport die commercieel interessant is. Mede ook omdat het handig is voor steden bijvoorbeeld om als city marketing te dienen. Gisteren zitten we in Boekarest en zijn we bijvoorbeeld actief in een winkelcentrum.
0: Ja.
2: Ja, dat is een mooie manier om je stad te laten zien. In Amsterdam in het verleden zijn we actief geweest in de Westergashouder en op de NDSM-werf.
0: En tot slot nog even, Wörthy de Jong, hè? Daar zijn we mee begonnen, gaan we ook mee eindigen. Kan hij miljonair worden in deze sport?
2: Nee, helaas is de sport daar nog net iets te jong voor. Dus, deze sport is begonnen denk ik in 2011, 2012. Dus echt nog een jonge sport. Je kan er leuk geld mee verdienen, maar miljonair zit er voorlopig nog niet in.
0: Nee, ik denk dan gaan de transfers komen natuurlijk. En dan, maar zover is deze sport nog niet, zeg maar.
2: Nee, er zitten wel bedragen in. Dus het is makkelijk leven als je zo goed bent als Wörthy de Jong. Maar het is nog geen miljonair helaas.
0: Nee. Maar goed, het is een prachtige sport. En ook onwijs gaaf om naar te kijken natuurlijk. Dus het zal alleen maar groeien in aandacht. Sowieso hier bij GPS Sport Radio. Waarvoor hartelijk dank Bas. Jij toch een beetje ambassadeur van deze sport. Bas Roosendaal, oud-speler.
2: Hartstikke bedankt.
0: Ja toch? Oké. En tot de volgende. Dankjewel zover.
2: Joep.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
3: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweede.

0: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
3: Onzekere energiemarkt?
4: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
3: Ik heb zoveel vragen.
5: Welk energiecontract is het beste?
6: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma's 1 plus 1 gratis. Dat ziet er dubbel zo goed uit. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
8: Mooi van Ethos.
9: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
10: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
11: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
12: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
13: Meer voor minder. Simpel.
14: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
15: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
16: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
17: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Online boodschappen doen bij Albert Heijn gaat niet. Er is een IT-storing en systemen zijn uitgeschakeld. Ook de app en sites van Ethos en Gal en Gal liggen eruit. Die vallen onder hetzelfde bedrijf. Een Belg die mensen zou hebben geronseld voor de dodelijke aanval in Overasselt was in juni nog veroordeeld, meldt RTL. Hij kreeg toen 4 jaar cel voor drugshandel. Waarom hij toch nog op vrije voeten was, is niet bekend. En ambtenaren moeten vaker contact hebben met mensen in armere wijken. Het SCP denkt dat die sneller aan de juiste hulpverlener zullen worden gekoppeld als de overheid ze wat beter in de gaten houdt.
16: GPR Sportradio. Verkeer.
18: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk op de weg zoals gebruikelijk. De meeste vertraging vind je nu in Noord-Brabant. Zo loopt het vast op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht staat 10 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Op de A58 Tilburg richting Breda heb je tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel 25 minuten tijdsverlies. Dat komt door een eerder ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot slot de N303 Harderwijk richting Barneveld. Voor de aansluiting met de A1 staat 3 kilometer file met 3 kwartier extra reistijd door werkzaamheden.
16: GPR Sportradio.
19: De Sound of Sport.
16: Ronald van der Geer.
20: Goedemorgen, we komen nog even terug op het meest besproken sportmoment. Dat is toch de penalty bij Feyenoord AZ. Penalty ja, penalty nee. Je hoort zometeen de betrokkenen hierover. GPR.

0: Goedemorgen. Het is 12 minuten over 8:30. We zitten in de volle ochtendspits, zeg maar. We houden je zo meteen weer op de hoogte van de laatste files die er staan in Nederland. Er is heel wat steunen en zuchten geconstateerd het afgelopen weekend. De mooiste zucht hoor je zo meteen. Die komt voor ons namelijk ergens uit de buurt van Milaan, waar een commentator van AC Milan een tegendoelpunt van zijn club moest becommentariëren. Je hoort straks voor ons toch wel de zucht van het weekend.
1: Misschien wel van het jaar.
0: Wel van het jaar, ja. Ik ben benieuwd of de man zijn baan nog heeft. Maar goed, eerst even terug nog naar de wedstrijd tussen Feyenoord en AZ van afgelopen zaterdagavond. 2-0, die overwinning. En dan zegt de kenner, dat heeft Van Schoenendijk net ook al een keer gezegd bij ons, dan had zo'n wedstrijd anders gelopen als AZ wellicht de penalty had gekregen na het moment tussen Ernst, Doem of Feyenoord en Max Meerdink. Maar er kwam geen penalty nadat in eerste instantie Danny Makkely naar de stip wees. Kwam de VAR op de lijn en zei: Danny, kijk nog eens even op het scherm. Dat deed hij en vervolgens kwam er geen penalty. Max Meerdink was dus de man die naar de grond ging. En ja, die had wel een uitgesproken mening na afloop van de wedstrijd bij ESPN over het moment zelf.
2: Ja, ik heb ze nog niet gezien. Maar ik ben wel benieuwd, want ik voel contact. En ik weet niet wat voor beelden hij heeft gezien. Maar ik denk dat dit gewoon een penalty is. Als je deze beelden ziet. Ja, hij zet hem gewoon op mijn voet. Ik weet niet welke beelden hij heeft gezien nog, maar ja. Uit dit beeld is het lastig en snap ik dat hij twijfelt. Maar als je het beeld van achter ziet, dan zie je wel dat hij me raakt. Ik zei ook, als dit op het middenveld gebeurt bijvoorbeeld, dan fluit hij er wel voor. En hij floot ervoor, hij ging naar het beeld, bleef hij ook aardig lang staan. Dus jammer.
0: Ja, dat is eigenlijk altijd wel een mooi moment. Hè? Dat is een mooie vergelijking. Als het op het middenveld gebeurt, fluit je er ook voor? Oké, dan moet je dat in de penalty.
1: Ja, maar dat werkt toch altijd net wat anders voor mij.
0: Natuurlijk, omdat sanctie veel meer omvattend is. Ja. En veel meer consequenties heeft. Dat is natuurlijk het grote verschil. Over consequenties gesproken. Gisteren toevalligerwijs zat de baas van de scheidsrechters, want het is Week van de Arbiters. Raymond van Menen zat bij ESPN in het ochtendprogramma. En werd daar uiteraard ook gevraagd over dat moment. En hij kon zich wel voorstellen dat de VAR op de lijn kwam na een eerdere beslissing dus van Danny Makkely om een penalty te geven.
3: Dat is de technische beslissing, strafschop of niet. En zeg maar de VAR en de snelheid waarmee die moet optreden, is het duidelijk fout. Ik moet zeggen, als je dit beeld gewoon in normale snelheid afspeelt, dan denk je aan strafschop. En dat is ook de scheidsrechter die dat heeft beslist op dat moment. En de VAR gaat dan kijken, is er nou contact waardoor Meerdink ter val komt? Of is het contact nadat Meerdink al naar de grond gaat? Dat heeft de VAR vastgesteld. En op basis daarvan heeft hij gezegd, Danny, ik wil dat je komt kijken. Ik kan dat helemaal begrijpen dat de VAR dat heeft gedaan.
0: Ja, maar dan is het grote probleem nog, dit zei Raymond van Menen bij ESPN, heeft Danny Makkely wel de juiste beelden gezien? Want Max Meerdink heeft het net ook over welke beelden heb je dan gezien. En er zijn beelden, als je kijkt van achteruit, hè, dus eigenlijk vanuit de rug van de scheidsrechter, dat je eigenlijk wel kunt zien dat dit een penalty is. Nogmaals, Raymond van Menen over dus het aanleveren van de beelden.
3: Nou, de VAR die zit in het replaycenter en die beslist dan welke beelden zijn voor mij voldoende om de scheidsrechter te laten zien. De scheidsrechter kan daar overigens ook zelf om vragen. Heb je nog andere camerastandpunten? Dit is een super slow-mo. Het probleem van een super slow-mo is, als je een super slow-mo keer op keer gaat herhalen met contact, dan wordt het contact altijd erger. Denk aan een tackle met een gestrekt been. Als je dat 5 keer herhaalt, gaat alles van geel naar rood. De VAR heeft besloten om dat niet te doen. Dat moeten we overigens nog met elkaar wel echt kritisch bekijken. Is dat voldoende geweest? Had de VAR dat niet toch moeten doen? Die analyse hebben we nog niet gemaakt. Feit blijft dat de scheidsrechter op basis van de beschikbare beelden die hij op het veld heeft gezien, ook heeft vastgesteld, het contact is niet de oorzaak van de val. En daarom trek ik mijn beslissing terug.
0: Ja, en dat waren de woorden van Raymond van Menen, de baas dus van de Nederlandse scheidsrechters bij ESPN gisteren. Het is wel mooi dat toen het geen penalty werd, dat je die beelden moet je nog maar eens terugkijken op het moment dat Makkely eigenlijk die beweging maakt. Hè, van het is geen penalty. Dan zie je allerlei Feyenoord supporters al met hun hand in de lucht. Dan is het ook een gele kaart, hè? Dan is het ook een Zwalbe natuurlijk.
1: Ja, dat zou je altijd hebben, denk ik, in zo'n stadion.
0: Dat vond ik dan zo mooi, dat direct die consequentie. Dan is het dus ook geel. Dat vond ik mooi om te zien. Overigens ook mooi om te zien de sportmomenten van het afgelopen weekend natuurlijk. Als jij nou zo'n sportmoment hebt waarvan je zegt, nou, dat was echt mijn moment van dit weekend, dan kun je dat bij ons kwijt.
1: Via onze app of onze site. Via de app zie je rechtsbovenin een mooie groene knop. Klik daar even op en dan krijgen wij het binnen in de studio. En hetzelfde geldt voor de site gprsportradio.nl.
0: Dat je als voetbalcommentator moe kunt worden van je werk en dat je dus moe kunt worden van de ploeg die je moet becommentariëren, dat gaan wij zo meteen laten horen, dat dat echt kan. Ja, dat passie soms ook een beetje verdwijnt. Je hoort het zo meteen hier op GPR Sportradio.

0: enige creativiteit kunnen we jullie niet ontzeggen. Chris Ria en I Can Hear Your Heartbeat. En dan stuurt er iemand zijn bloeddruk hier naar ons. Ja, wie is dat ook weer, Cas?
1: Peter,
0: dankjewel voor de leuke foto met je bloeddrukfoto's. Ik hoop dat dat ook je bloeddruk was tijdens de wedstrijd dan. Feyenoord AZ, waarvan andere mensen ook laten weten... stop met praten, want de wedstrijd is gespeeld. Hè?
1: Ja, wat lopen jullie nou te ouwe hoeren? De wedstrijd is gespeeld. Ja,
0: dat zijn ook reacties die wij binnenkrijgen. Zo eerlijk zijn we ook.
1: En zo gelijk hebben ze ook eigenlijk.
0: Nee, natuurlijk, maar ja, dan zou elk nabeschouwingsprogramma overbodig zijn. En dat is
1: ook weer zo.
0: Dat is ook weer niet helemaal waar, natuurlijk. Hey, ik weet niet of je het in de gaten hebt gehouden, maar er was een doelpunt van Noah Lang in Italië dit weekend. En Noah Lang had al 236 dagen niet meer gescoord. Nu maakte hij dus wel een doelpunt voor Napoli en kwam hij ook voor een microfoon te staan na afloop van de wedstrijd. En toen zei hij dus nog even, ach ja, die trainer van vorig jaar, die sprak niet met me, maar deze wel. En dan zie je ook wat de resultaten zijn. Zijn vorige trainer was Bruno Conte. Die krijgt dus nog even een trap onder zijn kont, zeg maar, van deze Noah Lang. En we hadden een rode kaart, en dat was net na rust bij AS Roma, voor Donnyan Malen, juist de man die zo in vorm is. En jij hebt dat gezien, hè, dat moment. Daar kun je rood voor geven, toch?
1: Ja, hij kwam een soort vliegende tackle, zette die in. En het was gewoon niet handig om zo in te komen. Hij raakte wel de bal, maar daarna ook de man. En je kan er ook geen rood voor geven, maar ik snap wel dat het wel is gedaan.
0: Ja. En dan hebben we een man die veel mensen, denk ik, die nu in de auto zitten of naar een GPS-sportradio op een andere manier luisteren, niet kennen. Dat is Cas Odenthal. Hij speelde in Nederland bij NEC, maar staat onder contract bij Sassuolo. En met Sassuolo speelde hij tegen AC Milan. Dat zijn voor dit soort jongens natuurlijk topwedstrijden. En AC Milan is nou niet direct in absolute topvorm op dit moment. Dus kwam wel op een mooie voorsprong. Modric zette Rabiot voor de keeper en dat werd dus 1-0. En toen kwam deze Cas Odenthal ineens om de hoek kijken. Verdediger van Sassuolo, hij maakte de 1-1. Dat was ook de uitslag. En Cas was de man van de wedstrijd natuurlijk. Maar, Cas.
1: Ja, dan gaan we even naar toch wel mijn favoriete commentator überhaupt van de wereld ook wel, van AC Milan. Die zag het niet helemaal zitten hoe die goal erin ging. En je kan het ook wel horen in hoe die praat.
0: Dan moet je even luisteren, dit is geweldig.
2: Palla bassa, palla che passa. Odenthal. Lasciamo passare palla e loro la buttano dentro.
0: Dat je dus op je werk ook de pest in kan hebben. Hè? Ja. Dat mogen duidelijk zijn.
1: Zeker voordat wij hier gewoon zitten zo.
0: Ja, hij doet dit natuurlijk wel met een rood-witte bril. Laat dat duidelijk zijn, daarover geen enkele twijfel. Maar ja, dat je dan zo... Dan heb je al een hoop meegemaakt als Milan-verslaggever. Dat je op dit moment denkt...
1: Nou, ik heb van hem ooit...
0: Zie nog een keer.
2: Palla bassa, palla che passa. Odenthal. Lasciamo passare palla e loro la buttano dentro.
0: Wat heb je bij hem wel eens meegemaakt?
1: Nou, ik heb wel eens een keer gezien, ik heb hier vaker dingen van gezien, want hij gaat altijd heel erg uit zijn plaat. Dat kregen ze een goal tegen, was echt een hele mooie goal kregen ze tegen. En dan zei hij gewoon goal.
0: Oh ja.
1: En toen daarna scoorden ze de gelijkmaker in de allerlaatste minuut. En toen, dat was gewoon een intikkertje. En toen ging hij schreeuwen en schreeuwen. Dat is zo geweldig.
0: Ik had deze man nog nooit gehoord, maar ik ga hem vanaf nu ook volgen. Weet je ook hoe die heet, of niet?
1: Nou, dat ga ik even opzoeken.
0: Ja, dat horen we dan zo meteen. Het schijnt dat hij ook een tenniswedstrijd gaat becommentariëren binnenkort op deze manier.
1: Oh.
0: Weet je hoe dat klinkt dan ongeveer?
1: Ik denk, doe eens voor.
0: Service. In. Uit.

John Mayer en de New Light. Mag ik je nog even wijzen dat er vanmiddag om 4:30 natuurlijk weer een kakelverse podcast online komt. F1 aan tafel.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Klanten van Albert Heijn krijgen geen boodschappen bezorgd en ook bestellen gaat niet.

0: de site is uit de lucht. Albert Heijn heeft het over een IT-incident. De winkels zijn wel open, maar het kan zijn dat op de elektronische prijskaartjes nog oude aanbiedingen staan. Ook Ethos en Gal & Gal hebben last van de storing. Er is meer bekend over een Belg die mensen zou hebben geronseld voor de dodelijke aanval vorige maand in Overasselt. Volgens RTL kreeg hij in juni nog 4 jaar cel voor drugshandel. Waarom hij toch nog op vrije voeten was, is niet bekend. Ooit was hij een groot voetbaltalent dat in het Belgische nationale jeugdelftal speelde. De meeste Nederlanders vinden orgaandonatie belangrijk, maar bijna een derde praat er nooit over. Veel mensen hebben eerst een aanleiding nodig, zoals een tv-reclame. Volgens de Transplantatiestichting is het voor nabestaanden fijn als er afspraken over zijn gemaakt. Vandaag begint de campagne. En het openbaar vervoer in België heeft vandaag veel last van stakingen. Bussen en treinen vallen uit omdat medewerkers actie voeren tegen plannen van de regering. Volgens de NS kunnen ook treinen vanuit Nederland vertraging oplopen. Zo rijden er de hele dag geen stoptreinen van Maastricht naar Luik. Een afwisseling van zon en wolken. Na een frisse start wordt het uiteindelijk 14 tot 18 graden.
1: GPR Spotradio. Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het wordt weer minder druk op de weg. Files staan er nog vooral in het midden en zuiden van het land. Zo loopt het behoorlijk vast op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Papendrecht staat 14 kilometer file met een uur extra reistijd. Op de A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Renkum 14 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot slot de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof ben je een kwartier langer onderweg.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
3: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
2: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
4: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
6: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
7: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
8: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
5: En die chocomelettes zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
9: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
12: Yes!
13: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow!
13: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
11: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
12: Yes!
14: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
15: Wie was je aan de beurt?
16: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
2: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Relaxed?
5: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: GVR Sportradio. Ronald van der Geer.
8: Goedemorgen, het WK Judo is voorbij. Straks eventjes een totaalanalyse maken hier. We kijken even welke wedstrijden er vanavond nog allemaal zijn. Want ja, de KKD in...

Goedemorgen, dit is GPR Sportradio met Phil Collins en Something Happened on the Way to Heaven. Nou ja, daarmee zijn we ook binnen in het laatste uur alweer van deze ochtendshow. Maar dat wil niet zeggen natuurlijk dat

0: Six doen. Programma dat 7 dagen in de week natuurlijk te horen is tussen 10 en 12 hier op GPR Sportradio. Clarence Seedorf is terug, hè. Hij wordt weer trainer. Hij is aangesteld als hoofdtrainer bij Corinthians in Brazilië. Krijgt daar te maken met Memphis Depay en Zakaria Labiat. Hij blijft voorlopig tot eind 2027. Geen makkelijke opdracht die hij heeft aangenomen, want Corinthians verkeert in degradatiegevaar. Heeft 7 opeenvolgende nederlagen geleden. Toen afscheid genomen van Fernando Diniz. Toen is er weer een wedstrijd gespeeld. En ook die is verloren. En nou ja, daar is Seedorf. En zijn eerste wedstrijd zal dan zijn op 19 oktober tegen Vitoria. Seedorf is al eens eerder trainer geweest. Ik weet niet of je dat weet. Maar bij AC Milan, bij Deportivo La Coruña en het Chinese Shenzhen. En hij was natuurlijk als laatste bondscoach van Cameroen. Hij was ook commissaris bij de RFC van de KNVB. Daar was hij al sinds 2023. Er wordt nu in Zeist gekeken of beide banen te combineren zijn. Dan hebben wij de DTM. Thomas Preining heeft daar de titel veroverd voor 2026. Komt uit Oostenrijk, deze Preining. Hij stelt het kampioenschap veilig tijdens de laatste race van het seizoen. En die werd verreden op de Hockenheimring. Nou, derde plaats was voor hem in de Porsche genoeg om de titel te pakken. De zege daar ging naar Maro Engel. En Maro Engel rijdt in een Mercedes. Preining gaat wennen aan het halen van DTM-titels. Hij heeft in 2023 ook al de titel binnengesleept in die Duitse tourwagenklasse. Straks nog eventjes een trainer die ontslagen werd, maar niet werd opgevolgd. Dat is ook wel heel aantrekkelijk om daar het eens over te hebben. We hebben nog vanavond wat voetbalwedstrijden. Ik zei net abusieflijk de KKD, maar ik zat eigenlijk in de verkeerde week te kijken. Dus er zijn geen KKD-wedstrijden vanavond, helaas.
1: Nee, niet vanavond, nee.
0: Nee, helaas. Maar we hebben vanavond een full live center, want we hebben Atalanta, toch altijd het Nederlands gekleurde Atalanta, speelt tegen Venezia in Italië. En Torino tegen Udinese. Coventry, Newcastle United hebben we ook. En Levante, en dan hebben we het over Spanje, speelt tegen Sevilla. Dan ben je helemaal bij en daar hoor je dan ook van alles over. Vanavond hier in het Live Center natuurlijk. Even het weer doen nog. Het is een beetje wisselvallig vandaag. Het is een echte herfstdag. We zijn er dan toch echt aan toe. 6, 7 graden zijn we begonnen. Maar je ziet het kwik wat stijgen. Komt uiteindelijk uit tussen de 15 en 16 graden. Geleidelijk zal het oplopen. En dat komt door de aanwezigheid van de zon. En zo heel af en toe de wolken. Het blijft wel droog. Het gaat wel regenen. Maar dat zal pas vanavond zijn. Dus dat is mooi. Zometeen praten met André van Meerkerk over het WK Judo hier op GPR Sportradio. Het is afgelopen, ja. Hebben we nou nog wat gewonnen? Dat is de grote vraag.

0: 3FM Sport Radio, toch een beetje het huis van de sport, zeg maar. Dat mogen wij toch wel zeggen, dat wij dat zijn. Wij huisvesten diverse takken van sport, waaronder ook het judo. En daar gaan we over praten met de judo-trainer en podcastmaker van de Hajime Podcast. Dat is André van Meerkerk. André, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ronald.
0: Het WK zit erop. Je had het eigenlijk al een beetje voorspeld. Daar gaat geen medaille gehaald worden. Is er nou toch nog iets waarvan je kunt zeggen, nou ja, dat is dikke winst voor Nederland in dit toernooi?
1: Dat er misschien 4 andere judoka's meegedaan hebben om de medailles dit jaar. Dat is niet helemaal eerlijk, want Giovanni is al ooit een keer wereldkampioen geweest. Dus die vloor nu om het brons. Maar die andere, die waren er bijvoorbeeld vorig jaar niet bij. In 2025 hadden we wel brons met Sanne van Dijken. En er waren 2 judoka's die net zo ver kwamen als de beste prestaties dit jaar. Dat was Marit Kamps in de plus, die zit nu in een ander gewicht. En Karen Stevenson, die is gestopt, die werd 7e. En Marit werd 5e. En dit keer hebben we 2 5e en 2 7e plekken. En daarmee lul je dan recht dat er geen medailles waren, zeg ik dan.
0: Ja, dat lul je recht, ja. Maar er kan ook winst zijn, zeg maar, in het opdoen van ervaring, waar je later weer wat aan kan hebben natuurlijk.
1: Ja, nee, maar dat is sowieso. Ze zijn een nieuwe weg ingezet. Er was gewoon onrust op Papendal. Die centralisatie is voor judo niet goed gebleken. En dat is een gok geweest dat ze die kant op zijn gegaan. En uiteindelijk blijkt dat niet de juiste keuze is geweest. Dat hebben ze omgezet. Vorig jaar zijn een nieuwe weg ingeslagen. Hebben meer rust gecreëerd op Papendal. Want het was ook gewoon zo dat er liepen heel veel trainers op Papendal. En die samenwerking was niet optimaal. En dan zeg ik het heel netjes. En je ziet nu dat er een team staat. Dus de trainers die daar lopen onder leiding van Guillaume Elmond en Mark van der Ham, die doen het samen. En dat is volgens mij een basis waarop je kan bouwen. Op het moment dat er eilandjes zijn, dan kan je ook niet verwachten dat er breed succes is. Misschien individueel is een keer een succesje, maar je hebt gewoon een basis nodig. Je moet met elkaar samenwerken. Je moet leren van elkaar. En als je dan kijkt hoe er gejudo'd wordt, er wordt iets anders gejudo'd. Door de nieuwe coach is er, dat is net als bij voetbalteams, die hebben trainers soms ook een eigen manier van werken met meer terugzetten naar voren en dat soort zaken. Ja. En bij judo is dat ook zo. En dus je ziet gewoon dat judoka's iets anders zijn gaan judoën. Dat is soms ook een omzetting in hoofd en strategie. En dat is gewoon lastig. Plus het feit dat zo'n Joanne van Lieshout, dat is gewoon een meisje wat, is wereldkampioen geweest. Iedereen let op haar, want als je niet oplet, dan verlies je van haar. Ja. Dus er worden hele strategieën gebouwd om haar van haar te winnen. Of in ieder geval niet van haar te verliezen, zeg maar. En dat doen de Nederlandse judokers natuurlijk precies hetzelfde met de tegenstanders.
0: Het gekke is wel dat, wat jij zegt, de eilandjes zorgen niet voor succes. Toen er veel successen waren, tijd van Mark Huizinga, denk ik, had je Rotterdam, Spijkenisse en Haarlem, dat waren wel 2 eilandjes die het natuurlijk fantastisch deden, of niet?
1: Ja, maar dat blijft ook wel. Kijk, die clubs die zijn nu weer terug.
0: Ja.
1: Dus je hebt nog steeds, je hebt in Groningen een grote basis nu. Je hebt in Amsterdam een grotere basis. Je hebt nog steeds in Hoogvliet bij de Korte die basis. Je hebt in Nijmegen wordt serieus gewerkt. En zo zijn er op allerlei plekken, in Limburg trouwens, in Echt, wordt heel hard gewerkt aan goede judoka's. En zo zijn er meer plekken in Nederland. En er is een onderlinge strijd op het moment dat ze op clubverband tegen elkaar strijden, ja. Maar ze werken op Papendal wel samen. En wat er in de vorige cyclus was, is dat judoka's vielen onder een trainer. Mm-hmm. En die trainers onderling, die gingen niet zo goed samen. Ja. Terwijl ze gecentraliseerd waren. Ja, dat is natuurlijk een basis voor ellende.
0: Ja.
1: En nu zie je dat de trainers die op Papendal samenwerken met elkaar, dat die samenwerken om de Nederlandse ploeg op een hoger niveau te krijgen. En ja, dat heeft tijd nodig. Ja. En dan betekent het ook dat je wat minder succes hebt. En dat, in die fase zitten we inmiddels al een poosje. Hè? Want als we teruggaan naar de Spelen van Parijs, daar hadden we ook niks. En dat was ook voor het eerst. Maar dat was in de centralisatieperiode. En het decentraliseren met nog steeds een ploeg op Papendal, maar wel de clubs weer centraal stellen en belangrijk maken, dat is pas een jaar aan de gang.
0: We gaan het zien op volgende toernooien. Dank voor deze duiding in elk geval, André. En voor al je duidingen rondom dat WK en voor judo-vragen. Weet hier je te vinden. En als je op de hoogte wil blijven van het judo, er wordt vrijwel wekelijks een podcast gemaakt. De Hajime Podcast. En die maakt André samen met zijn zoon. Toch?
1: Zeker. Ja, okay. Zeker.
0: Dankjewel.
1: Oké, graag gedaan.

0: Dit is GPR Sportradio. We kunnen nog, we kunnen Cas nog net even twee momentjes doen, denk ik, waar we om hebben gevraagd. Sportmomenten van het weekend, favoriete sportmomenten van mensen die het afgelopen weekend toch ruim hebben genoten van het sportaanbod hier op GPR Sportradio.
1: Ja.
0: Hebben we nog
1: zeker,
0: wat?
1: Zeker, zeker. Monique die zegt, ik vond Botik van der Zandschulp zo mooi om te zien in Shanghai. Hij kan echt goed tennissen, dat weet je. En dan is het leuk als het er ook een keer zo uitkomt. Ik hoop dat hij dit kan doortrekken. Hij speelt natuurlijk vandaag.
0: Zometeen, hè? Ja, zometeen.
1: Ja, ja, hij speelt zometeen om 10:00 is alweer een beetje verlaat, helaas. Ah, altijd, hè?
0: Ja.
1: Tegen Arthur Fies. Dat is de 8e geplaatst. Dat is echt wel een leuke partij. Dus daar kijken we naar uit om 10:00.
0: Nou, en hebben we nog eentje of kortje?
1: We hebben Marianne, Pieter die zegt Marianne Vos. Wauw.
0: Ja, dat was ook mooi. 15e WK-titel. Nou, misschien kunnen we er straks nog even laten horen. Dit is GPS Sportradio. Goedemorgen.

0: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
1: Goed voor het water.
0: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf 455 euro per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
8: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
9: Yes!
10: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
8: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
9: Yes!
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
12: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
13: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
12: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
17: Even bollen met z'n lijf.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Ah, relaxed?
18: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
20: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
21: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
22: Thuisin, mooi wonen.
23: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
24: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
23: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
24: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
2: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Boodschappen bestellen via de app of site van Albert Heijn kan niet. Er is een IT-incident en voor de veiligheid zijn systemen uitgezet. Of het gaat om een hack is niet bekend. Albert Heijn zegt er nog niks over. Dierentuinen moeten van het kabinet vernieuwen. We kijken anders aan tegen dierenwelzijn dan vroeger, maar sommige dierentuinen zijn wat dat betreft niet met hun tijd meegegaan, zegt de staatssecretaris. En waterschappen hebben miljoenen euro's extra moeten uitgeven door de droge zomer. Zo werden tijdelijke pompen neergezet, moesten dijken extra worden geïnspecteerd en dode vissen worden opgeruimd.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits, met de meeste vertraging nu op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Op de A15 richting Rotterdam doe je er tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht Oost een kwartier langer over. En tot slot de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar je bent nog 10 minuten langer onderweg.
1: GPR Sportradio.
19: De Sound of Sport.
1: Ronald van der Geer.
25: Wij zetten een sprintje in richting Rick van Veldhuizen. En tussendoor passeren wij Fons Groenendijk om te praten over de hervatting van de Eredivisie na een lange periode. Wat voor invloed

0: een dag dat wij aan het terugkijken zijn op een weekend. En wat voor weekend? Een sportweekend om... nou ja, je vingers eigenlijk wel bij af te likken natuurlijk. We hadden mooie dingen, hè. Wel de overwinning van Max Verstappen, dat was er eentje.
1: Zeker.
0: We hadden het prachtige afscheid eigenlijk van de wielrenner. Hoe heet hij ook weer?
1: Bauke Mollema.
0: Bauke Mollema, ja. En we hadden Marjan Vos natuurlijk, die een wereldtitel behaalde. Ja, het was mooi. En dan ging de Eredivisie ook nog weer eens van start. En dat was ook bijzonder natuurlijk. Wij spraken Fons Groenendijk eigenlijk over de hervatting en wat dat voor gevolgen had. Onder meer ook die lange top. Of die lange stop natuurlijk, die we hadden met de Interlands. Of dat veel gevolgen had op de Eredivisie. En of die dat ook had gezien bij de wedstrijd tussen Feyenoord en AZ.
2: Nou ja, het was in ieder geval de minst slechtste wedstrijd van het weekend.
0: Oké. Okay.
2: Want ik vond het niveau van de topclubs... Ja, ik moet eerlijk zeggen dat het lijkt wel elke week minder te worden. Hoor. Maar ook bij Ajax en ook bij PSV. Maar ik vond dit Feyenoord wel verdiend winnen. Ze proberen ook wel voetbal te spelen. Dus bedoel ik mij dat met jongens als Valente, CGL... je ziet wel dat daar gewoon veel voetbal in zit.
0: Ja.
2: En AZ viel me toch een beetje tegen. Al was er natuurlijk wel een cruciaal moment vlak voor rust... met al dan niet een penalty.
0: Ja.
2: En dat blijft wel een cruciaal moment natuurlijk in zo'n wedstrijd.
0: Want wat vond jij hiervan? iedereen heeft er wel een mening over. Ja, uiteindelijk denk ik gewoon dat het de pingel was, toch?
2: Nou ja, dat denk ik ook. Alleen, er zit nog iets aan, hè, aan dit verhaal. Kijk, Makkely is denk ik in zijn carrière... als hij misschien twee keer naar het scherm is geroepen, is het veel. Door zo'n dienstdoende VAR die dan in de hiërarchie onder Makkely zit... en die durven vaak niet hem naar dat scherm te roepen. Nu gebeurt het wel. Hè. En dat is al iets... dat is al vreemd hierin. En ja, dat hij dan uiteindelijk beelden ziet... die waarschijnlijk niet... juiste zijn geweest om het te constateren. Want ik vind gewoon dat dit een strafschop is. En ja, dan ziet zo'n wedstrijd er een dag weer anders uit. Want dan wordt het 1-1 vlak voor rust. Ja, wie weet wat er dan gebeurt. Maar al met al, ik vond het ook wel sportief van Echtold. Hij zeurde daar niet over. En AZ haalde niet zijn niveau. En dat had misschien ook wel met de afwezigheid van Kees Smit te maken. Maar het was niet het AZ wat terecht bovenaan stond in mijn ogen. Dit AZ was wel iets minder. Ja, en als je dat je dan schakelt naar de prestaties. Ik vond Ajax NEC, en dat vond ik werkelijk een bedroevend slechte wedstrijd. En ik begrijp het niveau niet zo, hoor. Wat er dan zich afspeelt in zo'n arena. Want ik vond het echt een drama om naar te kijken.
0: Nou, en de verklaring zal dan toch van jou moeten komen. Want het is inderdaad een wedstrijd van twee ploegen. Waarvan je denkt, nou ja, NEC is altijd veel hulde voor NEC geweest. En Ajax was in een groeiproces waar je toch ook langzaam maar zeker de handen voor op elkaar kreeg. En dat leek helemaal weg, hè?
2: Ja. Het kan ook met de lange break te maken hebben allemaal. Maar ja, als je zo'n... Ja, kijk, NEC is al lang niet meer de ploeg van vorig seizoen. Hè. Er zijn veel wijzigingen geweest. En die tactiek van dat blinde aanvallen, dat zie ik ook niet. Ze staan nu gewoon op eigen helft te wachten. Ja, en dan wandelt Ter Stegen met de bal aan de voet naar de middenlijn. Komt niemand tegen. Ja, dat heb ik denk ik een keer of acht gezien in de eerste helft. En dat geen enkele Ajax-speler zich ook geroepen voelde om zich aan te bieden. En dan denk ik van, waar zitten we nou in godsnaam naar te kijken? En ja, het tempo lag laag, maar wat ik vooral ook zag, is veel technische fouten, ballen die zomaar worden uitgeschoten. Ja, het niveau was echt bedroevend. En ja, dan is dat wel de top van het Nederlands voetbal. En dan denk ik van, ja, dan moeten we ons toch zorgen gaan maken. En heeft dat dan te maken met de kwaliteit van de spelers? Dat zou ook kunnen.
0: Nou ja, het zomaar uitschieten van ballen, dat heeft natuurlijk weinig te maken met een lange interlandperiode. Dat is toch gewoon concentratie en automatisme en weet ik het allemaal. Zoals dat wordt gepredikt, toch?
2: Ja, misschien ook wel gewoon een kwestie van kwaliteit. En kijk, het Nederlandse voetbal, het gaat wat ik net waar ik mee begon. Kijk, het niveau daalt. Dat heeft natuurlijk ook wel te maken met de slagkracht van clubs, het financiële verhaal. Het wordt toch allemaal steeds minder als je het vergelijkt met andere landen. En ja, dat is al een tijdje aan de gang. Maar ja, dat moeten we toch ergens een halt toe gaan roepen. Want anders zijn we dadelijk reddeloos verloren. Want dan hebben we nauwelijks nog Europese plaatsen te vergelijken aan het eind van het seizoen.
0: PSV dan nog even vrijdagavond al, hè, tegen Heerenveen. In een prachtig Koen Dillen shirt, dat wel.
2: Ja, heel mooi. Hè?
0: Ja, dat zag er hartstikke mooi uit. Maar Fons Groenendijk zei, of Fons Groenendijk, jij zei helemaal niks. Peter Bos zei, het is vervelend, zo'n lange periode interlands. Ja. Maar de automatismen gaan er echt niet uit. En we doen al zo lang hetzelfde. Zag je dat ook terug tegen Heerenveen?
2: Nou ja, het begon goed, want toen zei Fons Groenendijk ook iets in een eerder gesprek met jou. En die zei dat het er wel degelijk wel eens uit zou kunnen zijn. En ja. Het is er ook uit. En ja, dat kan Peter natuurlijk als coach niet zeggen. Maar wij zien dat als neutrale toeschouwers wel. Ja, de automatismes waren ook wel echt weg bij PSV. Ook wel een aantal afwezigen natuurlijk. Maar ja, als je ziet de kansen die ze weggeven ook. Ja. Ja, dit is toch een ander PSV hoor, als de laatste jaren. En ja, ook voetballend, de opbouw begon altijd bij Schouten. Die zijn ze kwijt. Veerman is weg. Tilman is natuurlijk al in een eerder stadium weg. Er zijn nogal wat spelers ook kwijtgeraakt. Het Saibari is natuurlijk bijna niet te vervangen. Nee. Dus ja, PSV heeft wel een jasje uitgedaan, lijkt het. En dat zie je ook wel terug in de wedstrijden die ze spelen. Die zijn lang niet meer zo dominant als de afgelopen jaren. En het verschil tussen Feyenoord en PSV is wel aanzienlijk kleiner geworden.
0: En dat is mooi voor de competitie, zou je bijna zeggen. Dit was Fons Groenendijk. Eredivisietrainer, oud-Eredivisie voetballer ook. En benoemd huisanalist hier bij GPR Sportradio in de ochtend.
1: GPR Sportradio.

0: In Excess en New Sensation. Riek van Veldhuizen komt eraan. En die is er. Zo meteen, direct na het nieuws van 10 uur. Oh, wacht even. Oh, wow, wow, dit gaat mis. Gaat het toch nog mis? Ja, het gaat toch nog mis. Weet je waarom het misgaat, Cas?
1: Nou,
0: omdat ik het verkeerde schijfje hanteer. Maar nu kunnen we wel gedag zeggen. Riek van Veldhuizen is er direct na het nieuws van 10 uur. Hier op GPS Sportradio.

0: Dit is GPR, Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR, Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Albert Heijn kan geen boodschappen bezorgen en bestellen via de site gaat ook niet. Het bedrijf heeft te maken met een IT-incident en systemen zijn preventief uitgezet. Of dat betekent dat AH is gehackt, is niet duidelijk. De bescherming van de gegevens van onze klanten en medewerkers is het belangrijkste, zegt Albert Heijn. Er is werk aan de winkel voor dierentuinen met veel kleine verblijven. Die moeten van het kabinet gaan vernieuwen. Het probleem is dat dierentuinen nu nog een vergunning hebben voor onbepaalde tijd. Daardoor kunnen ze het verbeteren van dierenverblijven jarenlang uitstellen zonder dat ze daarvoor worden gestraft. Veel rookwolken boven het Gelderse Doesburg. Daar is brand uitgebroken in een rijtjeshuis. En volgens Dagblad de Gelderlander kan het vuur zijn overgeslagen naar huizen ernaast. Of er gewonden zijn is niet bekend. Mensen in Doesburg hebben een NL-alert gekregen. Ze krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En de droge zomer heeft de waterschappen miljoenen gekost. Ze moesten onder meer tijdelijke pompen plaatsen, dijken extra inspecteren en dode vissen opruimen. Een waterschap in Zuid-Holland gaf er zeker €1 miljoen aan uit. Veel waterschappen zijn er nog steeds druk mee en de kosten lopen dus verder op. Zo goed als droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 14 tot 18 graden.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam is dicht tussen Barneveld en Hoevelaken. Dat komt door een ongeluk. Je hebt nu 10 minuten tijdsverlies. En goed nieuws over de A4 richting Den Haag. Want eerder gebeurde er een ongeluk tussen Hoogmade en knooppunt Hofvliet. De weg is inmiddels weer vrij en je hebt toch 10 minuten extra reistijd.
5: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
6: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
9: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
10: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
11: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
12: What a walk! And give you a walk!
11: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
10: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
14: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
15: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
16: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.

0: exclusieve inkoopwarmtepomp op eigenhuis.nl.
1: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Daar heb je Huub, van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
6: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
7: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
9: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 MV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
12: Het eten is klaar, aan tafel.
13: Zo, dat ziet er lekker uit.
14: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Dit is de laatste week, dus verzilver snel je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
15: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
16: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
15: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
17: Ah, hier kan het.
15: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
18: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
19: Manchester City won gisteravond met 3-0 op Anfield van Liverpool. Maar het voetbal is eigenlijk bij de helft van het verhaal. Voor het eerst speelde Manchester City nadat een onafhankelijke commissie de financiële...

0: Hollandzaans gesproken, Molokko en Sing It Back bij GPR Sport Radio. Goedemorgen. Het is maandag 12 oktober 2026. De zon schijnt hier lekker door studioraampje heen. Dus dat betekent dat het een mooie dag zou kunnen gaan worden. En daar kijken we vooral naar uit. Even iets wat ik gisteravond heb gekeken. Tenminste, ik niet alleen. Waarschijnlijk heel veel mensen die van voetballen houden. En zeker ook omdat er een diepere laag onder zit. Dat is de wedstrijd Liverpool tegen Manchester City op Anfield. Ja, laat ik het eerst beginnen met de wedstrijd. Dus misschien even het handig, want er zit veel meer onder. Liverpool tegen Manchester City eindigde in een 0-3. En tot ruim een uur spelen was het helemaal niet zo eenzijdig. Liverpool maakte het City vrij lastig. En City had op dat moment volgens Sky Sports een expected goalswaarde van 0,16 opgebouwd. Dat is niet veel. Maar goed, toen kwam het kantelpunt. Ryan Gravenberch kreeg in de 62e minuut zijn tweede gele kaart. Gary Neville noemde die beslissing bij Sky vrij licht genomen. En nog geen 3 minuten later maakte de Noor Erling Haaland de 0-1. Ja, en daarna ging het snel. De Belg Jeremy Doku maakte er 0-2 van. En de Fransman Cherki die zette uiteindelijk de stand op 0-3 op het bord. In het voordeel dus van Manchester City. En City heeft daarmee zijn eerste 6 competitiewedstrijden allemaal gewonnen. En Liverpool leed juist zijn eerste competitienederlaag van het seizoen. Maar ja, dat was gisteren 1 laag van het verhaal. Zometeen ga ik er nog even verder dieper op in. En misschien maak ik er ook nog even een spraakmaker van. Maar laat ik eerst even een stukje laten horen van wat de NOS gisteravond uitzond. Dat was in 1 minuut tijd een kleine weergave van de situatie. Er was namelijk een onafhankelijke commissie. Die heeft uiteindelijk vastgesteld dat de Manchester City financieel heeft gemalverseerd in de afgelopen jaren. Liverpool is zo'n beetje net zoals Feyenoord. En Manchester City is een beetje net zoals Ajax. Zo moet je het zien. En dus was gisteren een soort van Feyenoord tegen Ajax. Daar zit heel veel beladenheid bij. En tegelijkertijd speelt er natuurlijk ook het hele verhaal van, ja, hoe zit het daar precies met Manchester City? Hebben ze ons belazerd? Hebben ze ons niet belazerd? Zijn wij tekort gedaan? Als bijvoorbeeld Liverpool, maar bijvoorbeeld ook Chelsea en Arsenal. Nou goed, dat soort dingen, dat is aan de orde op dit moment. En nogmaals, de NOS maakte daar deze bijdrage van.
1: De spelersbus van Manchester City reed een alternatieve route naar Anfield, waar het vervolgens onder luid boegeroep arriveerde. Welke straf Manchester City boven het hoofd hangt is nog niet bekend. Alleen dat het volgens de Premier League 114 regels heeft overtreden. Als het aan de supporters van tegenstander Liverpool ligt, wordt de club zwaar gestraft.
2: I think it has to be a multi-season punishment. They should be stripped of everything they won. I think it has to be something that matches the scale of the crime.
3: It should be an example, because obviously football now is run by rich people, and they need to know that you will be found out if you do stuff that's not acceptable.
1: Het leedvermaak in en rond het stadion is groot. Veel songteksten van de band Oasis komen voorbij, al jarenlang verbonden aan de club uit Manchester. Zelfs spot is de supporters van Manchester City gelukkig ook niet vreemd. Zij zwaaien in het uitvak met opblaasbananen. Een gebaar dat onder supporters symbool staat voor degradatie.
0: Nou ja, zomaar zeggen dat Engelse humor altijd leuk blijft. Het zwaaien van die bananen door de supporters van Manchester City was buitengewoon grappig om te zien. Dus heel veel zelfspot, dat vind ik leuk. De wedstrijd vertoonde niet veel tot aan die 62e minuut. En toen kreeg Gravenberch zijn rode kaart

0: for Dead, dat is niet echt sportslike, hè? Dan is het meer I can go for Dead. Hall & Oates hoorde je bij GPR Sport Radio. Goedemorgen. Even wat sport in het kort. We beginnen met tennis. Botek van der Zandschulp die speelt vandaag in de derde ronde van het Masters toernooi in Shanghai tegen Arthur Fies. Je denkt misschien, is hij smerig? Nee, Fies is, betekent eigenlijk zoon. En dus Arthur Zoon, zo heet hij in Frankrijk eigenlijk. Van der Zandschulp staat 41ste van de wereld. Fies die staat op dit moment 10e. En Fies is bovendien uitstekend bezig. Hij won dit jaar al een masterstitel en behoort inmiddels tot de spelers die serieus jagen op het deelname aan de ATP Finals, waarvan volgens mij de beste 8 aan mee mogen doen. Dus als je op 10 staat, heb je nog een weg te gaan. Voor Botek is het zijn eerste optreden in de derde ronde van Shanghai. De wedstrijd gaat straks om 10:30 Nederlandse tijd beginnen. Dus op zich wel goed om eens even in de gaten te houden. Laura Smulders, dan heb ik het over BMX'en. Dit is vers nieuws van hedenmorgen. Laura Smulders heeft in het Chinese Changjiakou haar 31ste wereldbekerwedstrijd BMX gewonnen. Ze had voor de eerste bocht al de leiding en hield wereldkampioene Bethany Shriver vervolgens achter zich. Het verschil aan de finish was 900ste van een seconde. En door die overwinning neemt Smulders ook de leiding over in het wereldbekerklassement. En de 31 zegens zijn helemaal bijzonder als je bedenkt dat de nummer 2 op de historische lijst, de Colombiaanse Mariana Pagón, op 14 staat. Smulders heeft dus inmiddels meer dan 2 keer zoveel wereldbekerzegers als iedere andere vrouw ooit. Dan nog een andere vrouw, maar dan in een andere discipline. En dan heb ik het over gewoon wielrennen. Lorena Wiebes die heeft gisteren de Tour of Chongming Island afgesloten, zoals ze begon, namelijk met winst. Ze won alle 3 etappes van de 3-daagse Chinese World Tour koers en daarmee vanzelfsprekend ook het eindklassement. Het was opnieuw een demonstratie van haar dominantie, vooral ook in de massasprint. En daar komt nog bij dat Wiebes naar China niet te huis gaat. Nee, ze blijft in Azië, omdat later deze week het WK baanwielrennen wacht voor haar. Dus wat dat betreft is dat mooi. Die kunnen we ook nog even naast Marianne Vos zetten, die dit weekend in Australië opnieuw wereldkampioen werd op de gravel. Ze zag er niet uit bij de finish. Ik weet niet of je haar hebt gezien, maar ze was echt helemaal vies. Maar uiteindelijk winnen is natuurlijk altijd lekker. En 20 jaar geleden won ze haar eerste wereldtitel als 19-jarige. En nu was ze 39, ze is 39 jaar. En pakt hem even zo. Dat is voorwaar een prestatie. Dit is GPR Sport Radio. Goedemorgen.
1: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: Was a Rock. Ashford en Simpson hoorde je bij GPR Sportradio. Aan het begin van het programma had ik het al over de wedstrijd die gisteravond speelde. De wedstrijd tussen Liverpool en Manchester City eindigde in 0-3... nadat Ryan Gravenberch zijn tweede gele kaart pakte en dus rood. Ja, en toen veranderde het hele verhaal, helaas. Ik bedoel, anders was het redelijk gelijk opgelopen. Maar goed, er zit natuurlijk meer onder dit hele verhaal. Het is het Feyenoord-Ajax van Engeland. En tegelijkertijd is Manchester City een club die momenteel onder verdenking staat. Wat is precies het geval? We moeten even het onderscheid maken tussen beschuldigingen en wat er inmiddels door de onafhankelijke Premier League Commissie daadwerkelijk is vastgesteld. Namelijk op 29 september publiceerde de Premier League haar kernbeslissing na het onderzoek dus. De onafhankelijke commissie concludeerde dat Manchester City zich gedurende 9 seizoenen schuldig heeft gemaakt aan ernstige overtredingen van financiële regels. En dat gaat niet om een administratief foutje. De commissie stelt vast dat er schijncontracten zijn geweest. Die werden gebruikt met commerciële partners, waarbij de contracten niet de werkelijke financiële afspraken weergaven. Commerciële inkomsten kunstmatig hoger liet lijken en kosten juist lager. Financiële stukken indienden die volgens de commissie niet de werkelijke financiële situatie van de club Manchester City weergaven. De ware financiële positie voor accountants en voetbalautoriteiten verborgen hield. Dat deed dus Manchester City. Daardoor de financiële uitgavenlimieten van zowel de Premier League als de UEFA fors zijn overschreden. En tijdens het onderzoek herhaaldelijk onvoldoende werd meegewerkt door Manchester City. En 3 van de 4 aanklachten op dat laatste punt werden bewezen verklaard. Misschien nog fundamenteler. De commissie beschrijft een constructie waarbij commerciële partners officieel sponsorgeld betaalden, maar waarbij een deel van het geld feitelijk afkomstig was van de ADUG. Dat is het investeringsbedrijf dat Manchester City bezit. Met andere woorden, geld van de eigenaar werd vervolgens door de commissie via commerciële overeenkomsten gepresenteerd als zelfstandige sponsorinkomsten. De commissie concludeert bovendien dat City tijdens het onderzoek bewust pogingen deed om het onderzoek te vertragen dan wel te frustreren. Belangrijke nuance: Manchester City heeft op 2 oktober jongstleden beroep aangetekend. Dus, dit is geen losse verdenking meer. Er ligt een formeel oordeel van een onafhankelijke commissie. Maar dat oordeel wordt nu wel aangevocht bij de beroepscommissie. De uiteindelijke sanctie is daarom nog steeds niet vastgesteld. De Premier League-regels geven de commissie ruimte voor onder meer boetes, puntenaftrek en andere sportieve sancties. En wat die sanctie concreet wordt, dat weten we nog niet. En Liverpool zat natuurlijk jarenlang rechtstreeks met Manchester City in een titelstrijd. En voelt zich daarmee benadeeld. In meerdere seizoenen eindigt het verschil tussen beide clubs extreem klein. En daardoor wordt iedere vastgestelde financiële overtreding bij Manchester City en Liverpool automatisch gekoppeld aan de vraag: was die sportieve strijd dan wel zo gelijkwaardig? En dat verklaart ook de sfeer gisteren op Anfield. Manchester City werd bij de warming-up en bij de opkomsten uitgejouwd en vanaf de tribunes klonken verwijten over valspelen. En daar heb ik in dit geval
1: de spraakmaker.
0: Als een onafhankelijke commissie vaststelt dat een club jarenlang financiële regels heeft overtreden, moet de straf alleen of over de toekomst gaan? Of moeten ook eerdere sportieve successen worden weggevaagd? Laat me even weten via de app van GPR Sportradio. Ik ben benieuwd naar jullie.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
9: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
11: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
12: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
13: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
14: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
15: Yes!
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
15: Yes!
17: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
18: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
17: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
19: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
20: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
21: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
22: Even bollen met Select.
23: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
24: Ah, relaxed?
23: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
25: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
26: Meer voor minder. Simpel.
0: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
1: Thuis in, mooi wonen.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow.
3: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
24: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
26: GPR Sportradio. Verkeer.
27: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en ben je 50 minuten langer onderweg.
26: GPR Sportradio.
28: De Sound of Sport.
26: Rick van Veldhuizen.
29: De spraakmaker.
30: Gaat over Manchester City. Als een onafhankelijke commissie vaststelt dat de club jarenlang financiële regels heeft overtreden, moet de straf dan alleen over de toekomst gaan of ook over het verleden?
28: GPR Sportradio.
30: Wat is jullie mening? Kom maar door.

0: gevoelig onderwerpje.
1: Voor mensen zoals ik, die in de categorie diabetes 2 zitten.
0: Wij mogen niet aan de snoepjes. Mag niet.
1: Maar zou best willen. Dat zeker.
2: De spraakmaker.
1: Spraakmaker van dit uur is ingewikkeld misschien, maar er komen toch best wel heel veel reacties op binnen. De vraag is, als een onafhankelijke commissie vaststelt dat een club, in dit geval Manchester City, jarenlang financiële regels heeft overtreden, moet de straf alleen over de toekomst gaan? Of moeten ook de eerdere sportieve successen van Manchester City gevolgen kunnen gaan krijgen? Dat is de vraag die voor ligt. Nou, daar komen de nodige op binnen hoor. Marco Jansen uit Heino die zegt, als je alleen volgend seizoen punten gaat lopen aftrekken, dan straf je eigenlijk een andere selectie. Als het voordeel in het verleden is behaald, moet je ook naar die periode durven te kijken. Alewiek Visser uit Makkum zegt, titels achteraf afpakken vind ik vrij ingewikkeld. Je kunt jaar later niet meer opnieuw bepalen hoe een competitie zou zijn verlopen. Nou, die staan een beetje in tegenspraak met elkaar, de eerste twee. Peter Hendricks, die zegt, financiële regels bestaan juist om eerlijke concurrentie te kunnen bewaken. Als bewezen is dat je dit jarenlang hebt weten te omzeilen, dan hoort er een sportieve zware straf bij. Sandra Koster uit Drenthe zegt, boete heeft voor zo'n rijke club weinig zin. Dan wordt vals spelen gewoon een kostenpost op de begroting. Martijn van Beek uit Lunteren zegt, ik zou geen kampioenschappen herschrijven, maar een enorme puntenstraf en uitsluiting van Europees voetbal vind ik op dit moment het meest verdedigbaar. Nico de Jong uit Oud-Beijerland zegt, als de andere clubs zich wel aan de regels hebben gehouden, moeten die overtredingen ergens meteen sportief voelbaar worden. Anders zijn regels slechts iets dat op papier staat en voor de rest waar niemand wat mee doet. En de laatste die ik binnenkrijg komt uit Limburg is van Linda, Linda Smeets. Eerst het beroep afwachten. De commissie heeft heel zware dingen vastgesteld. Oké. Maar zolang die procedure loopt, moet je ook dat juridische vervolg serieus gaan nemen. Ja, nou, dan weet ik het nog niet hoor. Ja, er zijn heel veel mensen die wat anders vinden weer. Dat maakt het dan even wat ingewikkeld. Hoe dan ook, als er uitspraak gaat volgen, dan is het wel lastig als je met een sterrenelftal zit. Wat doe je daarmee? Manchester City is een sterrenelftal. Ik heb het al eerder gezegd. Het was destijds ook bijvoorbeeld in Italië aan de orde. Juventus. Heeft ook verschrikkelijk op zijn broek gekregen. En een verschrikkelijke straf moeten ondergaan. Uiteindelijk zijn ze wel weer teruggekomen in de Serie A. Maar ze zijn nooit meer helemaal de oude geworden. Ja, je verminkt de club voor eeuwig en voor altijd. En natuurlijk, de fout ligt bij het bestuur van die club. Maar ja, je neemt ook een stad heel wat af, zullen we maar zeggen. Dit is GPR Sportradio. Goedemorgen bij New Change en A Lover's Holiday.

Muziek hoor op de radio. Higher Power hoorde van Coldplay bij GPR Sportradio. Goedemorgen. Max Verstappen heeft gisteren het ene circuit dat nog als opvallend gat staat op zijn Formule 1 palmarès eindelijk kunnen afvinken. Het is Singapore. En bij zijn 10e poging won hij voor het eerst op Marina Bay Street Circuit. Dat is de volledige benaming. En eigenlijk was het hele weekend één lange demonstratie van Max. Zaterdag won Verstappen eerst de sprintrace. Daarna pakte hij pole position bij de Grand Prix. En zondag leidde hij de hoofdrace van start tot finish. Ja, Charles Leclerc die kwam nog sterk weg bij de start. En ze zat in de eerste bocht bijna naast Verstappen. Maar Max hield de leiding en reed vervolgens langzamer steeds. Zeker steeds een stukje verder weg. En hij won uiteindelijk met ruim 7 seconden voorsprong op Leclerc. En dan heb ik het over Max natuurlijk. En Kimi Antonelli die werd derde. Het was ook nog eens Verstappen's 250ste Grand Prix en zijn 73ste overwinning in de Formule 1. En opvallend, een deel van de race werkte zijn radio niet goed. Dat was op zich heel erg komisch. Lambiase die probeerde hem te bereiken. Dat lukte hem wel, maar het antwoord van Max was niet te horen. Waarschijnlijk was het allemaal zo vochtig in zijn helm dat zijn microfoon water had gemaakt. Of misschien dat zijn drinkgedeelte ook richting de microfoon ging. Want zo klonk het wel een beetje een volgelopen microfoon. Red Bull moest hem zelfs ook met de ouderwetse pitbord langs de baan informatie gaan geven. Maar toch kwam zijn overwinning geen moment serieus in gevaar. Red Bull won dus eerst in Maleisië. Nu domineert het Singapore. Ja, en dan volgt de grote vraag. 2 compleet verschillende circuits. Dat maakt het wel heel erg veel interessanter dan 1 toevallige overwinning. Red Bull lijkt werkelijk een stap te hebben gemaakt met de RB22. Verstappen staat inmiddels weer 4e in het WK met maar liefst 221 punten. Kimi Antonelli leidt met 340 en heeft 102 punten voorsprong op zijn teamgenoot George Russell. Nou, Antonelli kan dus bij de volgende race in Austin, Texas zelfs mathematisch wereldkampioen worden. Maar ik zeg er met nadruk mij mathematisch. Want ja, dit is een als-dan opmerking. Als zijn voorsprong daarbij oploopt tot minimaal 125 punten op George Russell. Het kampioenschap lijkt voor Max praktisch weg. Maar het is nog wel een mogelijkheid. Maar er moeten heel veel bijzondere dingen gebeuren. Heel veel bijzondere dingen. Maar wat Red Bull nu doet is minstens zo belangrijk voor 2027. Als die auto op zowel Sepang als Singapore goed heeft gewerkt, hebben ze misschien eindelijk begrepen waar het in het eerste deel van het seizoen is misgegaan. En waardoor eigenlijk het wereldkampioenschap niet meer in handen zou kunnen vallen van Red Bull. Ja. Ik vind het wel een heel bijzonder verhaal dit. Ik vind het ook wel heel erg mooi. Maar uiteindelijk kan je dan nog tweede worden als Max Verstappen. Nou, er moeten ook daar weer heel veel bijzondere dingen gaan gebeuren. Hoe dan ook, we wachten gewoon de volgende race af. Dat gaat gebeuren in Austin. En die volgen we natuurlijk hier bij GPR Sportradio.

Heerlijk als maandagmorgen troost. Een kiss. Kiss me, hoorde je van Sixpence, None the Richer bij GPR Sportradio. Ik was nog even vergeten te vertellen na het verhaal van Max, hoe hij gisteren na zijn overwinning toe heeft weten te werken en zijn eventuele kansen op nog meer dan alleen een vierde plek. Dat er straks om 4:30 weer een nieuwe F1 aan tafel online komt te staan vanuit de Harbour Club in Vinkeveen. Presentatie is dan wederom in handen van Frank Evenblij. Deze uitzending wordt gedaan samen met Rob van Zomeren, Olaf Mol en Frans Verschuur. Er wordt ongetwijfeld nagepraat over Singapore. Wat een heerlijke overwinning was voor Max Verstappen. Zoet. Overigens begrijp ik dat ze verder niet meer gaan lopen klussen bij Red Bull aan de RB22. Die hebben zoiets van, oké, we gaan nu echt volledig allemaal werken op het komende seizoen. En die auto schijnt waanzinnig te gaan worden. Goed, dan weet je dat alvast. Zometeen zij om 4:30 te horen in de podcast. Een van de vele podcasts die je kunt horen bij GPR Sportradio. Misschien via jouw favoriete podcast-app. En anders kan je kijken via Kijk. Dat is wel zo makkelijk. Zometeen ben je terug.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Schepen kunnen vanaf vandaag voorlopig weer in twee richtingen over de IJssel tussen Arnhem en Zutphen varen. Het water is gestegen, waardoor de vaargeul weer diep genoeg is. Ruim twee weken konden schepen alleen richting Arnhem. Schepen uit Duitsland moesten daardoor zo'n 300 kilometer omvaren. Spoorbedrijven beginnen vandaag samen met hulplijn 113 een campagne tegen zelfdoding op het spoor. Dat gebeurt bijna 200 keer per jaar. Onder andere nabestaanden, machinisten en conducteurs vertellen in het film dat het er nog jaren bij blijft. Overmorgen is in treinen een omroepbericht te horen om meer naar elkaar om te kijken. Hulpverleners in Italië proberen al sinds gisteren iemand te redden uit een grot op het eiland Sardinië. Hij was er als onderzoeker aan het werk toen een deel van de grot instortte. De ingang wordt geblokkeerd door puin en de grot verkennen zit nu vast op 10 meter diepte. Volgens het Italiaans persbureau leeft hij nog. En dat verouderde dierentuinen zich moeten houden aan strengere regels is goed nieuws en hard nodig, vindt de dierenbescherming. We zijn anders gaan denken over dierenwelzijn en daarom wil het kabinet dat dierentuinen meegaan met hun tijd. Als ze bijvoorbeeld hun krapper verblijven niet verbeteren, kan het ministerie ingrijpen. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt 14 tot 18 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 40 minuten tijdsverlies. Je kan omrijden via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. En dit gaat naar verwachting tot 11:15 vanochtend duren. En verder een kapotte vrachtauto op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein is de rechte rijstrook dicht. En daar ben je nu een kwartier langer onderweg.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
5: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
6: Let op. Geld lenen kost geld.
4: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: De energieprijzen stijgen, maar zijn nog lang niet zo hoog als tijdens de piek van 2022. Voorkom verrassingen en maak je energiecontract winterklaar. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals. Gaslicht.com.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier.

0: voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
2: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
3: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
2: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
5: Je dacht dat de supporters van Ajax boos waren de afgelopen weekend. Bij PEC Zwolle koopt het. 4 punten uit 8 wedstrijden. 6 doelpunten gemaakt. En na de nederlaag tegen Cambuur klinkt vanaf de tribunes Henry Rotop.

0: Maandagmorgen, altijd een moeilijke dag, maar met dit soort muziek op de radio. Een flauw herfstzonnetje dat naar binnen schijnt, dat ook nog echt warm aanvoelt. Dat is de maandag best lekker, kan ik je vertellen. De maandag van GPR Sportradio. Goedemorgen. Even een verhaal uit de Eredivisie. Ik weet niet of jullie afgelopen weekend ook hebben gekeken naar de wedstrijd Ajax tegen NEC. Je zal maar supporter zijn van Ajax. Ik denk dat je je kapot hebt geërgerd. Maar kijken we even een paar steden verderop, dan komen we uit in Zwolle. Bij PEC Zwolle is de stemming inmiddels behoorlijk grimmig. Gisteren verloor PEC thuis met 0-1 van SC Cambuur. Ja, op zichzelf kan dat gebeuren, maar PEC staat na 8 wedstrijden op slechts 4 punten. De ploeg heeft pas 6 doelpunten gemaakt en na afloop was de maat bij een deel van de aanhang van PEC Zwolle helemaal vol. Er klonk een hard fluitconcert, supporters riepen schaam je kapot. En trainer Henry van der Vecht, die kreeg iets anders te horen vanaf de tribunes. Henry, rot op. Nou, die echt flyend, zullen we zeggen. PEC begon tegen Cambuur Leeuwarden eigenlijk helemaal niet zo slecht. Volgens aanvoerder Ryan Thomas had zijn ploeg na 20 minuten zelfs al ruim voor kunnen staan. Maar ja, die kansen gingen er niet in en daar gaat het dus om. Nou, rust werd Cambuur sterker en Nicolas Bender maakte in de slotfase nog de 0-1. En dat is precies wat er bij een ploeg in de hoek waar de klappen vallen gebeurt. Zelf kansen missen en vervolgens 1 vervelende goal tegen krijgen. En dan gebeurt er iets interessants. Ryan Thomas die zegt tegen de supporters: jullie hebben natuurlijk allemaal gelijk dat jullie boos zijn, maar zodra de kritiek op zijn trainer terechtkomt, Harry van der Vecht, dan trekt hij daar de grens. Volgens Thomas staan uiteindelijk de spelers op het veld. De spelers moeten meer energie brengen, dus Ryan. En de spelers moeten de kansen gaan maken. En de selectie staat volgens hem nog steeds achter van der Vecht. Zo hoorden wij in een bijdrage bij de NOS Ryan Thomas over de kritiek op Henry van der Vecht.
1: Ja, in zo'n moment is het altijd moeilijk. Want die trainer wil natuurlijk alles, alles goed doen en de ploeg ook. Maar als het gaat om zo'n moeilijke fase voor de club, ja, dan moet je achter elkaar blijven. En dat doen we zeker. En we staan ook nog steeds achter de trainer. Maar wij moeten als een hele ploeg ook gewoon selectie en staf gewoon beter doen. En het ligt niet aan hem waarom wij hebben deze wedstrijd verloren. Want zoals ik zei, wij moeten gewoon scoren. En je krijgt gewoon zo'n kukko. Je hebt viergever die 3-4 keer heeft een schot geblokt. En dan voelt hij nog steeds voor hun. Wij moeten gewoon meer energie. Hoe zeg je dat? Niet meer die gevoel hebben om een doelpunt tegen te houden. In plaats van gewoon blijven kijken. En dat doen we gewoon te vaak op dit moment.
0: Ryan Thomas bij de NOS. Mocht je afvragen waarom formuleert hij zo bijzonder? Nou, doe ik zelf ook heel vaak. Maar Ryan is eigenlijk van origine een Nieuw-Zeelander. Maar woont al heel lang hier in Nederland. En is eigenlijk vernederlands of misschien eigenlijk wel verzwollest. Voor alle duidelijkheid, daar bedoel ik mee PEC Zwolle. Dit is altijd het lastige bij een club in crisis. In dit geval PEC Zwolle. Supporters die zien namelijk een trainer die verantwoordelijk is voor die resultaten. En spelers zien ondertussen ook precies hoeveel kansen zij uiteindelijk hebben gemist. En dat het ook wel in hun handen ligt. En PEC krijgt geen maanden de tijd om dit allemaal verder uit te zoeken. Met 4 punten uit 8 wedstrijden begint iedere volgende wedstrijd meteen al heel zwaar te wegen. Dus we wensen PEC Zwolle daarbij heel veel succes. En we blijven ze nauwgezet volgen. Want daar zijn we voor. Bij GPR Sportradio. Goedemorgen.

0: vind je dat?
1: Ja, dat is niet echt wat een sportman of een sportvrouw hardop wil uitspreken. Zeker niet op professionele basis, want opgeven is vaak geen optie. Give it up hoorde je van Casey en de Sunshine Band bij GPR Sportradio. Even wat sport in het kort. We beginnen met darts. Gian van Veen was gisteren de beste Nederlander bij de Swiss Darts Trophy in Basel. In de kwartfinale ontsnapte hij werkelijk door het oog van de naald tegen Bradley Brooks. We zaten hier allemaal op de bank roepen van je gooit geen pijl, Gian! En uiteindelijk stond hij met 3-0 achter. En dan heb ik het over Gian van Veen. Hij vocht zich terug, overleefde uiteindelijk 3 matchdarts om vervolgens de wedstrijd toch nog naar zich toe te trekken met 6-5. In de halve finale was Johnny Clayton voor Gian van Veen te sterk. Hij verloor toen met 7-4. Clayton gooide daar gemiddeld een 105 en trok daarna ook de finale naar zich toe. Daarbij versloeg hij ook nog eens een keertje Luke Humphries met 8-4. En won daarmee zijn eerste rankingtitel voor 2026. En dat was opvallend, omdat namelijk Humphries eerder op die dag misschien wel de beste wedstrijd van het hele seizoen had gegooid. Hij gooide een gemiddelde van, lekker, 114. En hij won nog een keertje met 6-0. Dus dat is het beste gemiddelde score van het toernooi, maar dat levert je dan geen beker op. Toch balen. Dan schaatsen. Het officiële schaatsseizoen is nog nauwelijks op gang, maar Jenning de Bo laat nu al zien dat zijn snelheid er wel is. Tijdens een trainingswedstrijd in Tialf Heerenveen reed hij zaterdag de 500 meter in 34.56. En dat is voor oktober gewoon een hele behoorlijke tijd. Sebastian Nys kwam tot 34.78. En vooral interessant is, de Bo vertelde vorige week nog dat hij dit seizoen nadrukkelijk het wereldrecord gaat aanvallen van 33.6. En droomt van een tijd rond de 33.5. Nou, daar zit hij dan nog wel even een dikke volle seconde onder op dit moment. Maar hij schaatstermen zegt een 34.56 in oktober. Vooral omdat zijn basissnelheid bij Jenning de Bo echt wel goed zit, hoor. Ik bedoel, dat ziet er echt heel mooi uit. Dan voetballen. SW Brugt, die behoort tot de 30 genomineerden voor de Ballon d'Or voor vrouwen. En dat is niet alleen een symbolische nominatie. Brugt, die afgelopen seizoen 48 wedstrijden voor Barcelona maakte 13 doelpunten en gaf 11 assists. Barcelona heeft verder nog gewonnen de Champions League, Spaanse competitie, Spaanse beker en de Supercup. Nou, het is haar eerste Ballon d'Or nominatie voor vrouwen. En Nederland is trouwens opvallend goed vertegenwoordigd. Ook Kerstin Kasparij en Vivianne Minima staan op die lijst. Het leuke zit in hoe Brugs het nieuws zelf heeft gehoord. Nee, niet met een officieel telefoontje van France Football. Niet via Barcelona. Nee, gewoon omdat ze een Instagram-notificatie kreeg.
2: Ja, het is echt heel vet. Natuurlijk ben je in het jaar door met je team, met prijzen winnen, met presteren. En dan is dit wel zo'n momentje dat je denkt, oké, ik heb het vorig jaar goed gedaan. En dat wordt dan ook erkend door andere mensen. Dus dat doet me goed. Maar uiteindelijk is dat alleen maar mogelijk door de mensen om me heen en de staf met wie ik kan werken. Dus heel dankbaar voor hun.
1: Je hoorde SB Brugt voor de microfoon van de NOS over haar nominatie voor de Ballon d'Or bij vrouwen. En nu maar afwachten.

0: I've had a time of my life. Dat had kunnen zijn voor de spelers van AZ afgelopen zaterdag. Moet ik je wel even mee terugnemen naar dat moment, zaterdagavond. Feyenoord tegen AZ, vlak voor rust. Dan gaat het mis bij Feyenoord dat thuis speelt. Givay Segiel die speelt een bal veel te kort terug. Max Meerdink van AZ zit er tussen. En komt tegenover de Feyenoord-doelman Tjark Ernst te staan. Ernst komt uit. Meerdink gaat naar de grond. En scheidsrechter Danny Makkely doet onmiddellijk wat vrijwel iedereen zou doen op normale snelheid. Die dan de zaak voor zich ziet afspelen. Die beoordeelt het als penalty voor AZ. Maar ja, dan komt daar de VAR. Mijn vrouw zegt altijd tegen mij: ik kan tegenwoordig niet één keer meer gewoon vrolijk juichen. Je wordt altijd weer afgestraft door de VAR. En dat is wel zo. Makkely wordt naar het scherm gestuurd. Bekijkt de beelden lang, heel lang. En trekt uiteindelijk zijn strafschop weer in. Feyenoord wint later met 2-0. En neemt daarmee de koppositie over van AZ. Maar goed, nu komt dan de scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen, hoofdscheidsrechterszaken bij de KNVB. Hij zegt dat de uiteindelijke beslissing om geen penalty te geven volgens hem te verdedigen is.
1: Nou, de VAR die zit in het replaycenter en die beslist dan welke beelden zijn voor mij voldoende om de scheidsrechter te laten zien. De scheidsrechter kan daar overigens ook zelf om vragen. Heb je nog andere camerastandpunten? Dit is een super slow-mo. Het probleem van een super slow-mo is, als je een super slow-mo keer op keer gaat herhalen met contact, dan wordt het contact altijd erger. Denk aan een tackle met een gestrekt been. Als je dat 5 keer herhaalt, gaat alles van geel naar rood. De VAR heeft besloten om dat niet te doen. Dat moeten we overigens nog met elkaar wel echt kritisch bekijken. Is dat voldoende geweest? Had de VAR dat niet toch moeten doen? Die analyse hebben we nog niet gemaakt. Feit blijft dat de scheidsrechter op basis van de beschikbare beelden die op het veld heeft gezien, ook heeft vastgesteld: het contact is niet de oorzaak van de val. En daarom trek ik mijn beslissing terug.
0: Jorde, het hoofd van alle scheidsrechters in Nederland, Raymond van Meenen, voor de microfoon van ESPN. En van Meenen zegt ook dat hij gaat bekijken of Makkely eigenlijk wel de juiste beelden heeft aangeboden gekregen. En voormalig topscheidsrechter Mario van der Ende, daar is hij weer, komt juist tot een tegenovergestelde conclusie. Volgens hem had de oorspronkelijke penaltybeslissing moeten blijven staan. En dat is niet gebeurd. Ik kan me zo voorstellen dat al die gasten die naar het Feyenoordstadion zijn gegaan vanuit Alkmaar, dat ze echt met een sip gevoel terug zijn gereden naar 072 met de gedachte: wacht even, dit had ook zomaar anders kunnen lopen. Ja, en dan kom ik uit bij
2: de spraakmaker.
0: Als de scheidsrechter op het veld een penalty geeft en de beelden bewijzen niet onomstotelijk dat hij fout zat met zijn beslissing, dan moet de VAR er gewoon vanaf blijven. Dat is eigenlijk ook wel de aanvankelijke gedachte, hè? Dat werd vaak geroepen. Als de scheidsrechter op het veld iets ziet en de VAR kan het niet echt heel erg duidelijk maken, dan blijft de eerste aanvankelijke beslissing van de scheidsrechter geldend. Nou, goed. Er staan zoveel van die mensen van de arbitrage rondom het veld dat ook zij kunnen beoordelen. Het blijft heel raar dat de VAR dan ineens zo ver doorgaat. Ja, dan blijf ik weer mijn vrouw geloven die altijd zegt: ja, ik kan nooit echt spontaan juichen, want je weet nooit wat de VAR weer gaat doen. En dat is wel zo. Dat is wel een dingetje. Nou goed, laat ons even weten wat je daarvan vindt. Stuur het even door naar de GPR Sportradio app. En doe dat met eens of oneens. Zet er ook nog even een verhaaltje bij. Waarom? Dat maakt het allemaal wat duidelijker. En dan zometeen hoor ik graag jullie mening.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Wie was er aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
1: Hit it!
3: Voor die

0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
1: En, al lang last?
2: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
1: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
2: Ik heb geen idee.
3: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
4: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.

0: Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
4: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
3: En die chocomelettes zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd. Chocomel.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar €4,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way, met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
11: Deze week in de bonus. AH pitloze rode druiven 500 gram. 1+1 gratis. Alle Unox soep in zak. 1+1 gratis. En alle Douwe Egberts, Senseo of Loor. 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Een middagje cheese zeggen. Begin natuurlijk. Krokant. Met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen. Met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
13: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
4: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Hierdoor ben je 20 minuten langer onderweg. Je kan omrijden via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. Verder bergingswerkzaamheden op de A28 richting Amersfoort. Tussen Harderwijk Zuid en Nijkerk staat daardoor 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot slot de A29 richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein ben je 35 minuten langer onderweg.
4: GPR Sportradio.
6: The Sound of Sport.
4: Rick van Veldhuizen.
7: Nou, alleen voor de wedstrijd Feyenoord tegen AZ, als een scheidsrechter op het veld een penalty geeft en de beelden bewijzen niet onomstotelijk dat hij fout zit, dan moet de

0: Wallpaper van Stay Gold bij GPR Sportradio. Nou, daar ligt er eentje voor, hoor.
1: De spraakmaker.
0: Als de scheidsrechter op het veld een penalty geeft, dat was in de wedstrijd tussen Feyenoord en AZ, en de beelden bewijzen niet onomstotelijk dat Makkely fout zat, dan moet de VAR er met zijn tengels vanaf blijven. Dat is de stelling. Eens of oneens, dat is even de vraag van mij aan jullie. Willem Jager, die zegt gewoon uit Borculo trouwens, hij zegt niet eens of oneens, hij zegt ja. VAR is ooit ingevoerd voor duidelijke fouten. Als je 1,5 minuut met 4 camera standpunten moet gaan zoeken, was het kennelijk geen duidelijke fout. Blijf er dan toch vanaf. Marije Bos uit Friesland zegt nee, als beelden laten zien dat de speler al valt voor het contact, dan moet je de verkeerde beslissing meteen corrigeren. Dat is die techniek die we daarvoor juist moeten gebruiken, aldus Marije. Ronald Verhoeven uit Oudenbosch, hij zegt het probleem is niet de VAR, maar super slow motion. Alles ziet in de vertraging 10 keer erger uit dan het in werkelijkheid is gebeurd. Sandra de Wit uit Schoonhoven, de Zilverstad, zegt de beslissing op het veld moet leidend zijn. Alleen ingrijpen als iedereen na 1 herhaling zegt dit is duidelijk fout. Dus dan moet het echt onomstotelijk zijn. Dat is eigenlijk wat Sandra zegt. Martijn Scholten, waarom hebben we 10 camera's als de scheidsrechter vervolgens misschien niet eens de beste beelden heeft gekregen? Daar zit voor mij het probleem. Geeft die man de juiste beelden? Esther Mulder, bij voetbal willen we tegelijkertijd perfecte beslissingen en geen minutenlange VAR. Die twee wensen botsen met elkaar. Pak er nog even eentje bij, dan doe ik deze van Peter Smeets. Ik vind het live een penalty en na 10 herhalingen wist ik het nog niet. Ja, dan moet die oorspronkelijke beslissing gewoon blijven staan. En dat is ook de regel, hè? Als we die kunnen beoordelen, is de aanvankelijk eerste call van de scheidsrechter, in dit geval Danny Makkely, gewoon de beslissing. Dit had gewoon een pingel moeten zijn voor AZ. Ja, ik wil geen zout in de wonden strooien van alle lieve luisteraars in Alkmaar en omgeving, maar ik wens jullie wel allemaal sterk deze komende week. Jullie koppositie is eigenlijk een beetje onreglementair afgepakt. Zo lijkt het wel. Nu, bij GPR Sportradio, naar Radio Michael Walden. Woo!

Michael Walden bij GPR Sportradio op deze maandagmorgen 12 oktober 2026. Ik ga je even mee terug in de tijd nemen. Precies 58 jaar terug in de tijd. We gaan naar 12 oktober 1968. Toen werden in Mexico stad de Olympische Zomerspelen geopend. En die Spelen zouden historisch worden. Mexico stad ligt namelijk op 2300 meter boven het zeeniveau. Dat weten ook heel veel liefhebbers van de Formule 1 ook. Want binnenkort wordt daar een fantastische GP gereden. En daarbij is de luchtweerstand en de ijlheid dus van de lucht een zeer belangrijke factor. En door die ijle lucht hadden duursporters veel minder zuurstof tot hun beschikking, terwijl sprinters juist profiteerden van die geringe luchtweerstand. Er deden 5516 sporters uit 112 landen mee. En tijdens die Spelen van 1968 in Mexico zou Bob Beamon bij het verspringen een van de meest beroemde wereldrecords uit de sportgeschiedenis neerzetten. Het was de afstand van 8,90 meter bij het verspringen. Dat record bleef 23 jaar bestaan, totdat daar in 1991 ineens Mike Powell was. Die wordt trouwens volgens mij over een maand ook 63, dus ook wel aardig op leeftijd. Zijn volledige naam is Michael Anthony Powell. En hij wordt ook wel eens een keer de kangoeroe uit Philadelphia genoemd. Die ging daar overheen en dat was in Tokio. En hij sprong toen 8,95 meter en dat was een verbetering van het wereldrecord. En dat gebeurde op 30 augustus 1991. Dus wat dat betreft, dat verspringen, ja, dat heeft een hele lange geschiedenis. Misschien zelfs wel een traditie. En het verbeteren van die afstanden waren bijna schier onmogelijk. We gingen dus even terug in de tijd naar 12 oktober 1968. Hier bij GPR Sportradio.

0: SWAT, next to you bij GPR Sportradio. Tot zover. En niet verder. Vergeet niet dat het vandaag fantastisch weer is, dat je er ook even van moet genieten. Vanmiddag wordt het tussen de 15 en 18 graden. De zon schijnt, de wind komt uit een zuidelijke richting. Beste richting om, zeg maar, mooi weer vandaan te hebben. Zometeen mooi weer op de radio. Dan hebben wij Gert-Jan van Acooy tussen 12 en 2. En vanmiddag om 16:30 een nieuwe F1 aan tafel. Ook dan lekker luisteren. Wat mij betreft, geniet van deze maandag. En tot morgen voor een nieuwe Coffee & Classics. En blijf luisteren naar GPR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere.

0: passagiers. Een van hen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bus heeft veel schade en is weggesleept. KLM gaat een week later dan gepland pas weer vliegen naar Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. De eerste vlucht zou 25 oktober gaan, dat wordt 1 november. Het heeft te maken met de veiligheid in Riyadh. De Houthi-rebellen uit Jemen vallen het vliegveld aan. Dit weekend vielen 14 doden. Een grote brand die vanmorgen uitbrak in een rijtjeshuis in Doesburg is onder controle. Volgens Dagblad de Gelderlander is het onduidelijk of de bewoners thuis waren en of ze zich op tijd in veiligheid hebben gebracht. Het huis in Doesburg is zwaar beschadigd en staat op instorten. Vlak voor de brand zouden buren een knal hebben gehoord. En president Zelensky zegt dat sociale media veel minder last hebben van Russische bots. Dat komt volgens hem door de aanvallen van Oekraïne op datacenters in Rusland. Zelensky zegt dat er minder automatische berichten van nepgebruikers worden geplaatst met nepnieuws en propaganda. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt 14 tot 18 graden.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen, 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Variabel tarief, terugleverkosten, salteren. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: Goed, ga naar independer.nl.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei
1: tegen je buren, schoolpleinhouders.

0: Hey, kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
1: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
2: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
3: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
4: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
5: Yes!
6: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
5: Yes!
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
7: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
12: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
13: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
14: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met blokledder.
15: Blokledder. Wanneer

0: Kijk het complete assortiment op blokladder.nl. Je schrijft Blokladder.
1: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweede.

0: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Let op. Geld lenen kost geld.
2: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Gert-Jan van Acquoy.
4: Hey, goedemiddag, het is 12 uur geweest. Lunchtijd, eet smakelijk. Gisteren won Max Verstappen de grote prijs van Singapore. Maar dat ging niet bepaald zonder uitdagingen. Wat daar gebeurde, hoor je zo meteen. De eerste calling.

0: GPR Sportradio met de calling and wherever you will go. Gert-Jan hier, standing in voor Alexander Stevens. Ja, gisteren was een mooie dag voor de Formule 1-fans. Want na de grote prijs van Bahrein vorige week heeft Max Verstappen nu ook de grote prijs van Singapore gewonnen. Een Grand Prix die hij nog nooit op zijn naam heeft geschreven. Dus dat was, was een groot feest.
1: Daar, na 250 Grand Prix, wint hij eindelijk in Singapore. Een groot applaus en dik vuurwerk voor Max Verstappen, die het gewoon voor elkaar bokst en die daarmee gewoon zijn 73ste Grand Prix-overwinning naar binnen haalt.
0: Ja, zo klonk dat gisteren hier op GPR Sportradio. Een mooie overwinning dus voor Max Verstappen. Maar het was ook een overwinning die niet zonder uitdagingen was. Want ja, de Formule 1 staat erom bekend dat ze vooruit lopen op de techniek. Hè. De techniek die tegenwoordig in de auto's op de weg zit, dat is grotendeels vaak ontworpen en ontwikkeld door de Formule 1-wereld. En dan zou je toch zeggen dat ze een boordradio, een teamradio, een soort walkie-talkie eigenlijk, dat ze dat wel zouden moeten kunnen fixen.
2: Max, under a safety car, we would lose position to Leclerc. But I'm worried about restarting on this tighter. If you would accept pitting behind Leclerc, say nothing. If you don't want to pit, key up on the radio, try to say something. Oké, understood. Thank you.
0: Ja, dat is dan wel weer creatief opgelost, hè. Maar goed, ondanks deze uitdagingen heeft hij wel mooi de grote prijs van Singapore op zijn naam geschreven. Een uitgebreide nabeschouwing. Dat wordt op dit moment opgenomen. Onze podcast Formule 1 aan tafel, de grootste Formule 1-podcast van Nederland, wordt dus op dit moment opgenomen. Vanmiddag 16:30 staat hij op gprsportradio.nl of in je favoriete podcast-app. Dit is George Michael bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio, George Michael en Freedom. Het is maandag. Even bijkomen hoor, van een druk sportweekend. Ja, bij judo is de Nederlandse ploeg er niet in geslaagd een medaille te winnen op de wereldkampioenschappen in Baku, Azerbeidzjan. Het is voor de tweede keer in de 70-jarige geschiedenis van het toernooi dat Nederland met lege handen naar huis keert. Slechts twee keer, hè? Ja, helaas dus ook deze keer. De vorige keer dat dit gebeurde was in 2017. En volgens de judobond was een dergelijk scenario zonder eremetaal een ingecalculeerd risico. Ja, ja, blijft natuurlijk wel een flinke domper. Een flinke teleurstelling voor de nationale ploeg, wat toch wel een intensief toernooi heeft gehad. En dan de Vriendenloterij Eredivisie. Daar heeft Feyenoord de koppositie overgenomen. De Rotterdammers die wonnen gisteren de topper tegen AZ. Daarentegen flinke teleurstelling bij Ajax, wat in eigen huis opnieuw punten verspeelde door niet voorbij NEC te komen. PSV had het lastig tegen Heerenveen, maar die wist dus uiteindelijk nog wel te winnen. En de resultaten van dit weekend zorgen dus voor een verschuiving aan de top van de ranglijst, waarbij Feyenoord nu de te kloppen ploeg is. Ja, en de zorgen bij Ajax, ja, die nemen toch weer toe. Ja, dat is toch geen lekker verloop van het seizoen tot zover.

Radio Softcell, Tainted Love. Het is droog, het is zonnig. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond meer wolken vanaf zee. Kans op een lichte bui. En aan de kust ook een stevig windje. Ja, er gaat geen dag voorbij dat er geen onrust in het voetbal is. Hè. Voor PEC Zwolle stapelen de problemen zich op in de Vriendenloterij Eredivisie. De ploeg die verloor gisteren op eigen veld met 0-1 van Cambuur. En door deze nederlaag blijft de club op de 16e plaats steken. De druk op de trainer, Henry van de Vecht, die neemt hierdoor verder toe. Ondanks de tegenvallende resultaten en de penibele situatie op de ranglijst heeft de spelersgroep aangegeven nog steeds achter de trainer te staan en het vertrouwen in hem te behouden. Ja, dan nog onrust bij een Braziliaanse club, de club van Memphis Depay. Daar is namelijk een beetje financiële onrust. Verdediger Gabriel Paulista die heeft gisteren hard uitgehaald naar het clubbestuur. Volgens het teamgenoot van Depay is het beschamend dat spelers niet op tijd hun salaris ontvangen. De situatie is zo ernstig dat Paulista aangeeft dat hij zelf ploeggenoten financieel te hulp schiet. Hij omschrijft de situatie als een nachtmerrie. De problemen komen op een moment dat de club sportief ook al in zwaar weer verkeert. Nou, dat is niet zo netjes, hè? Als mensen voor je werken, dan moet je ze ook betalen natuurlijk. We houden het voor je in de gaten. Meer over jouw favoriete sporten hier bij GPR Sportradio. Met nu Starship. And nothing's gonna stop us now.

0: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Onzekere energiemarkt?
3: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
2: Ik heb zoveel vragen.
4: Welk energiecontract is het beste?
5: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via MoviePark.nl.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
14: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Met een spanplafond kan verrassend veel. Daar kijk je van op. Maak een afspraak op plameco.nl.
2: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
3: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
5: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
6: Oh nee, verzekering...
5: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
6: Oh, wil ik wel.
5: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
9: Even bollen. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
12: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
13: PaulVanBergen.nl, daar vind je wel.
14: GPR Sportradio.
15: De Sound of Sport.
14: Gert-Jan van Acooi.
16: Hey, goedemiddag, het is 12:30 geweest. Feyenoord won gisteren de topper tegen AZ. Maar er werd vooral gesproken over...

0: GPR Sportradio, het is maandagmiddag. Feyenoord won gisteren de topper tegen AZ met 2-0 in de Vriendenloterij Eredivisie. Maar er werd vooral gepraat over één moment vlak voor rust. AZ-spits Max Meerdink die ging in het strafschopgebied neer naar een duel met Feyenoord-keeper Char Ernst. En scheidsrechter Danny Makkely die gaf een penalty. Maar de VAR riep hem uiteindelijk naar het scherm toe. Nou, Makkely die heeft de beelden bekeken. Bijna anderhalve minuut, 21 herhalingen lang. En trok uiteindelijk de strafschop toen weer in. Nou, Meerdink die is er nog steeds behoorlijk boos over. Hij zegt dat hij echt op zijn voet is geraakt. Scheidsrechtersbaas Raymond van Menen die snapt de ophef wel. Die zegt namelijk op normale snelheid lijkt het een penalty. Maar ja, hoe die beslissing precies tot stand is gekomen, legt hij uit bij ESPN.
1: Nou, de VAR die zit in het replaycenter en die beslist dan welke beelden zijn voor mij voldoende om de scheidsrechter te laten zien. De scheidsrechter kan daar overigens ook zelf om vragen. Heb je nog andere camerastandpunten? Dit is een super slow-mo. Het probleem van een super slow-mo is, als je een super slow-mo keer op keer gaat herhalen met contact, dan wordt het contact altijd erger. Denk aan een tackle met een gestrekt been. Als je dat 5 keer herhaalt, gaat alles van geel naar rood. De VAR heeft besloten om dat niet te doen. Dat moeten we overigens nog met elkaar wel echt kritisch bekijken. Is dat voldoende geweest? Had de VAR dat niet toch moeten doen? Die analyse hebben we nog niet gemaakt. Feit blijft dat de scheidsrechter op basis van de beschikbare beelden die op het veld heeft gezien, ook heeft vastgesteld het contact is niet de oorzaak van de val. En daarom trek ik mijn beslissing terug.
0: Ja, dat heeft er dus uiteindelijk voor gezorgd dat Feyenoord de nieuwe koploper is van de Vriendenloterij Eredivisie. Dit is GPR Sportradio.

TPR Sportradio met Harry Styles en Golden. Het is maandagmiddag. In de MotoGP ondergaat toprak Razgatlioglu vandaag een MRI-scan voor zijn rechterschouder. Ja, de scan moet uitwijzen of een operatie noodzakelijk is na zijn zware crash tijdens het Grand Prix weekend in Indonesië. Hij kwam afgelopen zaterdag hard ten val gedurende de laatste training op het circuit van Mandalika. De uitslag van het onderzoek zal bepalen hoe het vervolg van zijn seizoen eruit gaat zien en of hij de komende races nog in actie kan komen. De Turkse coureur hoopt zelf een operatie te kunnen vermijden. En dat snap ik wel. In het voetbal begint de Europese week voor de Nederlandse clubs morgen. PSV die trapt de speelronde af met een uitwedstrijd in de Champions League tegen het Duitse RB Leipzig. Het is de start van een drukke week waarin Feyenoord, Ajax, NEC, AZ en FC Twente in de diverse Europese competities in actie zullen gaan komen. Voor de Eindhovenaren is het duel in Duitsland een belangrijke test in de groepsfase van toch wel het belangrijkste Europese toernooi. De wedstrijd is morgenavond om 9 uur. Dit is GPR Sportradio.

GPR Sportradio met Alanis Morissette en You Oughta Know. Ja, rode kaart krijgen in het voetbal is nooit leuk. Zeker niet als hij toch een beetje onterecht voelt. Het gebeurde in Engeland. Liverpool tegen Manchester City. Potverdorie ook nog eens voor een Nederlander. Ryan Gravenberg. In de beladen topper tussen Liverpool en Manchester City kreeg hij na rust 2 keer geel. Eerst voor een overtreding op Elliot Anderson. En een kwartier later voor een duel met Jeremy Doku. Met 10 man ging Liverpool uiteindelijk onderuit. Nou, de trainer van Liverpool die neemt hem in bescherming. Die zegt, ja, die eerste gele kaart, ja, dat was gewoon een normale overtreding, niets aan de hand. Maar die tweede, die is de rode kaart, die kwam dus op het moment dat Liverpool het momentum had. En ja, de trainer die vond Gravenberg zelfs een van de beste spelers op het veld. En ook zijn ploeggenoot, de Nederlander Virgil van Dijk, die vond de rode kaart van zijn landgenoot ongelukkig. Ja, dat spreekt hij zich nog voorzichtig uit als je bijvraagt. Dit is GPR Sportradio met John Parr.

0: GPR. Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR. Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, dit is Daan Peenius op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Nijmegen de cijfers van de zorginspectie. Flink meer jonge tieners hebben vorig jaar een zwangerschap afgebroken. Het aantal abortussen bij meisjes onder de 15 is in een jaar tijd meer dan verdubbeld. Hoe zo'n grote stijging ineens kan, weet de inspectie ook niet. De meeste mensen in ons land zijn nog altijd slecht voorbereid op een ramp- of noodsituatie. Ze hebben bijvoorbeeld geen noodpakket met eten en drinken in huis om zichzelf de eerste dagen te kunnen redden. Ruim 4 op de 10 Nederlanders hebben dat wel. Dat zijn er evenveel als bij het vorige onderzoek een half jaar geleden. Het OM heeft TBS geëist tegen een man van 68 uit Utrecht voor een serie aanrandingen 2 en 3 jaar geleden. De meeste slachtoffers waren minderjarig. Deskundigen zeggen dat de man zwak begaafd is en door 50 jaar alcoholisme hersenschade heeft. Van het OM hoeft hij niet langer de cel in dan dat hij er al zat in voorarrest. En in meer dan 200 gemeenten mag je met oud en nieuw geen vuurwerk afsteken. Er geldt een landelijk verbod, maar gemeenten kunnen verenigingen een ontheffing geven. De meeste gemeenten doen dat niet, zoals veel grote steden in en buiten de Randstad. Ze zeggen onder meer dat ze te weinig handhavers hebben. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt zo'n 16 graden. Morgen bewolkt met een paar stevige buien.

0: kriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
1: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
2: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
0: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
5: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
4: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
5: Wow.
6: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
4: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
8: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
4: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
6: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
7: Let op. Geld lenen kost geld.
8: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
12: GPR Sportradio. Sportradio.

0: Gert-Jan van Acquoy.
1: Hey, goedemiddag, het is 1 uur geweest. Na een druk sportweekend gaan de sportactiviteiten ook vandaag gewoon weer verder. Wat staat er allemaal op de planning? Hoor je zo meteen. Dr. Alban komt eraan. Eerst Bryan Adams en Heaven.

GPR Sportradio, Brian Adams en Heaven. Het is maandagmiddag. Gert-Jan hier, standing in voor Alexander Stevens. Laten we eens even de agenda erbij pakken. Wat voor sportactiviteiten zijn er vandaag en waar komen de Nederlanders in actie? Nou, in Wuhan begint vandaag het laatste grote WTA-toernooi van het seizoen. Arina Sabalenka is de topfavoriet en jaagt op haar vierde titel daar. Titelverdedigster Coco Gauff en de nummer 1 van de wereld, Elena Rybakina, die hebben zich afgemeld. De finale is komende zondag. Dan in Shanghai speelt Botik van der Zandschulp vandaag in de derde ronde tegen de Fransman Arthur Vils. En ook Sander Arends komt in actie in het dubbelspel samen met Luke Johnson. En topfavoriet Carlos Alcaraz, die neemt het op tegen de Belg Sisu Bergs. Dan in het Turkse Bodrum is vandaag de tweede dag van het EK zeilen voor sporters tot 21 jaar. Namens Nederland zeilen onder andere Abel Melens en Nicolaas van Nuenen mee. En het toernooi duurt tot en met vrijdag. Nou, dan als laatste nog eventjes in het Chinese Qingdao roeit Erwin Wiltenburg op het WK Coastal roeien. Een roeiwedstrijd op open zee. Met golven, stroming en boeien om te ronden. Kortom, dat is wel gaaf om te zien. Morgen zijn de finales. Nou, alles erover hoor je natuurlijk hier bij GPR Sportradio.

0: BPR Sportradio met Dr. Elben en It's My Life. Op deze zonnige maandagmiddag. Ja, het zonnetje schijnt niet bij de judo-ploeg. Want bij het judo is de Nederlandse ploeg er niet in geslaagd een medaille te winnen op de wereldkampioenschappen in Baku, Azerbeidzjan. Het is voor de tweede keer in de 70-jarige geschiedenis van het toernooi dat Nederland met lege handen naar huis keert. Dus op zich doen ze het normaal gesproken heel erg goed. Deze keer dus wat minder. De vorige keer dat dit gebeurde was in 2017. En tijdens, volgens de judobond, was er een dergelijk scenario zonder eremetaal een ingecalculeerd risico. Ja, maar ja, blijkbaar maakt het natuurlijk niet leuker. Hè? De resultaat blijft natuurlijk een flinke teleurstelling voor de nationale selectie na een intensief toernooi. Dan Feyenoord, die won gisteren de topper tegen AZ met 2-0. Maar er wordt vooral gepraat over één moment vlak voor rust. AZ-spits Max Meerdink die ging in het strafschopgebied neer na een duel met Feyenoord-keeper Tjark Ernst. En scheidsrechter Danny Makkely die gaf een penalty, maar de VAR die riep hem naar het scherm. Makkely die bekeek de beelden bijna anderhalve minuut, 21 herhalingen lang, en trok uiteindelijk de strafschop toen weer in. Ja, Meerdink die is er nog steeds boos over. Hij zegt, ja, sorry, maar ik werd toch echt op mijn voeten geraakt. Nou, de scheidsrechterbaas Raymond van Menen die begrijpt waarom Makkely naar het scherm is geroepen. Hij zegt er het volgende over.
1: Je moet hier twee dingen uit elkaar halen. Dat is de technische beslissing, strafschop of niet. En zeg maar de VAR en de snelheid waarmee die moet optreden, is het duidelijk fout. Ik moet zeggen, als je dit beeld gewoon in normale snelheid afspeelt, dan denk je aan strafschop. En dat is ook de scheidsrechter die dat heeft beslist op dat moment. En de VAR gaat dan kijken, is er nou contact waardoor Meerdink ter val komt, of is het contact nadat Meerdink al naar de grond gaat? Dat heeft de VAR vastgesteld. En op basis daarvan heeft hij gezegd, Danny, ik wil dat je komt kijken.
2: En wat vind jij?
1: Nou, ik kan dat helemaal begrijpen dat de VAR dat heeft gedaan.
0: Ja, dit zei de scheidsrechtersbaas van Melen dus tegen ESPN. Dit is GPR Sportradio.

EPR Sportradio, maandagmiddag, Roxy Music hoorde je, Angel Eyes. De Europese voetbalweek komt er weer aan en PSV mag morgen de spits afbijten. Om 9 uur 's avonds staan de Eindhovenaren in Duitsland tegenover RB Leipzig in de Champions League. Ja, het is pas een tweede wedstrijd, want na die eerste, een 1-1 tegen Shakhtar, lag alles even stil voor de Interlands. En in Leipzig komen ze een bekend gezicht tegen, Johan Bakayoko, die vorig jaar nog gewoon, vorige zomer nog gewoon bij PSV speelde. En toen vertrok voor 20 miljoen naar Duitsland. Gek genoeg hebben deze twee clubs nog nooit tegen elkaar gespeeld. Woensdag is Feyenoord aan de beurt, thuis in de Kuip, tegen het Italiaanse Como. En donderdag, dan wordt het echt druk. Dan spelen AZ, NEC, Ajax en FC Twente allemaal in Europa. Een volle week dus met de 6 Nederlandse clubs in actie. En alles erover hoor je natuurlijk hierbij.

0: focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
0: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
6: En, al lang last?
7: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
6: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
7: Ik heb geen idee.
8: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
9: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
8: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
10: Daar heb je Huub. Van Hubo.
11: Hoi.
10: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
12: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
10: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
13: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
14: Thuisin, mooi wonen.
15: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
16: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
17: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
16: Oei, ik voel de bui al hangen.
17: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
16: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
18: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
19: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
20: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
21: Ruitschade?
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
24: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
25: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even lunchen, even sparren.
26: De
0: Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
25: Nu bij Spar. Kies en mix al onze voorverpakte broodjes. 2 voor maar 5 euro. Dus even lunchen, even sparren.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
5: GPR Sportradio. Verkeer.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A10, de Ring West, richting Den Haag. Voor de Koentunnel staat 3 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En oponthoud door wegwerkzaamheden op de A32 richting Heerenveen. Tussen Wolvega en Heerenveen-Zuid ben je 5 minuten langer onderweg.
5: GPR Sportradio.
21: De Sound of Sport.
5: Gert-Jan van Acquoy.
26: Middag, het is 2:30 geweest, maandagmiddag. Gisteren won Max Verstappen de grote prijs van Singapore. En ja, dat was niet zonder uitdagingen. Wat ging er allemaal mis, hoor je zo meteen.

0: GPR Sportradio, One Republic en Counting Stars. Gisteren was er weer een mooie Formule 1 race, de grote prijs van Singapore. En ja, die heeft Max Verstappen gewonnen. De weg lijkt wel weer een beetje omhoog, hè? Het was een lange tijd dat de snelheid echt gezocht moest worden bij het team van Red Bull. Maar inmiddels hebben ze die toch weer gevonden. Vorige week de grote prijs van Bahrein in Maleisië heeft Max Verstappen gewonnen. En deze dus ook weer. Ook nog eens zijn 250ste Grand Prix. Dus een extra mooi feestje. Het slechte nieuws is alleen wel. Hij moet afscheid gaan nemen van zijn team, van zijn race-engineer, Giampiero Lambiase. En dat is extra doodzonde, want als je kijkt hoe zij gisteren met elkaar gecommuniceerd hebben, onder de huidige omstandigheden, dat is echt heel knap. Moet je maar luisteren hoe de boordradio klonk.
1: Max, under a safety car, we would lose position to Leclerc. But I'm worried about restarting on this tighter. If you would accept pitting behind Leclerc, say nothing. If you don't want to pit, key up on the radio. Try to say something. Okay, mate, understood. Thank you.
0: Ja, als je op deze manier met elkaar kan communiceren, dan moet je eigenlijk nooit meer bij elkaar weggaan. Maar helaas gaat dat wel gebeuren, want Giampiero Lambiase gaat naar McLaren toe. Alles over deze Grand Prix, een complete uitgebreide nabeschouwing, wordt op dit moment opgenomen. Een nieuwe aflevering van Formule 1 aan tafel. Aan tafel bij Frank Evenblij, Rob van Someren, DJ hier bij GPR Sportradio, Olaf Mol, onze eigen Formule 1 commentator natuurlijk, en de voormalig autosport teambaas van Jos Verstappen, niemand minder dan Frans Verschuur. Vanmiddag 16:30, nieuwe aflevering op gprsportradio.nl en natuurlijk in je favoriete podcast app. Dit is GPR Sportradio.

0: BNR Sportradio. Elton John en Britney Spears en Hold Me Closer. In de DTM heeft Thomas Preining zijn tweede kampioenschap veiliggesteld. Tijdens de seizoensfinale op het circuit van Hockenheim had de Oostenrijker aan een derde plaats genoeg om de titel te veroveren. Het was een opmerkelijke race voor de coureur die tot de laatste ronde op een 12e positie reed. Ja, een laatste opmars zorgde er echt voor dat hij alsnog op het podium eindigde en daarmee zijn tweede DTM-titel in zijn carrière kon bijschrijven. En het afscheid van wielrenner Bauke Mollema ging niet zoals hij had gehoopt. De 39-jarige Groninger reed in de ronde van Lombardije zijn allerlaatste koers als prof. Uitgerekend de wedstrijd die hij in 2019 nog won. Maar dit keer kwam hij als allerlaatste over de streep. Ja, als 114e op 21 minuten van de winnaar. Ja, de winnaar is wel 19 jaar, hè, Paul Ciza. En 20 jaar jonger dan Mollema. Dus ja, is het echt een eerlijke strijd dan nog, hè? Opgeven kwam niet in hem op. Na 19 jaar in de wielertoppen wilde hij hoe dan ook de finish halen. Ja, genieten van zijn laatste dag als renner, dat zat er niet echt in. Dat vertelde hij na afloop.
1: Poh, kapot. Ja. Ja, dat was verschrikkelijk. Echt, ja, afgezien van de start tot de finish. Ja, nou goed, ik wilde kosten wat het kost finishen natuurlijk. En ja, hij was best emotioneel ook al onderweg. Ja, zeker met zo'n slechte dag, dan kun je er ook gewoon niet van genieten. Maar ik ben heel blij dat het voorbij is.
0: Aldus Bauke Mollema, die onder meer zesde werd in de Tour van 2013... neemt dus afscheid met een loodzware dag. Dit is GPR Sportradio.

DPR Sportradio met Hart. And all I want to do is make love to you. Het is maandagmiddag. Harry Lafrijze heeft een bijzondere zomer op zitten. De vijfvoudig Olympisch kampioen reed 2 maanden lang Kerin-wedstrijden in Japan. Het land waar die sport ook is uitgevonden. En daar gaat het er heel anders aan toe. De fietsen die zijn helemaal van staal. En er wordt vaak buiten gereden. En er mag ook flink geduwd worden. En omdat er in Japan veel op Kerin wordt gegokt, moest Lafrijze bovendien ook zijn, op wedstrijddagen zijn telefoon inleveren om matchfixing te voorkomen. Ja, bijzonder, hè? Maar hij voelde zich er prima in thuis. Hij heeft ook zelfs 12 keer op rij gewonnen. Maar ja, dat avontuur dat zit er nu op. Deze week begint in Shanghai het WK baanwielrennen. En daarmee start voor Lafrijze ook de jacht op een ticket voor de Spelen van 2028 in Los Angeles. Zometeen nog heel veel meer over jouw favoriete sporten bij niemand minder dan Noud van Sommeren. Dit is GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, dit is Daan Peenius op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. De hoogste commandant van de NAVO heeft een zeldzame toespraak gehouden. Generaal Grinkewitz zei dat de NAVO de vijand zal tegenhouden en breken. Ook in de ruimte en via internet. Elke aanval op het bondgenootschap is zinloos, zei hij. Grinkewitz noemde Rusland niet bij naam. In Amersfoort is een gezondheidscentrum overvallen. Volgens de regionale omroep werd erbij gedreigd met een wapen. De overvaller is gevlucht en in de Amersfoortse wijk is een zoekactie aan de gang. Het gezondheidscentrum zou nog open zijn. Wel wordt de ingang bewaakt en moeten mensen via de nooduitgang naar binnen. In het Gelderse Doesburg is een dode gevonden in het rijtjeshuis waar vanmorgen een grote brand uitbrak. Dagblad De Gelderlander meldt dat het gaat om een bewoner. Vanwege de brand werden meer dan 20 huizen in de omgeving ontruimd. Het vuur is onder controle en de eerste bewoners kunnen weer terug. En 2 op de 3 vrouwen voelen zich wel eens niet gehoord in de zorg. Dat staat in een rapport dat is aangeboden aan de Tweede Kamer. Vrouwen vinden bijvoorbeeld dat ze niet goed begrepen worden of niet de goede informatie krijgen over typische vrouwenzaken, zoals de overgang. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt zo'n 16 graden. Morgen bewolkt met een paar stevige buien en een graad of 18.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging op dit moment op de N11, Bodegraven richting Leiden. Tussen

0: plek geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: De grootste energieslurpers in huis?
7: Wat kost al die kleding nou echt?
6: Wat heb je nog aan zonnestroom?
8: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
5: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
9: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
10: Yo, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
11: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
13: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
14: Onzekere energiemarkt?
15: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
14: Ik heb zoveel vragen.
16: Welk energiecontract is het beste?
17: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
18: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
19: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
20: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
19: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
21: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
22: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
23: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 MV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
24: GPR Sportradio. Sportradio. Nout van Sommeren.
25: Goedemiddag.

Goedemiddag, 2 uur geweest op maandag de 12e. Zo dadelijk meer over het WK-loze WK-judo voor Nederland. Aan het woord Marc van der Ham. Hij is de bondscoach. Dat en meer onderweg.

0: BPR Sportradio met Linkin Park in the End. Het is maandag de 12e, het weekend zit erop. Deze week trap je sportief af met ons. Deze middag ook weer heel veel sport. Straks ga ik het nog even hebben over de grote prijs van Singapore. Met de oud-teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. Over de nieuwe overwinning van Max Verstappen. Hè. Vorige week in Maleisië wist hij hem te winnen. En ook deze keer in Singapore. Dus wat wil dat zeggen voor de rest van het seizoen? En maakt die kans dan toch nog op die vijfde wereldtitel? Dat ga ik vragen straks dus aan de oud-teambaas van zijn vader, Frans Verschuur. Even iets anders. Bij judo is de Nederlandse ploeg er niet in geslaagd een medaille te winnen op de wereldkampioenschap in Baku. Het is voor de tweede keer in de 70-jarige geschiedenis van het toernooi dat Nederland met lege handen naar huis keert. De vorige keer dat dit gebeurde was in 2017. Ja, volgens de judobond was een dergelijk scenario zonder eremetaal een ingecalculeerd risico. Maar ja, het resultaat blijft een flinke teleurstelling voor de nationale selectie na een intensief toernooi. Mark van der Ham, de bondscoach van de judoers, die sprak erover bij de NOS over het medailleloze WK.
1: Nou ja, we gaan aan de slag. Voor mij is het heel concreet. De plannen die hier liggen, dat zijn eigenlijk nu de vertrekpunten. We hebben hier keihard naartoe gewerkt om mensen op dit niveau te krijgen. En vanaf nu moet dit dan gewoon alleen maar consistenter gaan worden. Ik kijk niet zozeer naar EK, WK of Masters. Want anders ben je elke drie maanden ga je een maand ergens aan werken en dan twee maanden voorbereiden op de volgende competitie. We zijn een jaar geleden begonnen. Na een aantal maanden hebben we daar plannen op sporters neergelegd. En die plannen moeten gewoon beter worden richting Los Angeles. En op dat hele traject komt ook deze WK. En natuurlijk is het niet zo dat we de hele EK weggooien. Maar de individuele lijn en de plannen die uitgevoerd moeten gaan worden, die zijn wel belangrijker als deze WK.
0: Aldus Mark van der Ham, hij is de bondscoach van de Nederlandse judoers, die dus geen medaille wisten te pakken op dit WK. In de Vriendenloterij Eredivisie heeft Feyenoord de koppositie overgenomen. De Rotterdammers die wonnen gisteren de topper tegen AZ. Daartegenover staat de teleurstelling bij Ajax, dat in eigen huis opnieuw punten verspeelde door niet voorbij NEC te komen. PSV die had het lastig tegen Heerenveen, maar wist dan nog wel te winnen. Ja, de resultaten van dit weekend zorgen dus voor een verschuiving aan de top van de ranglijst, waarbij Feyenoord nu de te kloppen ploeg is en de zorgen bij Ajax verder toenemen. Zo dadelijk nog wat meer voetbal voor je, onder andere PEC Zwolle, want daar neemt de druk ook toe na wederom een nederlaag. Dat en meer onderweg hier bij GPR Sportradio. Goedemiddag.

Met GPR Sportradio begin je sportief aan een nieuwe werkweek. Ja, en voor PEC Zwolle stapelen de problemen zich verderop in de Vriendenloterij Eredivisie. De ploeg verloor gisteren op eigen veld met 0-1 van Cambuur. En door deze nederlaag blijft de club op de 16e plaats steken. De druk op trainer Henry van der Vecht neemt hierdoor verder toe. Ondanks de tegenvallende resultaten en de penibele situatie op de ranglijst heeft de spelersgroep aangegeven nog steeds achter de trainer te staan en het vertrouwen in hem te behouden. Dus het lijkt erop dat Henry van der Vecht voorlopig dus nog wel even aanblijft bij PEC Zwolle. Dan even iets heel anders. Ga met je naar darts. Darter Johnny Clayton die heeft gisteren namelijk de Swiss Darts Trophy op zijn naam geschreven. In de finale in Basel won hij met 8-4 van Luke Humphries. Voor Nederlander Gian van Veen eindigde het toernooi in de halve finale al. Nou ja, al. Hij heeft toch wel de halve finale bereikt. Hij moest zijn meerdere erkennen in de latere winnaar Clayton, die met 7-4 van hem won. Daarmee moet Van Veen nog wachten op zijn eerste grote prijs op een Eurotour toernooi dit jaar. Clayton die pakte dus de titel en de bijbehorende hoofdprijs. Straks ga ik nog even bellen met Frans Verschuur, de bekendste teambaas van Nederland, over het raceweekend van afgelopen weekend. De grote prijs van Singapore die gewonnen is door de Nederlander Max Verstappen. Zit een vijfde wereldtitel er dan toch nog in? Nu Red Bull het lek boven lijkt te hebben. Die vraag ga ik stellen aan Frans Verschuur, dus zo dadelijk hier bij GPR Sportradio.

GPS Sportradio deze maandagmiddag, waarbij de zon geregeld schijnt. Het is droog, het is zo'n 16 graden in het zuiden. In het noorden is het een paar graden koeler. Vanavond neemt de bewolking toe en kan er in het westen nog wat regen vallen. In het 3x3 basketbal hebben de mannen van Amsterdam gisteren het World Tour evenement in Boekarest gewonnen. En dat is de tweede zege van het jaar voor het team, na een eerdere overwinning in Wenen. Worthy de Jong was de grote man door zowel in de halve finale als in de finale de wedstrijd te beslissen met een tweepunter in de slotfase. Ja, in de finale gebeurde dit zelfs met een zogeheten buzzer beater. Precies op het moment dat de eindzoemer klonk. Dat gebeurt vaak in het basketbal. Het is altijd wel heel erg spannend en spectaculair. De 3x3 basketballers hebben het dus goed gedaan in Boekarest door daar te winnen. Zo dadelijk bellen met Frans Verschuur, de bekendste teambaas van Nederland, over het afgelopen sportweekend. Bijvoorbeeld voetbal, daar heeft hij ook verstand van, maar natuurlijk ook van Formule 1. De race in Singapore is gisteren verreden en gewonnen door Max Verstappen. Zit er dan toch nog een vijfde wereldtitel aan te komen, nu het goed lijkt te gaan bij Red Bull Racing? Dat er meer ga ik vragen aan Frans Verschuur. Zo dadelijk hier bij GPS Sportradio.

0: Staatsloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18+, speelbewust.
1: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik wil eigenlijk gewoon...

0: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
1: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
0: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen?
5: Drakentemmen in het Verre Oosten?
6: Of nee, juichen voor Oranje!
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
2: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Deze week in de bonus. AHA pitloze rode druiven 500 gram. 1 plus 1 gratis. Alle Unox soep in zak. 1 plus 1 gratis. En alle Douwe Egberts, Senseo of Loor. 30% korting. De meeste de beste aanbiedingen.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
12: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
14: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Paella, paella.
2: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
4: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
5: GPR Sportradio. Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 rijdt het verkeer langzaam vanuit Antwerpen naar Rotterdam. 10 minuten vertraging tussen knooppunt Markiezaad en knooppunt Zoomland. Na een ongeluk zijn er 3 rijstroken van de A4 dicht vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Hoofddorp Zuid. Daar nu 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Er is maar 1 rijstrook open van de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. Hoe daar gebeurde een ongeluk. 4 kilometer file en een half uur vertraging daar. Je kan omrijden via Zevenbergen en de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29.
5: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
7: Goedemiddag, inmiddels 2:30 geweest. Het is de eerste werkdag van deze week. Dus we blikken nog een beetje terug op afgelopen sportweekend. Ga ik zo dadelijk doen met de bekendste teambaas van Nederland, Frans Verschuur. En gaat met hem natuurlijk ook.

0: GPR Sportradio op deze maandagmiddag. Het is 12 oktober. We blikken terug op afgelopen sportweekend. Dat doe ik elke maandag met de bekendste teambaas van Nederland en de oud-teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. Frans, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Lekker sportweekendje gehad?
1: Ja, ik was blij dat de Eredivisie weer begonnen was. Want die interlandperiode vond ik gewoon te lang duren. En ja, we hebben een mooie wedstrijd gezien. AZ, Feyenoord en Ajax NEC. Dat waren natuurlijk wedstrijden waar iedereen naar uitkeek. Ook qua niveau was het natuurlijk wat minder. Vond ik van alles een beetje. Het leek net of ze nog een beetje moe waren. Of een beetje in slaap waren.
0: Een beetje erin moeten komen.
1: Ja, het was niet echt zo van, oh jee, we mogen weer. Weet je wel zo. Nee. Maar ja, het ging natuurlijk bij Feyenoord AZ om de punten. En verder niks. En Feyenoord is nu koploper. Ja. En ja, dat was ook wel een beetje te zien, vond ik. AZ die liet het ook een beetje afweten. Maar verder was het natuurlijk wel een spannende wedstrijd voor de koppositie die nu ingenomen is. En dit lijkt erop, natuurlijk is het natuurlijk helemaal vroeg in het seizoen nog, dat PSV en Feyenoord het gaan uitmaken dit jaar. Ja, Ajax die haakte af met NEC. Dat was gewoon slecht, vond ik.
0: Verwacht je dat Feyenoord lang op de kop staat, zeg maar, van de Eredivisie?
1: Ja, ze hebben wel een smalle selectie, vind ik. Ze hebben als ze twee of drie wegvallen, dan is dat moeilijk in te vullen. Ze gaan natuurlijk nu de Europa Cup weer in. Maar ja, dat is PSV, Ajax en Twente ook allemaal, weet je wel. Dus ze hebben ook allemaal die dubbele verplichtingen.
0: Ja, ja,
1: dus
0: ja.
1: In dat opzicht wordt het natuurlijk een belasting voor die spelers. Maar ja, we gaan het zien. En ik denk dat PSV, ja, die heeft een iets bredere selectie. Dus dat gaat misschien wat beter worden.
0: Nou, NEC, Ajax wist niet voorbij NEC te komen. Nee. Jij als Nijmegenaar, komende week hebben ze ook weer een wedstrijd te spelen, hè, in Nijmegen. Europa.
1: Ja, tegen Sofia. En dat is, voor NEC is dat natuurlijk heel bijzonder dat ze Europa Cup spelen. Ze hebben gelukkig is iedereen een beetje terug van blessures. Kaplan is weer terug, Schuurs die kan langer spelen. Bakker hebben ze binnengehaald. Dat zijn toch wel spelers die wat sterker zijn en wat in de breedte van de selectie wel degelijk nodig zijn. Want ze hebben natuurlijk ook weer een hoop geblesseerden. Sandler, maar ja, die is altijd geblesseerd. En we gaan het zien. Dus Nijmegen staat op zijn kop donderdag. Want dan gaat het gebeuren.
0: Zit Frans Verschuur op de tribune?
1: Als het goed is wel, ja.
0: Oké, okay, mooi, ja. Mooi.
1: Ja, dan gaan we er weer vol tegenaan. Het is altijd gezellig. De sfeer is super bij zo'n Europa Cup. Is echt ongelooflijk. Ja. Zo anders. Maar ja, we moeten ervan genieten. Want volgend jaar zal het wel niet zo zijn meer.
0: Hey, een beetje de hoop erin houden, Frans. Kom op.
1: Ja, dat weet ik wel. Maar ja, dubbele competitie spelen is moeilijk. En alles. Ze zitten overal in een stroomversnelling. Dus het stadion moet verbouwd worden en dat soort dingen allemaal. Dus ja, het is allemaal even wennen.
0: Zo dadelijk, Frans, ga ik verder praten met je over de race in Singapore die gisteren verreden is en gewonnen is door Max Verstappen. Zo dadelijk praat ik er verder over met de bekendste teambaas van Nederland, Frans Verschuur, hier bij GPR Sportradio.

0: Radio. Het is maandagmiddag. Gisteren werd hij verreden, de grote prijs van Singapore op het Marina Bay Street Circuit. Met Frans Verschuur, de bekendste teambaas van Nederland, gaan we de race nog eens even doornemen. Frans, Verstappen heeft hem wederom gewonnen. Toch wel herenmeester dit weekend. Twee keer pole position, sprintrace gewonnen en de race zelf gewonnen. Zit er een vijfde wereldtitel in voor de Nederlander?
1: Nee, dat geloof ik niet. Dat denk ik niet. Ik denk dat de Antonelli daar te wakker voor is en te professioneel is. En dat hij dat gewoon gaat redden. Dus dat, helaas. Maar een tweede plek zit er wel degelijk in. Dat denk ik wel.
0: Vorig weekend in Maleisië wist hij hem te winnen. Daar hebben ze een updatepakket meegenomen aan die Rebel. Wat hebben ze precies aan veranderd dat het nu ineens zo goed gaat?
1: Ja, dat zeggen ze niet. Maar wat je ziet is dat de auto heel stabiel is. Hij heeft liefst een auto die een beetje onderstuurt. De auto in de bocht in gaat. En daarna op overstuur gaat. Dus een auto die hij kan beheersen. Ja, dat was hij niet. Hij was heel onvoorstelbaar. Dus in de bocht ging die achterkant in één keer weg. Nou, dat was iets waar hij vreselijke hekel aan had. Hij kon de auto niet sturen. Dus ja, en dat op zich heeft hij daar wel veel verbeteringen in gebracht. En zoveel verbeteringen dat ze de auto nu per circuit makkelijker kunnen aanpassen. En begrijpen. En daar zit het in. En dat hebben ze natuurlijk heel goed gedaan bij Red Bull.
0: Ja, want Frans, er zitten nog een aantal circuits aan te komen die Red Bull wel liggen. Hè? Dus er zitten nog wel een aantal overwinningen in het vat. Zo lijkt het wel, hè?
1: Ja. Dat vind ik niet helemaal. Mexico, São Paulo en misschien Abu Dhabi. Dat zijn de drie waar die nog wat zou kunnen. Maar Mercedes is natuurlijk ook niet dom, hè?
0: Nee.
1: Die hebben een update gebracht die juist niet werkte. Dus dat is zo, of het nog niet begrepen is, laten we het zo stellen. Het kan zijn dat die update het wel doet, maar je moet hem wel begrijpen wat je moet doen. En daar hadden ze nog wat problemen mee bij Mercedes. En daarom dat ze de ene auto op de oude spec en de andere op de nieuwe spec wil doen. Maar ja, Russell moest ook achteraan starten, dus daar kon je eigenlijk nog niet zo heel veel van zeggen wat het is.
0: Nee.
1: Maar ik verwacht niet dat Antonelli dit uit handen gaat geven, zeer zeker niet.
0: En hoe kijk je daarna?
1: De Achilleshiel van Ferrari is toch de strategie. Dat is werkelijk waar. Ze hadden gewoon Hamilton ook moeten wisselen.
0: Ja.
1: En dat gaan ze dan niet doen. Ja, en dan zie je maar weer, dan zakt hij er helemaal doorheen. En dan wordt hij hopeloos. Dat begrijp ik ook. Dan zou ik ook hopeloos van worden. De auto is op zich natuurlijk niet verkeerd. Hij is niet even goed als Red Bull. Maar oké, hij is wel goed. Ze kunnen wat competitie leveren. Maar strategie is natuurlijk helemaal niks. Leclerc probeerde het in het begin, maar daarna zakte hij wat weg. Ja, oké. Dat begrijp ik, want de Red Bull is heel goed op het ogenblik. En jammer dat Hadjar achteraan, die is echt pech, hè?
0: Ja.
1: Er gaat alles naar stuk. Je kunt het niet verzinnen of het gaat stuk. Het is eigenlijk wat Russell ook heeft. Die heeft ook echt zo'n pechjaar, weet je wel, waar alles tegen zit. Nou, dat heeft Hadjar ook.
0: Het lijkt alsof de vloek op de tweede rijders ligt,
1: ja.
0: Zeg maar.
1: Ja, Russell is wel degelijk tweede rijder nu. Ja. Dus ja, inderdaad, daar lijkt het op, ja. Maar ja, we moeten nu even wachten en dan komt de volgende weer. Een weekendje niks en dan begint het weer.
0: Dan weer een nieuwe triple header. Dus jij zegt tweede plek, daar moeten we blij mee zijn.
1: Tweede plek
0: dit jaar.
1: Moeten we blij mee zijn. Ik weet dat Max zegt dat is niks. Ik ga alleen voor de overwinning. Maar we zijn al met 27 bezig. Dat zou ik ook doen. Ik zou vol mijn aandacht op 27 zetten. Allerlei dingen voor 27 proberen. En dan daar, zeg maar. Dat is natuurlijk altijd een beetje een nadeel bij Red Bulls. Als het seizoen begint, dan hebben ze het net niet voor elkaar. En anderen wel.
0: Ja.
1: Ja, dus als ze dat nou ook voor elkaar krijgen, ja, dan zit die vijfde titel er wel in. Maar dit jaar niet.
0: Nee, dan hadden ze iets eerder op dit niveau moeten zitten.
1: Ja, maar ja, het was een nieuw reglement. Nu we alles. Motor vind ik toch knap, hoor. Dat ze een eigen motor hebben. En samenwerking met Ford en die het zo goed doet.
0: Ja,
1: dat
0: en hebben ze ook geluk met een coureur als Max Verstappen. Die zich dan toch weer omhoog weet te werken.
1: Manifesteert.
0: Ja, precies. Ja. Er wordt volop over nagepraat in de nieuwe podcast F1 aan tafel. As we speak, je bent net klaar met de opnames daarvan.
1: Ja.
0: Straks om 16:30 verschijnt die online. Zijn de gasten naast jou deze week?
1: Wordt gepresenteerd door Frank Evenblij en Olaf en Rob van Zomeren. Die zitten naast mij en we gaan het weer over van alles hebben wat niemand weet.
0: Kijk, dus zeker weer aan te raden om te luisteren. De Formule 1 aan tafel straks om 16:30 verschijnt die online. Frans, dankjewel voor nu en we spreken elkaar snel weer.
1: Oké.
0: Frans Verschuur, de oud-teambaas van Jos Verstappen over de grote prijs van Singapore. Je hoort hem hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio deze maandag. Vanavond in de Premier League staat er één wedstrijd op het programma. Coventry City ontvangt de Newcastle United in de Coventry Building Society Arena. Dit duel boort bij de zesde speelronde vanavond vanaf 7:00 bij Rob Spijker. Word je op de hoogte gehouden van deze wedstrijd? Er wordt regelmatig geschakeld naar het Live Center, zodat je helemaal niets hoeft te missen. Deze wedstrijd begint trouwens om 9:00 vanavond. Zo dadelijk nog veel meer sport. Onder andere nog even terugblikken op de race van gisteren. De Formule 1 race in Singapore. De reactie van Max Verstappen. En ook nog heel wat voetbalnieuws voor je onderweg.

0: GPR.
1: Sportradio.
0: Sportradio.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
1: GPR, Sportradio.
4: Sportradio.
1: Met het nieuws van 3 uur.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Wie de NAVO aanvalt kan rekenen op een forse reactie. De vijand wordt geblokkeerd en gebroken, zegt de hoogste commandant die met een overwinningsstrategie naar buiten kwam. Zoiets gebeurt zelden. Volgens de NAVO is het een boodschap aan Rusland dat een aanval zinloos is en aan lidstaten dat ze worden beschermd. Als het aan de Tweede Kamer ligt, worden milieudelicten in principe altijd strafbaar, ook als er geen gevaar is voor mensen. Maar tijdens het Kamerdebat over het wetsvoorstel kwam wel de vraag wat dan precies strafbaar wordt. Justitie vindt het een goede zaak dat het milieu voortaan via het strafrecht wordt beschermd en niet meer via regels. In Aalsmeer staat een loods in brand. Er komt veel zwarte rook vrij die van tientallen kilometers is te zien. Volgens de brandweer staan er auto's in de loods. Het is nog niet duidelijk of er mensen binnen waren toen de brand uitbrak. De brand is vlakbij Schiphol, maar vliegtuigen zouden er geen last van hebben. En in de Amersfoortse wijk Leusderkwartier wordt gezocht naar een man die een gezondheidscentrum heeft overvallen. Hij dreigde met een wapen, maar er raakte niemand gewond. De verdachte, een kale veertiger, heeft een baardje en draagt een beige joggingpak. Zie je hem? Bel dan 112, zegt de politie via Burgernet. Veel zon, af en toe wat bewolking. Het is zo'n 16 graden. Morgen bewolkt en er vallen een paar stevige buien. Dan een graad of 18.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Een ongeluk bij Hoofddorp Zuid. Er zijn daar 3 rijstroken dicht. 5 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging daar.

0: plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Let op. Geld lenen kost geld.
2: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed. Thanks, bo.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant.
4: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
7: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
6: Het zijn de grandioze Grando weken. Profiteer van grandioos voordeel.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Het eten is klaar, aan tafel.
11: Zo, dat ziet er lekker uit.
12: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Dit is de laatste week, dus verzilver snel je cadeaukaart... en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
13: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt... gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn... de trams die rijden en die warme douche in de ochtend... dan begrijpen ze meteen... werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
14: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen... en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
15: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoet-pittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
16: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Als mensen je werkplek zien als hotel... wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis... dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
18: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
19: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
20: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
19: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
20: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
22: Ik heb hier de biefstuk Bali.
23: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
22: Geniet ervan.
21: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Nout van Sommeren.
3: Goedemiddag, inmiddels 3 uur geweest op deze maandagmiddag. Zo dadelijk Max Verstappen na het winnen van de race in Singapore. En ga ik het met je hebben over Clarence Seedorf, die dus richting Corinthians gaat als trainer.

12 oktober. Het is zonnig vanmiddag. Het blijft ook lekker droog. Het is zo'n 16 graden in het zuiden. Het is een paar graden koeler in het noorden. Vanavond neemt de bewolking toe en kan er in het westen wat regen vallen. Morgen een beetje dipje in het weer. Maar de rest van de week helemaal geen slecht weeropkomst, zeg maar. Vandaag, 12 oktober, is trouwens de verjaardag van oude voetballer en voetbaltrainer Wim Jonk. Hij viert vandaag zijn 60ste verjaardag. En we blijven nog even in het voetbal, want Clarence Seedorf die staat voor een enorme uitdaging bij zijn nieuwe club Corinthians. De ploeg, met erin Memphis Depay, ging gisteren hard onderuit in de Braziliaanse competitie. De beladen derby tegen Palmeiras eindigde in een pijnlijke 4-1 nederlaag. Dit was alweer het 8e verlies op rij voor de club, die hierdoor in de onderste regionen van de ranglijst blijft steken. Ja, voor Seedorf is er dus direct werk aan de winkel om het tijd te keren bij de geplaagde topclub. Dan ook nog iets meer over Donjan Malen. Die kende namelijk een ongelukkige avond voor zijn club AS Roma. De Nederlander kreeg gisteren in de wedstrijd tegen Como een rode kaart. Desondanks kon hij wel rekenen op de complimenten van die Italiaanse trainerlegende Fabio Capello. De oud-coach prees de trainer van Roma, Giampiero Gasperini, voor de manier waarop hij Malen gebruikt in zijn team. Volgens Capello is de Nederlandse aanvaller ondanks de uitsluiting van grote waarde en is hij op het veld vaak niet te stoppen. Maar ja, gisteren wist hij dus wel een rode kaart te pakken in de wedstrijd tegen Como. Zo dadelijk Max Verstappen aan het woord. Na het winnen van de grote prijs van Singapore heeft hij een beetje vertrouwen in de rest van het Formule 1 seizoen. Dat en meer hoor je zo dadelijk hier bij GPR Sportradio.

0: Sportradio op deze maandagmiddag. Max Verstappen heeft gisteren voor de eerste keer in zijn carrière de Grand Prix van Singapore gewonnen. Ja, het duurde even voordat hij die op zijn naam wist te schrijven, maar uiteindelijk is het dus gelukt. De overwinning in de straten van de stadstaat wordt door buitenlandse media gezien als een bewijs dat Red Bull Racing een sterke opmars doormaakt. Ja, de vraag is echter of deze inhaalrace op de concurrentie op tijd komt om nog een rol te spelen in de strijd om het kampioenschap. Ja, het vorige uur spraken we de oud-teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur, over de kansen van Verstappen. En die zegt, een tweede plek zit erin, maar geen wereldkampioenschap. Dus de vijfde titel weet hij dit jaar niet op zijn naam te schrijven. Maar het is goed dat Red Bull het lek boven lijkt te hebben voor het volgende seizoen 2027. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Gisteren had Verstappen nog wel een probleempje met de boordradio. Die werkte niet, dus ze moest een beetje improviseren als het gaat om communicatie. Max Verstappen in het Engels over de race van gisteren en dus die boordradio die het niet deed.
1: Maybe the team liked it that they couldn't hear me throughout the race. But it's never nice because sometimes you want to ask certain questions or just relay some information about the tires or what you feel in the car or what you think can be better. But yeah, it didn't work. So there was no way to communicate. But honestly, GP did a great job. I mean, 90% of the things that he said to me were also things that I wanted to ask him. So yeah, he communicated really well. In the coming races, maybe some other teams will bring some final upgrades for the season. So we have to wait and see how they will work for them. But it's been an incredible trip ahead for us. Big turnaround for the team. And I hope that we could just, you know, every single weekend try to just have a good time, try to fight for that win. And that's the only thing that we can do also heading into next year, also to learn more about the car and have some fun out there.
0: Have some fun out there. Al dus Max Verstappen in het Engels gisteren na de race in Singapore. Hij is opgewekt en kijkt dus met vol vertrouwen in ieder geval richting het nieuwe seizoen. Dat dus beter lijkt te beginnen dan het huidige seizoen. Waar ze toch behoorlijk wat tijd nodig hadden om het lek boven te krijgen, zeg maar. Zo dadelijk ook nog de reactie van Kimi Antonelli. Hij leidt het Formule 1 kampioenschap, maar had afgelopen weekend een wat minder weekend. Je hoort hem daar zo direct over.

0: GPR Sportradio met Taylor Swift. I knew it, I knew you. Max Verstappen, je hoorde hem zojuist dus over zijn overwinning in de straten van Singapore gisteren. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli had een wat minder weekend met zijn Mercedes. Mercedes heeft een aantal updates op de auto toegevoegd. En ja, die moeten nog een beetje begrepen worden. Na afloop van de race sprak men met de kampioenschapsleider Kimi Antonelli.
1: It was not easy out there, I think. I felt very good in the soft, but... On the medium, I struggle a lot, and then in the soft, the pace was very good at the end. Was very, very good. So that's a positive. However, there's still lots of work to do, but the team did a great job on, trying to turn around, especially the car. And I think, we can be very happy and proud of the job we did, especially looking how we started the weekend. I tried to do the best with what I had, tried to help the team as much as possible, and really just try to do the best job as possible, and trying to, on my side, even overcome some difficulties with the car. But I can say that we're finally seeing the light at the end of the tunnel with this package, and it's just a matter of understanding which one is the best window, how to put the car in the best window in order to extract the maximum out of the package.
0: Aldus Kimi Antonelli, de jonge man die het kampioenschap in de Formule 1 momenteel leidt en dus grote kans maakt op de wereldtitel dit jaar. De Mercedes-coureur die houdt in ieder geval hoop na dit weekend dat het beter gaat en dat ze de updates op de auto beter gaan begrijpen. In de Engelse Premier League heeft Manchester City gisteren de topper tegen Liverpool met 0-3 gewonnen. De wedstrijd op Anfield kantelde naar rust toen Liverpool-middenvelder Rein Gravenberch met 2 gele kaarten van het veld werd gestuurd. Met een man meer wist City de wedstrijd naar zich toe te trekken. Erling Haaland opende de score voor de bezoekers. Virgil van Dijk, aanvoerder van Liverpool, concludeerde na afloop dat de rode kaart van zijn Nederlandse teamgenoot beslissend was voor het wedstrijdverloop. Dat dus gisteren in de Premier League. Zo dadelijk nog veel meer sport. Ik heb meer voetbal voor je. Maar ook andere sporten die afgelopen weekend werden beoefend komen uitgebreid aan bod hier bij GPR Sportradio.

0: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
3: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
4: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
1: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: De grootste energieslurpers in huis?
9: Wat kost al die kleding nou echt?
8: Wat heb je nog aan zonnestroom?
10: Wij zijn kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Bij Eurojackpot maak je

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2 jaar

0: op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
2: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Wil je ook thee?
7: Och ja, lekker.
8: Waar zou je altijd nog een keer naartoe willen gaan?
7: Och, wat een goede vraag.
9: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
10: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
11: Let op. Geld lenen kost geld.
12: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
13: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
14: GPR Sportradio.
15: De Sound of Sport.
14: Nout van Sommeren.
16: Met zo dadelijk meer over PSV. Zij starten namelijk de Europese week tegen Leipzig morgen. En meer over Formule 1-coureur Lewis Hamilton. Hij neemt namelijk de schuld op zich.

Het GPR Sportradio start je sportief aan een nieuwe week. En in het voetbal begint de Europese week voor de Nederlandse clubs morgen. PSV trapt de speelronde af met een uitwedstrijd in de Champions League tegen het Duitse RB Leipzig. Het is de start van een drukke week waarin later ook Feyenoord, Ajax, NEC, AZ en FC Twente in diverse Europese competities in actie zullen komen. Voor de Eindhovenaren is het duel in Duitsland een belangrijke test in de groepsfase van het belangrijkste Europese clubtoernooi. De wedstrijd die wordt morgenavond gespeeld. En wij van GPR Sportradio houden je er dan live van op de hoogte. Want hier mis je dus helemaal niets van onder andere het voetbal. Nog even terug naar de Formule 1. Coureur Lewis Hamilton heeft de verantwoordelijkheid genomen voor een mislukte strategie van Ferrari tijdens de Grand Prix van Singapore gisteren. De Brit die koos er namelijk gisteren zelf voor om geen tweede pitstop te maken. Een beslissing die hem uiteindelijk een podiumplaats kostte. De afloop van de race stond Hamilton de pers ook niet te woord, omdat hij zich niet fit voelde. Ja, door de keuze voor de afwijkende strategie kon hij zijn goede uitgangspositie niet omzetten in een topklassering in de race. Helaas dus voor Lewis Hamilton, die klaarblijkelijk ook niet helemaal fit was gisteren tijdens de race. En zegt daarom dus niet de pers te woord hebben willen gestaan. Nou ja, ik denk dat het iets anders was, maar goed. Zo dadelijk veel meer sport voor je, nog meer voetbal. Je hoort het hier bij GPR Sportradio.

met Inner City. Het is maandag de 12e. Het weekend zit erop en je start deze week sportief met ons. Heel veel sport ook vandaag weer. Baanwielrenner Harry Lafrijze heeft in Japan een bijzondere ervaring opgedaan. Op een stalen fiets maakte hij de ultieme baanervaring mee. Maar de focus op van de vijfvoudige Olympisch kampioen is nu echter weer volledig gericht op de toekomst. Deze week beginnen de wereldkampioenschappen in Shanghai, die voor Lafrijze het startpunt vormen in de voorbereiding op de volgende Olympische Spelen. Het Japanse avontuur is daarmee afgesloten en de jacht op nieuwe titels is inmiddels dus geopend voor Lafrijze. Wij houden je ervan op de hoogte deze week, dus bij de start van de wereldkampioenschappen in Shanghai. In de DTM heeft Thomas Preining zijn tweede kampioenschap veiliggesteld. Tijdens de seizoensfinale op het circuit van Hockenheim had de Oostenrijker aan een derde plaats genoeg om de titel te veroveren. Dat was toch wel een opmerkelijke race voor de Porsche-coureur die tot op de laatste ronde een 12e positie reed. En later opmars zorgde er echter voor dat hij alsnog op het podium eindigde en daarmee zijn tweede DTM-titel in zijn carrière kon bijschrijven. Goed resultaat dus voor de Oostenrijker Thomas Preining, die dus de titel pakte in het DTM-kampioenschap. Zo dadelijk nog even terugblikken op de race van gisteren, de Formule 1-race. Leclerc en Verstappen hadden een bijzonder startduel en dat lichten ze allebei een beetje toe, zeg maar, hoe dat gegaan is. Dat en meer zo dadelijk hier bij GPR Sport Radio.

GPR Sportradio met de sportieve start van deze week. Het is maandag de 12e en de zon die schijnt geregeld. Het is zo'n 16 graden in het zuiden en een paar graden koeler in het noorden. Vanavond neemt de bewolking toe en kan er in het westen al wat regen vallen. Morgen een beetje een grijze dag met wat motregen en dergelijke. Maar vanaf woensdag gaat de zon steeds vaker weer meedoen. Coureurs Charles Leclerc en Max Verstappen die hebben uitleg gegeven over hun duel bij de start van de Grand Prix van Singapore. De Ferrari-coureur die kende de beste start, maar slaagde er in de eerste bocht niet in om Verstappen te passeren. Volgens de coureurs was er geen sprake van een groot incident, maar een normaal raceverloop bij de start. Verstappen wist de race uiteindelijk te winnen, terwijl Charles Leclerc genoegen moest nemen met een tweede plaats. En Kimi Antonelli die completeerde het podium met de derde plek. Gisteren dus tijdens de GP van Singapore, waar natuurlijk het nodige over nagepraat wordt in de nieuwe podcast F1 aan tafel. Die is inmiddels opgenomen. As we speak wordt de laatste hand gelegd aan de bewerking en dergelijke. Zo dadelijk om 16:30 wordt hij gelanceerd. Dan praten Rob van Zomeren, DJ bij hier onder andere GPR Sportradio en groot Formule 1-liefhebber, meer verder over de race van gisteren. Samen met onze eigen Formule 1-commentator Olaf Mol en de voormalig autosportteambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur, hoor je dus in de podcast van deze week, die gepresenteerd wordt door Frank Evenblij. En natuurlijk maak je ook weer kans op een volle tank brandstof voor je personenauto in Raad het Autogeluid. Dan maak je dus kans op als je meedoet met Raad het Autogeluid in de F1 aan tafel, die award-winning podcast van GPR Sportradio. Vanaf straks 16:30 is hij dus online te vinden via onze website, maar ook via je eigen favoriete podcast-app. En hij is ook te zien als videocast. Daarvoor moet je de Kijk-app hebben. Zo dadelijk nog meer sport. Gaat nog even met je hebben over voetbal. Hier bij GPR Sportradio.

EPS Sportradio langzaam maar zeker richting vieren op deze maandagmiddag. De naam van Kees Smit die is opgedoken in een video van Adidas, waarin Lionel Messi aandacht vraagt voor 10 grote voetbaltalenten van de toekomst. De Argentijnse superster ziet de middenvelden van AZ als een van de nieuwe hoofdstukken in het voetbal. In de video worden jonge spelers voorgesteld als talenten die hun eigen verhaal kunnen schrijven en de toekomst van het voetbal mede gaan bepalen. En een van die namen is dus Kees Smit, die de video zelf ook op Instagram heeft gedeeld. De 20-jarige middenvelder krijgt daarmee, ja, de internationale aandacht. En in het filmpje krijgt hij zelfs de bijnaam de Rode Haring. En dat is een verwijzing naar zijn opvallende rode haarkleur. Mooi nieuws dus voor Kees Smit, die dus opgedoken is in een commercial van Adidas. En ja, wordt geprezen door Lionel Messi. Mooi compliment, kan ik me zo voorstellen. Blijf nog even met je in het voetbal. Want ja, we hebben een drukke Europese week voor de boeg. De tweede speelronde in de Champions League gaat morgenavond van start, waarbij PSV op bezoek gaat bij Leipzig. Een dag later ontvangt Feyenoord in de Kuip het Italiaanse Como. Ja, en UEFA heeft inmiddels ook de scheidsrechters voor deze duels aangesteld. Ook voor Ajax, NEC, AZ en SC Twente staan er later in deze week Europese verplichtingen op het programma in hun respectievelijke competities. Zo dadelijk meer daarover. Meer over voetbal bij Twan van Peperstraten. Dat en nog veel meer andere sporten hoor je zo.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. Er zijn opnieuw twee verdachten aangehouden in de zaak rond de dood van een 17-jarige jongen uit Venlo vorig jaar zomer. Er zitten al drie anderen vast. Ze zouden de jongen in een drugslab hebben laten werken. Na een ongeluk raakte de jongen in coma en overleed even later. Wat de rol van de nieuwe verdachte was, is onduidelijk. De brand in een loods in Aalsmeer is voorlopig nog niet uit. Er staan auto's in de loods en er komt veel zwarte rook vrij. De brandweer denkt dat het nog tot 4:30 duurt voor de rook minder wordt. De brand is vlakbij Schiphol. Daar moest een landingsbaan dicht door de rook, maar vliegtuigen hebben daar geen last van. Het Franse OM is een moordonderzoek gestart naar een schietpartij op een middelbare school in de buurt van Marseille. Een leerling van 14 schoot vanmorgen op de directeur en een leraar. Die raakte gewond, maar zijn niet in levensgevaar. De jongen is opgepakt. Hij had een jachtgeweer meegenomen naar school in een gitaarkoffer. En na een ongeluk op de A16 bij Hendrikido Ambacht is de weg richting het noorden zeker tot 6:30 helemaal dicht. Verkeer richting Rotterdam kan niet over de Moerdijkbrug en nu al staat er een flinke file. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel staat er volgens Omroep Brabant een traumaheli op de snelweg. Veel zon, af en toe wat bewolking. Het is zo'n 16 graden. Morgen bewolkt en een paar stevige buien. Dan is het een graad of 18.
1: GPR Sportradio. Verkeer.

0: Deze week in de bonus. AHA pancakes en poffertjes 24 stuks, 1 plus 1 gratis. AHA Greenfields beefburgers 2 stuks per pak, 2,49. En AHA borrelpakjes 3 stuks voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Onzekere energiemarkt?
2: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
1: Ik heb zoveel vragen.
3: Welk energiecontract is het beste?
4: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
0: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
11: Allsafe. Geeft ruimte.
12: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
13: What a war!
12: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
16: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
17: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
18: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
17: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
19: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
20: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
21: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.

0: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
1: Thuis in, mooi wonen.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
1: Fans van voordeel.
2: Aldi.
3: GPR Sportradio.
4: Sportradio.
3: Twan van Peperstraten.
5: Goedemiddag. Na een vol weekend met onder meer Formule 1 en Eredivisie maken we ons op voor een volle Europese voetbalweek. En we hebben er zin in.

0: Soul Asylum, Runaway Train. Het is 4:11. Goedemiddag, GPR Sportradio. Na een heel vol sportweekend. Ja, en ik vraag me altijd een klein beetje op de maandag af. Waar ging het vanochtend over bij jou aan de koffieautomaat? Want er was zo ontzettend veel sport. Ging het bijvoorbeeld over de koppositie van Feyenoord, die natuurlijk in de Kuip afgelopen zaterdag met 2-0 wonnen van AZ en nu de leider zijn in de Vriendenloterij Eredivisie.
1: Goes kopt op Ferry. Die kan op de bussel af. Ferry! En weer een treffer van de Spanjaard.
2: Zeggelen van Houten met de hoekschop.
1: Weer zit missen, dan is het er raak. En is het Lopez die er 2-0 van maakt. En bij deze is ook Feyenoord de nieuwe koploper van de Vriendenloterij Eredivisie. En zij stijgen naar 20 punten uit 8 wedstrijden.
0: Ja, dus misschien ging het wel over Feyenoord, maar misschien ben je wel een wielerliefhebber en had je het met je maten over. Bauke Mollema, 39 jaar oud. De man die ooit derde werd in de Vuelta in 2011, 2 toer-etappes won. En hij won ook de Ronde van Lombardije, waar hij gisteren voor het laatst reed.
3: Voor de laatste keer, Jeroen, het Mollemalen, wat we live op tv zien.
4: Hij is echt wegwezen, maar dat begrijp je toch wel, Bauke.
3: Dit
4: is een uniek moment, hoor. Het laatste beeld van Mollema als profrenner.
0: Ja, de laatste van Bauke Mollema, 39 jaar oud. Ja, maar het kan natuurlijk ook zijn dat je denkt, ja, Max Verstappen, wat hij van het weekend deed, niet alleen de sprintrace, maar ook de race in Singapore. Die kan hij dus inderdaad van zijn bingo-kaart afstrepen.
5: Daar, na 250 Grand Prix, wint hij eindelijk in Singapore. Een groot applaus en dik vuurwerk voor Max Verstappen, die het gewoon voor elkaar bokst. En die daarmee gewoon zijn 73ste Grand Prix-overwinning naar binnen haalt.
0: Ja, waarover ging het vanochtend bij jou aan de koffieapparaat, aan de koffiemachine? Ging het over Max Verstappen? Ging het over Feyenoord, de nieuwe koploper? Of misschien wel over Bauke Mollema? Laat het weten en dat kun je doen via de site, via de app. Als je een beetje naar boven kijkt, dan staat daar een WhatsApp-icoontje, groen icoontje. En daarmee leg je contact met de studio. En laat ons even weten waar het over ging bij jullie vanochtend aan de koffie. Ja, was het Max Verstappen? Was het Feyenoord? Of was het Bauke Mollema? Ik ben benieuwd. GPR's.

Live in Technicolor, Coldplay op GPR Sportradio. Goed nieuws voor Matthijs de Ligt. Hij heeft na bijna 11 maanden blessureleed de groepstraining hervat bij Manchester United. De 27-jarige verdediger stond vandaag voor het eerst weer met zijn ploeggenoten op het veld. Ja, de Ligt speelde in november vorig jaar zijn laatste officiële wedstrijd en kampte sindsdien met een hardnekkige rugblessure, waarvoor hij in mei werd geopereerd. En door die blessure miste hij ook het WK met het Nederlands elftal. En Botik van de Zandschulp heeft voor een verrassing gezorgd op het Masters toernooi van Shanghai. De Nederlander versloeg de Franse nummer 11 van de wereld, Arthur Fils, in 2 sets, 7-5, 6-4. Van de Zandschulp, zelf nummer 41 van de wereld, werkte in de eerste set meerdere breakpoints weg en trok de partij vervolgens naar zich toe. En daarmee heeft hij zich geplaatst voor de laatste 16. Ook de Belg Zizou Bergs zorgde voor een grote stunt in Shanghai, want hij schakelde de Spaanse nummer 3 van de wereld uit, Carlos Alcaraz.

0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain on Me. Het is 9 minuten voor 4:30. Ja, ik vroeg zojuist al, waar ging het over vanochtend bij jullie op het werk? Was dat misschien wel Feyenoord, trotse koploper? Was dat de laatste van Bauke Mollema of de eerste van Max Verstappen in Singapore? Ja, sommigen reageren ook en die zeggen, ja, het ging bij ons niet alleen over Feyenoord als koploper, maar ook over de niet gegeven penalty aan AZ. Ja, de overtreding van Ernst, de doelman van Feyenoord, op Max Meerink. Ja, velen dachten, ja, dat is toch echt een penalty. Nou, was het heel toevallig zo dat bij Goedemorgen Eredivisie bij ESPN afgelopen zondag Raymond van Menen zat. Dat is de scheidsrechtersbaas. Ja, en dus stelde Freesia de volgende vraag.
1: Wij zien nu net die laatste herhaling vanaf de achterkant eigenlijk, waar heel helder en duidelijk
2: Makkely
1: is
2: niet gezien
1: dat het contact is. We zien Makkely superlang inderdaad voor het scherm staan, Hans. En hij heeft deze herhaling niet gezien. Hoe kan dat?
3: Nou, de VAR die zit in het replaycenter en die beslist dan welke beelden zijn voor mij voldoende om de scheidsrechter te laten zien. De scheidsrechter kan daar overigens ook zelf om vragen. Heb je nog andere camerastandpunten? Dit is een super slow-mo. Het probleem van een super slow-mo is, als je een super slow-mo keer op keer gaat herhalen met contact, dan wordt het contact altijd erger. Denk aan een tackle met een gestrekt been. Als je dat 5 keer herhaalt, gaat alles van geel naar rood. De VAR heeft besloten om dat niet te doen. Dat moeten we overigens nog met elkaar wel echt kritisch bekijken. Is dat voldoende geweest? Had de VAR dat niet toch moeten doen? Die analyse hebben we nog niet gemaakt. Feit blijft dat de scheidsrechter op basis van de beschikbare beelden die op het veld heeft gezien, ook heeft vastgesteld, het contact is niet de oorzaak van de val. En daarom trek ik mijn beslissing terug.
1: Gaan we nu naar de overkant van de tafel, de voetbalmensen, wat
4: als
1: vinden
4: je
1: jullie?
4: Mij het filmpje 30 keer op rij laat zien in dezelfde snelheid als voor de wedstrijd, is voor mij 30 keer een penalty. Ja. Alleen door de hulpmiddelen te gebruiken en dus te kunnen constateren van het moment van vallen en het contact, ja, dat is volgens mij cruciaal. En daarvoor hebben we die hulpmiddelen. Maar als ik hem 30 keer opnieuw mag zien, dan zou ik 30 keer zijn penalty geven.
0: Ja, en zo waren er veel dubieuze beslissingen, hè, afgelopen weekend. Hè. Dus de niet gegeven penalty aan AZ, na de overtreding op Meerink. Maar ja, ook afgelopen zaterdag bij Ajax, Ouazzane. Nou, had toch ook wel rood kunnen zijn? Waarom kreeg Mokio bij het creëren van de penalty geen rode kaart? Want dat was immers toch vasthouden. En afgelopen vrijdag al hadden we de wedstrijd van PSV. En waarom kreeg Obispo daar geen tweede gele kaart? Nou, kortom, veel dubieuze beslissingen afgelopen weekend in de Vriendenloterij Eredivisie.

0: Starship, nothing's gonna stop us. Nou, er komen veel reacties binnen op wat is nou het sportmoment van het weekend geworden. Mark die schrijft, ja, Feyenoord, het is knap hoe Van Bronckhorst het zo snel op de rit heeft gekregen. En dat hij nu al bovenaan staat. Leon die zegt, ja, Verstappen natuurlijk. Ze hebben eindelijk een goede auto en hij laat gelijk zijn klasse zien. En dat heeft hij nu ook daardoor voor het eerst gewonnen in Singapore. Absoluut een topper. En Sascha die reageert, door voor mij was de overwinning van Max het moment van het weekend. Bij de start was het nog even spannend, maar daarna hebben ze hem niet meer teruggezien. Laat het ons nog even weten. Wat is het sportmoment van het weekend? Was dat inderdaad de eerste van Verstappen in Singapore? Was dat Feyenoord dat de koppositie heeft gepakt? Of misschien wel Bauke Mollema, die op zijn 39e een punt heeft gezet achter zijn mooie wielercarrière. Zometeen gaan we terug naar 1990. Gaan we deze hele week doen, iets over 4:30. En vandaag doen we dat met iemand die ongelooflijk verrassend in Spanje wereldkampioen veldrijden werd.
1: Ongelooflijk wat hier gebeurt. Henk Baars, die gaat hem halen. Lebrun. En Baars komt op de piste en wordt de nieuwe wereldkampioen. Henk Baars uit Diezen. Wat een verrassing. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Jawel. Henk Baars gaat winnen. Hij kijkt om. Armen uit elkaar. Rijd door, jongen. Rijd door. 1 uur, 3 minuten en 9 seconden zijn voorbij. En inderdaad, Henk Baars uit Diezen is de nieuwe wereldkampioen.
2: GTR Sportradio.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Dit is de laatste week, dus verzilver snel je cadeaukaart... en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Social Deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
8: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
16: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
17: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
16: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
18: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
19: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
20: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
0: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
21: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2 jaar

0: avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
2: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
3: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
4: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn nog eens 2 verdachten aangehouden in de zaak rond de dood van een 17-jarige jongen uit Venlo. 3 mannen die al eerder werden opgepakt lieten de jongen in een drugslab werken. Hij overleed na een ongeluk. Bij een ongeluk op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht is een dode gevallen. 2 mensen raakten zwaar gewond. Omdat er nog onderzoek wordt gedaan is de weg richting Rotterdam dicht, waarschijnlijk ook in de avondspits. En in Aalsmeer zijn meerdere huizen ontruimd rondom een loods die in brand staat. Er staan auto's in de loods en er zijn knallen te horen. Op Schiphol moest een landingsbaan dicht, maar er kan gewoon gevlogen worden.
4: GPR Sportradio. Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bijna 500 kilometer file op de Nederlandse wegen. Het is wat drukker dan gebruikelijk, maar dat komt door een aantal ongelukken die veel vertraging veroorzaken. Vooral in het zuiden en bij Rotterdam. A16 Breda Rotterdam, 18 kilometer file tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Ridderkerk met meer dan 1 uur vertraging. Komt door politieonderzoek na een ongeluk. Er zijn maar 2 rijstroken open. Omrijden doe je via Zevenbergen en de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. De A28 is de linkerrijstrook dicht vanuit Utrecht naar Zwolle bij Nijkerk na een ongeluk. 9 kilometer file en 40 minuten vertraging daar. Helemaal in het zuiden van het land een kapotte auto op de A76 vanuit Aken naar Geleen. Bij Nut Centrum 4 kilometer file en 1,5 uur vertraging. Daardoor file op de N281 Vaals-Heerlen bij knooppunt Tenesse 3 kilometer file en 1 uur tijdsverlies. En op de N217 vanuit Dordrecht naar Spijkenisse voor de aansluiting met de A29 5 kilometer file en 1,5 uur tijdsverlies. En dat heeft weer te maken met de problemen op de A16.
4: GPR Sportradio.
7: De Sound of Sport.
4: Twan van Peperstraten.
8: Goedemiddag, zometeen gaan we terug naar 1990... met vandaag de verrassende wereldkampioen veldrijden... die Adrie van der Poel net voorbleef. Zijn naam Henk Baars.

0: Keen en Knaan en Stop for a Minute op GPR Sportradio. We gaan deze hele week terug naar 1990. Het was een mooi sportjaar. Arie Luyendijk won de Indy 500. We hadden een WK voetbal in Italië. En Henk Baars schreef geschiedenis. De veldrijder werd verrassend wereldkampioen in Getxo in het Spaanse Baskenland. Henk, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het is inmiddels alweer 36 jaar geleden. Weet jij nog met welk gevoel jij afreisde naar Spanje?
1: Goed gevoel. Ik had goed gereden. Ik was net hersteld van een ribblessure. En voor de rest ging ik er gewoon blanco in. Dus er kon van alles uitkomen. Dus al een top 10 plaats zeker wel.
0: Ja.
1: Zeker top 5 had ik al.
0: Want je eindigde best wel vaak in de top, maar echt winnen deed je niet zo vaak, hè?
1: Ja, ik heb altijd in mij gezegd, als ik wil winnen, wil ik van de beste winnen. Dus ik heb alle wedstrijden gereden met de sterkste tegenstand. Dan valt er niet heel veel te winnen. Dan zijn de ereplaatsen mager.
0: Ja.
1: Maar zo was het.
0: Ja, wat was jouw specialiteit?
1: Een specialiteit was gewoon dat ik gewoon vrij allround was. Ik was op zijn gevaarlijkst als ze niks van me verwachten. Dus als ik kansloos was, dan was ik op zijn gevaarlijkst. En de rest was ik handig op de fiets. Ik was taai en kon goed mijn eigen vastbijten. Ik kon wel echt de laatste ronde nog echt een flinke push geven om nog harder te rijden.
0: Ja. Favoriet in die dag? Simonek, Liberton, Van der Poel, Danny de Bie?
1: Ja. Ja.
0: Ja. En jij,
1: waren er allemaal, hè?
0: En jij een beetje een outsider?
1: Ah, in die tijd was Adrie van der Poel. Was toch de kopman. En die had ook het snelste sprint. En het was een parcours met aankomst op een wielronde. En het zag er wel uit dat er een groepje bij elkaar ging blijven. En dan was het gewoon zo van, ja, als we dan Adrie konden lanceren, dan was het gewoon de sprint afmaken.
0: Ja.
1: En dat ging eigenlijk heel goed. Ik heb de laatste ronde op kop gereden. En ik dacht van, nou, als ik dan zo ver ben, dan kan ik net zo goed aanvallen. Maar dan moeten anderen reageren. En dan zit degene die snelle benen heeft nog maar in betere positie.
0: Ja.
1: Alleen ik reed denk ik iets te hard.
0: En toen reed je,
1: kwam niemand meer.
0: Toen reed je weg bij Van der Poel en bij Simonek, hè?
1: Simonek, ja.
0: Ja, ja. Want die afspraken waren dus wel gemaakt. Dat Van der Poel eigenlijk een beetje de kopman
1: was. Ja, afspraken. Ja, in principe, ja, ik weet, met een wedstrijd weet je nooit hoe het loopt. Kijk, als de situatie voordeed dat in de laatste rondes, of in de laatste ronden, en we zitten bij elkaar, ja, dan trekken we de kaart van de Poel omdat hij het snelste is.
0: Ja.
1: Alleen, ja, ik was die ronde, achteraan die ronde was ik weggereden en dan was. Ja, als ze mij komen halen, dan was het gewoon de sprint aantrekken en dan had hij er makkelijk overheen kunnen. Maar ik was net iets te ver weg en toen moest ze sprinten voor de tweede plek.
0: Ja, precies. Hij moest sprinten voor de tweede plek. Maar wanneer begon jij te geloven dat je daadwerkelijk wereldkampioen kon worden?
1: Pas in de laatste bocht.
0: Ja?
1: Ja. Ik heb echt ben weggereden op een mooi moment net over de balk springen achteraan. Ik dacht, daar zet ik mijn versnelling in. Ik ben zo hard mogelijk te rijden. En ik denk, ja, ik heb nergens meer aan gedacht, gewoon rijden. Ik dacht van, als ze komen, dan komen ze. En dan, als ze niet komen, dan komen ze niet. Maar ik heb in ieder geval niks gedacht. Ik heb gewoon zo hard mogelijk gereden. En toen in de laatste bocht achterom kwam, dacht van, goh, wat gebeurt hier nou?
0: Ja.
1: Ik ben wereldkampioen.
0: Ja, precies. En dan ga je over de streep en dan?
1: Ja, dan ben ik de man, hè.
0: Dan ben je het mannetje.
1: Dan ben ik het manneke. Dan moeten ze van alles weten. En, dan ben ik een belangrijk figuur.
0: Ja, ja, wat een wereldtitel verandert wel je leven. Hè? Ik bedoel, ook al is het maar voor een bepaalde periode. Wat gebeurde er allemaal daarna?
1: Daarna, ja. Het is wel zo, ze komen niks brengen. Dus als je op de bank blijft zitten, dan komt niemand een fruitschaal brengen. Of ze komen niks brengen. Je moet overal zelf op af. Maar het opent wel deuren. Dus we hadden, als ik niet gewonnen had, had ik nog een afspraak met een bouwbedrijf. Een bouwmachinist, waar ik zou kunnen gaan werken en zou kunnen fietsen. Alleen omdat ik nou won, kon ik in dat gesprek ingaan. En daar heb ik 5-jarige contract aanwezig te slepen.
0: Ja.
1: Dus dat opent allemaal wel meer mogelijkheden. En fietsensponsor, kledingsponsor, ja, dat is dan allemaal een stuk makkelijker praten en handelen.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Henk, zometeen praten we even door wat er allemaal nog is gebeurd na 1990. Eerst maak ik muziek uit dat jaar. Adventures of Stevie V hadden toen een dikke nummer 1 hit met Dirty Cash.

0: Adventures of Stevie V, Dirty Cash, Money Talks. Het is 5:12. We praten verder met Henk Baars, die in 1990 verrassend wereldkampioen veldrijden werd. En Henk, je zei al, het was wel prettig qua contractonderhandelingen. Werd er ook al heel anders tegen je aangekeken in het peloton?
1: Ja, in die zin van... Ik denk dat iedereen wel gedacht heeft van... shit, als Henk Baars kan worden, dan kan ik misschien ook wel.
0: Ja,
1: dat is dus in de zin van bied voor andere bieden gingen de ogen ook open van... ja, het is altijd mogelijk. Dus maar, we waren mee, in die tijd waren we mee 5 man een beetje aan elkaar gewaagd. Met Frank van Bakel, Huub Kools, Martin Hendricks. Ja, die hadden het ook allemaal kunnen worden natuurlijk als ze zo goed gereden hadden. Hè?
0: Ja, ja.
1: Dus, maar ja, er wordt meer gekeken, meer de pers die kijkt meer mee andere ogen als de renners zelf. Kijk, eenmaal wereldkampioen, dan denken ze van tegen alles gaat winnen. Ja, dat is dus niet, hè?
0: Ja.
1: En dan, ja, dan valt het meestal meer tegen dan dat het meevalt.
0: Ja. Want je hebt niet veel meer gewonnen daarna?
1: Ja, ik heb nog wel wat gewonnen. Alleen ik ben toen later nog Nederlands kampioen geworden.
0: Ja.
1: Ik heb toen nog wel koersen gewonnen. Dus, alleen ik reed de superprecieze, de wereldbekers. Dus het was sowieso allemaal moeilijke wedstrijden.
0: Ja.
1: Maar ik heb een mannetje kunnen staan. Dus,
0: hey, en een jaar lang in die regenboogtrui. Dat is ook wel mooi.
1: Een jaar lang in de regenboogtrui, ja.
0: Ja,
1: dat was super vet.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, en het waren ook de zondagavonden dat je dan... met de commentaar van Jean Nelis voor Studio Sport klaar zat, hoor, voor het veldrijden. Dat was dan echt wel, ik zou bijna zeggen, wel een grote sport.
1: Ja, dat was zondag.
0: Ja, ja.
1: Dat was zondag aan voor de buis zitten, hè. Want de moddermannen gingen allemaal starten.
0: De moddermannen, ja. Dan besluit je in 1995 uiteindelijk te stoppen. Was dat een lastige beslissing?
1: Ik was in 1994 was mijn vrouw al met een... toen hadden we al een beetje een zaakje opgebouwd. Een fietsenzaak in Diessen. En ik had 2 kinderen. En, van 2 en 4. En Jean, mijn vrouw, die stond regelmatig alleen in de winkel. En ja, we hadden wel een monteur. Maar ja, het werd steeds drukker. En dus... er moest iets gebeuren. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd... nou, dan ga ik in de fietsenzaak werken.
0: Ja.
1: Eigen fietsenzaak natuurlijk.
0: Ja, en die fietsenzaak?
1: En zo zijn we eigenlijk een beetje gestopt. Niet zo dat ik het op... dat ik het niet meer leuk vond. Maar ja, er waren andere dingen die op een gegeven moment ook belangrijk waren.
0: Ja. En komen er dan nog veel mensen binnen bij Henk Baars... 2 wielers en heel vaak een week... om nog eens even te vragen... is de wereldkampioen er?
1: Ja, alleen die mensen zijn al wel ouder geworden. Hè?
0: Ja.
1: Ja, 36 jaar. Maar 36, als die mensen toen 40 of 50, 36 jaar later.
0: Ja.
1: Dus dat groepje mensen wordt wel steeds dunner.
0: Ja. Maar je wordt er af en toe wel aan
1: herinnerd. Er zijn nog steeds al mensen die zeggen van ja, ik zat toen op de bank en ik had heel schitterbel opgegeten. En
0: ja.
1: Er zijn er nog, hoor.
0: Ja, nou, dat is goed om te horen. Fijn je even te spreken, Henk, over 1990, de wereldtitel en ook wat er daarna allemaal is gebeurd.
1: Is helemaal goed.
0: Het allerbeste. Hoi hoi.
1: Hoi, groetjes. Doei doei.
0: Henk Baars was dat, de wereldkampioen veldrijder dus uit 1990.
2: GPR Sportradio.

0: Tina Turner, Private Dancer op GPR Sportradio. We maken ook een flink aantal podcasts. Bijvoorbeeld Autosport aan tafel, maar ook Formule 1 aan tafel. Ja, en vanaf 4:30 staat er alweer een nieuwe editie online. Uw gastheer is dan, jazeker, Frank Evenblij.
1: Ja, Tom van Peperstraten. In deze kakelverse podcast hebben we het natuurlijk over die geweldige overwinning van Max Verstappen in Singapore. Ook een leuk onderwerp wat ter sprake komt is de kosten van een overall. €4.500, zegt Frans Verschuur. Jeetje. Nou ken ik jou ook als een hele ijdele man, maar wat besteed jij nou eigenlijk aan een gemiddeld kostuum?
0: Nou, gemiddeld. Ik heb vorig jaar wel een keer een pak laten aanmeten. Dat was inderdaad behoorlijk prijzig. Het was een beetje een zomerspak. Maar ik was vorige week ook even naar de televisie in gegaan. En nou denk je altijd, met een smoking kan ik helemaal leven doen. Dat valt tegen. Een smoking verandert hier. Die wordt in één keer weer getailleerd, is dan weer in. Of dan moet hij weer iets Italiaanser. En ik heb inmiddels al mijn vierde smoking. En ja, dat is een godsvermogen. Dat kan ik in ieder geval wel zeggen. Enfin, we dwalen af. Ik vroeg je aan het begin van het uur, wat was het sportmoment van het weekend? Was dat inderdaad de overwinning van Max Verstappen voor de eerste keer in Singapore? Was dat Feyenoord, de trotse nieuwe koploper in de Vriendenloterij Eredivisie? Of toch misschien wel Bauke Mollema, die op zijn 39e afscheid heeft genomen in de Ronde van Lombardije? Pak er nog even wat reacties bij. Lea die zegt, ja, voor mij was de overwinning van Verstappen het hoogtepunt van het weekend. Hij was gewoon zoveel beter dan de rest. Het is jammer dat hij geen wereldkampioen meer kan worden. Ja, kan misschien in theorie, maar goed. Patrick die zegt, ik vond het afscheid van Mollema eigenlijk wat prachtig. Helaas zat er geen topresultaat in, maar hij is absoluut een legende voor de Nederlandse wielersport. En Maaike reageert nog, de Grand Prix in Singapore was fantastisch en Max Verstappen was het hele weekend al de beste. Hij maakt het ook nog eens af in de race. Go Max. Ah. Nou, dankjewel voor al jullie reacties. Dit is GPR Sport Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Bij Albert Heijn dreigen schappen leeg te blijven door een IT-probleem. In meerdere distributiecentra kunnen ze niks meer doen en ligt het werk stil, melden media. Dat merken klanten vooral bij verse producten die niet geleverd kunnen worden. Het moederbedrijf van Albert Heijn zou zijn getroffen.

0: En er zijn nog eens twee verdachten aangehouden in de zaak rond de dood van een 17-jarige jongen uit Venlo. Maar over hun rol daarbij is nog niets bekend. Van drie mannen die eerder werden opgepakt is bekend dat ze de jongen in hun drugslab lieten werken. Na een ongeluk belandde hij in het ziekenhuis waar hij een paar dagen later overleed. Vanavond ontstaat steeds meer bewolking met plaatselijk een bui. Morgen ook bewolkt met buien. Het wordt dan 15 tot 20 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits, 600 kilometer file bij elkaar. Ongelukken veroorzaken veel vertraging. In het zuiden van het land op de A2 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven. Een pechgeval. Bij Maastricht Airport 7 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Op de A15 Gorkum-Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk 18 kilometer file en 20 minuten vertraging. Want op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam eerder vanmiddag al een ongeluk op knooppunt Ridderkerk. Daar staat nu 20 kilometer file vanaf knooppunt Zonzeel. Meer dan een uur vertraging doordat er maar 2 rijstroken open zijn. Omrijden doe je via de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. Gaat niet helemaal filevrij. De andere kant op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. 9 kilometer file en een half uur tijdsverlies daar. En een half uur vertraging op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Amersfoort-Vathorst. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
6: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel. Minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
8: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa Stak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
10: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
11: En, al lang last?
12: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
11: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
12: Ik heb geen idee.
13: Dan is er Menzies. Kijk op Menzies.nl.
14: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
13: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
15: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In 1 dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
16: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
15: Meer weten? Download onze brochure op plameco.nl. Daar kijk je van op.
17: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Vraag je
19: wat?
18: Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
19: Langer mee doen is goedkoper.
18: Zeker, kwaliteit rendeert.
20: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
17: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
2: Ik heb hier de biefstuk Bali.
3: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
2: Geniet ervan.
1: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn.
8: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: GVR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
10: Straks gaan we het hebben over Feyenoord. Waarom valt op dit moment alles samen bij de ploeg van Giovanni van Bronckhorst? En een expositie met de mooiste foto's van Johan Cruijff.

0: Sophie B. Hawkins, right beside you. Dit is GPR Sportradio. Cambuur kan de rest van het seizoen niet meer beschikken over Jamal Amofa. Aanvoerder raakt geblesseerd in zijn Achillespees in de met 1-0 gewonnen uitwedstrijd bij PEC Zwolle. Kwartier voor tijd moest hij het veld verlaten. Amofa, die met een brancard van het veld werd gedragen, is inmiddels geopereerd en voor zijn herstel staat 9 tot 12 maanden. En in de Zweedse voetbalcompetitie heeft zich een bizarre wedstrijd afgespeeld in het duel tussen AIK en Bromma Poikarna. Vielen maar liefst 11 doelpunten in de tweede helft. Record op het hoogste niveau in Zweden. Bij rust stond het nog 0-0, maar daarna liep Bromma Poikarna. Nee, dat kwam er redelijk uit. Het liep uit naar 5-1. AIK knokte zich nog helemaal terug in de wedstrijd. Het werd zelfs nog 5-5 in de 98e minuut. Maar 1 minuut later werd het toch nog 6-5 voor Bromma Poikarna. Nou, toch nog een paar keer redelijk uitgesproken. Enfin. Zometeen gaan we het hebben over Feyenoord. Ja, trotse koploper in de vriendenloterij Eredivisie. We gaan bellen met Dennis Kranenburg van Rijnmond. Want ja, het werd 2-0 voor de ploeg van Van Bronckhorst afgelopen zaterdag. En dus was de coach, ja, tevreden. Ik wil naar de coach toe. Was hij tevreden, ja?
1: Uiteindelijk gingen we de wedstrijd in om de wedstrijd te winnen. Dat hebben we gedaan, dus daar ben ik tevreden, coach. Ik denk dat het allerbelangrijkste was dat we deze wedstrijd zouden winnen. Natuurlijk tegen een concurrent. En natuurlijk na de break van 3 weken wil je natuurlijk weer de draad oppakken. En weer in winstpartijen komen. Dat hebben we vandaag gedaan.
2: Dit is GPR Sportradio. Ja!

0: Summer, my body isn't ready. Dit is GPR Sportradio. We gaan eens even kijken of we contact hebben met Dennis Kranenburg van Rijnmond. Goedemiddag. Nee, we hebben Dennis op dit moment nog niet te pakken. Gaan we eens even kijken. We hadden het net al een klein beetje over wat wij allemaal hier doen. Dat we ontzettend veel podcasts ook maken bij GPR Sportradio. En daar gaat het natuurlijk altijd over de Formule 1. Ook deze weer vaste bezetting aan tafel. Frank Evenblij als presentator. Rob van Zomer is er. Olaf Mol en Frans Verschuur. Ja, en daar ging het onder meer over de tweede plek in het WK. Vanaf 4:30 staat hij dus weer online. F1 aan tafel. Dus even luisteren hoe dat klinkt bij de mannen.
1: Verstappen staat maar 17 punten achter George Russell, die op plek 2 staat in het kampioenschap. Ook Hamilton, Leclerc en Norris, die maken nog kans om eventueel tweede te worden. Wie trekt daarvan die naam aan het langst zijn, denken jullie?
2: Verstappen. Ja? Op dit moment zeker.
3: Ja, ja, absoluut. In deze modus? Ja.
4: Als Max met deze auto fout, als Max met deze auto in het seizoen wat hij gehad heeft, tot op heden, voor George Russell weet te finishen, dan moeten ze zich bij Mercedes echt diep gaan schamen. Dan heeft Rusland natuurlijk wel wat pech gehad. En dingen.
5: Nou, wat, ja, wel heel veel pech.
6: Wat pech. Ik moest gisteren, ik was bij mij staan.
1: Jij medelijden, hè?
6: Nou, het begint wel te komen. Ik bedoel, iedereen besluit tijdens de virtual safety car naar binnen te gaan. Een beetje aan het einde van de rit. Op het moment dat hij ervoor kiest om de pitstraat in te rijden, zie je virtual safety car ending. Ja. Dus het voordeel dat alle anderen hadden, had hij op dat moment nou net weer niet. Ja. Of het heel veel in positie had uitgemaakt. Maar typeert er wel een beetje zijn seizoen.
1: Ja, ik denk dat jij binnenkort gewoon fan gaat of lid gaat worden van zijn fanclub. Want je vindt het zo zielig.
6: Ik zit er wel over na te denken om toch even te gaan zitten op die tribune die hij zelf aangekocht heeft.
4: Ja, maar daar heeft hij ook alweer, Mark Kajnaren, heeft hij nu ook alweer 3 keer een nieuwe post voor moeten plaatsen.
1: Ja, ik denk dat de kaart is niet zo goed gaan.
7: Nee, dat denk ik ook, ja.
1: Maar misschien kan je, Frans, kan jij niet een oude overal regelen voor Rob?
6: Voor Rob, voor mij?
4: Ze moeten de marketing veranderen. Wil je lekker rustig zitten tijdens de Grand Prix van Silverstone? Ja. Kies voor de George Russell tribune. Ja, ja.
1: Zit je lekker in je eentje?
4: business class tribune.
6: Of heb jij iemand een hekel?
0: Ja, en het was nog lang onrustig daar. Ja, wie wordt de tweede in het WK? Ja, Antonelli zal wel wereldkampioen worden. Maar de mannen hebben dus vertrouwen in Max Verstappen. Hij staat dus nu weer online te beluisteren via onze site. En natuurlijk via je favoriete podcast-app.
8: GPR Sportradio.

0: Gil Tennant en Chris Lowe, de Pet Shop Boys, West End Girls. 6 minuten voor 5:30. Wij staan altijd vooraan, GPR Sportradio. En we gaan het eens hebben over Feyenoord, de trotse koploper in de Vriendenloterij Eredivisie. Afgelopen zaterdag won de ploeg van Giovanni van Bronckhorst met 2-0 van AZ. En daardoor heeft de concurrent uit Alkmaar in ieder geval voorlopig achter zich gelaten. Ik ga erover praten met Dennis Kranenburg van Rijnmond. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Tom.
0: Ja, die wedstrijd op zich, terechte overwinning?
1: Ja, dat denk ik wel. Feyenoord speelde zeker in die eerste 35 minuten gewoon echt heel erg goed. En kreeg daar ook meerdere kansen. Kwam uiteindelijk in een voorsprong. Toen kwam wel dat penalty moment natuurlijk, hè, waar heel veel over is gesproken. Ook of het daar wel of geen penalty was.
0: Nou zeg het maar, wat maak jij ervan?
1: Geen penalty. Ik vond het geen penalty. Dat heeft ook te maken dat niet ieder contact is sowieso een overtreding. En je ziet ook dat Meerdink wel echt wel op zoek is naar het contact dat zich ook echt wel laat vallen. We hebben een foto van een van de fotografen waar we mee samenwerken vandaag in onze televisieuitzending ook gebruikt, waar je echt heel duidelijk ziet dat die al zich laat vallen en dan het contact pas met de voeten komt. Dus ja, ik vond het geen penalty en dat vind ik eigenlijk nog steeds. Je merkte wel op een gegeven moment dat Feyenoord gedurende die wedstrijd door AZ kreeg wat meer grip erop. Want Feyenoord moest wat meer naar achteren. Maar het bleef zo gesloten ook achterin dat Feyenoord creëerde zelf wel wat kansen. En gaf eigenlijk niks weg. Waardoor ik wel vond dat het een terechte overwinning van Feyenoord was.
0: Hoe kan het zijn dat het zo allemaal nu samenvalt bij de ploeg van Van Bronckhorst?
1: Ja, dat is wel grappig. Want een maand geleden, was het, ik denk, een beetje rond ADO Den Haag. Eind augustus geweest, en werd er nog gezegd, nou, het wordt een tussenjaar van Feyenoord. Ja, en kijk eens hoe het er nu voor staat. Mensen hebben het nu ineens over van, is Feyenoord misschien wel de kandidaat voor de landtitel. Je merkt toch wel dat die groep onderling ook echt een klik heeft met elkaar. Dat is iets wat Van Bronckhorst in zijn eerste periode bij Feyenoord in het kampioenschap 2017 ook voor elkaar wist te krijgen. Dat het echt een soort familiegevoel eerst rond dat eerste elftal. Dat merk je nu ook. Spelers zeggen dat zelf ook. Gaan ook buiten de wedstrijden en trainingen echt met elkaar om. Valente was gisteren met wat jongens op Woudenstein om bij Excelsior FC Groningen te gaan kijken. Ze gaan met elkaar uit eten met de gezinnen. Dus je merkt wel dat het echt veel meer is dan alleen maar collega's die elkaar op de club tegenkomen. Dat ze ook voor elkaar een stapje extra willen doen. Hè? Je merkt dat in die wedstrijd tegen AZ dat er een verdedigende actie wordt gedaan. En de bal die wordt geblokt. Ja, dan staan ze te juichen als er een doelpunt wordt gemaakt. Ja, dat merk je wel echt heel erg. Dat er echt die sfeer en dat knokken voor elkaar, dat er echt heel erg in zit.
0: En ook misschien wel een klein beetje tactisch. Kijk, Valente ga je niet op de bank zetten. Maar een middenveld met Valente en Zegiel was niet helemaal in balans. Dus door eigenlijk een nieuwe positie voor Valente te creëren, valt het ook denk ik een klein beetje samen, mede op het middenveld.
1: Ja, is ook, omdat het ziet de voetballer sowieso natuurlijk goed uit dat Feyenoord ook laat zien. Je merkt dat die spelers ook heel erg fit zijn. En op dat middenveld merk je inderdaad met Targaline en met nu Van Houten. Dat zijn de mannen die echt de balans bewaken. Ook op als het gaat om zeker ook het verdedigende oogpunt. Ja, dat Valente aan die linkerkant ook staat. Die soms ook ineens naar binnen komt. Dan ook ineens weer rechts loopt. Die meer een soort vrije rol heeft. Dat je daar echt in merkt dat het wel even zoeken was om ze echt allemaal om te kunnen stellen. Dat pakt nu natuurlijk hartstikke goed uit. Ook omdat Valente natuurlijk een uitstekende speler is met een soort timmermans oog voor details. Als je gaat kijken waar hij die ballen neer kan leggen. Zo ook bijvoorbeeld die bal naar Reed. Wat natuurlijk een hele vrije bal was. En dat is ook echt iets waar ze op trainen. Ook op dat soort ballen. Om dwars door die linies heen te spelen. Om in één keer een speler zo voor het doel neer te zetten. Ja, dus dat merk je wel dat steeds meer op elkaar afgestemd wordt. Het enige wat ik dan wel een klein puntje van zorg zou kunnen vinden bij Feyenoord. Je merkt niet dat die basis wel echt staat.
0: Ja.
1: Die selectie is vrij smal. Dus als er dadelijk ineens blessures komen, zeker in deze hele drukke periode met reizen, Champions League, competitie, noem het allemaal maar op. Ja, als er dadelijk ineens 2 of 3 met een blessure weg zouden vallen, ja, dan heb je echt wel ineens een probleem. En ben ik ook wel benieuwd wat er dan daarachter gaat gebeuren. Want zoveel smaken daarachter die direct ook redelijk hetzelfde niveau halen, ja, die heb je niet echt.
0: Nee. Over blessures gesproken. Vorig seizoen kwam hij binnen en toen dacht iedereen, wat moeten we ermee bij Feyenoord? En nu is hij, lijkt het wel, hartstikke fit. St. Just, achterin.
1: Ja. En die, vorig jaar was het natuurlijk ook een beetje bij hem dat hij een beetje geforceerd probeerde zich als een leider te gedragen bij Feyenoord. Zat ook wel eens op de bank en stond dan heel druk te gebaren aan de zijkant. En je merkt nu dat hij de zomer heeft doorgetraind. Hij is super fit. Hij levert ook. Ja, Van Bronckhorst heeft ook gezegd tegen hem van, joh, je bent wat ouder, je hebt veel meer ervaring. Dan komt hij leidersrol eigenlijk op een natuurlijke manier wel naar je toe. Omdat je ook wat ouder bent. En als je dan ook nog inderdaad goede wedstrijden aflevert en ja, inmiddels gewoon basisspeler bent waar helemaal geen discussie meer over is. Ja, dan merk je ook wel dat je er zelf ook veel lekkerder in zit. Daar zit er mentaal en fysiek gewoon beter in. Ja, en dat hele totaalpakketje, zeg maar, dat zie je bij hem wel heel erg terug.
0: Ja, en eerlijk zijn, jij dacht ook even, moet nou die Nacho Ferry het gaan doen voor ons?
1: Ja, zeker in het begin, hè, toen we hem net zagen bij Feyenoord, dachten we wel even van, ja, is dit nou de opvolger van Ueda waar 9 miljoen euro voor is betaald? Maar ja, ik ben ondertussen wel overtuigd dat dit echt wel eens een fenomeen kan worden bij Feyenoord. Hè. Als je ziet wat hij allemaal in zijn pakket heeft zitten. Hij is sterk, fysiek, hij is lang, hij is ook nog heel erg snel. Zijn topsnelheid ligt bijna rond de 36 kilometer per uur. Ja, hij kan meevoetballen, dat zie je meer bij hem dan dat je bij Ueda bijvoorbeeld zag. Dus wat dat betreft ja, heeft hij wel echt heel veel dingen in zijn pakket, waardoor het best wel een totale, complete spits is. Ja, dan ben ik wel heel erg benieuwd hoe hij dit door gaat trekken. Ik zag vandaag een statistiek ook langskomen dat hij van alle spitsen in de Eredivisie degene is die de minste minuten nodig heeft om een doelpunt te maken.
0: Okay.
1: Nou ja, dat is toch wel prettig als je dat als spits achteraan hebt staan.
0: Absoluut. Als iedereen fit blijft, dan schrijf ik op titelkandidaat. Maar nu hebben we ook nog een Champions League wedstrijd. Niet zomaar tussendoor, woensdag tegen Como. Staat hij ook een beetje
1: titelkandidaat daar, hoor.
0: Nee, daar niet. Nee. Maar staat hij ook een beetje in het teken van revanche na die wedstrijd tegen Barcelona?
1: Ja, kijk, je weet natuurlijk van tevoren als je naar Barcelona gaat, dat de kans dat je daar een resultaat gaat halen is gewoon, nou ja, eigenlijk nou, richting nul zou ik bijna willen zeggen. Nu komt Como op bezoek en er zijn heel veel mensen wel ook wel van, oh, wel fijn dat Como geloofd is en dat Como naar de Kuip komt. En toen dacht ik bij mezelf van ja, dan heb je de afgelopen jaren niet heel erg Como gevolgd.
0: Nee.
1: Want Como is in de afgelopen jaren heel erg opgeklommen van de krochten van het Italiaanse voetbal naar nu Champions League deelnemen. Eerst de wedstrijd de 4-1 gewonnen van Leipzig. Ja, en hebben een selectiewaarde die bijna dubbele van Feyenoord ongeveer is. Dat is ook niet voor niks natuurlijk. Dat is gewoon een hele goede voetballende ploeg met ook gewoon sterke spelers. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe Feyenoord zich daar tegenover gaat zetten in de eigen Kuip. Dat is natuurlijk wel dat je in de eigen Kuip erachter dat je dan hoopt dat een soort magisch Champions League avondje wordt. Maar ik denk dat je vooral Como niet moet onderschatten. Maar Feyenoord zal inderdaad wel zich willen revancheren van die eerste wedstrijd uit bij Barcelona.
0: Ja, precies. Die wedstrijd dus woensdag in de Kuip. Dennis, dankjewel. Fijn dat je ons even wilde bijpraten over het reilen en zeilen in Rotterdam bij Feyenoord. Dennis Kranenburg was het van Rijnmond.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
3: Goed voor het water.
2: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien
2: uit.
1: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
6: Bij u.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
6: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
9: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
12: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
13: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
14: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
15: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
16: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. Er zijn nog eens 2 verdachten aangehouden in de zaak rond de dood van een 17-jarige jongen uit Venlo. 3 mannen die al eerder werden opgepakt lieten de jongen in hun drugslab werken. Hij overleed na een ongeluk. Bij een ongeluk op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht is een dode gevallen. 2 mensen raakten zwaar gewond. Omdat er nog onderzoek wordt gedaan is de weg richting Rotterdam dicht, waarschijnlijk ook in de avondspits. En in Aalsmeer zijn meerdere huizen ontruimd rondom een loods die in brand staat. Er staan auto's in de loods en er zijn knallen te horen. Op Schiphol moest een landingsbaan dicht, maar er kan gewoon gevlogen worden.
15: GPR Sportradio. Verkeer.
17: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits, 600 kilometer file bij elkaar. Ongelukken veroorzaken veel vertraging. In het zuiden van het land op de A2 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven. Een pechgeval. Bij Maastricht Airport 7 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Daar 15, Gorkum-Rotterdam, voor knooppunt Ridderkerk, 18 kilometer file en 20 minuten vertraging. Want op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, eerder vanmiddag al een ongeluk op knooppunt Ridderkerk. Daar staat nu 20 kilometer file vanaf knooppunt Zonzeel, meer dan een uur vertraging, doordat er maar 2 rijstroken open zijn. Omrijden doe je via de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. Gaat niet helemaal filevrij. De andere kant op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. 9 kilometer file en een half uur tijdsverlies daar. En een half uur vertraging op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Amersfoort-Vathorst. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer.
15: GPR Sportradio.
18: The Sound of Sport.
15: Twan van Peperstraten.
19: Vrijdag begint de kunsttiendaagse in Bergen. En daar zijn dit keer ook de mooiste foto's te bewonderen van Johan Cruijff. Daar willen we meer over weten.

Clean Bandit, Rather Be. Dit is GPR Sportradio. Manchester United beleeft de slechtste competitiestart in 40 jaar. En als de topclub kwam tegen Tottenham Hotspur niet verder dan 1-1... en heeft daardoor slechts 6 punten verzameld in de eerste 6 wedstrijden. De ploeg van Michael Carrick leek op weg naar de overwinning, maar Dominique Solanke maakte in blessuretijd toch nog gelijk voor Tottenham. Manchester won dit seizoen pas 1 keer, speelde 3 keer gelijk en verloor 2 keer en staat 13e. In de Premier League. Zometeen gaan we bellen met Leo Vogelsang, de fotograaf, over een tentoonstelling over Johan Cruijff.

0: Paul Young, Wherever I Lay My Head, That's My Home. Het is 14 minuten voor 6, dit is GPR Sportradio. Johan Cruijff is alweer 10 jaar niet meer onder ons, maar zijn naam en zijn beelden blijven springlevend. Tijdens de kunsttiendaagse in Bergen en Bergen aan Zee krijgt het voetbalicoon een bijzondere plek. Fotograaf Leo Vogelsang laat er een selectie zien van de foto's die hij van Cruijff maakte. Vogelsang legde in zijn lange carrière talloze grote sportmomenten vast en won zelfs de zilveren camera. Maar wat maakte nou juist Johan Cruijff zo bijzonder om te fotograferen? Leo, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Twan. Ja. Hallo. Hey, hallo.
0: Vanaf vrijdag zijn er foto's dus van Cruijff te zien tijdens de kunsttiendaagse. Hoe is het idee voor deze tentoonstelling ontstaan?
1: Nou, ik woon natuurlijk zelf in Egmond aan Zee. Egmond aan Zee is natuurlijk... wacht even. Is natuurlijk, hoe heet het, samen met de gemeente, met Bergen en Schorrel is dat één gemeente. Dus vorig jaar, toen fietste ik door Bergen, want ja, er zijn meer dan 600-700 exposanten die daar hun kunsten laten vertonen. En dus ik rijd rond met mijn vrouw en ik denk, ja, prachtig, hartstikke leuke dingen, maar ik zie helemaal geen sport. Nul. Ja. Dus nou, toen ik zat tegen mijn vrouw, weet je wat ik doe? Ik ga volgend jaar, dus dit jaar is dat, ga ik Johan Cruijff doen. Die is dan 10 jaar geleden overleden. Ik zeg, en dat lijkt me mooi om Johan te eren. Ja. Ik heb natuurlijk heel veel Johan heb ik meegemaakt. Zowel voetballend of op de, noem maar op, wat heb ik hem niet meegemaakt, maar met golven, met in het vliegtuig, gewoon dat ik een keertje een tussenlanding had op van Mallorca in Barcelona, kom ik hem ook ineens tegen. En Johan stond altijd open voor even een gesprekje en of even een fotootje, noem maar op. Nou, ook later natuurlijk voor zijn foundation, ook van alles meegemaakt. Dus ja, dan krijg je ook een andere band, hè. Fotografen hebben natuurlijk ook een speciale band vaak. Met sporters. Ja. En wij schrijven natuurlijk niks op. Wij publiceren niks. Maar wij fotograferen wel.
0: Maar hij stond dus wel redelijk open naar fotografen. Hij stelde zich wel vriendelijk op.
1: Ja. Altijd. Ook samen met Danny. En maakt niet uit of het nou bij de foundation was. Of op een feestje. Of waar heb ik hem niet gevonden? Bij tentoonstellingen, noem maar op, met Vaaswilkens, met... Dat was altijd netjes. Interviews, ook natuurlijk vaak met interviews, heb ik hem meegemaakt.
0: Maar heb je dan waarschijnlijk heb je dan honderden foto's van Cruijff. Hoe heb je nou bepaald welke foto's tijdens deze tentoonstelling je laat zien?
1: Nou, ja. Kijk, ik heb eigenlijk meer dan 1000 foto's kwam ik achter van Johan. En die bruikbaar zijn, hè? Maar ik heb er natuurlijk nog veel meer. Maar op een gegeven moment ga je natuurlijk een iets maken van, nou oké, wat is interessant? Nou, zijn eerste periode bij Ajax was interessant. Daar heb ik hem natuurlijk niet zo heel veel mee gemaakt, want dat is natuurlijk voor mijn tijd geweest. Ik ben zelf begonnen zo rond 1974. En toen was hij net weg natuurlijk bij Ajax. Ik heb hem wel bij Barcelona en Levante gefotografeerd. En dat hij weer terugkwam natuurlijk. En heb ik hem natuurlijk bij Ajax, hè, op 6 december 81. Toen kwam hij terug bij Ajax, die wedstrijd tegen Haarlem. Ja. En wat heb ik er dan? Daarna hebben we meegemaakt. Tot Feyenoord natuurlijk, tot en met Feyenoord. En daarna kwam hij natuurlijk terug als coach bij Ajax.
0: Ja.
1: En ja, weet je, vroeger was het natuurlijk heel anders. Je zat in een vliegtuig en je vloog gewoon mee met de club. En tegenwoordig zitten ze natuurlijk met de koptelefoons op hun hoofd. En voor hen uit te kijken. En nu, en toen was het, oké, de stoelen gingen klap om en... een beetje, laat ik het zo zeggen, niet alle stoelen konden natuurlijk om in een vliegtuig. Maar... er werd een tafeltje tussen de stoelen gezet en men ging klaverjassen.
0: Ja.
1: Dat ging gewoon zo.
0: Wat hoop je nou straks dat de bezoekers meenemen als ze jouw foto's zien van Cruijff?
1: Nou, kijk, Johan had natuurlijk drie passies eigenlijk. Voetballen. Roken. Hè? Ja. Want hij rookte zich helemaal slag in de ronde.
0: Totdat hij abrupt moest stoppen.
1: Ja. Hij moest abrupt storten op een gegeven moment.
0: Ja.
1: En Hij heeft natuurlijk ook die operatie gehad. Ja. Dat weet ik ook nog. Ja. Toen kwam hij weer terug. En toen zat hij op de tribune bij Barcelona. Real Madrid of Real Madrid, Barcelona. Een van de twee, dat weet ik niet meer. Dus toen werd ik ook. En toen ging hij aan de lollies. Nou, misschien is dat ook wel heel bekend.
2: Ja, ja.
1: En dan is het grappige dat je op een gegeven moment met Ajax... ging naar Zaragoza, ik weet nog goed. En we zaten op Schiphol en we zaten het vliegtuig instappen. En er was iemand met een consumptiekarretje, hoe heet zo'n ding. Die was tegen het vliegtuig aangereden. Nou, stoppen, niet het vliegtuig in, weer terug. Nou, zit je op Schiphol. Nou, klaverjassen. Nou, dan zat hij te klaverjassen met Kees Jansma. Met Jack van Gelderen. En met Ferry de Groot. Nou, roken natuurlijk. Een na het andere peukje was op. Maar toch op een gegeven moment een lolly. Nou, lollies uitdelen. Nou, dus ik had ook een foto. Jack Verhulder, Jansma en de Rode. En Johan, alle vier. Aan een lolly liggen.
2: Ja,
1: nou. En, maar het grappige was natuurlijk. Dat in Spanje heb je natuurlijk Chupa Chup. En die kwamen erachter dat Johan. Lollies zat te likken. En. Dus die hebben hem nog gesponsord ook nog.
2: Ja, hij sloeg ook wel een slaatje uit. Waar zijn de foto's te zien, Leo?
1: De expositie is in Bergen aan Zee.
2: Ja.
1: En in het strandpaviljoen de jongens. En we gaan er vrijdag mee beginnen.
2: Ja.
1: Vanaf 9 uur tot 10 dagen lang.
2: Ja.
1: Dus 2 weekenden lang. En ik ben er op vrijdag, zaterdag, zondag de hele dag.
2: Okay.
1: En door de week dan, ik denk vanaf 1:30 middags of zo. Het is wel open natuurlijk. Maar ik denk niet dat de mensen om 9:30 komen al. Nee. Maar anders dan, mocht er iemand komen, word ik altijd even gebeld. En dan, maar er hangen dus iets van 22 grote foto's. Van 50 bij 75 van Johan. In alle hoedanigheden. Van golvend als coach, als voetballer. Bij Feyenoord, bij Ajax, noem maar op. En ik heb eigenlijk ruimte tekort. Ik heb ook nog een mooie serie. Want het was ook nog zo. Johan die zat op het voetbalveld. Was hij natuurlijk altijd aan het wijzen en doen. En je moet dit en je moet dat en je moet zus en je moet zo. Maar op een gegeven moment had ik hem ook nog eens een keertje. Want zijn maatje met golven was Maarten Lefever. Ook nog eens een keer.
2: Dat is niet de minste.
1: KLM Open kampioen.
2: Ja, ja.
1: En hij loopt samen met Maarten weg. Ja hoor, ook hoe moet dit, je moet zus, je moet zo, dit wordt zo. Want je echt zo weer die aanwijzingen. Ja, typisch Johan. Typisch Johan.
2: Goed.
1: Ja,
2: de kunst,
1: mooie foto's.
2: Ja.
1: En ik heb ook nog een serie, dat is hem wel heel leuk. Dan heb ik waar Johan allemaal voor welke club hij gespeeld heeft. En dat is wel heel leuk, want iedereen denkt, als je gaat googlen, dan kom je eruit dat hij bij 6 clubs onder contract heeft gestaan. Ja. Maar hij heeft voor nog 4 meer clubs gevoetbald. En dat is het grappige, ga ik nou niet vertellen. Maar daar heb ik ook foto's van.
2: Oké, nou, we gaan het allemaal
1: dus
2: meemaken.
1: Is,
2: de kunst,
1: mensen,
2: tiendaagse.
1: Dat mensen, ja, en dat mensen denken van, hé, heeft hij daar gevoetbald? Ja, daar heeft hij ook gevoetbald.
2: Precies, daar heeft hij ook nog gevoetbald. De kunst tiendaagse, de eerste aanstaande vrijdag. Het is allemaal te zien in Bergen aan Zee, strandpaviljoen De Jongens daar. Daar dus de expositie over Johan Cruijff. Dagelijks is hier geopend van 9 uur 's ochtends tot 6 uur in de avond. Leo Vogelsang, mag je danken.
1: Dankjewel.
2: Fijne dag. Hoi.
1: Joe.
3: GPR. Sportradio.

0: Ed Sheeran, Bad Habits op GPR Sportradio. Hij staat inmiddels weer online vanaf 4:30 vanmiddag. De nieuwe podcast Formule 1 aan tafel. En daarin brengt Frank Evenblij iets ter sprake over Lewis Hamilton.
1: Hamilton is kennelijk onwel geworden na de race, waardoor hij niet meteen naar het vierkantje kon komen voor de interviews. Wat vermoed je? Conditieprobleempjes?
2: Nou, even een gesprek met Kim.
3: Ja, ik denk dat Kim helemaal uit elkaar getrokken.
2: Kim, even weer resetten.
3: Even checken van wat in. Even aftappen.
1: Ja. Nou, maar eventjes voor de goede orde. Antonelli en Leclerc, die zijn uitgevrongen uit naar de race.
2: Ik
3: heb bij het uitstappen geroepen dat het niet voor het eerst was dit jaar.
2: Zei je?
3: Dat ik hem al een paar keer uit de auto zie komen en afloop. Dat ik denk van, nou, ik weet dat je fit, echt een fitte man bent. Hij komt uit die auto en ja, ik zei ook stram. En dan komt dit erachteraan. Nou goed, dat kan.
2: Ik denk Kim.
4: Het is een latertje geworden.
2: Moet er heel heftig aan toe gaan zijn. Ja. Zeg, bij die collega lagen ook alle airbags eruit.
3: Ik spring maar achterop.
0: Ja, de podcast Formule 1 aan tafel te beluisteren via onze site of via je favoriete podcast app.
5: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
6: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
7: GPR Sportradio.
8: Sportradio.
7: Met het nieuws van 6 uur. GPR Sportradio. Verkeer.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Heel langzaamaan worden de files al wat korter, maar er staat nog 540 kilometer in het land. Nasleep van ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. Bijvoorbeeld op de A2 Belgische grens Eindhoven. Het ging mis bij Maastricht Airport. De linkerrijstrook is daar nog dicht. Zodoende 9 kilometer file en een uur vertraging. Omrijden richting Eindhoven kan via Heerlen over de A79 en de A76. De A16 Breda-Rotterdam. Er zijn nog maar 2 rijstroken open bij knooppunt Ridderkerk voor bergingswerkzaamheden. 25 kilometer file daar vanaf Breda Noord met een uur vertraging. Omrijden via de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. De A50 vanuit Eindhoven naar Os bij Sint-Oederode, een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. Daardoor 8 kilometer file vanaf knooppunt Eckersweijer, 3 kwartier vertraging. En een half uur vertraging in het noorden van het land op de N7 vanuit de Duitse grens naar Heerenveen. Dat is na een ongeluk bij Hoogkerk. 2 rijstroken zijn daar dicht.
10: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werken Nederland.
11: Super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
12: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
15: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.

0: Waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
1: Een initiatief van Pfizer.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Paella, paella.
2: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
4: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
5: De grootste energieslurpers in huis?
6: Wat kost al die kleding nou echt?
5: Wat heb je nog aan zonnestroom?
7: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.

0: je een maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Hey, ander kleurtje op de muur? Doe.

0: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Let op. Geld lenen kost geld.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
4: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
5: Zometeen bellen we met Sjors Ulté, trainer van Topos. Een paar weken geleden nog hekkensluiter in de keukenkampioendivisie. Maar de ploeg heeft inmiddels vleugels. Hoe komt dat? Straks het antwoord.

0: Met het stemgeluid van Seal Adamski en Killer. 6:10. Dit is GPR Sportradio. Champions League gaat natuurlijk dinsdag weer door, morgen. En Johan Bakayoko keert terug in de selectie van Rasenballsport Leipzig voor de Champions League-wedstrijd tegen zijn oude club PSV. Belgische aanvaller was disciplinair geschorst en ontbrak daardoor bij de 6-0-overwinning op Eintracht Frankfurt. Volgens trainer Martin Di Michelis heeft Bakayoko een kleine fout gemaakt, maar wil hij niet vertellen wat er precies is gebeurd. Inmiddels is de kwestie uitgesproken en mag de aanvaller dus weer aansluiten bij de selectie. Bakayoko vertrok in de zomer van 2025 bij PSV en maakte voor ongeveer 18 miljoen euro de overstap naar Leipzig. En Tidjani Reinders heeft opnieuw gescoord voor zijn club Al-Qadisha. De Oranje International maakte in de Aziatische Champions League de openingstreffer tegen het Oezbeekse Pakhtakor. De treffer leverde uiteindelijk geen overwinning op, want Pakhtakor kwam in de 89e minuut via een strafschop nog langzij. Het eindigde daardoor in 1-1. Zometeen gaan we bellen met de trainer van Topos, de voormalig kroonprins van het trainerschilde, Sjors Ulte. Hij stond even laatst met zijn ploeg, maar ze hebben nu de wind in de zeilen en wonnen afgelopen weekend met 3-1 van Helmond Sport.
1: Daar is Moresmo weer vertrokken. Moresmo. En daar is hij weer. Hij gaat vrolijk verder waar hij mee bezig was.
2: De bal met Moresmo.
1: Geen buitenspel. Moresmo met zijn tweede. Waar hebben we dit eerder gezien? Oh ja, vorige week. Hij zit zoeken naar Jansen, maar het is niet Jansen die gevonden wordt. Het is de Ranoi die bejubeld wordt. En Topos op 3-1.
3: Dit is GPR Sportradio.

0: Maroon 5, Makes Me Wonder. Dit is GPR Sportradio. Een aantal weken geleden stond Top Os nog laatste in de keukenkampioen-divisie. Maar zie daar, een paar overwinningen. En ineens staat de ploeg op de 13e positie. En er zit meer in het vat, want de ploeg speelt vrij fris. Krijgt ook veel complimenten. Ik ga erover praten met de trainer van Top Os, Sjors Hulté. Sjors, goedenavond.
1: Goedenavond, Juan.
0: Hoe kan het zijn dat het zo in één keer wel jullie kant op valt?
1: Ja, het heeft ook wel een beetje te maken met de tegenstanders. We hadden best wel een moeilijke start met ook lastige uitwedstrijden. Ze hadden van tevoren een beetje het idee, we zullen even op gang moeten komen. En daarnaast hebben we, geloof ik, 14 nieuwe spelers. Zo daarmee heb je wel tijd nodig. Dus die combinatie van tegenstanders en de tijd die we zelf nodig hadden. Had ons intern wel vertrouwen, maar viel een beetje tegen inderdaad in de eerste week qua resultaten. En gelukkig is het nu mooi gedraaid.
0: Want ik denk dat je ondertussen wel moe werd van iedere keer de complimenten, maar geen punten.
1: Ja, en vooral ook heel veel net niet. Dus heel vaak 1-0, 2-1. Terwijl mijn vorige jaar met de post heel vaak ruimer verloren. Zeker aan het begin van het seizoen. Gaf dus wel vertrouwen dat je er dicht tegenaan zat. Maar het is ook wel heel frustrerend juist om net te verliezen. Dan kan je voor je gevoel beter nog met 3-0 verliezen dan met 1-0.
0: Ja. En in één keer is Moresmo behoorlijk aan het scoren. 5 goals in de laatste 2 wedstrijden. Wat is daar gebeurd?
1: Ja, leuk hè. Ja, het gekke was juist. Weet je, voor heeft hij niet gespeeld voor het eerst. Hij stond 7 keer in de basis. De 8e keer uit bij MS op de bank. En een keer daarna de 3 goals. En afgelopen was het 2 goals. Dus, en misschien dat het net het duwtje gaf. De trigger. De laatste push om hem scherp te krijgen. Het is vaak wel een combinatie van factoren. En uiteindelijk is het gewoon een hele goede speler. Met heel veel dreiging. Hij heeft het zelf over de ketchupfles.
0: Ja,
1: die wordt er altijd bij gehaald natuurlijk als het zo gaat. Maar wat ik vooral heel mooi vond. Dat het ook echt 10 goals waren. Want van die 5 goals. Waren 3 daarvan een assist van Justin Mathieu. De jongen die vorig jaar in de voorbereiding zijn Achillespees afscheurde. En daardoor het hele seizoen gemist heeft. En vooral die combinatie van Mathieu en Moresmo betaalt zich goed uit de laatste weken.
0: Ja, en ik hoorde nog een grapje voorbij komen over tijgerbalsem. Maar die kunnen we misschien beter niet herhalen.
1: Ja.
0: Hoe
1: nee,
0: nou
1: de tijgerbalsem was de week tevoren iets omhoog gekropen naar de lease en dan verder omhoog.
0: Ja.
1: Maar goed, misschien is dat wel het vuur dat hij nodig heeft.
0: De hele delen. Ik zie overigens wel een redelijk verschil bij jullie tussen uit en thuis. Is dat een pijnlijk puntje?
1: Nou, het gek was, vorig jaar hebben we zelfs meer punten uitgehaald dan thuis. Dus ik ben blij dat het nu in ieder geval gedraaid hebben. Onze eigen supporters, dat het thuis goed gaat. Maar het is wel een belangrijke stap om echt ergens te eindigen in de competitie. Dat we ook uit ons best gaan doen met punten pakken. En het begint met aanstaande vrijdag een uitwedstrijd tegen Den Bosch in de derby. Dus het zou een hele mooie kans zijn voor ons om ook die uitreeks te openen.
0: Ja. Wat is de doelstelling dit seizoen?
1: Ja, sinds ik er ben, heb ik elke keer gezegd, we willen meer punten pakken dan het jaar daarvoor. Want we kunnen leuk praten over processen en over groeien en over beter worden. Maar uiteindelijk moet je meer punten halen.
0: Ja.
1: Nou, toen ik kwam, was het jaar daarvoor 34. Zijn we geëindigd op 38. Afgelopen jaar 34. Dus als we daar weer een stapje bovenop kunnen doen. Ja, je komt, noem het eens 47, 50 punten. Dan verschilt het per jaar een beetje of je dan tegen de play-offs aan kan duwen of niet. Dus zonder play-offs te benoemen als doelstelling vind ik wel dat als club ook moet laten zien dat ze weer gegroeid zijn en dus meer punten halen dan we afgelopen jaar gedaan hebben.
0: Ja. Is het trouwens ook nog wel redelijk vrij qua coaching omdat je ook niet kunt degraderen uit de keukenkampioendivisie, dus dat je misschien ook wel wat experimenteler aan de gang kunt gaan, of niet?
1: Ja, denk je ook in de kijken naar de tweede divisie teams ook vaak hoeveel ervaring daar op het veld staat. Zie je ook in de KKD, dat is denk ik ook mooi, echt wel een opleidingsdeel. Clubs die wat minder geld hebben zoals wij, die ook bewust kiezen voor jonge, talentvolle spelers. Zoals Moresmo ook bij ons binnengekomen is. En daar heb je wat meer de tijd en de ruimte om jongens te laten ontwikkelen. Terwijl als er wel het mes op de keel zou staan van de degradatie, zullen denk ik heel veel teams toch meer voor de oudere, ervaren gasten gaan die wat meer zekerheid geven. Dus aan de ene kant snap ik de roep om de piramide te openen heel goed qua voetbalidee van promotie-degradatie. Tegelijk denk ik wel dat het ook de kracht van de KKD is dat veel clubs hierdoor juist het aandurven met jonge talentvolle spelers. Omdat ze weten dat het geen grote consequenties kan hebben qua degradatie. Dus een beetje een dubbele gedachte, maar ja, de rol van Top Os is zeker ook een club die moet opleiden, moet ontwikkelen, jonge spelers een kans geven. Dus dan is het extra mooi dat je weet dat je daar ook wel de veilige ruimte voor kan bieden.
0: Ja. Over jonge spelers gesproken, wie vallen jou dit seizoen positief op?
1: In mijn eigen ploeg bedoel je?
0: Ja, je eigen ploeg.
1: Ik zeg Justin Mathieu, ben ik vooral heel blij dat zijn jongen na zo'n ellendig jaar met hele hoge verwachtingen nu weer terug is en nog zeker niet topfit is, maar nu al laat zien dat hij van waarde kan zijn. Ik vind Vianello een hele mooie, onopvallende speler achterin. Linksbenig, was al het middenvelder. Ze is deze zomer definitief verhuisd naar de achterhoede toe centraal. En het zijn de jongens die minder in de picture komen omdat ze geen goals maken. Maar voor ons wel een hele stabiele, belangrijke speler is. Dus heb ik al twee mooie voorbeelden uitgelegd. Ik kan er uiteraard als trotse trainer nog veel meer noemen. Maar ze zijn denk ik wel twee mooie voorbeelden.
0: Ja. En we hadden het ook een beetje over de ambities van Topos. Toch nog even over jezelf. Want jij hebt nog een tijd de naam gehad, kroonprins van het trainerschilde. Nou ja, je was
1: gevaarlijke
0: een
1: naam, hè?
0: Ja, dat is een gevaarlijke naam, vraag maar aan Maaskant. Maar je was een prettige verschijning. Behoorlijk offensief. Nu zit je alweer een tijd bij Topos. Hoe zit het met jouw ambities?
1: Ja, die zijn er zeker, hoor. Maar ik heb met Fortuna vier hele mooie, maar ook pittige seizoenen gehad, uiteraard. Mm-hmm. Cambuur was een lastige opgave. Uiteindelijk niet in de Eredivisie kunnen blijven en gedegradeerd. Toen ben ik gaan nadenken, wat is nu mijn volgende stap? En ik had het idee, mijn volgende stap moet een stap zijn waar ik een aantal jaar echt op mijn manier kan werken. Want ik ben gek genoeg begonnen, gelijk al in de grote hectiek van de Eredivisie. Terwijl je normaal gesproken wat meer kan opgroeien in het voetbal. Dus mijn idee was twee jaar Topos en dan verder kijken. Maar we hadden wel het gevoel, na twee jaar, er zit nog wel meer in om het echt goed te kunnen afsluiten hier. Met een mooie prestatie. En vandaar weer door te kunnen groeien, zowel als club. Maar ik hoop uiteindelijk ook zelf weer door te kunnen naar een hogere club. En het liefst naar de Eredivisie toe. Voordeel is wel, ik ben pas 39. Dus ik heb nog wel de tijd om het op te bouwen, gelukkig. Maar die ambities er zeker nog. Maar tegelijk ook wel met al die ervaringen van de vorige clubs. Ook wel de waardering voor het kunnen werken met een stabiele club. Een rustige directie. En daardoor echt spelers beter te kunnen maken. In plaats van te veel randzaken om je heen te hebben. Die heel veel tijd en energie kosten.
0: Maar het zou niet heel vreemd zijn als dat komende zomer is.
1: Nee, ik heb die bewust ook voor één jaar bijgetekend. Want we dachten, nog één jaar is mooi om nog één grote stap te zetten. Maar dat vind ik ook wel uit van mijn kant. Dat ik de ambitie heb om na dit jaar weer verder te gaan. Tegelijk is het ook zeker niet uitgesloten dat ik hier blijf. Want ik heb het wel echt naar mijn zin. Maar de middelen zijn uiteraard beperkt. En als trainer wil je ook graag weer doorgroeien en vooruitkijken. En zeker als je in de Eredivisie gewerkt hebt. Ja, dan is het heel leuk om daar weer naartoe te denken en te dromen.
0: Ja, kan me voorstellen. Sjoerd, dankjewel. Fijn dat je ons even te woord wilde staan. En veel succes vrijdag uit tegen FC Den Bosch.
1: Dankjewel. Graag gedaan. En nog een fijne uitzending.
0: Dankjewel. Sjoerd Zalté was dat, de trainer van Topos.

0: Ja, doe dat zeker als je in de auto zit. Drive safe, Miles Smith en Niall Horan. GPR Sportradio. Bij het Braziliaanse Corinthians, de nieuwe club van trainer Clarence Seedorf, is de situatie nu volledig uit de hand gelopen. De club van ook Memphis Depay en Zakaria Labiat kampt met grote financiële problemen en betalingsachterstanden. Volgens verdediger Gabriel Paulista, voormalig Arsenal en Valencia, is de situatie zo ernstig dat spelers elkaar financieel moeten ondersteunen. Hij spreekt zelfs van een nachtmerrie en haalt hard uit naar het bestuur. Ook sportief gaat het slecht met Corinthians. De ploeg heeft 8 competitiewedstrijden op een rij verloren en staat op de 16e plaats, net boven de degradatiestreep. Met nog 8 wedstrijden te gaan dreigt dus degradatie uit de Braziliaanse Serie A. En zometeen zet ik even een loepje op de carrière van Clarence Seedorf als speler, maar zeker ook als trainer.
1: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
3: Milner.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
9: Wie was er aan de beurt?
10: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
9: Hit it!
11: Voor die 2...

0: vrij. Speel bewust 18+.
1: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
2: Balen zeg. Koffie?
1: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
2: Onzekere energiemarkt?
3: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
2: Ik heb zoveel vragen.
4: Welk energiecontract is het beste?
5: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
7: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
8: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. Klanten van Albert Heijn hebben nog wel even last van de IT-problemen bij de supermarktketen. Sommige schappen blijven voorlopig leeg en er kan nog steeds niks besteld worden voor bezorging. De A16 vanuit Brabant richting Rotterdam is weer helemaal vrij. Vanmiddag ging de weg bij Hendrik Ido Ambacht dicht na een ongeluk waarbij 3 auto's betrokken waren. Er ontstonden lange files. En een meisje is dit weekend in Walibi licht gewond geraakt toen ze in een spookhuis werd geraakt door een deur. Volgens Omroep Flevoland kwam die naar beneden terwijl ze er net onderdoor liep. Het was vooral schrikken, het letsel viel mee.
7: GPR Sportradio. Verkeer.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files worden nu snel korter. Nasleep van ongelukken, die veroorzaken nog de meeste vertraging. Bijna 200 kilometer nog bij elkaar. Nasleep van een ongeluk op de A2 Belgische grens Eindhoven. 11 kilometer file tussen Oost-Maarland en afrit Maastricht Airport. 1/2 uur tijdsverlies daardoor. 1 uur vertraging op de A16 nog vanuit Breda naar Rotterdam. Alle rijstroken zijn weer vrij, maar bij Zwijndrecht nog wel de kop van 20 kilometer file. Vanaf Breda rijdt het langzaam. A17 Roosendaal-Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder 40 minuten vertraging. Kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook van de A50 vanuit Eindhoven naar Os bij Sint-Oederode. 1/2 uur vertraging daar. En 20 minuten oponthoud op de A59. Vanuit Os naar Zierikzee. Langzaam rijden over 5 kilometer tussen knooppunt Noordhoek en knooppunt Sabina.
7: GPR Sportradio.
10: The Sound of Sport.
7: Twan van Peperstraten.
11: Goedenavond, zometeen voormalig basketballer Bas Roosendaal over het succes van de 3x3 basketballers van Amsterdam.

Dit is GPR Sportradio. Er zijn voetballers die prijzen winnen. En er zijn voetballers die geschiedenis schrijven. Tot die laatste categorie behoort Clarence Seedorf. Bij Ajax, Real Madrid en AC Milan groeide hij uit tot een van de grootste Nederlandse clubvoetballers aller tijden. 4 keer won hij de Champions League met 3 verschillende clubs. Een unieke prestatie. Seedorf was technisch begaafd, tactisch intelligent en gezegend met een zeldzaam spelinzicht. Hij was niet zomaar een speler tussen de sterren, hij was er een zelf. Maar wat hem als voetballer zo bijzonder maakte, bleek als trainer geen garantie voor succes. Zijn trainersloopbaan begon nog veelbelovend bij AC Milan, maar eindigde daar al na een paar maanden. Ook bij Shenzhen, Deportivo La Coruña en het nationale elftal van Cameroen bleef het grote succes uit. De man die op het veld jarenlang de regie kon voeren, slaagde er langs de lijn niet in om zijn visie duurzaam over te brengen. En nu wacht Corinthians in Brazilië. Een enorme club met een fanatieke achterban en de nodige sportieve problemen. Het is een kans om zijn trainersloopbaan alsnog nieuw leven in te blazen. Maar ook een zware test. Want zijn verleden als wereldvoetballer opent deuren, maar wint geen wedstrijden.

0: Dennis Edwards en Saïda Garrett en Don't Look Any Further. Dit is GPR Sportradio. Het is bijna 12 minuten over 6:30. PSV-trainer Peter Bos is niet van plan zijn speelwijze aan te passen voor het Champions League-duel met Rasenballsport Leipzig. De Duitse club won met liefst 6-0 afgelopen weekend van Eintracht Frankfurt. Maar volgens Bos zie je zo'n uitslag gelukkig niet vaak twee keer kort achter elkaar voorkomen. De trainer verwacht een spectaculaire wedstrijd waarin beide ploegen vol op de aanval zullen spelen. Bos spreekt dan ook van vuur met vuur bestrijden. Ja, en morgenavond 9 uur Leipzig tegen PSV, maar ook woensdag 19:15 Feyenoord tegen Como. Allemaal hier te beluisteren op GPR Sportradio. Zoals ook aanstaande donderdag de hele avond Europees voetbal met de Europa League en de Conference League. Wij staan altijd vooraan. Team Amsterdam heeft gisteren het 3x3 basketbaltoernooi in Boekarest gewonnen. In de finale werd het Spaanse Fuengirola met 19-17 verslagen. Dankzij een beslissende 2 punten van Worthy de Jong in de slotseconde. De Olympisch kampioen speelde opnieuw een belangrijke rol en werd bovendien uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. In de ochtendshow van GPR Sportradio sprak Ronald van der Geer met voormalig 3x3 basketballer en commentator Bas Roosendaal over het succes van Team Amsterdam en de bijzondere kwaliteiten van Worthy de Jong.
1: Het was een prachtig moment. Ik denk dat elke basketballer wel in zijn leven wel eens ergens heeft gestaan op een pleintje of met een propje papier in zijn handen. Afgeteld in zijn hoofd, 3, 2, 1 en geprobeerd raak te gooien en in je hoofd win je dan de wedstrijd. Nou, Worthy mocht dat gisteren voor het echt doen en hij gooit hem nog raak ook.
2: En dat doet hij, dat is een beetje zijn core business aan het worden, hè?
1: Het is ongelooflijk. Hij doet het continu. Dit toernooi alleen al heeft hij, denk ik, 4, 3 van deze ballen raak gegooid op deze manier. Nou ja, het is natuurlijk het bekendste schot van hem is het schot om de Olympische Spelen te winnen. Maar hij heeft zo'n ongelooflijke scherpte aan het einde van wedstrijden. En het is echt een beetje zijn calling card aan het worden, om het in het Engels mooi te zeggen.
2: Waanzinnig, hè? Ja, ik volg het niet op de voet. En dan denk ik, ja, dat is toch eigenlijk waanzinnig dat wij daar zo goed in zijn. Ja, je hebt het al eerder uitgelegd. Dit is niet een Amerikaanse sport. Hè, die hier domineert Europa eigenlijk in.
1: Hier domineert Europa. Vaak Servische teams. Nou, Nederland, Spanje begint op te komen. Fransen. Vorige week won een Belgisch team. En ook een World Tour toernooi in China. Dus inderdaad, Amerika heeft deze versie van basketbal nog niet helemaal omarmd. Ze hebben wel één team wat goed meedoet. Miami, daar won Amsterdam overigens van in de halve finale deze keer. Maar het is inderdaad een meer Europees en Aziatisch ingerichte sport.
2: En Worthy de Jong is in deze tak van sport een ster. Hè? Kun je dat een beetje uitleggen wie hij is binnen, zeg maar, binnen dit circuit?
1: Mijn Amerikaanse collega zegt dat het heel mooi. Hij zegt altijd, en dan doe ik het even in het Engels. Hij zegt, Worthy is pound for pound the best player the game has ever seen. En dat betekent dat hij inderdaad voor zijn, zijn grootte, zijn gewicht en voor wat hij daarmee op het veld kan, de beste speler is die deze sport ooit gehad heeft. Er zijn een aantal jongens die daar in de buurt komen overigens. Dus het is niet helemaal ongenaakbaar, laat het zo zeggen. Maar Worthy is ongelooflijk creatief. Hij heeft de overstap gemaakt naar deze sport een aantal jaar terug om voor Olympisch goud te gaan. Dat is hem gelukt. Hij is daarna gebleven in de sport. En hij is handig met de bal. Hij schiet makkelijk. Hij heeft een concentratie, zoals we net al zeiden, aan het einde van de wedstrijden. Waar heel veel kleine jongetjes alleen maar van kunnen dromen. En het is bij vlagen onnavolgbaar wat hij laat zien. En dat is voor niet alleen de Nederlandse fans in de sport, maar vooral voor alle mensen in deze sport heel leuk.
2: En het leuke is dan, want Worthy de Jong, jij zegt, hij maakt de overstap, hè, uit het normale basketbal, tussen aanhalingstekens, denk ik dat hij komt. Was hij daar ook al zo beslissend? Of is dit juist weer de passende jas, zeg maar?
1: Hij was daar al wel beslissend. Jarenlang actief geweest voor de profbasketbalclub in Leiden. En daar hele mooie dingen laten zien. Ook voor het Nederlands 50-5 basketbalteam heeft hij het heel goed gedaan. Maar deze sport zit hem echt gegoten. Hier kan hij alles laten zien wat hij in huis heeft. Is het soms heel erg een individuele show. Hè? Dus laten we zo zeggen, we zagen gisteren bijvoorbeeld, het is een 3-3 zijn wedstrijden tot de 21 punten. Mm-hmm. En Amsterdam speelt in de halve finale tegen Miami dus. Een Amerikaans team, een goede ploeg. En Worthy scoort van de 21 punten, scoort hij er 16. Ja, dat kan hij dan ineens doen.
2: Ja.
1: Maar hij is niet alleen goed in het scoren van de bal. Hij paast ook goed, hij verdedigt handig. En het is allemaal ook nog met een stukje flair en een stukje persoonlijkheid erbij. En ook dat is wat deze sport heel erg graag wil. Hè. Het zijn korte wedstrijden. Dus dan is het leuk als een speler zich op meerdere vlakken kan laten zien. En ook Oh ja, qua persoonlijkheid. Hè. Dus zo'n Wirthy bijvoorbeeld, die schiet dan de beslissende bal erin in de finale. Een ijskoud schot. En dan gaat hij, dan wordt hij omarmd door zijn ploeggenoten. En daarna gaat hij staan. En dan, dan maakt hij een aantal gebaren waarbij hij doet alsof hij zijn hand afkoelt. En een pistool wegdoet. Alsof hij daarmee geschoten heeft. Ja, dat zijn extra dingetjes die dit zo mooi maken. Die hem zo mooi en zo entertainend maken in deze sport.
0: Voormalig international en commentator Bas Roosendaal. Vanochtend dus op GPR Sportradio. In gesprek met Ronald van der Geer.
3: GPR Sportradio.

0: The Weeknd en Take My Breath. Dit is GPR Sportradio. De nieuwe Formule 1 aan tafel staat weer online. Ja, Frank Evenblij is de presentator. En wij weten allemaal dat is een levensgenieter. Maar het is ook iemand die geniet van het radiocommentaar, de communicatie tijdens de race.
1: Het is ook een onderdeel van het kijken naar de sport. Want ik hou namelijk ook heel erg van de boordradio van Max. Je verheugt je ook op wat hij zegt. En nu was het Max, nou, gefeliciteerd en dat. En dan, Max, wat vind je ervan?
2: Ik heb een jaartje of 23 bij de politie gewerkt. Wij hadden voorheen analoge verbindingen. Later kregen wij C2000. Het verschil tussen analoog en digitaal. Digitaal doet het wel of digitaal doet het niet. Ja. Analoog kon je net als met je autoradiootje in de ruis nog wel enigszins opvangen wat er gebeurde. Nou, op het moment dat het digitaal is, weet je, dan hoor je niks. Dus het probleem wat ik nu hoorde, weet je wel, duidt eerder op een microfoonprobleem dan een verbindingsprobleem. Ja. Als dat digitaal is, waar ik vanuit zou gaan, dan hoor je niks.
3: Nul of één, in dit geval nul.
2: En dus, dat zou nul zijn. Dus stel dat ze analoog zouden gebruiken, dan kan er van alles kan er een oorzaak zijn. En is het, dat was bij de politie trouwens ook zo, aan de centralist, hoe slim die is, van nou, ik hoor die spreeksleutel wel, het knopje wat je indrukt op het moment, maar ik hoor hem niet praten.
0: Ja.
2: Nou, dan ging je inderdaad naar dat soort dingen toe. Van als je wil, dat wil, druk twee keer. Als je niks wil, druk één keer. Nou ja, en zijn we dat op die manier opgelost.
3: We hadden vroeger een zender ter plekke. En dan moest je frequenties aanvragen waarop je mocht zenden. Op een circuit. En dan heb je het over een straal. Dan trek je een cirkel van 500 meter. 1700 frequenties.
1: Ja, maar dat, je hebt het over de microfoons ook, hè? Dan de zenders.
3: De zender van een pit reporter die naar je moet toepraten. Ja, en allemaal dat soort dingen. Dat kan dat tegenwoordig ook wat meer.
1: Hoeveel frequenties waren er?
3: 1700.
2: Meer frequenties of hoe smaller je maakt, des te meer kun je er kwijt. Wat ik mooi vond, was dat in een interview achteraf Max zei van ja, die radio, dat was een probleem. Maar de informatie die ik van Jean-Pierre kreeg, was al 90% van wat ik wilde weten.
1: Ja, 90%.
2: Over op elkaar ingespeeld zijn gesproken.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, Rob van Zomeren, Frans van Schuur, Olaf Mol en Frank Evenblij. Zeg maar een leuk kwartetje samen. Allemaal te beluisteren in de nieuwe Formule 1 aan tafel.

0: GPS Sportradio met Prince and Diamonds and Pearls. Hij is hier net aankomen racen met zijn motor. Komt de studio hier binnenrennen met zijn helm nog op. Maar gelukkig, die heeft hij net afgezet. Rob Spijker, zometeen hier na zevenen. En wat heb je ons allemaal te melden zometeen?
1: Ja, het gaat heel erg goed bij de Shanghai Masters. Tenminste, als je niet van de grote sterren houdt. Want die vliegen er allemaal uit. En onze ster, Botik van de Zandschulp, die doet nog steeds mee. Dus die gaat daar heel erg lekker. Gaan we straks even over hebben met Christy Bogert. Verder heb jij vast en zeker ook wel gehoord over dat bananenincident bij Liverpool tegen Manchester City. Dan denk je, als je dat zo op het eerste oor hoort, van nou, dat gaat vast, dat is iets racistisch. Maar daar zit echt een heel diep geworteld verhaal zitten achter. Daar gaan we het straks ook even over hebben. En we gaan natuurlijk vooruitblikken. Want we hebben deze week een hele drukke voetbalweek. Morgen de Oranje Leeuwinnen. Is misschien na de 0-8 in Hongarije niet heel interessant meer, maar wel leuk om nog even erbij te pakken. Verder pakken we alle Nederlandse clubs even mee die Europa ingaan deze week. En die wedstrijden hebben we allemaal live van de week hier.
0: Godzande, die avondshow die is me toch gevuld deze week.
1: Ja.
0: Rob Spijker, zometeen hier dus. Veel plezier.
2: GPR Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. De IT-problemen bij Albert Heijn blijven niet beperkt tot alleen Nederland. Het moederbedrijf meldt ook verstoringen in België en Frankrijk. Bij winkelketen Delhaize kan maar beperkt worden bezorgd en is de klantenservice niet bereikbaar. In Amerika liggen de websites van onder meer Stop & Shop en Food Lion plat. Het gaat nog steeds niet lekker met de nieuwe grenscontroles op Europese vliegvelden. Het systeem dat dit voorjaar werd ingevoerd om het proces te versnellen zorgt juist voor lange rijen en het einde is nog niet in zicht. Vooral mensen van buiten de EU hebben er last van. Zij staan soms 5 uur in de rij voor ze Europa in kunnen. Op een middelbare school in de buurt van Marseille heeft een 14-jarige leerling vanmorgen de directeur en een leraar neergeschoten. Zijn vader is nu ook opgepakt, maar waarom is niet bekend. De jongen nam een jachtgeweer mee naar school. De slachtoffers overleefden de aanslag, maar het OM is wel een moordonderzoek gestart. En in pretpark Walibi in Biddinghuizen is een meisje gewond geraakt, meldt Omroep Flevoland. Toen ze met een groep een spookhuis in wilde gaan, kwam opeens een verticale schuifdeur naar beneden en raakte haar hoofd. Ze viel op de grond en was vooral geschrokken, maar ze kon wel in Walibi blijven. Het spookhuis was even dicht. Vanavond ontstaat er steeds meer bewolking met plaatselijk een bui. Morgen ook bewolkt met buien. Het wordt dan 15 tot 20 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is bijna voorbij. 60 kilometer file nog in het land. Kwartiertje vertraging nog.

0: KPN.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
3: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via MoviePark.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
5: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen, verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
11: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
12: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
11: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
12: Rand? Nee.
11: Fair enough.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: Er waait een nieuwe wind. Wie doet er mee? Eneco.
1: Ik doe mee.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.

0: GVR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker.
1: We zitten in oktober en er wordt er heel veel gevoetbald in de Champions League, Conference League en Europa League. En het is maandagavond, dus gaan we vooruitblikken op alle wedstrijden die ons te wachten staan. In deze week beginnend morgen met PSV.

0: GPX Sport Radio, Jermaine Stewart hoorde je. We don't have to take our clothes off to have a good time. Ja, waarom zou ik een korte titel verzinken?
1: GPR Sport Radio. Sport Radio. Voetbal update.
0: Kijk, we hebben het er al over gehad. We hebben deze week een hele drukke voetbalweek. We hebben onder andere Champions League voetbal, Conference League en Europa League. Morgenavond mag PSV voor het eerst aan de bak. Trainer Peter Bos die bereidt zich met PSV voor op een, zoals zij zelf zei, een intense Champions League wedstrijd tegen Leipzig. De coach verwacht morgenavond een spektakelstuk in Duitsland. Nou, laten we het hopen. Twee ploegen die aan gaan vallen. Op de vraag hoe hij de tegenstander wil bestrijden, antwoordde Bos dat het vuur met vuur zal worden. Verwijst het naar de aanval op de speelstijlen van beide ploegen. Na de 1-1 tegen de Shakhtar Donetsk moet er gewonnen worden natuurlijk. Maar ja, datzelfde geldt eigenlijk ook voor Leipzig. Die afgelopen weekend trouwens wel 6-0 hebben gewonnen. Dat was tegen Frankfurt in de eigen competitie. En dat deed Bakayoko niet mee. Dat heb je net al bij Twan gehoord. Die is er morgen wel weer gewoon bij. En ik heb ook begrepen van de trainer, Michy Tjellers, dat het een klein foutje was wat hij had gemaakt dit weekend. En dat hij daarom even buiten de selectie is gehouden. Maar morgen, dan is hij er dus gewoon bij en kan hij gewoon meedoen. Die wedstrijd morgen, PSV uit bij Leipzig, die hebben we hier live, hè, bij GPR Sportradio.

GPX Sportradio, Snow Patrol hoorde je. En Shut Your Eyes. Max Verstappen is echt onaanvolgbaar. Maar wat is er nog meer mogelijk, hè? Na dat Singapore weekend en ook vorig weekend ging het al heel erg lekker. Hoe kunnen in zo'n technisch geavanceerde sport nog problemen zijn met een simpele boordradio? En wanneer wordt Kimi Antonelli wereldkampioen? Want dat dit gaat worden, dat staat als een paal boven water. Dat er nog veel meer, naar aanleiding van de Grand Prix van Singapore, komt ter sprake in deze nieuwe aflevering van Formule 1 aan tafel. Presentator Frank Evenblij heeft bij me aan tafel zitten onze collega en commentator bij de Formule 1, Olaf Mol. Radiocollega Rob van Zomeren en ook Nederlands meest spraakmakende teambaas Frans Verschuren is aangeschoven. En dat is een hele leuke aflevering. Ga hem luisteren. Dat kan via je favoriete app, maar dat kan natuurlijk ook via onze website. Formule 1 aan tafel vind je op GPR Sportradio.nl. €100 in de pot.

GPS Sportradio met Soul to Soul en Dreams a Dream. Het is maandagavond. En als je bij ons mee wilt praten in de uitzending, dan kan dat via de WhatsApp. Heb je toevallig een leuke vraag voor iemand die we misschien wel later in de uitzending hebben, of over een van je favoriete sporten, dan kun je die vraag altijd stellen via de WhatsApp. Dat gaat via onze site. Dat is gprsportradio.nl met dat groene icoontje. En anders even altijd handig via onze app die je al lang op je telefoon had moeten hebben. Die kun je downloaden trouwens op je favoriete appplekje, waar je alle apps wel kunt vinden. We hebben bijvoorbeeld in dit uur hebben we Richard Lintje in de uitzending. Hij is host van de podcast De Vrouw Achter de Bal. En dan gaan we het even hebben over de Oranje Leeuwinnen, die morgen een 8-0 voorsprong moeten verdedigen in Tilburg. Die wedstrijd is morgen om 8:45. Heb je toevallig een leuke vraag voor Richard? Doe even die app en download meteen onze app even. GPR Sportradio.

0: energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
2: What a lot! And give you a lot!
1: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
6: Thuisin, mooi wonen.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar €4,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2+2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
11: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
12: doei-doei
11: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
13: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
11: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
14: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
15: Allsafe geeft ruimte.
16: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
17: Wow!
16: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
18: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
19: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
19: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
21: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
23: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.
1: Rob Spijker.
12: We moeten het zo meteen even hebben over de incidenten die hebben plaatsgevonden tijdens Liverpool-Manchester City. Het waren wel lachwekkende incidenten en ook iets met bananen. Dat gaan we zo meteen even proberen uit te leggen. GPR.

GPS Sportradio, James Marberson en Slave to the Music. Afgelopen weekend is weer een zwaar weekend geweest voor de spelers van Manchester City. Want ja, die weten het overal waar we uitspelen. Daar kunnen we verwachten dat er wat reactie komt op hetgene wat er allemaal gebeurt rondom Manchester City. Liverpool-fans ontvingen City gisteren extreem vijandig, ik moet zeggen, dit weekend. Bij het voorlezen van de opstelling was er niet heel veel meer van te verstaan, want ze floten massaal en ze riepen allemaal going down, going down. Natuurlijk verwijzen naar een mogelijke degradatiestraf. Maar daar hadden de fans van Manchester City hadden daar ook alweer op gereageerd. Die hadden namelijk allemaal opblaasbananen meegenomen. En dat gaat er weer helemaal terug in de tijd. Verwijst dat naar een aantal uitglijers van Liverpool. En niet alleen van Liverpool, maar ook van wat spelers van Liverpool. Daar gaan we het straks even over hebben. Dat doen we met Gedi Milovic. Hij is onder andere van de podcast The Ball is Round en weet alles van het Engelse voetbal. Dus dan weet je dat alvast. Heb je een leuke vraag voor hem, kom maar door met die WhatsAppjes. We gaan zo meteen eerst natuurlijk even hebben over dat wat we al eerder hadden aangekondigd. Het vooruitblikken op de wedstrijd van de Oranje Leeuwinnen. En die wedstrijd is morgen. En die hoor je hier ook live bij GPS Sportradio.

0: GPS Sportradio heb je aanstaan. Huey Lewis en de News hoorde je. En Stuck With You. We hebben natuurlijk afgelopen weekend, of eigenlijk vlak voor het weekend, een mooie start van het weekend op vrijdag, die gigantische overwinning van de Oranje Leeuwinnen meegemaakt. Dat was hartstikke lekker. 8-0 wonnen ze in Hongarije. Commercieel gezien niet heel slim, want ja, Tilburg wil dus ook uitverkopen natuurlijk, maar wel lekker die eerste stap al bijna gezet richting het WK in Brazilië. Maar ja, daarvoor moet er eerst nog wel morgen de terugwedstrijd in het Koning Willem II-stadion worden gespeeld. Richard Lynch, podcast-host van de podcast De Vrouw Achter de Bal, waarin hij in gesprek gaat met vrouwen die hier spelen in het voetbal. Die hebben we aan de lijn en die hebben we vorige week ook gesproken. En dat had een hele goede uitwerking op het team. Dus we dachten, nou, die gaan we ook meteen nog even bellen. Richard, goedenavond. Richard, goedenavond. Wat heb jij voor een wedstrijd gezien vrijdag?
1: Ja, eigenlijk wel een verrassende wedstrijd. Ik had niet verwacht dat het zo'n grote uitslag zou zijn. Ik had wel verwacht dat ze zouden winnen, ja. Maar niet zo ruim. Dus ja, uiteindelijk een mooie wedstrijd. Twee dames die een hattrick maken. En ja, uiteindelijk een grote, overtuigende 0-8 overwinning.
0: Ja, wie waren volgens jou de uitblinkers? Waren dat die twee die de hattrick allebei hebben gemaakt? Of waren er meer in het team die heel goed waren?
1: Ja, ik vond Palova wel heel goed spelen. Die scoorde natuurlijk een hattrick. Berestijn ook. Die is ja, vaak wel dodelijk in de 1-op-1 richting de keeper. En dat liet ze ook zien. Dus die twee zeker. En ik vond Lynn Wilms, de rechtsback, vond ik ook goed spelen. Die was verantwoordelijk voor de assist. Dus dat waren voor mij wel de uitblinkers. Zeker. Ja.
0: De Nederlandse coach, Vuurink, die zei in een interview dat ze vanaf de 0-1 eigenlijk al wisten dat het voorbij was. Is dat niet de Nederlandse gedachte? Net iets te makkelijk? Bijna niet te vroeg met het juichen?
1: Nou, ik denk in dit geval dat het niet te vroeg was. Ik denk dat het tegen zo'n ploeg vooral belangrijk is dat je scoort en vroeg scoort. En als je daar dan eenmaal doorheen bent, dat je dan vaak wel weet dat je de overwinning binnen hebt. En ja, misschien bij een 0-1 is het wel heel vroeg, maar ik kan wel begrijpen hoe hij zich voelt. Want ja, je moet die goal maar wel maken. Als het nou tot de 80ste minuut 0-0 blijft, dan ben je ook niet blij. Dus ik kan zijn gevoel wel enigszins begrijpen.
0: Ja, dat is ook meestal in zo'n wedstrijd, hè, dat vooral de eerste goal erg belangrijk is. Hè, dat die maar snel valt en dan gaat het vanzelf lopen, toch?
1: Ja, zeker. Dan heb je ze enigszins stuk gespeeld. Want zij hopen natuurlijk ook dat het lang 0-0 blijft. En dan kunnen ze daar hoop uit putten. Maar dat was in dit geval was dat niet zo. Dus nee, echt een mooie overwinning 0-8. Heel overtuigend.
0: Ja, Vuurink gaf vanmiddag in de aanloop naar de wedstrijd van morgen een persconferentie. Hierin zei hij dat hij niet van plan is om veel te gaan wijzigen in zijn opstelling.
2: Nou, we zullen niet rigoureus gaan wijzigen. Kijk, uiteindelijk zijn we heel tevreden over hetgeen wat we gezien hebben. We zijn ook heel erg tevreden over wat we van individuele spelers gezien hebben. Ja, en als je dan zo goed presteert, dan verdient dat ook de kans om door te bouwen. Rigoureus wijzigen zullen we niet doen.
0: Snap jij een beetje wat Vuurink hier zegt?
1: Ja, dat snap ik zeker. Je wil natuurlijk dit niet als een veredelde oefenwedstrijd beschouwen. Je bent toch bezig om je te gaan plaatsen voor het WK en ook richting het WK wil je bouwen naar een vast team en wat ik zeg, niet te veel gaan uitproberen. Daar komen misschien, als je je hebt geplaatst, nog oefenwedstrijden voor. Dus ik snap in dat opzicht zeker wat hij bedoelt. En natuurlijk zijn er speelsters waar ik het donderdag ook over had, die eventueel hun debuut kunnen maken. Maar dat kan ook in Tilburg bij een eventuele 2-3-0 voorsprong, waarbij je dan toch wel echt geplaatst bent voor de volgende ronde. Dus ik snap zeker wat hij zegt.
0: Ja, Berestijn die scoorde dus een van de twee hattricks, hè, die werden geplaatst in deze wedstrijd. Kunnen wij dat de aankomende wedstrijden nog meer verwachten? Hetzelfde geldt eigenlijk voor Victoria Pilova.
1: Ja, eigenlijk moeten ze weer proberen hetzelfde te doen als afgelopen vrijdag. Vroeg scoren en ja, de Hongaarse verdediging zal nu nog scherper zijn dan dat ze in eerste instantie al waren, maar proberen de bal te snel te laten gaan, proberen vroeg te scoren. En ja, dan zit er misschien weer één of misschien wel twee hattricks in voor speelsters van de Leeuwinnen.
0: Ja, gaat hij morgen wel gewoon zijn sterkste opstelling opstellen? Ik denk het wel, hè? Lekker laten voetballen,
1: ja, daar
0: toch?
1: Ga ik wel vanuit. Ik denk dat hij, wat hij zegt, inderdaad weinig gaat wijzigen. Daar is ook weinig voor nodig, tenzij er misschien nog onverhoopt een blessure is. Maar ik denk dat hij hierop voort wil en moet borduren en dat het goed stond afgelopen vrijdag. En dat hebben ze ook wel laten zien.
0: Ja, het gaat best lekker met het vrouwenvoetbal in Nederland. Miedema, Kasperij en ook Brug zijn genomineerd voor de Ballon d'Or. Miedema is natuurlijk geblesseerd, maar zie je in de andere twee spelers dan echt wel dat grote kwaliteitsverschil met de rest?
1: Ja, die spelen beide natuurlijk op hoog niveau. Kasperij en Miedema bij Manchester City en Brugs bij Barcelona. Nou, dat zijn ook twee teams die afgelopen jaar kampioen zijn geworden. Barcelona die gooit altijd hoge ogen in Europa, in de Champions League. Dus in dat opzicht kan Brugge zich daarin wel onderscheiden. Kasperij heeft ook een heel goed seizoen gehad bij Manchester City. Dus in dat opzicht zijn het wel speelsters die een terechte nominatie verdienen. Alleen, ja, denk ik niet dat ze hem zullen gaan winnen. Maar het is denk ik mooi voor het Nederlandse voetbal dat er de drie speelsters genomineerd zijn voor deze prijs.
0: Ja, Brussel heeft aangegeven dat ze wel meer verantwoordelijkheid wil nemen in het team. Maar dat ze nog niet helemaal klaar is om een leider te zijn. Daar heeft ze nog een paar jaar voor nodig. Ben je het met haar eens?
1: Ja, ze is niet van nature een leiderstype. Ik denk dat ze daar ook nog een beetje in moet groeien. Ze speelt nu al voor het vierde seizoen bij Barcelona. Dus daar leert ze ook wel het een en ander. Ook met grote speelsters omgaan. En ja, de druk. Dus ik denk dat het wel klopt wat ze zegt. Ze is het niet van nature en daar moet ze nog in groeien. En ja op haar leeftijd heeft ze dan nog wel een aantal jaar nodig eventueel om daarin te groeien. En die tijd krijgt ze ook. Dus ik snap haar volledig.
0: Ja, het is behoorlijk legitiem als we alvast even naar de volgende wedstrijd kijken. Naar de 8-0 overwinning in Hongarije. Dan moeten ze tegen Slovenië of Turkije, dat in de eerste wedstrijd 3-3 gelijk speelde. Welke tegenstander zou nou het gunstigst zijn voor Oranje?
1: Ja, ik ken beide teams niet echt. En ik zou op voorhand zeggen Slovenië. Al stonden die toch wel hoger dan Turkije op de FIFA wereldlange lijst. Maar ja. Ik zou op voorhand zeggen Slovenië. Maar ja, als je kijkt naar beide tegenstanders zou je moeten verslaan. Ik wilde zeggen moeten kunnen, maar die moet je verslaan.
0: Ja.
1: Of het nou Slovenië wordt of Turkije. Dus in dat opzicht maakt het niet veel uit.
0: Nee.
1: Nederland gaat met een mooie uitgangspositie. Hopelijk, als het morgen natuurlijk ook een mooie wedstrijd wordt, daar naartoe. En dan kunnen ze ook vertrouwen uitputten.
0: Ja, want het zit hem eigenlijk in de wedstrijd daarna. Hè. Ik zal niet zeggen dat Slovenië en Turkije appeltje eitje dat gaat worden. Maar eind van het jaar dan hebben ze eigenlijk pas de wedstrijd waar het echt om gaat. Hè. We lopen nu.
1: Ja, ja, zeker.
0: We moeten even uitkijken, Richard. Want we lopen nu echt heel ver voor de band uit. Hè.
1: Ja, dat is ook Nederlands, hè, wat je zei.
0: Ja, precies. Maar welke tegenstander kunnen ze dan treffen helemaal aan het einde? Waar zijn ze bang voor bijvoorbeeld? Nou, bang is misschien niet het goede woord, maar waar moeten ze toch rekening mee houden?
1: Ja, nou, als ze Turkije of Slovenië treffen, dat is de laatste play-off in de interlandperiode in november en december. En mochten ze dat twee lang doorkomen, dan kunnen ze de reis naar Brazilië boeken. En wat er dan natuurlijk op het programma staat, dat zal natuurlijk altijd lastig worden.
0: Ja.
1: Maar ja, daar moet de volle focus op zijn. En ja, ik ga ervan uit dat ze dat wel halen.
0: Nou, even benieuwd.
1: Die ze hebben.
0: Krijgen we morgen in Tilburg weer een monsterzegen?
1: Ik hoop het wel. Wat ik zei, de Hongaren die gingen zich afgelopen vrijdag al enigszins ingraven. En Nederland kon daar wel onderuit spelen. Maar ja, voor eigen publiek wil je natuurlijk ook zoiets laten zien. Dus wat jij al in je intro zei, misschien hebben ze al een kruid al verschoten, dat hoop ik niet. En is het misschien ook geen goede marketing, maar ik denk wel dat ze weer alles op alles zullen zetten, helemaal voor het thuispubliek, om er enerzijds een feest van te maken, maar anderzijds ook veel te scoren, zodat het een ideaal voetbalfeest wordt eigenlijk.
0: Richard Lynch, host van de podcast De Vrouw Achter de Bal. Dank voor je tijd. Morgen gaan we ook weer kijken naar de Oranjevrouwen dan thuis tegen Hongarije. Hoe ging dat vrijdag ook alweer?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben daar niet zo mee bezig.
0: Jij bent er nog niet mee bezig. Nee, maar ik wil toch graag even weten hoe dat nou vrijdag ging. Want vrijdag hebben we dat namelijk gehoord. Toen viel de ene na de andere goal. Morgen ga je dat ook weer meemaken bij ons. Hè? We hebben die wedstrijd namelijk live morgenavond. En zoveel mogelijk zijn we erbij in Tilburg. Dan gaat Oranje, de Oranjevrouwen gaan dan aantreden tegen Hongarije. En moeten daar die 8-0 voorsprong verdedigen. Maar dat gaan ze niet doen, ze gaan hem uitbreiden. Je hoort het hier live bij GPS Sportradio.

GPS Sportradio heb je aanstaan. Dua Lipa, Hodie, training seasons over. We hebben eerder al aangekondigd dat we het vanavond veel over voetbal gaan hebben. Omdat we willen vooruitblikken op deze week, waar we het heel veel over voetbal gaan hebben. En waar we ook heel veel wedstrijden natuurlijk live hebben. Feyenoord, Ajax, PSV, NEC, AZ en Twente. Ze komen allemaal aan de bak. En ze spelen allemaal leuke wedstrijden. We hebben allemaal mooie affiches. Maar goed, daar hoor je straks wat meer over. Maar er zijn meer sporten. Zo wordt er op dit moment ook getennist op de tennisbanen in Shanghai. Daar is Carlos Alcaraz uitgeschakeld. Novak Djokovic uitgeschakeld. En onze joker hebben we ingezet. Want Botik van de Zandschulp die is gewoon door naar de volgende ronde. En dus bellen wij in het volgende uur even met Christy Bogert. En gaan we eens even kijken of die echt kans gaat maken op zijn eerste titel van dit jaar. Daar in Shanghai. Dat zou toch wat zijn. Je hoort het straks bij GPR Sportradio.

Sport Radio. Jode, you too, and stay far away, so close. Moeten we het even hebben over iets heel leuks. Iedereen heeft misschien wel eens, die van basketballen houdt, die heeft wel een basketbalshirtje ergens liggen. Wat je dan gewoon kan kopen. Maar er is natuurlijk één shirt wat iedereen wil hebben. Dat is het basketbalshirt van Michael Jordan. En al helemaal uit de finale van de NBA Playoffs uit 98. En dat shirt dat is voor een recordbedrag van, gaat weer verzitten, 12,5 miljoen euro geveild. Ik herhaal dit bedrag nog één keer. 12,5 miljoen euro. Ja, daar schiet je vol van. Vorige maand leverde een Chicago Bulls shirt van de Amerikaanse sporticoon al 10,9 miljoen euro op. Dus ja, die gozer die is in ieder geval de shirtjes. Dat is die in goud waard. Het is echt ongelooflijk. Het Last Dance shirtje. Misschien heb je die serie gezien op Netflix. Anders zeker nog een keer gaan bekijken. Je weet het, heb je een leuke vraag voor ons? Mag je die altijd even appen? Appen gaat via onze website gprsportradio.nl. Dan zie je dat groene icoontje. Dat wordt een WhatsApp-icoontje. En anders via jouw gedownloade app van GPR Sportradio. Dat is nog makkelijker. Jeroen Bok uit Rotterdam die vroeg zich af, jullie hebben het nou de hele tijd over PSV, maar hebben jullie van de week ook live Feyenoord Como? Jongen, wat een vraag, Jeroen. Natuurlijk hebben we die ook live. Alles hoor je hier live. Alles wat er maar is op het gebied van voetbal hoor je hier deze week live. Gaat een hele gekke week worden. Weinig slaap, veel voetbal. Je hoort het allemaal op GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. De IT-problemen bij Albert Heijn blijven niet beperkt tot alleen Nederland. Het moederbedrijf meldt ook verstoringen in België en Frankrijk. Bij winkelketen Delhaize kan maar beperkt worden bezorgd en is de klantenservice niet bereikbaar. In Amerika liggen de websites van onder meer Stop & Shop en Foodline plat. Het gaat nog steeds niet lekker met de nieuwe grenscontroles op Europese vliegvelden. Het systeem dat dit voorjaar werd ingevoerd om het proces te versnellen zorgt juist voor lange rijen en het einde is nog niet in zicht. Vooral mensen van buiten de EU hebben er last van. Zij staan soms 5 uur in de rij voor ze Europa in kunnen. Op een middelbare school in de buurt van Marseille heeft een 14-jarige leerling vanmorgen de directeur en een leraar neergeschoten. Zijn vader is nu ook opgepakt, maar waarom is niet bekend. De jongen nam een jachtgeweer mee naar school. De slachtoffers overleefden de aanslag, maar het OM is wel een moordonderzoek gestart. En in pretpark Walibi in Biddinghuizen is een meisje gewond geraakt, meldt Omroep Flevoland. Toen ze met een groep een spookhuis in wilde gaan, kwam opeens een verticale schuifdeur naar beneden en raakte haar hoofd. Ze viel op de grond en was vooral geschrokken, maar ze kon wel in Walibi blijven. Het spookhuis was even dicht. Vanavond ontstaat er steeds meer bewolking met plaatselijk een bui. Morgen ook bewolkt met buien. Het wordt dan 15 tot 20 graden.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. Dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij

0: 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram. Ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
4: Ik heb hier de biefstuk Bali.
5: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
4: Geniet ervan.
3: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
6: Semyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar semyo.nl.
7: Semyo.
8: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
9: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
10: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas.

0: anders doet.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker.
2: Natuurlijk gaan we ook in dit uur vooruitblikken op de wedstrijden die ons staan te wachten deze week in de Champions League, Europa League en ook in de Conference League. Maar we kijken zo meteen ook even met Christy Bogert naar het Shanghai Masters Tennis Toernooi.

0: Good times. We moeten het even hebben over Shanghai, wat daar allemaal gebeurt. Want we hebben het over de tennisbanen van Shanghai. Carlos Alcaraz is vanmiddag uitgeschakeld. Novak Djokovic was al naar huis. En ondertussen zorgt onze eigen Botik van de Zandschulp voor hele mooie verrassingen. Want hij staat gewoon bij de laatste 16. Knappe overwinning heeft hij vandaag behaald op Arthur Fields. We praten erover met over het tennistoernooi van Shanghai met voormalig toptennister en tegenwoordig tenniscommentator bij Ziggo Sport en Eurosport, Christy Bogert. Christy, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat is er allemaal aan de hand in Shanghai? De ene naar de andere vliegt eruit.
1: Ja, einde van het seizoen. Dat zie je ook nog wel eens de nodige blessures voorbij komen. Of dat het, ja, het is natuurlijk, het tennis is een heel lang seizoen, 11 maanden. Maar ja, hier gaat het ineens wel heel hard met de toppers. Nu is het wel zo, je noemde Alcaraz. Het is verrassend dat hij verliest inderdaad van Zizou Bergs, van de Belg. Maar Alcaraz heeft natuurlijk wel veel gemist. Die is 4,5 maand natuurlijk uitgeschakeld geweest. En ja, aan de ene kant heeft hij een heleboel rentree gemaakt. Maar aan de andere kant heeft hij natuurlijk ook nog echt een gebrek aan wedstrijdritme. Dus dat speelt hem denk ik wel parten. En Zizou Bergs is een speler die een beetje alles of niets is. Een beetje zo'n bluffspeler. Staat top 40. En ja, hij speelde heel erg goed en Alcaraz gewoon niet. En die was aan het klagen. Hij vond de ballen niks. En dat vinden trouwens wel meer spelers hoor. Maar...
0: Oh ja, dus dat was wel serieus. Ja, dat was niet, want je valt nogal snel in excuses als het niet lekker loopt natuurlijk. Maar het ging echt niet helemaal lekker met de ballen die ze hadden?
1: Nee, dat is al een aantal maanden. Nou ja, misschien wel langer zelfs. Maar regelmatig de afgelopen maanden hoor je spelers erover klagen. Überhaupt over de ballen. Omdat ieder toernooi heeft vaak natuurlijk eigen afspraken met een merk. Dus het is heel vaak zo dat toernooien verschillende ballen hebben. Maar dan specifiek de baan over het algemeen wordt in de laatste jaren wat trager gemaakt. En wat grover van structuur. En dat zorgt ook voor dat het veld van de bal wat meer gaat uitstaan. Waardoor die ballen na zeg maar 4-5 games, die worden gewoon ja, fluffy, noem ik het dan maar even. En die worden veel trager. Dan kun je die ballen bijna niet wegkrijgen. En de ene speler heeft daar natuurlijk qua spel meer last van dan de ander. Ja. En vandaag, Alcaraz was gewoon niet blij.
0: Nee.
1: Het gaat over social media heen, wat hij allemaal geroepen heeft. Maar het was niet zijn dag, laten we het aanhouden.
0: Maar na een aantal games worden de ballen ververst. Hè, er komen de nieuwe ballen. Klopt. Misschien dat ze dat korter moeten maken dan?
1: Hè? Nou, daar is al over gesproken. En er was zelfs niet de afgelopen editie van ABN AMRO open, maar ik meen zelfs het jaar daarvoor. Daar had eventueel een test geweest moeten zijn, inderdaad, met om de 5 games. Maar dat is uiteindelijk toch niet doorgegaan. Waarom, weet ik niet. Maar het is wel iets waarover gesproken wordt. En het is op zich natuurlijk niet zo heel gek om te zeggen van joh, er is een reeks toernooien. Ik noem dat 3-4 toernooien in Azië. Laten we proberen te streven in de toekomst naar bij elk toernooi gewoon dezelfde bal.
0: Ja.
1: Want het heeft ook consequenties bijvoorbeeld voor je spieren, voor je schouder, voor je pols. Weet je, iedere keer een andere soort bal.
0: Ja, en ze moeten al heel veel spelen, dus ze hebben al een veel zwaarder jaar natuurlijk. Nog even het laatste wat ik over Alcaraz wil weten. Het ging dus niet om zijn blessure, dat hij daar weer last van had. Hè? Dat kan ik me niet voor. Het was meer het ritme, dat hij nog niet zo lekker in zijn ritme zit.
1: Ja, en gewoon een goed spelende Zizou Bergs. Kijk, je moet het ook zo zien, dat tuurlijk is normaal gesproken Alcaraz in goede doen is bijna niet te kloppen. Misschien als Sinner in vorm is, maar dat is het dan ook wel. Normaal gesproken niet. Alleen als hij gewoon ook een mindere dag heeft, en die zitten er ook wel eens tussen, helemaal omdat hij terugkomt naar een periode van afwezigheid, en je treft iemand die gewoon denkt, hey, weet je, ik heb niets te verliezen, en ik ga voor alles wat in de buurt komt, ik ga 100% voor de aanval, en dat kan Zizou Bergs. Ja, dan kan hij ook boven zichzelf uitstijgen. En dan is het voor op papier natuurlijk de underdog, is het zaak om te proberen, als je dichter bij de winst komt, om dan niet met je gedachten te veel met het resultaat bezig te zijn, maar gewoon punt voor punt te blijven spelen. Want het blijft bijzonder, ook al speelt Alcaraz vandaag wat minder, je moet er nog altijd van zien te winnen.
0: Ja.
1: Maar hij hield alles onder controle, de Belg. En dat is super knap. En het gooit wel het schema daar natuurlijk een beetje open.
0: Ja, nou, dat was even het laatste over de absolute topper Alcaraz die er nu dus uit is. Laten we het even over onze topper hebben. Botik van de Zandschulp, want die is wel een beetje in vorm aan het komen. Hij heeft Arthur Fields verslagen met 7-5, 6-4. Was die in vorm vandaag?
1: Ja, zeker. Hij is al een tijdje natuurlijk goed aan het spelen. Want als we even ook de US Open meenemen, maar ook de voorbereiding op de US Open met het Masters toernooi van Canada, waar hij ook de laatste 16 wist te halen. En natuurlijk kwartfinale voor de tweede keer bij de US Open, Grand Slam toernooi. Mm-hmm. En die vorm houdt hij wel vast. Ik vind dat hij met name veel aanvallender is gaan spelen. Eigenlijk wat hij een paar jaar geleden deed toen hij randje top 20 stond, vond ik hem ook zo spelen. Goed serveren, meteen de eerste bal in die rally met die voorhand aanpakken. Met name heel veel naar voren gaan. Gewoon laat die tegenstander maar een passing slaan. En dat lukt niet altijd. En hij heeft waanzinnige follies in huis. Dus de dreiging in zijn spel zorgde eigenlijk voor dat hij veel completer en veel gevaarlijker is geworden. En daar hebben echt veel spelers nu momenteel heel veel last van.
0: Ja,
1: en het is knap, want hij staat wel gewoon laatste 16.
0: Ja, zeker. Botti heeft dit jaar nog geen titels behaald. Nu zijn er zoveel weggevallen in Shanghai. Zou dit zijn toernooi kunnen worden?
1: Nou, dat is wel heel optimistisch. Want hij heeft natuurlijk nog wel wat te gaan. Hè? Ja. Laatste 16 kwartfinale, halve finale, finale. En ja, er zitten natuurlijk nog wel heel veel toppers in. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je als speler ziet dat toppers toch ook van spelers die wat lager staan verliezen, het geeft je wel natuurlijk gewoon een beetje hoop. Het lastige nu is, hij wint van Fies, top 10 speler. Heeft nu te maken bij de laatste 16 met Rafael Godard. Dat is een speler die als 12e geplaatst staat. Dat is een jongen die aan het begin van dit jaar nog 168 stond.
0: Ja.
1: Maar in maart de top 100 inging. In april de top 50 inging. En in augustus de top 20 inging. En hij is 20 jaar. Dus dat zegt wel genoeg over deze jongen.
0: Groot talent.
1: En nu moet heel groot talent. En nu moet Botik natuurlijk zorgen dat hij het niveau wat hij heeft, dat hij dat moet vast blijven houden. En soms is dat heel lastig als je van zo'n wereldtopper wint, van een top 10 speler, om dat vast te houden. En ik denk dat hij ertoe in staat is. En als je stiekem een beetje verder kijkt in het schema, mocht hij winnen van Godard, hij zit in het onderste deel, dan zou eventueel Casper Ruud of Félix Auger-Aliassime een mogelijkheid zijn. Nou, Ruud, daar heeft hij al een paar keer van gewonnen. Auger-Aliassime kan wisselvallig zijn. Als je dan weer wat verder gaat, ja, dan is dat deel van Alcaraz. Daar komt waarschijnlijk een Medvedev bovendrijven.
0: Ja.
1: Maar ja, het duurt nog heel ver.
0: Ja.
1: Ik ben eigenlijk geneigd te zeggen, gewoon rondje voor rondje.
0: Ja, precies. Bal voor bal.
1: Punt voor punt.
0: Ja, precies. Die gooit daar, wat voor speler is dat? Hoe kan hij zich daartegen wapenen?
1: Nou, dat gaat wel een baseline duel worden als het aan Godard ligt. Die heeft vanuit het achterveld, die voorhand in die backhand, die heeft hele harde, diepe slagen, waardoor hij gaat proberen, denk ik, van de zandschulp diep te houden, zodat hij geen kans heeft om naar voren te gaan. Ik denk dat het belangrijk is dat Van der Zandschulp goed de hoeken blijft maken. Dus bijvoorbeeld met het serveren aan de rechterkant van de baan, de server naar buiten, waardoor hij het veld opent en dan meteen als het ware naar de open hoek kan gaan, zodat hij Godard moet lopen. Dit gaat wel een hele lastige worden. Maar op papier heeft hij niks te verliezen. Dus nu is hij degene die weer vrijuit kan spelen. En ben ik benieuwd. Die Godard heeft vandaag lastig gehad. Die heeft 4-6, 7-6, 6-4 gewonnen van Lehecka. Daarvoor heeft hij ook een drie setter gespeeld tegen eigenlijk een beetje een gravelspeler uit Argentinië. Dus ja, misschien dat hij ook wel een beetje op zoek is naar zo'n voorhand hier. En Van der Zandschulp heeft hij voor hem al gevonden. Dus ik ben heel benieuwd. Hij heeft een dagje rust, hè. Morgen wordt er niet wordt de andere helft gespeeld.
0: Is dat fijn?
1: Dus er kan een dagje bij komen. Ja, dat is denk ik wel fijn. Wat ik net al zei, het is als je van een top 10 speler wint, dan geeft dat best wel wat euforie. En heel lang genieten van die overwinning kan je niet, omdat je alweer gewoon met je nieuwe wedstrijd bezig moet zijn. En nu heb je toch een beetje een rustige avond. Morgen kan je dan weer gaan kijken hoe je dan de wedstrijd van de dag daarna gaat voorbereiden. Je kan er een beetje op trainen. Je kan je lichaam wat meer rust geven. Dus ja, een dag op dag af. In dit geval denk ik dat niet verkeerd is voor Botik.
0: Christy Bogert over de kansen van Botik van de Zandschulp tijdens de Shanghai Masters. Je hoort er alles over bij GPS Sportradio.

GPR Sportradio, Kevin De Graw, hoorde je. En follow through. We gaan het er zo meteen ook weer over voetbal hebben. In Engeland is er van alles aan de hand natuurlijk met Manchester City. Dat is allemaal al wel bekend. Maar ja, hoe worden de mannen ontvangen als ze een keer uitspelen? Zoals afgelopen weekend bij Liverpool. Dan vliegt er van alles door de lucht. Er wordt van alles gezongen. Er wordt van alles geschreeuwd. En de spandoeken zijn echt inventief, kunnen we stellen. Ja, die Engelsen die hebben wel gevoel voor humor. Daar gaan we het straks even over hebben met Greedy Milovic. Hij is onder andere van de podcast Ball is Round, goed gevonden. En in het volgende half uur gaan we het er met hem even over hebben, hoe dat daar nu in Engeland leeft. Want dat het leeft, dat is duidelijk. En je hoort het hier bij GPS Sportradio.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Daar heb je Huub. Van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
8: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
6: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
9: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
10: Even bollen met z'n lijf.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Ah, relaxed?
11: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
17: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
18: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
19: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werken Nederland.
20: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
21: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
22: GPR Sportradio.
23: The Sound of Sport.
7: Rob Spijker.
12: De banaan heeft in het voetbal nogal een brede geschiedenis. Afgelopen weekend gebeurde het weer bij Liverpool tegen Manchester City. En dan moeten we het zo meteen even...

0: want na dat weekend met dat bananenincident... Nou, ik wil het niet eens een bananenincident noemen... maar wel met die bananen natuurlijk in Engeland. Tijdens een voetbalwedstrijd zien we vaker spullen het veld opvliegen. Maar bij Manchester City zagen we de afgelopen weekend iets opvallends op de tribune. Dat waren namelijk de opblaasbananen. De supporters van de uitclub City... die hadden massaal de bananen meegenomen naar de uitwedstrijd van Liverpool. City heeft hem trouwens gewonnen met 0-3. Dus wat dat betreft hebben ze misschien een helende werking gehad. Maar waar komt die opvallende traditie nou eigenlijk vandaan? Waar hebben we het nou eigenlijk over? Grady Milovic is podcastmaker bij The Ball Is Round... waarin hij en zijn medepresentatoren alles bespreken over het Engelse voetbal. Ik zeg Grady, goedenavond.
1: Goedenavond Rob, hallo.
0: Ja, we willen toch even wat uitleg hebben hoor. Bananen op het voetbalveld, hoe is dat ooit ontstaan?
1: Nou, je zou misschien kunnen denken aan Steven Gerrard in 2014. Hè? Dat is tenminste waar ik even aan dacht. Aan toen hij uitgleed tegen Chelsea op Anfield en Liverpool geen kampioen werd. Ja. Maar nee, dat is het niet. Het is echt het is echt geschiedenis bij Manchester City. Ik geloof eind jaren 80 was er een supporter, Frank Newton, die besloot om een opblaasbare ballon mee te nemen naar Plymouth Argyle, naar de wedstrijd. En ja, dat was allemaal een verwijzing naar een Hongaarse spits, hou je vast, Imre Faradi. Ja. Ik weet niet of jou het iets zegt, ik moest hem even opzoeken. Het is een, hou je vast, ook Manchester City-legende. Ja, nou ja, goed, het is allemaal voor de tijd die we nu kennen. Ja. En ja, zij vonden zijn achternaam heel erg moeilijk, dus ze noemden hem Imre Banana. Dat vond hij trouwens helemaal niet erg. Hij heeft ook een webshop waar je een opblaasbare banaan kunt kopen. Genaamd Imre Banana. Ja, ik zeg het toch maar even. Ja, goed, en los van dat, er waren ook nog wel andere redenen. Manchester City verloor heel veel wedstrijden. Dus ja, de humor moest een beetje op de tribune komen. En veel Engelse clubs waren in die tijd verbannen voor Europees voetbal. Omdat er natuurlijk heel veel hooligans waren en heel veel supportersgeweld. Ja. Dus eigenlijk bracht Manchester City, het werd een trend dankzij Manchester City... om opblaasbare figuren mee te nemen naar het stadion in Engeland. En ik zeg ook echt figuren, hè, want je had bananen, je had ook dinosaurussen. Ik geloof zelfs, het wordt nog gekker, op tweede kerstdag... dag 1988 waren er 10.000 opblaasbare figuren in het stadion van Manchester City. Dus het is echt wel een...
0: 10.000?
1: 10.000. En waarom hebben ze dat nou gisteren gedaan? Ja. Het was een knipoog naar, hey jongens, we hebben een geschiedenis bij de club en we weten hoe het is om verbannen te worden. We weten hoe het is om de gehate club te zijn. Dus het komt wel goed. En eigenlijk, goed, het heeft wel gewerkt inderdaad. 3-0 gewonnen van Liverpool.
0: Ja, misschien is het bij Liverpool ook hebben gedacht van... nou ja, deze uitslag gaat toch over een jaar uit de boeken. Dus wij hebben het over. Waarom ze nou precies hebben besloten om dat weer massaal terug te brengen... dat is eigenlijk omdat ze ook misschien wel de zelfspot hadden, denk ik. Ja. En ook dat ze er wel op voorbereid waren hoe ze zouden worden verwelkomd. Want hoe is dat gebeurd in Liverpool? Hoe zijn ze daar welkom geheten? Nou, dat was nogal wat, of niet?
1: Ja, het was nogal wat. Eigenlijk vind ik het een beetje sneu ook voor die spelers van Manchester City. Die hebben er helemaal niks aan kunnen doen, natuurlijk. Dat moet ik wel even nageven aan de regie, de camera-regie. Want toen You Never Walk Alone klonk op Anfield... toen werden alle supporters camerabeelden die gingen alleen maar op Manchester City spelers. Dat was toch wel heel erg bijzonder om te zien. Oh. En ja, voor de rest zijn alleen maar uitgefloten natuurlijk delen. Tot die rode kaart van Gravenberch.
0: Ja, maar het is wel een mooi statement van de regie inderdaad. Dat ze dan die spelers van Manchester City in beeld nemen. Dat is wel heel mooi, hè?
1: Ja, vond ik heel mooi. Ja. Ja, ja.
0: Hey, viel er nog iets anders op tijdens de wedstrijd naast de bananen? Laten we het ook even over een beetje voetbal hebben.
1: Oh ja, nou ja, ik was niet helemaal eens met de tweede gele kaart voor Ryan Gravenberch, als ik heel eerlijk met je ben. Ja. Ik vind dan toch, je fluit een topper, dan hoor je ook niet meteen een rode kaart te gaan trekken of een tweede gele kaart te geven. En voor de rest, die spelers van City, die blijven wel geweldig. Hè. Of ze nou wel of niet daar nou echt mogen spelen nu, want daar gaat het natuurlijk om. Ja. Ze blijven geweldig en je gaat natuurlijk ook langzaam het ongemakkelijke krijgen dat ze misschien wel kampioen worden dit seizoen. Maar pas aan het einde van het seizoen te horen krijgen wat voor straf ze krijgen. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar.
0: Ja, maar wat denk je wat voor straf ze krijgen?
1: Ja, nou, ik moet je eerlijk bekennen, Rob. Ik ben een Manchester United supporter. Dus van mij mogen ze naar de league toe verdwijnen. maar wat het nou echt wordt, ja, ik weet het niet. Ik denk puntenaftrek. Ik denk ook wel dat die prijzen uit de kast worden gehaald. Ik denk niet dat die prijzen naar een andere club gaan. Mm-hmm. En dat het gewoon Blanco blijft. Ja. Maar ja, ja, er wordt veel druk uitgeoefend. Hè? Ook vanuit het Midden-Oosten. Zelfs de premier van Engeland bemoeit zich ermee. Dus dit blijft nog een heel lang verhaal waar we het denk ik elke week wel over kunnen hebben.
0: Ja, daar gaan we nog even over de kerstdagen heen trekken hoor, dit hele verhaal. Even nog over die bananen. In Nederland hebben we ook wel eens zoiets geprobeerd. Hè? Bij Feyenoord in de Kuip hebben ze ook een tijdje in geschiedenis gehad met een banaan. En dat ging in 2015 ging dat toch even mis, hè?
1: Ja, hou op Rob. Echt, het was wel een pijnlijk moment. Ze hadden toen ook bananen meegenomen als een soort statement richting de UEFA. Alleen een banaan, ja, die kwam op de grond terecht bij voetbalspeler Gervinho van AS Roma. En ja, dat is een speler van een getinte huidskleur. En dat werd meteen opgepakt als een racistisch gebaar. De supporters hebben geloof ik nog filmpjes en video's en berichten doorgestuurd naar Feyenoord. Van, hey jongens, luister, dit was echt geïnspireerd op Manchester City. Maar ja, dat het niet goed uitpakte, dat is echt wel een understatement.
0: Ja, want ze hebben toen ook een tijdje dat vak waar die banaan uit werd gegooid. Je kon op beelden ook zien dat die per ongeluk over het hek heen ging. Was niet eens de bedoeling. Ja. Maar dat hele vak hebben ze ook moeten leeg laten tijdens de wedstrijden die daarna kwamen. Ja. Hè? Dat heb ik goed, hè? Ja, ja ongelooflijk.
1: Ja, nee, helemaal goed. Zou ik toch voor een dinosaurus kiezen de volgende keer, denk jij niet?
0: Ja, misschien. Of gewoon ook midden in de zomer een kerst. Man, altijd veilig. Verwacht je de bananen de komende wedstrijden nog te gaan zien, Grady?
1: Ja, absoluut. Komende zaterdag speelt Manchester City thuis. Ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe die supporters dat gaan oppakken dan. Krijg je een hele grote steunbetuiging of juist niet? Of wordt het een beetje wel eens niet? Dus ja, ik gok dat je dan maar toch gewoon naar de webshop gaat van Imre Faradi en gewoon lekker even voor 10 pond een banaan koopt. En dat hij daarmee houdt. Ja.
0: Ja. Oh, dus die kosten toch nog 10 pond. Oké, helemaal goed.
1: 10 pond, ja. Omgerekend iets meer dus, hè? Ja,
0: we gaan het vanzelf meemaken. Grady Milovic, host van de podcast De Bal is Round over het Engelse voetbal. Grady, dankjewel voor je tijd.

0: GPR Sportradio, King Love and Pride. Het is alweer 10 jaar geleden dat Johan Cruijff overleed. Maar hij leeft nog altijd voort in de verhalen en beelden die over hem gedeeld worden. Zo ook in de fototentoonstelling van sportfotograaf Leo Vogelsang. Tijdens de kunsttiendaagse in Bergen aan Zee. Waar de grootheid die Cruijff nog altijd is, wordt afgebeeld in een selectie van foto's. Vogelsang legde in zijn lange carrière talloze grote sportmomenten vast. En won zelfs de zilveren camera. Maar wat maakt nou juist Johan Cruijff zo bijzonder om te fotograferen? En hoe kwam hij op het idee om hiervan een serie te maken?
1: Nou, ik woon natuurlijk zelf in Egmond aan Zee. Egmond aan Zee is natuurlijk... Is natuurlijk, samen met de gemeente, met Bergen en Schorrel is dat 1 gemeente. Dus vorig jaar, toen fietste ik door Bergen, want ja, er zijn meer dan 600-700 exposanten die daar hun kunsten laten vertonen. En dus ik reed rond met mijn vrouw en ik denk, ja, prachtig, hartstikke leuke dingen, maar ik zie helemaal geen sport. Nul. Ja. Dus nou, toen ik zat tegen mijn vrouw, weet je wat ik doe? Ik ga volgend jaar, dus dit jaar is dat, ga ik Johan Cruijff doen. Die is dan 10 jaar geleden overleden. Ik zeg, en dat lijkt me mooi om Johan te eren. Ja. Ik heb natuurlijk heel veel Johan heb ik meegemaakt. Zowel voetballend of op de, noem maar op, wat heb ik hem niet meegemaakt? Maar met golven, met in het vliegtuig, gewoon dat ik een keertje een tussenlanding had op van Mallorca in Barcelona, kom ik hem ook ineens tegen. En Johan stond altijd open voor even een gesprekje en of even een fotootje, noem maar op. Nou, ook later natuurlijk voor zijn foundation, ook van alles meegemaakt. Dus ja, dan krijg je ook een andere band, hè. Fotografen hebben natuurlijk ook een speciale band vaak met sporters. Ja. En wij schrijven natuurlijk niks op. Wij publiceren niks. Maar wij fotograferen wel.
2: Maar hij stond dus wel redelijk open naar fotografen. Hij stelde zich wel vriendelijk op.
1: Ja. Altijd. Ook samen met Danny. En het maakt niet uit of het nou bij de foundation was of op een feestje. Of waar heb ik hem niet gevonden? Bij tentoonstellingen, noem maar op, met vaaswilkens. Het was altijd netjes. Interviews ook natuurlijk, vaak met interviews heb ik hem meegemaakt.
2: Maar heb je er waarschijnlijk heb je dan honderden foto's van Cruijff. Hoe heb je nou bepaald welke foto's tijdens deze tentoonstelling je laat zien?
1: Nou ja, kijk, ik heb eigenlijk meer dan 1000 foto's kwam ik achter van Johan. En die bruikbaar zijn, hè? Maar ik heb er natuurlijk nog veel meer. Maar op een gegeven moment ga je natuurlijk een iets maken van, nou oké, wat is interessant? Nou, zijn eerste periode bij Ajax was interessant. Daar heb ik hem natuurlijk niet zo heel veel mee gemaakt, want dat is natuurlijk voor mijn tijd geweest. Ik ben zelf begonnen zo rond 3,74. En toen was hij net weg natuurlijk bij Ajax. Ik heb hem wel bij Barcelona en Levante gefotografeerd. En dat hij weer terugkwam natuurlijk. En heb ik hem natuurlijk bij Ajax, hè, op 6 december 81. Toen kwam hij terug bij Ajax, die wedstrijd tegen Haarlem. Ja. En wat heb ik er daarna hebben we meegemaakt? Tot Feyenoord natuurlijk, tot en met Feyenoord. En daarna kwam hij natuurlijk terug als coach bij Ajax.
2: Ja.
1: En ja, weet je, vroeger was het natuurlijk heel anders. Je zat in een vliegtuig en je vloog gewoon mee met de club. En tegenwoordig zitten ze natuurlijk met de koptelefoons op hun hoofd. En voor hen uit te kijken. En nu, en toen was het, oké, de stoelen gingen klap om. En een beetje, laat ik het zo zeggen, niet alle stoelen konden natuurlijk om in een vliegtuig. Maar er werd een tafeltje tussen de stoelen gezet en men ging klaverjassen.
2: Ja.
1: Dat ging gewoon zo.
2: Wat hoop je nou straks dat de bezoekers meenemen als ze jouw foto's zien van Cruijff?
1: Nou, kijk, Johan had natuurlijk drie passies had hij eigenlijk. Voetballen. Roken. Hè? Ja. Want hij rookte zich helemaal slag in de ronde.
2: Totdat hij abrupt moest stoppen.
1: Ja. Hij moest abrupt storten op een gegeven moment. Ja. En Hij heeft natuurlijk ook die operatie gehad. Ja. Dat weet ik ook nog. Ja. Toen kwam hij weer terug. En toen zat hij op de tribune bij Barcelona, Real Madrid of Real Madrid, Barcelona. Een van de twee, dat weet ik niet meer. Dus toen werd ik ook. En toen ging hij aan de lollies. Nou, misschien is dat ook wel heel bekend.
2: Ja, ja.
1: En dan is het grappige dat je op een gegeven moment met Ajax... We gingen naar Zaragoza, ik weet nog goed. En we zaten op Schiphol en we zaten het vliegtuig instappen. En er was iemand met een consumptiekarretje, hoe heet zo'n ding. Die was tegen het vliegtuig aangereden. Nou, stoppen. Niet het vliegtuig in, weer terug. Nou, zit je op Schiphol. Nou, klaverjassen. Nou, dan zat hij te klaverjas met Kees Jansma. Met Jack van Gelderen. En met Ferry de Groot. Nou, roken natuurlijk. Een naar het andere peukje was op de... Maar toch op een gegeven moment een lolly. Nou, lollies uitdelen. Nou, dus ik had even een foto. Jack van Gelder, Jansma en de Rode. En Johan, alle vier. Aan een lolly likken. Nou. En, maar het grappige was natuurlijk. Dat in Spanje heb je natuurlijk Chupa Chup. En die kwamen erachter dat Johan. Lollies zat te likken. En. Dus die hebben het nog gesponsord ook nog.
2: Hij sloeg ook wel een slaatje uit. Waar zijn de foto's te zien, Leo?
1: De expositie is in Bergen aan Zee.
2: Ja.
1: En in het strandpaviljoen de jongens. En we gaan er vrijdag mee beginnen.
2: Ja.
1: Vanaf 9 uur tot 10 dagen lang.
2: Ja.
1: Dus 2 weekenden lang. En ik ben er op vrijdag, zaterdag, zondag de hele dag.
2: Okay.
1: En door de week dan, ik denk vanaf 1:30 middags of zo. Het is wel open natuurlijk. Maar ik denk niet dat de mensen om 9:30 komen. Al. Nee. Maar anders dan, mocht er iemand komen, word ik altijd even gebeld. En dan, maar er hangen dus iets van 22 grote foto's. Van 50 bij 75 van Johan. In alle hoedanigheden. Van golvend als coach, als voetballer. Bij Feyenoord, bij Ajax. Noem maar op. En ik heb eigenlijk ruimte tekort. Ik heb ook nog een mooie serie. Want het was ook nog zo. Johan die zat op het voetbalveld. Was hij natuurlijk altijd aan het wijzen en doen. En je moet dit en je moet dat en je moet zus en je moet zo. Maar op een gegeven moment had ik hem ook nog eens een keertje. Want zijn maatje met golven was Maarten Lefebvre. Ook nog eens een keer.
2: Dat is niet de minste.
1: KLM Open kampioen.
2: Ja, ja.
1: En hij loopt samen met Maarten weg. Ja hoor, ook hoe moet dit, je moet zus, je moet zo, dit is moet zo. Weet je, echt zo weer die aanwijzingen. Ja, typisch jou hoor. Typisch jou.
2: De kunst,
1: maar mooie foto's.
2: Ja.
1: En ik heb ook nog een serie, dat is hem wel heel leuk. Dan heb ik waar Johan allemaal voor welke club hij gespeeld heeft. En dat is wel heel leuk, want iedereen denkt, als je gaat googlen, dan kom je eruit dat hij bij 6 clubs onder contract heeft gestaan.
2: Ja.
1: Maar hij heeft voor nog 4 meer clubs gevoetbald. En dat is het grappige, ga ik nou niet vertellen. Maar daar heb ik ook foto's van.
2: Oké, nou, we gaan het allemaal
1: dus
2: meemaken.
1: Is,
2: dat mensen, tiendaagse.
1: Dat mensen, dat mensen denken van, hé, heeft hij daar gevoetbald? Ja, dat heeft hij ook gevoetbald.
0: Dat was Leo Vogelsang. Je hoorde hem eerder vanmiddag bij Twan van Peperstraten. Leo die exposeert van vrijdag 16 tot en met donderdag 26 oktober zijn foto's van en over Johan Cruijff bij Strandpaviljoen De Jongens in Bergen aan Zee. De expositie is dagelijks te zien van 9 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. En anders dan moet je, als je eerder naar binnen wil, inderdaad wat je net al hoorde, Leo even bellen.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 9 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. Chaos in de winkels van Albert Heijn. Volgens vakbond CNV komt dat door problemen met de computersystemen. Personeel moet de prijzen handmatig op de schappen plakken, omdat de digitale prijsbordjes niet meer werken. Vooral aanbiedingen afrekenen zorgt voor problemen. Het zou nog tot zeker morgenmiddag duren voor alles weer normaal werkt. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Volgens gezondheidsminister Herman zijn in dat stadium de waarnemingen namelijk nog niet goed genoeg. Gevolg is dat eventuele afwijkingen worden gemist of juist worden geregistreerd terwijl ze er niet zijn. Volgens Herman wordt gekeken naar alternatieven. In Groot-Brittannië wordt de beveiliging van prominenten opnieuw bekeken. Het gaat onder meer om de koninklijke familie en parlementsleden. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken gaan er nu veel dingen mis. Aanleiding is de moord op politica Anne Widdecombe deze zomer. Een indringer zou haar thuis met een hamer hebben aangevallen. En Meta gaat zijn AI-brillen niet van de markt halen. De brillen met een camera worden ook wel gluurbrillen genoemd. Op de bril zit een lampje dat knippert als er gefilmd wordt, maar sommigen zetten dat stiekem uit. Volgens Meta grijpt het bedrijf dan in. En Meta zegt dat er ook veel ophef was toen telefoons een camera kregen. Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt en kan een bui vallen. Morgen de hele dag bewolkt en buien. Het wordt 15 tot 20 graden.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
9: Huh?
8: Maak er een

0: ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
4: De salderingsregeling stopt.
2: Maar blijven hangen in je drama?
4: Slecht plan.
2: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: GPR

En Jordan Madonna en Cherries. De Eneco-tour die gaat morgen van start. Dat is inderdaad wat eerst de NIBC Tour of Holland was. Zo is die vorig jaar na 21 jaar afwezigheid teruggekomen. De Ronde van Nederland, daar hebben we het over. En die gaat morgen verreden worden. En dat begint allemaal met een proloog door het Zuiderpark in Den Haag. En daar hebben ze wat leuks op bedacht. Dat is een proloog van 3,1 kilometer. Als we die proloog nou weer starten met eerst wat BN'ers op de fiets. Hebben ze ook gedacht, daar hebben we dan ook een teammanager bij nodig. En dat is Michael Bogert geworden. En die hebben we zo meteen in de uitzending hier bij GPR Sportradio.

0: Santa.
1: GPX Sport Radio, Santana en Maria Maria. Morgen gaat het gebeuren voor de wielerliefhebbers in Nederland. Vorig jaar keerde na 21 jaar de Ronde van Nederland terug op de wielerkalender. Na 1 jaar NIBC Tour of Holland staat de wedstrijd nu als Eneco Tour op de kalender. En die Eneco Tour begint morgen met een proloog van 3,1 kilometer door het Zuiderpark in Den Haag. Maar de profrenners zijn niet de eerste die het rondje door het park mogen maken. Dat zijn namelijk de bekende Nederlanders die meedoen aan de BN'er Proloog. Met als teamcaptain Ellen van Dijk en nu aan de lijn Michael Bogert. Michael, goedenavond.
2: Goedenavond. Goedenavond.
1: Ja, een proloog van 3,1 kilometer door het Zuiderpark met jou als captain. Wat kunnen we daarvan verwachten?
2: Nou, heel veel. Ik ben daar begonnen als wielrenner. Wielrennertje eigenlijk. Toen ik 8 jaar was, reed ik mijn eerste rondjes om het Zuiderpark. Onze club zat daar gevestigd. Dus ja, je kan je volgens mij geen betere teamcaptain wensen dan ik, zeg maar. Ik ken het daar, ja, iedere bocht, ieder stukje asfalt ken ik als mijn broekzak. Dus ja, dat gaat helemaal goed komen.
1: Het moet voor jou ook heel bijzonder zijn dat je dit mag doen ook, hè, in Den Haag.
2: Jazeker, ik vond het verleden jaar wel heel gaaf. En het is wat ik zeg, het is een hele mooie proloog. Verleden jaar in het donker en het is super mooi verlicht. Het is echt een heel mooi rondje, snel rondje. Wel wat technisch, maar het is wel een hele mooie, leuke ambiance. En voor de renners ook wel eens leuk om een keer 's avonds te rijden. Ja. Zijn wel laat in het hotel, maar ja, voor mij is het heel speciaal. Omdat het, wat ik net zeg, ik heb daar mijn eerste koersjes gereden. Ja. Ja, toen zag het Zuiderpark er nog wel anders uit. Het zat het FC Den Haag stadion er nog. Het is nu allemaal veranderd, maar dat rondje ligt er nog. En ja, het grote deel daarvan gaat morgen de proloog langs. Dus dat is voor mij leuk. Ja, meer dan leuk eigenlijk.
1: Wie heb je in je team zitten? Heb je een beetje leuke mensen in je team zitten? Waar je iets van kan verwachten op de fiets?
2: Jazeker. Ik heb mijn oud-klasgenoot, Wimbledon-winnaar Richard Krajicek in mijn team. Dus die fiets geregeld. Dus
1: die is toch veel te lang voor op een wielrenfiets? Of niet?
2: Ja, hij is vrij lang, ja. Maar ja. Ik heb wel eens met hem gefietst. En hij is inderdaad lang, maar hij kan best wel aardig trappen. Oh. Volgens mij heb ik Figo Waas in mijn team. Lucinda Brandt. Dat is dan niet echt een BN'er, want... Het is wel een BN'er, maar ja, die is nog gewoon actief renster. Hè. Die heeft gisteren zelfs de eerste cross gewonnen van het jaar in Dendermonde. Dus die gaat goed zijn en dan rijdt er nog. Maar ik weet niet of die bij mij zit of bij Ellen. Tandem, zelf getroffen door een... die rijdt denk ik voor iets van de hersenstichting of zoiets. Die is getroffen door een herseninfarct. Ja. Die rijdt. Van der Sar rijdt met zijn vrouw.
1: Heb je al die lange kerels bij jou in je team zitten?
2: Ja, nee, Van der Sar die zit volgens mij bij Ellen. En
1: dat weer wel, oké. Okay. Vrouw... Dus qua lengte zijn ze ook een beetje eerlijk verdeeld, kunnen we stellen.
2: Ja. Maar ze moeten wel allemaal apart, dus ze kunnen niet bij elkaar uit.
1: Oké. Ja, de verbinding valt af en toe een beetje weg. Als je toevallig ergens een iets betere verbinding hebt, dat je denkt van hier sta ik beter, mag je ons helpen? Nog wel even een belangrijke vraag aan deze BN-proloog. Hangt ook een bijzondere boodschap. Wat houdt die nou precies in?
2: Dat weet ik eigenlijk niet. Sorry dat je... Vervolg je me eigenlijk... De boodschap?
1: Met hersenonderzoek te maken hebben, toch?
2: Kunnen. Ja. Wat ik net al zei, er rijden in ieder geval... Er rijden vier mensen mee die daarvoor zich inzetten. Ja. Van der Sar, dit is een bekend verhaal natuurlijk. Zijn vrouw een bekend verhaal.
1: Absoluut.
2: Ja. Dus dat is zeker Figo Waas natuurlijk getroffen geweest door een herseninfarct. Dus dat, maar dat goede doel eraan gekoppeld was, dat wist ik even niet. Het spijt me.
1: Nee, dat maakt helemaal niet uit. Maar dan weet je dat bij deze als we er morgen over beginnen. Het is altijd handig om even te weten. Daarna mogen de profs het parcours op. De mannen en de vrouwen gaan dan om en om. Hoe bijzonder is dat in deze opzet?
2: Dat is heel bijzonder. Ik heb het nog nooit eerder meegemaakt. Dus het is de dames die rijden voor het eerste ronde van Nederland dan. Dat was voorheen de CIMAC Ladies Tour. Maar nu is het dan geïntegreerd in de mannenkoers. Ze rijden dan de reguliere ritten voor de mannen. Maar de proloog is om en om. Ja, best wel bijzonder, denk ik. Het is wel een... Ik vind het wel leuk. Ja, want je bent eigenlijk met 2 wedstrijden bezig. En dat is wel bijzonder. Ja. En dat het is natuurlijk geen gevaar om ingehaald te worden, omdat het maar 3,1 kilometer is. En de dames rijden ook verschrikkelijk hard tegenwoordig. Dus dat gaat geen problemen opleveren. Maar nee. Het is wel, wel bijzonder. En ik denk dat het voor het publiek ook heel leuk is om ja, en de mannen en de dames tegelijk aan het werk te zien.
1: Ja, want ze rijden niet alleen op dezelfde dag, hè, maar ze rijden niet alleen tegelijk, maar ook op dezelfde dag. En ook hetzelfde parcours. Waarom hebben ze dit gedaan?
2: Nou, dat is het meest makkelijke natuurlijk. Het is maar een hele korte proloog, 3,1 kilometer. Maar ja, als je over twee parcoursen moet, dan wordt het een gedoe natuurlijk van heb ik jou daar. Het is niet makkelijk om, zeker in de huidige tijd, om een wielerkoers te organiseren. En veiligheid is heel belangrijk. Dat is een heikel punt. Hè. De renners hebben dit weekend ook nog gestaakt om over de veiligheid te discussiëren. En ja, dan kan je niet afkomen natuurlijk dat je nog twee verschillende parcours gaat maken. Dus dit is de meeste beste oplossing.
1: Kun je daar wel in vinden dat ze bezig zijn met de veiligheid? Vind je dat ook wel een puntje?
2: Tuurlijk. Nee, ja, tuurlijk. Dat is het allerbelangrijkste wat er is. En mannen moeten gewoon de sport veilig. Dames trouwens ook, iedereen die moet op een veilige manier de sport kunnen. Ja. Kunnen beoefenen. En er zijn nog wat ongelukken gebeurd de afgelopen tijd. En dat, ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Zelfs één jongen doodgevallen. Ja, dat is niet best natuurlijk. En dat gebeurt helaas. Maar ja, er is nog veel verbetering mogelijk in het fietsen.
1: Ja, de komende dagen maakt de Tour een rondje door Nederland. Wat maakt de koersen in Nederland nou zo mooi?
2: Wind, hè? Waaiers, vaak waaiers. Nou reizen vaak om een rondje, dus dan is dat misschien wat lastiger. Maar ja, Nederland staat natuurlijk bekend om het waaierrijden. Dus dat is wel gaaf. Ja, de Vanberg zit erin. Dat is eigenlijk een heel lastig parcours in Drenthe. Mm-hmm. Waar het verleden jaar volledig uit elkaar ging. Daar is eigenlijk het klassement gemaakt. En dat is een hele mooie omloop. Zit een individuele tijdrit in. Nou, dat is ook altijd wel leuk. Dat vind dat eigenlijk altijd in een rondje hoort.
1: Ja, die is donderdag, dus geloof ik, hè? Zo uit mijn hoofd.
2: Even denken, het is Arnhem, denk ik. De eerste rit is rond Arnhem.
1: Okay.
2: En dan gaan we richting Tilburg. Ja, dat zal de donderdag zijn.
1: Donderdag. Ja, ik zie het hier ook staan. Donderdag in de individuele tijdrit. Hey, maar ondanks dat het aan het einde van het seizoen zit, doen er toch nog wel een paar grote namen mee. Hè? Op wie moeten we gaan letten?
2: Dat is even sowieso de sprinters natuurlijk. Er zullen wat sprinters zijn. Maar zoals het verleden jaar was eigenlijk degene die de man die in de proloog hard reden. Die hebben eigenlijk met de ploeg altijd gecontroleerd. Maar ik vind dat heel lastig om op voorhand te zeggen. Daar moet je op letten. Omdat de goede tijdrijders kunnen zo een dag als over de Vanberg best wel overleven. Maar ja, dat hangt er natuurlijk ook af.
1: Gaat het daar weer gebeuren op de Vanberg?
2: Normaal gesproken wel, ja. Als het weer een beetje mee zit, het waait een beetje. En dan gaan ze daar wel uit elkaar rijden. Ook omdat je een gemêleerde groep hebben, zowel bij de dames als bij de mannen, dat wildtourploegen gecombineerd met pro-teams, maar ook zelfs nog continentale teams. Mm-hmm. Dus ja, dan is het niveauverschil op zo'n rondje best wel groot.
1: Ja, want namen als Van Poppel en Laporte doen mee. En daar verwacht hij nog wel wat van, of niet?
2: Ja, zeker. Laporte was vorig jaar heel goed. En die was een beetje de man. En die zal zeker. Hij komt niet voor niks. Dus ik denk dat hij zich wel wil tonen.
1: Ja, precies. Ja. Vind je het jammer dat het zo laat in het seizoen wordt verreden? Zou je niet liever hebben dat het er wat eerder is? Dan zouden er nog meer mensen ook in topvorm al hier zijn. Hè? Want het is nu een beetje, de laatste tour.
2: Ja, het is de laatste wedstrijd, denk ik, op Europese bodem. Ja, nee, dat is. Van mij mag die eerder. Maar ja, het is lastig als druk op de kalender. Maar ik bedoel, verleden jaar vond ik het niet zo. Ik vond het eigenlijk best wel oké. En zeker renners die zeker misschien wat tijdrijden, die nog goed wilden zijn op het WK of het EK. Mm-hmm. Als je dan toch je vorm hebt, dan is het nog wel prettig. Kijk, je hebt altijd renners rond deze tijd die nog goed zijn. Als dan in één keer het seizoen stopt. Ja, dan zit je met je goede benen, lig je op het strand. Ja, dat is ook niet echt de bedoeling. Dus dan is het nog wel fijn om zo'n wedstrijd te hebben. Ja. Dus ik denk dat er ook wel jongens heel blij mee zijn.
1: Oké. Michael, dank voor je tijd en succes morgen als je iedereen door het Zuiderpark heen moet loodsen. Maar dat gaat wel goed komen, denk ik. En heel veel plezier morgen bij de 1 Eco Tour. Dat was Michael Bogert, oud-wielrenner en teamcaptain van de BN'er Proloog. Vanaf morgen dus bij de 1 Eco Tour.

staan. Ik heb daar toch een beeld bij. Ja, Van der Sar en ook Krajcek. Het zijn van die lange kerels. En die moet Michael Bogen dus morgen op een fiets vouwen. En dan door het Zuiderpark heen loodsen. Ik vind dat allemaal prachtig. Morgen dus de start van de Eneco Tour. Je gaat daar nog wel wat meer over horen. We gaan het zo meteen ook even hebben over het EK Dammen. Dat is namelijk afgelopen zaterdag gestart. Dat is gestart in Bijlen, in Drenthe. En mocht je ooit al iets hebben willen horen of iets hebben willen horen of kennen van Dammen wat je nog niet weet, blijf luisteren. Want echt, je krijgt me zo meteen een bak informatie over je heen. We gaan namelijk straks even contact zoeken met Martijn van IJzendoorn. En dan gaan we het over Dammen hebben.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
6: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
7: Slecht plan.
6: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
8: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In 1 dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Met een spanplafond kan verrassend veel. Daar kijk je van op. Maak een afspraak op plameco.nl.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer voor minder. Simpel.
13: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
14: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf...

0: tikkie anders doet.
1: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
5: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
6: GPR Sportradio.
7: The Sound of Sport.
6: Rob Spijker.
8: Afgelopen zaterdag is het EK Dammen gestart in Nederland. Martijn van IJzendoorn is een van de Nederlanders die voor ons meedoet. En we hebben hem.

0: GPR Sportradio, Chainsmokers hoorde je en Closer. In Bijlen, in Drenthe ligt dat, is de spanning om te snijden. Het EK Dam is namelijk zaterdag van start gegaan in Nederland. En we zijn ook goed vertegenwoordigd met goede Nederlandse dammers. Een van hen is Martijn van IJzendoorn, voormalig Nederlands kampioen en internationaal grootmeester. En de vraag is natuurlijk, hoe spannend is topsport op 100 vakjes? We gaan het er vragen. Martijn, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Je bent nu al een paar dagen onderweg op het EK. Hoe gaat het tot nu toe voor je?
1: Ja, best wel lastig begin. Ik begon met 1 overwinning, 2 gelijkspellen en vandaag wel gewonnen. Maar de punten die worden hier niet weggegeven. Er wordt echt gevochten om de punten. Dus dat maakt het wel lastig, dit toernooi. En momenteel sta ik 1 punt achter op de koploper.
0: Oké, want hoe moeten we dat even voor ons zien? Want er komt nogal weinig nieuws over het EK Dammen naar buiten. En we willen eigenlijk alles weten. Spelen jullie in een pool of in een knock-out systeem?
1: Er zijn bijna 100 deelnemers en er zijn dus 9 rondes. En de eerste ronde wordt de bovenste helft geloot tegen de onderste helft. En dan afhankelijk van of iemand heeft gewonnen of iemand heeft verloren, word je dan zeg maar de volgende ronde zeg maar weer ingedeeld op basis zeg maar van je uitslag. Dus ja. Alle winnaars spelen dan tegen elkaar en zo speel je dus zeg maar 9 rondes. Totdat 9 rondes voltooid zijn. En dan is de eindstand uiteindelijk op je wedstrijdpunten. En dat,
0: eigenlijk wordt het groepje waarmee jullie spelen steeds kleiner. Daar komt het op neer, toch?
1: Ja, precies. Ja, precies ja.
0: Hoe groot schat je eigen kans in dat je op een gegeven moment nog maar 1 van de 2 bent die over zijn gebleven?
1: Nou, het is lastig, want de hele wereldtop doet mee. Of de Europese top, moet ik eigenlijk nu zeggen. En het is gewoon erg sterk bezet. En de punten worden echt niet zomaar weggegeven. Dus ik heb wel vertrouwen in dat ik hoog ga eindigen. Maar ik moet nog wel echt mijn best doen om die top 3 te halen.
0: Ja, EK in eigen land, heeft dat nog meer waarde voor je?
1: Nee, dat niet. Het is leuk dat het dichtbij is, maar ik speel net zo goed in Italië of in Spanje. Dat maakt me allemaal niet zo heel veel uit.
0: Nee, je gaat echt een soort tunnel in als je gaat spelen, denk ik. En daar wil je ook niet meer gestoord worden.
1: Nee, precies. Ja, als de partij bezig is, dan gaat de knop om en dan zit ik gewoon focus.
0: Ja, het EK is ook belangrijk, hè? Want je kan ook WK-tickets zijn te vergeven. A-statussen van het NOC en NSF worden verdeeld. Voel je dat ook een beetje, die extra druk?
1: Voor mij ligt de druk ietsje. Is de druk er ietsje van af? Omdat ik waarschijnlijk heb ik me al via de Wereldbeker geplaatst voor het WK. Maar ja, er zijn 5 plekken, 5 WK-tickets hier te krijgen. Mm-hmm. En daarnaast hebben wij natuurlijk ook als prestatie nodig dat we in de top 8, als we in de top 8 eindigen, dan houden we onze A-status weer voor een jaar. Dus wat dat betreft is dat natuurlijk wel belangrijk voor ons.
0: Ja, veel mensen zien Damme toch een beetje als een spel. Wat wordt gespeeld als een verjaardag een beetje op slot zit. Maar het is meer, hè, want voor jullie is topsport. Kun je ons duidelijk maken waarom dat voor jullie topsport is en absoluut geen suffe sport of maar een spelletje?
1: Ja, wij zijn er dagelijks mee bezig. En nu het afgelopen half jaar zijn we eigenlijk elke maand wel 1 of 2 weken weg voor wedstrijden. En dan moet je gewoon in goede conditie zijn. Niet alleen dan technisch, zeg maar ook gewoon fysiek wel goede conditie. Want als je dat niet bent, dan verlies je op een gegeven moment je concentratie. Of je energie is zo laag dat je eigenlijk geen goede zetten meer uitkrijgt. Dus naast heel goed te zijn in dammen, moet je ook fysiek wel fit zijn.
0: Ja, moet ik er dan vanuit gaan dat je ook een paar keer in de week in de gym zit? Of ga je hardlopen? Wat doe je om
1: fit te zijn? Ja, vanochtend heb ik nog een krachttraining gedaan voordat ik ging dammen. En ik vind dat gewoon heel fijn om te ontspannen en ook even lekker bezig te zijn.
0: Ja. Hoe staat het dammen in Nederland ervoor? Volgens mij zijn we er hartstikke goed in, of niet?
1: 20 jaar geleden stonden eigenlijk alleen Russen in de top 10. En nu is dat helemaal omgedraaid. Nu staan voor mij 7 of 8 Nederlanders in de top 10. Dus
0: echt? Ja.
1: Dat gaat heel goed, ja.
0: Wauw. Ja, dat is goede reclame voor de sport. Dan moeten wij toch ook...
1: Ja, zeker.
0: Een van die Nederlanders moet dan toch ook makkelijk Europees kampioen kunnen worden, of niet? Zit daar...
1: Er staat er heel goed voor. Die heeft... die staat nu samen met een Fransman staat die op 1.
0: Is dat Jan Groenendijk? Staat
1: er goed voor. Nee, dat is Jitse Slump. De uitdaging van Jan Groenendijk.
0: Oké, ja, want Jan Groenendijk is wereldkampioen, toch?
1: Klopt.
0: Ja, en heeft hij al gespeeld? Draait hij al een beetje lekker?
1: Nou ja, ook hij volgens mij ziet dat hij wel veel concurrentie heeft. Maar ja, Jan is altijd in goede vorm. Dus die zal zeker nog wel ergens in de top 3 eindigen. En nou, wie weet wordt hij ook Europees kampioen. Maar ja, genoeg concurrentie hier.
0: Ja, als wij dan, ik heb het over huiselijke kring. Dan ga je kijken wat de tegenstander doet. Dan denk je van, nou, ga ik even over nadenken. Hoeveel zetten denk jij nou vooruit tijdens een wedstrijd?
1: Nou ja, als het een beetje concreet wordt, dus het gaat richting het eindspel, dan kan je dat verloop wel heel makkelijk uitrekenen. Of zeg maar, dan wordt het een loos verloop en dan reken je wel 10 tot 20 zetten diep uit. Maar in de openingsfase hoeft dat niet heel diep te zijn. Je kan wel vanaf het begin, weet je ongeveer hoe je tegenstander speelt, en dan kan je kijken van welke variant je wil hebben. Dan kijk je ook 10 zetten vooruit, maar nou ja, in een concrete fase dan kan je het wel gewoon echt uitrekenen. Dus daar denk je ja, vaak wat meer zetten vooruit.
0: Ja, of zijn er ook van grootmeesters al partijen geweest waar je dan bepaalde zettencombinaties uit ziet die dan ook wel eens tegen je kunnen worden gebruikt? Dat je ziet welke schema's ze gaan spelen of waar ze heen gaan?
1: Ja. Sommige spelers hebben wel gewoon vaste patronen en nee, dat kan je in een database kan je dat zien. En nou ja, als je echt iemand heel goed voorbereidt, dan kan je bijvoorbeeld gewoon de eerste 30 zetten al voorbereiden. Maar ja, dat is niet altijd zo. Maar ja, als je dat wel echt gewoon goed doet, dan kan dat zeker.
0: Ja, er zijn ook nog andere disciplines, hè, in het dammen. Eind van deze week beginnen ook het EK Rapid en Blitz. Ja. Klopt dat? Kun je me uitleggen wat het verschil is?
1: Ja, wij spelen dus nu met 90 minuten op de klok bij de spelers. En als die tijd op is, dan krijg je na de 45 zet 30 minuten plus 30 seconden erbij. En dan begint dus de tweede fase. Maar als we zaterdag volgens mij is de Rapid, dan hebben we 15 minuten plus, nou, wat zal het zijn, 10 seconden, 5 seconden. Ja. Ik ben niet helemaal goed voorbereid. Maar dat zijn wel partijen die een stuk sneller zijn. Dus die duren ongeveer, nou, 3 kwartier tot 1 uur. En de partijen die we hier spelen duren 3 uur tot 4,5 uur, zoiets.
0: Wat zeg je nou? 4 uur dammen?
1: Ja, ja, ja zeker.
0: Maar dan ga je elkaar dus mentaal proberen de nek om te draaien. Want mentaal ga je dat toch niet volhouden? 4 uur dammen?
1: Ja, het is wel heel slopend. En gisteren hadden we bijvoorbeeld twee partijen op een dag. En dan ben je gewoon 8 tot 9 uur bezig. Dus je staat dan om 7 uur 's ochtends op. Dan ben je om 9:30 ga je spelen. En dan ben je pas om 8 uur ben je weer in het hotel. Dus ja, dat zijn lange dagen.
0: Wanneer is dit EK in eigen land voor jou geslaagd? Wat deze week nog plaatsvindt?
1: Nou ja, ik heb wel mijn zinnen gezet op de Europese titel. Omdat ik die nog niet heb gehaald. Dan zou het wel echt geslaagd zijn. Dus daar ga ik ook echt voor.
0: Oké, dan wens ik jou heel veel succes, Martijn. Af en toe goed bijslapen, als ik het zo hoor. En vooral lekker veel ontspannen ook. Martijn IJzendoorn over het EK Dammen in Drenthe.

0: Sportradio. Rick Astley and my arms keep missing you.
1: NPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: En de update zit hem erin dat het morgen weer gaat gebeuren. Champions League voetbal, heerlijk. Morgen mag PSV weer aan de bak in de Champions League. En deze keer tegen Leipzig. PSV begon aan de Champions League campagne met een gelijkspel. Tegen Shakhtar gebeurde dat. Leipzig heeft het niet heel veel makkelijker gehad. Zij verloren met 4-1 van het Italiaanse Como. Wat van de week nog tegen Feyenoord moet. Afgelopen vrijdag heeft PSV thuis nog gewonnen van Heerenveen met 2-0. Wel zijn een aantal van de spelers net terug van de interlandperiode. Grote vraag is natuurlijk ook, hoe is het met die spelers? En kunnen ze allemaal nog een beetje lopen? Aan de telefoon hebben we Rick Elfrink. Hij is PSV-watcher, journalist en eigenlijk gewoon alleswetend. De all-knowing eye als het gaat over de Eindhovense club. En dan heb ik het over PSV natuurlijk. Rick, goedenavond.
3: Dag Rob, goedenavond.
0: Ja, sorry, was even een lange introductie. Maar ja, dat krijg je bij jou natuurlijk. Rick, hoe belangrijk is het dat deze wedstrijd gewonnen wordt door PSV?
3: Oeh, daar zeg je wat. Gewonnen wordt. PSV heeft geloof ik sinds 1977 geen wedstrijd in Duitsland meer gewonnen. Althans geen officiële wedstrijd. Behalve die in Stuttgart, de Europa Cup 1. De finale in Stuttgart. Die hebben ze wel gewonnen. Maar dat was niet tegen een Duitse club. Dus wat ik met die statistiek al wil zeggen is, winnen in Duitsland, dat is zeer uitzonderlijk. En Leipzig is een stevige Bundesliga-club. Dat is een subtopper in Duitsland. Ja. Dat zijn sterke teams met Leipzig heeft een aanval met Nkunku bijvoorbeeld, met Nusa. Ja, dat zijn natuurlijk topspelers. Ze hebben ook wel wat blessures, maar die heeft PSV ook.
0: Ja.
3: Hoe dan ook, die wedstrijd winnen, dat zou natuurlijk wel de poort kunnen openen naar de volgende ronde. Want ergens moet PSV onderweg toch een keer uit wat punten rapen. Ja, dan is Leipzig uit misschien toch een vesting waar dat misschien zou kunnen.
0: Ja, maar Leipzig heeft dit weekend wel met 6-0 gewonnen van Frankfurt.
3: Ja, al zegt dat ook niet alles. Hè. Ze hebben wisselvallig gepresteerd. Ze hebben bijvoorbeeld tegen Como inderdaad, wat jij al zei in je intro, met 4-1 verloren. Eintracht inderdaad een geweldige prestatie om die met 6-0 weg te vegen. Eerder dit seizoen ook al met 5-0 van Hamburg RSV gewonnen. Thuis zijn ze sterk. Maar dat wil niet zeggen dat PSV niet ook iets inbrengt. Ja, je hebt toch het gevoel als je kijkt naar PSV dat ze zoeken naar de grote vorm. Afgelopen vrijdag was hij er niet tegen Heerenveen. Dat was ook niet zo gek als je kijkt. Ja, de interlandperiode was natuurlijk net afgelopen. Hier en daar waren er nog wat pijntjes. Er werden twee spelers eigenlijk gespaard, hè? Perisic en Geertruida. Die zullen er morgenavond weer bij zijn. En ik verwacht eigenlijk dat PSV met Kostic op de linkerflank gaat spelen, achterin. En dan gaat Mauro Junior naar het middenveld. Dat zal eigenlijk de belangrijkste wijziging zijn, is mijn idee.
0: Ja.
3: Nou ja, en dan voorin zullen gewoon Mijnans en Til het moeten doen. Want ja, Peppi is geblesseerd. En dan aan de linkerkant van Bommel en rechts Perisic.
0: Ja, de Peppi die zit ook nog niet op de bank. Of mag die al een beetje meespelen, denk je?
3: Nee, zeker niet. Die zit nog niet bij de selectie. Dus die zal echt nog wel een paar weken ontbreken. Nee, PSV moet nu gokken op het... Ja, gokken, dat klinkt zo raar. Maar ja, uiteindelijk is het dat wel. Mijnans en Til, dat wordt het spitsenduo. Die moeten de goals gaan maken. En ook gaan zorgen voor druk voorin. Ja. Dat PSV achterin niet continu in de problemen komt.
0: Nee, alle PSV-spelers zitten natuurlijk in een knetterdrukke periode. Hè. We hebben net de Nations League-periode achter de rug. Er komen heel veel wedstrijden komen eraan. Gaat Bos daar nog rekening mee houden in de voorbereiding richting deze wedstrijden Leipzig?
3: Nee, deze wedstrijd is heel belangrijk. En hier gaan gewoon de sterkste 11 starten. En de namen heb je net gehoord. Sano zal er nog bij komen dan op het middenveld. Kovar staat gewoon in de goal. En achterin Geertruida en Obispo. En Dest aan de rechterkant. Dus dan heb je als goed is alle 11 namen gehoord. Dat zijn in mijn ogen ook de sterkste 11 op dit moment van PSV.
0: Ja, bij Leipzig speelde ook Bakayoko. Die hebben ze afgelopen weekend gespaard, kan ik wel zeggen. Maar hij was eigenlijk uit de selectie gezet. Weet jij wat daar gespeeld heeft bij Leipzig?
3: Nee, ik weet niet precies wat er gespeeld heeft. Wat ik wel weet is dat Johan Bakayoko weinig in actie komt momenteel. Ja, misschien dat hij dan inderdaad tegen PSV weer wat moraal krijgt. Zoals de Belgen zeggen. Het is nog geen succesverhaal natuurlijk. Vorig jaar is hij voor een goede 20 miljoen verkocht aan Leipzig. Nou ja, dat zegt ook wel iets over de plek in de voetbalpyramide, hè, die Leipzig inneemt ten opzichte van PSV. In principe moet je die Duitse club iets hoger inschalen op de Europese piramide. En Johan Bakayoko dan meer specifiek, dat is geen succesverhaal geworden nog. Hij is er dan wel weer bij.
0: Heeft ook behoorlijk wat jongens voor zich staan natuurlijk. Hè? Daar bij Leipzig. Ja. Concurrentie is hoog. Die Christopher en Nkunku, die aanvallen. Zeker. Afgelopen weekend, hat-trick. Hallo.
3: Ja,
0: dat is toch iets waar je een beetje angstig van wordt, toch? Richting morgen, of heb jij dat helemaal niet?
3: Nou ja, ik sowieso niet. Ik moet verslag doen, dus wat dat betreft, voor mij maakt het niet uit. Maar ja, uiteindelijk zal PSV daar met respect naar kijken. Alleen, ja, het zegt niks. Hè. Kijk, vorig seizoen dacht ook iedereen, Liverpool en Napoli, dat PSV het daar heel moeilijk tegen zou krijgen. Nou, die wedstrijden werden net gewonnen. En uitgerekend in Newcastle, de wedstrijd waarin het eigenlijk moest gebeuren voor PSV, daar ging het mis. Ja. Dus het zegt ook niet alles, hoor. Het blijft, hoe cliché ook, maar het blijft een wedstrijd op zich.
0: Ja, dit is ook een cliché, die laatste vraag. Maar wat gaat de eindstand morgen worden?
3: Oh, ik denk dat het wel eens een gelijkspelletje kan worden. Dat was mijn idee er eigenlijk bij. Maar ja, dat zou ik eigenlijk al een prima resultaat vinden als PSV dat zou halen. Dus dan ga ik voor een 1-1.
0: Oké, heel veel plezier morgen. En succes bij de wedstrijd.
3: Dankjewel.
0: Rick, dank voor je tijd. Rick Elfrink.
3: Tot de volgende, Rob.
0: Ja, tot de volgende. PSV was je journalist voor onder andere Eindhovens Dagblad over PSV. Morgen hier live bij GPR Sportradio uit bij Leipzig.

0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. Het gaat nog tot zeker morgenmiddag duren voor je weer normaal boodschappen kan doen bij Albert Heijn, zegt vakbond CNV. Dat zag vandaag vooral veel chaos in de winkels, omdat digitale prijsbordjes het niet deden door een grote IT-storing. Die zorgde er ook voor dat er niet besteld kon worden om boodschappen te laten bezorgen. Israël wil dat fans van Hapoel Beersheva gewoon naar Alkmaar mogen voor de wedstrijd tegen AZ in de Europa League donderdag. Ook moet hun veiligheid gegarandeerd worden. Israëlische fans zijn niet welkom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. Vorig jaar liep het uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze weer een raketaanval hebben gedaan op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Inwoners werden via hun smartphone gewaarschuwd. Niet veel later waren explosies te horen in de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij de vorige aanval op zaterdag vielen 13 doden. En in Den Haag zijn de Polifinario's uitgereikt, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen. De prijs in de categorie Engagement ging naar Lisa Osterman voor haar voorstelling De Baas. Bij Kleinkunst wonnen Jentel en De Boer met hun programma Rekhalzen. Zij herdachten vooraf in een lied de overleden cabaretière Paulien Cornelissen. Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt en kan een bui vallen. Morgen de hele dag bewolkt en buien. Het wordt 15 tot 20 graden.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
8: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
9: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
10: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
12: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
11: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
13: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
16: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergrote pneumokokken.
17: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
18: Een initiatief van Pfizer.
19: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: GPR Sportradio. Karel Oosterhuis.
20: Maandagavond, goedenavond. We maken ons op voor de dinsdag. Ik heb goed nieuws voor je uit de tenniswereld. En we verheugen ons op een mooie pot van de Oranje Leeuwinnen. Die gaan aan de bak morgen. Ik praat je zo bij.

CBS Sportradio, Morgan Wallen en Love Somebody. We houden ervan, we houden van de dames. De Oranje Leeuwinnen ontvangen morgen namelijk Hongarije in de return van de Europese playoffs voor het WK. Nederland won vrijdag in Hongarije met 8-0. Ja, 8-0 als je het hebt gemist. 8-0. Wacht even. 8-0! Oh, wat klinkt dat lekker, hè? 8-0 met een beetje galm. De wedstrijd wordt gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Morgen dus, 8:15, Nederland-Hongarije. Eens kijken of we weer zo'n monsterscore op het bord kunnen krijgen van de dames. Nou, even geduld nog. Morgen gaat het gebeuren. Dit is John Legend en Stereo op GPR Sportradio.

GPR Sportradio, John Legend en Stereo. In het voetbal kent Willem II een zeer zware seizoenstart. De club uit Tilburg is de hekkensluiter in de vriendenloterij Eredivisie en wacht naar de meest recente speelronde nog altijd op de eerste overwinning van het seizoen. Speler Vito van Crooy erkent de moeilijke fase waarin de ploeg zich bevindt en stelt dat er stappen gemaakt moeten worden.

GPR Sportradio, Alex Warren en Fever Dream. Een droom die uitkomt is misschien wat te veel van het goede, maar een goede prestatie is het zeker. Tennisser Bottic van de Zandschulp heeft voor een grote verrassing gezorgd op het Masters toernooi in Shanghai. De Nederlander was vandaag in de derde ronde te sterk voor de Fransman Arthur Fils, de nummer 11 van de wereldranglijst. Van de Zandschulp speelde een uitstekende partij en won overtuigd in twee sets. 7-5 en 6-4. En dankzij deze knappe overwinning op de wereldtopper heeft hij zich nu geplaatst voor de laatste 16 van het prestigieuze toernooi in China. Hij gaat goed, hij gaat mooi. Dus de barge en de rhythm of the night van die avond die is ingezet. En wat fijn dat je

0: Deze week in de bonus. AH pitloze rode druiven 500 gram. 1 plus 1 gratis. Alle Unox soep en zak. 1 plus 1 gratis. En alle Douwe Egberts, Senseo of Loor. 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2 jaar.

0: dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
9: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
12: De grootste energieslurpers in huis?
13: Wat kost al die kleding nou echt?
12: Wat heb je nog aan zonnestroom?
14: Wij zijn kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
11: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
16: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
17: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Sta je in de file en spot je ruitschade?
19: Opgelost, Autotaalglas.
20: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
26: GPR Sportradio.
27: The Sound of Sport.
26: Karel Oosterhuis.
28: Maandagavond, goedenavond, heel veel voetbal. De Champions League. We kijken alvast even vooruit naar morgen. PSV moet aan de bak. Tegen wie gaan ze ook weer spelen? Vertel het je zo.

GPR Sportradio, Dua Lipa, New Rules. In de tweede speelronde van de Champions League staan morgen 9 wedstrijden op het programma. 1 wedstrijd die wil ik er zeker even uitvissen, want dat is natuurlijk eentje om je zeker op te verheugen. De wedstrijd start om 9 uur, RB Leipzig tegen PSV Eindhoven. Die andere wedstrijden zijn ook mooi, om 6:15 de aftrap bij Lens tegen Sporting CP en om 6:45 Salla FK tegen Slavia Praag. De andere wedstrijden die starten allemaal om 9 uur, Arsenal tegen Lille, Atletico Madrid tegen Manchester United, Galatasaray tegen Barcelona, Inter speelt tegen Club Brugge, Villarreal krijgt Napoli op bezoek en Viking krijgt Bayern München over de vloer. En al die wedstrijden, tenminste die wedstrijden, starten allemaal om 9 uur. De andere twee met Lensen samen om 6:45 en om 9 uur. Misschien wel de mooiste. Chauvinist als we zijn. PSV Eindhoven op bezoek bij RB Leipzig. Dat zijn de wedstrijden die morgen worden gespeeld in de Champions League. Maandag.

GPS Sportradio, Shaboozy, The Bar Song. Het weer vanmorgen, dinsdag, verloopt wisselvallig en winderig. Maar koud is het absoluut niet. Uit het westen trekken buien over het land en er waait een opvallend warme wind. En ja, dat levert een temperatuur op van 15 graden in het noordoosten tot lokaal 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Einde van de middag breekt vanuit het westen de zon weer door. En daarna gaan we afkoersen op een uitzonderlijk zachte najaarsavond. Enigszins zwoel en mysterieus Christine W. nu. Feel What You Want op GPR Sportradio.

GPR Sportradio, maandagavond de Frey en Over My Head. Morgen in Den Haag begint de vernieuwde Eneco-tour voor de mannen en de vrouwen. Beide wedstrijden openen met een proloog van zo'n 3,1 kilometer... met de start bij Sportcampus Zuiderpark en de finish in het Zuiderpark. Mannen en vrouwen starten om en om op hetzelfde parcours. Om 6 uur start de proloog voor de mannen en vrouwen... en om 9 uur verwachten ze de finish, de proloog. Dat is wat betreft morgen wielrennen... De Eneco Tour.

0: GPR Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Alkmaar zwicht niet voor de eisen van Israël en staat geen uitsupporters toe bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva donderdag. Israëlische fans zijn niet welkom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. Ook diplomatiek overleg kon daar niks aan veranderen. Vorig jaar liep het nog uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. Meta gaat zijn AI-brillen niet van de markt halen. De brillen met een camera worden ook wel gluurbrillen genoemd. Op de bril zit een lampje dat knippert als er gefilmd wordt, maar sommigen zetten dat stiekem uit. Volgens Meta grijpt het bedrijf dan in. Meta zegt dat er ook veel ophef was toen telefoons een camera kregen. De politie heeft twee mannen uit Hoorn en Amsterdam opgepakt. Ze zouden iets te maken hebben met een dodelijke schietpartij afgelopen juli in Nijmegen. Dat schrijft NH Nieuws. Het gebeurde tijdens de Vierdaagse feesten. Een man uit Rotterdam kwam toen om het leven. Die avond werd ook al iemand aangehouden, maar hij bleek er niks mee te maken te hebben. In Sint-Willebrord heeft een visser gisteren een schat uit het water gehaald, meldt Omroep Brabant. In zijn emmer zaten 16 horloges, een bril, oorbellen en een ketting. De visser belde de politie omdat hij het niet vertrouwde. Dat gevoel lijkt te kloppen, want de politie denkt dat de spullen gestolen zijn. Vanavond en vannacht veel bewolking en hier en daar een enkele bui. Koud is het niet, het wordt tussen de 8 en 14 graden. Morgen ook bewolkt met kans op een bui, maar zacht, een graad of 17.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
5: En, al lang last?
6: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
5: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
6: Ik heb geen idee.
7: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
11: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
12: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
13: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
15: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
16: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
17: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
16: Oei, ik voel de bui al hangen.
17: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
16: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
18: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
19: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
20: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
22: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
23: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
24: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
23: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
0: GPR Sportradio. Karel Oosterhuis.
25: Maandagavond, goedenavond. De eerste namen van de scheidsrechters die dit weekend gaan fluiten zijn bekendgemaakt. Wie dat zijn, ga ik je zo vertellen. En meer over de oranje vrouwen die morgen aan de bak moeten.

DPR Sportradio, Nate Smith en Fix What You Didn't Break. In het voetbal heeft de KNVB de scheidsrechteraanstellingen voor de komende speelronde in de Vriendenloterij Eredivisie bekendgemaakt. Jeroen Manschot is aangesteld om de uitwedstrijd van koploper Feyenoord tegen Telstar in goede banen te leiden. Ajax, dat op bezoek gaat bij FC Groningen, krijgt te maken met arbiter Dennis Higgler. De overige aanstellingen voor de wedstrijden van het komend weekend worden later deze week door de Voetbalbond definitief bevestigd en gecommuniceerd naar de betreffende clubs. En dat delen we dan weer met jou, uiteraard, hier op GPR Sportradio.

WPR Sportradio, de Course Radio. Het weer vanmorgen, dinsdag, verloopt wisselvallig en winderig, maar koud is het absoluut niet. Vanuit het westen trekken buien over het land en er waait een opvallende warme lucht. Het levert een temperatuur op van zo'n 15 graden in het noordoosten en lokaal 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Eind van de middag breekt vanuit het westen de zon weer door en daarna koersen we af op een uitzonderlijk zachte najaarsavond. Dat betreft het weer voor morgen. Hij is de baas, hij is de bos. Bruce Springsteen op GPR Sportradio.

GPR Sportradio. Op maandagavond met Max samen met Andy Grammer, The Thing I Love. De Oranje Vrouwen die zijn niet bezig met een recordzege in de thuiswedstrijd tegen Hongarije in de playoffs om een WK-ticket. De ploeg van bondscoach Arjen Veurink won het eerste duel met 8-0 en hoopt natuurlijk voor eigen publiek opnieuw zo'n wedstrijd te kunnen spelen. Maar om nou te zeggen dat ze bezig zijn met een recordzege om die binnen te halen morgen, nee. Dat zou een beetje respectloos zijn. Dat hebben ze dus niet. De Oranje Leeuwinnen ontvangen morgen Hongarije in de return van de Europese playoffs. De wedstrijd wordt gespeeld in de Johan Cruijff Arena. En de bal rolt om 14:15. Dan wordt er afgefloten, dan gaat het gebeuren. De Oranje Vrouwen.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
1: Ik heb hier de biefstuk Bali.
3: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
1: Geniet ervan.
2: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
7: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT-wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
8: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
10: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
11: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met €39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels. Tweede artikel 50% korting.

0: Eco.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
4: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
3: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.
8: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
9: GPR Sportradio.
10: De Sound of Sport.
9: Karel Oosterhuis.
11: Geef me wind en zeilen, werd er al gezongen door de Groningse band Splitsing. Er wordt morgen gezeild door Nederlanders in Turkije. Wie dat zijn, dat hoor je zo nu.

NTR Sportradio op maandagavond. En we kijken even naar morgen. Sport om je op te verheugen. In Bodrum wordt morgen voor de derde dag gezeild tijdens het EK ILCA onder 21 jaar. De deelnemers die varen in kleine eenpersoonsboten met bij de mannen de ILCA 7 en bij de vrouwen de ILCA 6. Abel Melens en Nicolaas van Nuenen vertegenwoordigen Nederland bij de heren. En tijdens de 6 wedstrijddagen bouwen de zeilers aan een totaalklassement. Waarbij, let op, een lage puntenscore het gunstigst is. Kampioenschap in Turkije duurt tot en met vrijdag. Zeilen in Bodrum. Dus Culture Club op GPR Sportradio.

GPR Sportradio. Morgen is het dinsdag 13 oktober. Wat staat er op de schurkelende van 13 oktober? Ik heb hem hier, ik haal er vast een blaadje vanaf. Dan kan ik het je vertellen. De schurkelender met de weetjes en de feitjes in de sportwereld. 13 oktober 1975, de openingsceremonie van de 7e Pan-Amerikaanse Spelen. Die werden gehouden destijds in Mexico-stad. 13 oktober 1976, het Nederlandse voetbalelftal speelt in de Kuip met 2-2 gelijk tegen Noord-Ierland in de kwalificatiereeks voor het WK voetbal. 13 oktober 1984, er gebeurde iets wat nog nooit te zien was op tv. John Lowe gooit de allereerste 9-darter ooit op tv. En 13 oktober 1993, het Macedonische voetbalelftal speelt de eerste interland als onafhankelijke staat en verslaat Slovenië. De stand 4-1. 13 oktober 2014, NAC Breda ontslaat de trainer. De coach ligt al week onder vuur vanwege matige prestaties en ook de assistenttrainer moet het veld ruimen. Dat en meer staat te lezen op de scheurkalender van GPR Sportradio.

0: Sportradio. De maandag is bijna klaar. De maandag kunnen we bijna afsluiten. En dan verheugen we ons op de wedstrijd van morgen. PSV. Die moet aan de bak. En trainer Peter Bos bereidt zich met PSV voor op een intense Champions League wedstrijd tegen RB Leipzig. De coach verwacht dinsdagavond dat het een spektakelstuk gaat worden in Duitsland. En op de vraag hoe hij de tegenstander wil bestrijden, antwoordt Bos dat het vuur met vuur zal gaan worden, verwijzend naar de aanvallende speelstijlen van de beide ploegen. Na het 1-1 gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk in de eerste wedstrijd is PSV erop gebrand om in een uitduel punt te pakken om de kansen op overwintering levend te houden. Dat is morgen PSV tegen RB Leipzig.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
3: Goeienacht, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Het zeehondencentrum in Pieterburen dreigt failliet te gaan. Volgens het bestuur houden ze het nog geen 2 weken vol als ze geen geld krijgen van de provincie Groningen of de gemeente. De geldproblemen begonnen voor het centrum bij het openen van een nieuwe locatie vorig jaar. Dat was onverwacht duur. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarkten het drukker, schrijft de NOS. Jumbo krijgt meer online bestellingen en is al aan het opschalen. Ook Picnic verwacht een paar duizend extra bestellingen als het zo doorgaat. Volgens de brancheorganisatie kan het gat worden opgevangen en is er geen reden voor paniek. Meta is niet van plan om zijn AI-brillen met camera van de markt te halen, ondanks de ophef over deze gluurbrillen. Bij het filmen knippert een lampje, maar sommige mensen schakelen dat stiekem uit. Nederlandse organisaties willen dat de verkoop stopt en dreigen met een rechtszaak. In Den Haag zijn de Polivinario's uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste cabaretprijzen van Nederland. Ruud Smulders won in de categorie Entertainment voor het eerst. De Nederlands Hoopprijs voor de meest veelbelovende theatermaker ging naar David Linsen. Lisa Osterman en het duo Jentel en de Boer vielen ook in de prijzen. Vannacht is het bewolkt en hier en daar kan nog een bui vallen. Koud is het niet, het wordt een graad of 11. Morgen verloopt een lange tijd bewolkt met kans op een bui. Toch is het zeer zacht met 15 tot 20 graden.
4: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
5: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
11: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik wil eigenlijk

0: independer.nl.
1: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
2: Ah, nee.
1: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: GPR.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: The Sound of Sport.

0: GPR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
4: Goeienacht, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Het zou kunnen zijn dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Deskundigen zeggen tegen de NOS dat het logisch is dat je de systemen uitzet als er iemand in heeft gezeten. En dat een organisatie niet zomaar dit soort maatregelen neemt. Albert Heijn wil niet zeggen of de supermarkt gehackt is. In een park in Haarlem is vanavond door de politie gezocht naar een vuurwapen. Dat meldt NH Nieuws. Niemand had mogelijk een wapen gezien op een parkeerplaats bij het park. Toen agenten op de melding afkwamen, renden meerdere mensen het park in. Er werd gezocht met een drone en honden, maar er is niets gevonden en er is niemand opgepakt. Alkmaar gaat geen uitsupporters toelaten bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva donderdag. Israëlische fans zijn niet welkom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. De club had graag willen komen, maar overleg kon er niks aan veranderen. Vorig jaar liep het uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. En de Duitse schlagerzanger Heino krijgt 7500 euro van de radicaal-rechtse partij AfD. Een kandidaat van de partij had op sociale media gezet dat Heino op hem zou stemmen. Maar de zanger heeft nooit een stemadvies gegeven. Eerst eiste hij een kwart miljoen euro, maar hij ging akkoord met een schikking. Vannacht is het bewolkt met kans op een enkele bui. Het koelt langzaam af naar 8 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: GPR.
1: Sportradio.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR. Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
3: Goedenacht. Het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Er dreigt een einde te komen aan zeehondencentrum Pieter Buren. De gemeente en provincie willen het centrum niet meer financieel steunen en dat zou faillissement betekenen. Daarin speelt ook mee dat de nieuwe locatie die vorig jaar openging onverwacht duur was. Het zeehondencentrum hoopt op een klein wonder. In Marokko gaat de grootste partij met 3 andere partijen een regering vormen. Winnaar van de verkiezing was de partij van El Mansouri, nu de eerste vrouwelijke premier van het land. De koers van het land verandert waarschijnlijk weinig. In Marokko heeft de koning veel macht. De 13 weken echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Volgens gezondheidsminister Hermans zijn in dat stadium de waarnemingen namelijk nog niet goed genoeg. Gevolg is dat eventuele afwijkingen worden gemist of juist worden geregistreerd terwijl ze er niet zijn. Volgens Hermans wordt gekeken naar alternatieven. En de Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Hij speelde daarin de zoon van het hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor meer mensen met een beperking in films en series. R.J. Mitty was 34 jaar. Vannacht is het bewolkt met kans op een enkele bui. Het koelt langzaam af naar 8 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Morgen ook kans op enkele buien en het wordt 15 tot lokaal 20 graden.
0: GPR Sport.